0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Friesland Non-Stop.
1: Onder iedere morgen de beste muziek van Friesland.
2: Let's get it started in here.

0: Friese man die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na 8 op tv, de gearvetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkstermandi.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's en ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam wint.

0: om thuis te komen.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

het op de solo toe. Ze had haar nocht van dat getroede boel. Zo'n vintje dat wat ramt en raast. En het verder komt als gauw en gaast. Het wiel mis van het begin. Ze die voert al haar eigen zin. Ja wie, het is voorbij, het is oe. Mijn gitaar gaat op de solo toe. Mijn gitaar gaat op de solo toe. Zat haar nocht van dat getroede boel. Ze wil geen jonger zonder onderwijs. Die het net verder komt als raad en rees. Ze had het nou heeg in de kop. Het is voor mij een flinke strap. Een nijen in is mij te duur. Mijn gitaar gaat op de solo toe. De een uit door een muzikant leert mij in een steek. En mijn manager leveren mij gauw eens een minne streek. De platenmaatschappij had enkel praatjes verkocht. Dat kan ik begrijpen, maar dat ik niet toch. Mijn gitaar gaat op de solo toe. Zat haar nog van dat getroede boel. Zo'n mansje met een zwalke zaad. Maar net verder komt als boer en baat. Ze wil nou nog een oren taf. Ik leeuw haar niet van iets en of zo. Dat is dags wel verrekte soer. Mijn gitaar gaat op de solo toe. Vreunen, hakleuk, die is haar volle hand. En verkering met een famke houden niet lang stand. Op een dag kwam mijn kattek en net meer thuis. En ik ga niet last van midden en van luus. Mijn gitaar gaat op de solo toe. Zat haar nog van dat getroede boe. Van spiel je maar zwet en bier. In de feesttenten van wies of wier. En als jonger ik eens een keer mijn vleur. Geet zij weer gauw oer naar mijn uur. Ik hier oer haar neer weer bestuur. Mijn gitaar gaat op de solo toe.

0: guitar, get up the solo tour. Het is uit, het is dien, het is oer. Mijn gitaar, get up the solo tour.
1: FM.
2: Omroep Friesland. Friesland non-stop.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: Snaai in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snaai al voeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Fietsenmandy bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois om 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 uur op tv, de Gearvetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Pinkstermandy.
0: Bij Omroep Friesland.

eyes with the day. Moon is the night om stil te staan. Het leven wie wrang.

0: online in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus, bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

bij jongtijd, de zinne stiert al leeg. Het redeljocht verdwijnt al last, de mannen komt omheeg. Dan vlijst in holle zaft en leef, tjen mijn warme lief. Zo weet ik waar do best voor mij, een tjoester van een wief. Een tjoester van een wief. Ha ik mijn tijd verzetten, ben ik verdiend een ijs te let. Op tafel dacht zijn goddelijk biel en ieder best do net. Dan vlijst in holle zaft en leef, tjen mijn warme lief. Zo weet ik waar do best voor mij, een tjoester van een wief. Een tjoester van een wief. Sto het hoes weer op een kop, trof mijn geniefel en gepiel. Bij joentiet is het verzoekerskin, en dat doost mij het de ziel. Dan vlijst in holle zaften leef, tjen mijn warme lief. Zo weet ik waar do best voor mij, een tjoester van een wief.

en ben ik naar een drokke daai, on het ei van mijn Latien. Bij Joentiets kinkst mijn nije kreeft, en dat viel te zinneskien. Dan vlijst in holle saften leef, tjen mijn warme lief. Zo weet ik waar het op is voor mij, een tjoenster van een wief. Een tjoenster van een wief. En waar ik ver op stand, van wat ik sjog of lees. Van oorlog, honger, onrecht, van elke smal en poer. Daar is het als het warm oorgeen, en school is die niet rest. Letter, tjen de joentiet, jou ik mij onder joen.

jongtied, de zin is hier al leeg. Het redeljocht verdwijnt al last, de mannen komt omheeg. Dan vlijst in holle zaften leef, tjen mijn warme lief. Zo weet ik waar do bist voor mij, het tjongster van een wie. Een tjongster van een wie. Een tjongster. Een tjongster. Van een wie.

0: Stijn in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Stijn Alvoeren in Bureau de Vries.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.

altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd

Ik leverde bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen

0: Plein in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkte als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: Zo komt de vlieger nooit van de grond.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de best.

van Jelle Boksen. Die sporels fascineren mij, ze meidje op de kriebels krijg, het avontuur op rond en vrij. Jelle Boksen.

0: Rijkste man die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois om 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na 8 op tv, de Gearvetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkstermandie.
0: Bij Omroep Friesland.

Kom, liedje, zong voor mij. Nu mas to go to bed. Beer bolu is verdien. Die neeg is binnen zet. Nog even kroepen. Ja, het liedje loopt bloed om. Maar lekker.

soms alleen zijn. Laat me nu maar soms wegvliegen uit je spinnenweb, uit het liefelijke net van je tedere vingers en je stem. Soms, laat me nu maar soms bedroefd zijn. Laat me nu maar soms neerzitten in de herfstige stad en liedjes maken over je tedere vingers

En soms plezier maken met de anderen. En even niet denken aan je tedere vingers, aan je stem. Soms, laat me nu maar soms onmogelijk zijn. Laat me nu maar soms wegglijden in de roes van de nacht, in het dronken gezang. Om je tedere vingers en je stem. Soms, laat me nu maar soms alleen zijn. Laat me nu maar soms wegvliegen uit je spinnenweb.

0: Snij in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een mercy ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snij al voeren in Bureau de Vries.

Niels van Noordhies. Leid Jan Wiebe half vies. Hij keek weer eens te diep in glas. En dat

denkt menig een. Waar is Jan Wiebe nu toch heen? Hij zingt altijd een eerste stem. Kon altijd mooier, volgens hem. Een kerstnacht.

0: Vannacht is er weer...
1: Friesland non-stop.
0: Nou dadelijk hier...
1: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Friesland. Omroep Friesland. Prelude. My Maaike van Dijk.
3: Omroep Friesland. Goedemorgen allemaal en van harte welkom bij Prelude op Snijn Santje Maaien. De uitdenking komt juist van Oane Dijkstra. Hij is pastor in de protestantse gemeente van De Jouwer. We beginnen met een heel soort fysiekjes die bedoeld waren voor de Aarhoene Snijnen. Maar door een technische steuring hebben ze ons net op tijd bereikt. Ik ga ze allemaal bij elkaar zetten en daar beginnen we mee. Lieve vriendinnen Witske Vekken uit Kastenbrege, wordt lokwenske met de 85e jiddy van 2 maaien. Marines en Uki Kampen uit Sint-Niek, lokwenske haar van hette. Klaske Boersma, de boer van Snits, is op 1 maaien 80 jaar geworden. De lokwensken komen van Ike en Jetske Iska van Balzut. In Nijloon wordt Clara Veenstra met de jiddy van 30 april lokwenske, terug Djoeke Talsma van Sint-Anne. Ook op 30 april is Jannie Elgesma Bos van het Jereveen 80 jaar geworden. Ze is krijgt widow geworden en ek de zoenens haalt net door. Ali Offinger Vonk van Haas had daarom een lied voor haar aanvregen. Henke Reitsma uit Exmarre wordt ek lokwenske met de 80ste jiddy dat wie op 2 maaien. Terug Wietske van der Wij uit Vriendscher. In de Beukelaar in Sint-Anne wordt Griet Stok Stap lokwenske met de jiddy van 2 maaien terug Aafke Dijkstra Koelmans uit Zuisbeerm, die al 75 jaar jouw vriendinnen is. Op een jouwer wordt Jan Bosma lokwenske met de 23ste jiddy terug Pieter en Renske Dijkstra van Sint-Niek en Jappie en Greetje Bosma van het Jerevingen. Geert en Gerda de Heij van het Jerevingen wien op 6 maaien 60 jaar trouwd. Sipke en Klaasje van der Wal lokwenske ze van hette. Lucie Koopmans van Appelskeer het lokwenske met de jiddy van het Zingemaaien terug Jan en Anneke Stoker. En op een jouwer wordt Geert Slop lokwenske met de jiddy van Tolve Maaien terug de boerlie van het Skoetsje. Klaske Atsma van de jouwer wordt lokwenske met de jiddy terug Tini, Katrien, Antje en Janke. In Oetrup is Knellers Postma op 29 april 94 jaar geworden. Het is grut viert. De Bijen en de Pakenseizers lokwenske hem ek nog met een lied in Prelude. En dat lied is Wees niet bezorgd.

In Hadig werd Antje Plantinga lokweeske maar de 64ste jiddy van 28 april troch Gert de Vries. Jelke en Janke Hoekstra Haarsma uit Samar wienen op 4 maaie 60 jaar trouwd. De tangbiddenbeien en de bijensbeien lokweeske Jim van Hette. Foeke Knossen uit Snits is op 5 maaie 80 jaar worden. Zijn drie dochters Nienke, Pietrik en Wieberig maar de partners en de pakenseizes lokweeske Jim van Hette. Japke van der Naald uit Oontjerk werd lokweeske maar de 87ste jiddy op zomermaaien troch haar vriendinnen Griet, Rennie en Jannie. In Twiesel werd Annie Snijder lokweeske maar de jiddy van 12 maaien troch Joop en Joke Visser van Kalm en de leden van de gespreksgroep van Vreed. Wil Pasma uit Stiens is op 1 maaien 84 hier worden. Broer en skwansus Gerrit en Reenske uit Oontjerk lokweeske hem van Hette. In Sir Husterveen lokweeske Reense en Tietje Dijkstra elkoor met de jiddies. Tietje is op 12 maaie 75 hier worden en Reense op 5 maaie 73 hier. In Snits is Tjitske de Boer op 10 maaie 72 hier worden. André van Riemsdijk uit Balk had een lied voor haar omvregen. Harm Streekstra uit Sittard is op 28 april 70 hier worden. De lokwensken, maar ek de bemoedigings, komen van zijn vrouw Inge. Jur Major uit Snits is op 10 maaie 73 hier worden. De boerlje Corine en Jan Hero de Boer lokwensken hem van Hette en zij lokwensken ek Greta Hoekstra Strating maar de 66ste jiddy van 6 maaie. Een lied als bemoediging is omvregen van Grietsen en Annie Fokkers uit Sir Husterveen, troch Jolande Helmes en Sjoukje de Haan. Jan de Boer van Drachtse Kompanijen werd lokweeske maar de 81ste jiddy van 3 maaien, troch zijn vrouw Wieke, de Ben en de Pakenseizes. We jaren het lied Vaste Rots van Mijn Behoud.

En dan nog een laatste blokje vergeten fysiekjes. Leni de Jong uit Snits wordt lokmeisje met de 66e jiddy terug haar man Wiebe, de bijen en de twee beppenseizes. Jelle en Klaske Postma uit Hurde Griep waren op 12 mei 20 jaar getrouwd. Jelle had er maar liet omvregen om dat ek in prelude te vieren. Geertje Wierda uit Verwet wordt nog lokmeisje met de jiddy van 22 april terug haar vriendinne Ant van der Ploeg die haar met een liet ek bemoedigen wil. En dan geven we nog verder met de fysiekjes van Joerd. Sjouke en vrouwtje Palstra uit Drachten waren op 10 mei 53 jaar getrouwd. De bijen, Paak en Beppe Seizes, lokweeske Jim van Hetten. Griet Visser Rijenga van Wartsein, lokweeske het skwandochter Mirjam met de jiddy van Juster en haar man Leo met de 88ste jiddy van Joerd. Dirk Bakker van Broeksterwaard is op 12 mei 86 hier geworden. De bijen, Parkenseizes en Oerparkenseizes hebben daarom een lied van hem omgevregen. Hetty Huytema uit Skinnegautum is op 15 mei 85 hier geworden. De lokwensken komen van Hilly uit Amerika en Daly en Hessel van de Jouwer en ek van Jeltje Hemstra uit Nije Siel. In Skuzum wordt Pietje de Boer Postma lokwenske met de 80ste jiddy van 15 mei terug Liekeltje, Joke, Gerben en Rulie. Pieter de Kroon uit Harig had op 12 mei de jiddy viert. De lokwenske komen van Anna de Jong en de families De Vries en Dijkstra. Emmy Jonker uit Drachten lokwenske Klaas en Tineke van der Ploeg Blauw die op 21 mei 55 jaar trouwd binnen. En Fenna Boonstra Veenstra met de jiddy van 22 mei. Ali Hofma uit Boornburgen wordt lokweeske met de jiddy van 15 mei. Terug Jan en Atje Terveld, die het haar en haar man Gerrit nog goede jaren te weeske. Van het Luchtbeker uit Halderwijk, Jerwe, ik zal er zijn voor jou.

De bewenners van het Heegoud in Balzet, lokwenske Jan Terpstra, maar zijn 83ste jiddy op Tsien Maaien. Tietje Koopmans, maar de 93ste jiddy op Alve Maaien. En Haske Kuperes, maar de 84ste jiddy op Tretje Maaien. Djoeke Intema van Sint-Anne, lokwensket Clara Veenstra, nog maar de jiddy van 30 april. En zij en haar man Jan, maar de jiddy en haar 62ste trouwdag van 14 Maaien. Kees Koopmans van Sebrandeborn, lokwensket Jaap Knossen uit Gouw, maar de 60ste jiddy van 14 Maaien. Tine Koopmans van Dokkum, maar de 64ste jiddy van Juwet. En Ipe Heemstra van de Jouwer, maar de 69ste jiddy van 21 Maaien. Opa Jaap Munsterman is op 14 Maaien 80 jaar geworden. Hij en Beppe worden lokwensket troch Jenny en Liz Bensdorp. Djoeke de Groot uit Snits wordt op 19 Maaien 85 jaar. En daar wil haar squanzuster Brechtje Hamstra uit Jesthim haar van het een mooi lokwensje. Sietse Auke Stoffelsma uit Rien wordt lokwensje maar de 80ste jiddy van Moen. Troch zijn vrouw Sjoukje, de Bijen en de Pakenseizers. En ik troch Tom en Tini, Harm en Anne en Maria. Moen hoopt Johannes Mierema van het Jereveen zo'n 80 jaar te worden. Wil en Eti Pasma uit Stiens lokwensje hem van hette. En zo lokwensje ik Annie van der Woude Hoekstra uit Haarlem. Zij wordt jood 78 jaar. De lokwensje voor Annie en de bemoedigings voor haar en Ipe komen ik van Wiebe en Gelly Terpstra. Obe Bronsma van Langwar wordt lokwensje maar de 65ste jiddy, terug de Bijen en de Pakenseizers. Onvregen waard het lied Ik zal er zijn van Esther Timms.

In Emmeloord werd Watse Boersma Lokwijnske maar de 81ste jiddy op Njochentje Maaie troch Pietje, Hottem, Gerry en Sandy en Jappie en Wikje. Joukje Maisma Volkerts uit Sjom werd Lokwijnske maar de 89ste jiddy van Joert troch Jaap en Agathe Bosma, die haar Lokwijnske mooi een liet omdat ze er net bij wijzen kennen, ze binnen mooi verkoosje. In Warkum werd Jannes van der Skaaf Lokwijnske, maar de 85ste jiddy van 15 maaien, terug Jan, Rennie, Anneke en Hendrik uit Marum. Gatske Boersma Bonema werd Joert nog eens Lokwijnske, maar de 65ste jiddy van 13 maaien. Joert terug Annie Kingma Bonema uit Wommels. Op 15 maaien wie het de jiddy van Ike Struksma Altena uit Drachten. Haar man Klaas Lokwijnske haar van hette. Ze is al haast 53 jaar zijn leven maatje. In Haas werd Gerrit Nagel Lokwijnske, maar de 86ste jiddy van Moon troch Griet en Paul en Sjoertje. Dini Kienstra uit Koudem werd Joert Santig hier. En daar willen Boukje en Henk en Annelies uit Balk haar van hette mij Lokwijnske. Jinke Cuperus uit Wudem werd Lokwijnske maar de 81ste jiddy van Juster troch de bewenners van het blokje en troch Lianne Breidenbach uit Wergeer. Hans en Rolf Troost uit Drachten wienen op 13 maaien 60 jaar trouwd. De vreunen Lokwijnske Jim van Hette maar dit jubileum. De familie Koopmans van Sint-Anne Lokwijnske zus Jannie Kroes uit Balk maar de 70ste jiddy van 13 maaien. En Joert is ek de dobber weer van de partij. Ze jongen, o heer, liet mij een werktuig wijzen van jouw vrede.

Op 20 mei viert Dirk Lichthart van Drachten de Jiddy. Hij wordt lokwenske troch Sip en Matsje, Jan en Antje, Koba en Wim, de Ben en de Pakersezes. Willem en Tjitske Wilstra willen Willem zijn maat Wietse Vellinga uit Verwet lokwenske met de Jiddy van 21 mei. Tjikke Geertsma Span uit Beetse Zweeg wordt mij een lied lokwenske met de Jiddy van Moen troch Sippie Bosma Sielstra. Hemmo Kalteren uit Sint-Niek is op 3 mei 80 jaar geworden. En Dukke Ietsma Kalteren uit Oertrup wordt juist 79 jaar. De lokwenske van beide komen van de familie Kalteren. Berend Overwiek van Sirhusterfingen viert juist de jiddy. Zijn vreun Johannes Koornstra van Aardehaske is op een camping, maar lokwenskert hem van hette. In de Wielgen wordt Aukje Boersma lokwenske, maar de jiddy van 4 mei, troch haar man Meijne. Ze is mijn alles, ze schroter erbij. Joke de Boer Deelstra uit Bovensmilde is op 15 mei 85 jaar geworden. De familie Deelstra lokwenskert haar der van hette mei. Douwe en Eke Hedder uit Gietzerk wien op 14 mei 55 jaar trouwd. En daar willen Douwe de Jong en Siep Veenstra uit Dokkum ze van hette maar lokwenskje. Obe en Popje uit Allengewier binnen op 20 mei 60 jaar trouwd. Ze werden van hette lokwenske door Houk en Johannes en Japje uit Exmoire. Henke Bruinsma van Parregeer had juste de 68e jiddy viert. De lokwensken komen van haar man Henk, de Ben en de Beppesezes. En het lied dat we jaren is Dit is mijn vreugde van Jubilate Deo Woudenberg.

In Donkerbroek wordt Pieter Elsinga juist lokwensen, maar die gaat die van Sien Maaien terug de familie Elsinga en de ontrouwden. Het PCOB van Balk lokwensen het zijn bestuursleden Yvonne Slik en Ieren Jan van der Lagenweg, maar die Jiddy. Renske Boek Bosma van het Jereveen wordt lokwensen, maar die Jiddy van Moon terug de hele familie Bosma. En morgen hoopt het tekenpasfeer van Aarde Haske de 91ste Jiddy te vieren. Johannes Koornstra van Aarde Haske lok wenst het hem van hette. Gaatse Bosma wen het in de Leijten in Oertrup en hij is op 6 maaien 94 jaar geworden. De lokwensken komen van Wietse en Griet en Wiebe en Tini. Goitsen Brouwer uit Jesterwaarde wordt lokwensken maar de Jiddy van 9 maaien terug Sipke en Trintje bijzitter uit Houlerwiek. En Joert viert Harry Miedema uit Hogeveen de Jiddy. En daar willen Faikje, Evert en Matje en Johan hem van het en mij lokwensje. Koosje Doortinga uit Donkerbroek viert morgen de Jiddy. En daar wil haar vriend Wout van der Voorde haar van het en mij lokwensje. Tinus en Betty Werkman uit Boetenpost willen lokwensje maar de trouwdaai. Terug de Bijen, Bijensbijen en Oerpaken en Beppesezes. Uus leven huid, paken en oerpaken Klaas Harke Alkema uit Boetenpost is 91 jaar geworden. We binnen mij met Wietske dankbaar voor zijn wijsheid, leven en zijn leefde, zoals kroeën, de bijen en de pakenseizes. Tenor Florian zongt nou, wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Renske Tjalma de Groot uit Gaast wordt morgen 79 jaar en de familie de Groot lokwenskt haar der van het mei. Een mooi lied is aanvregen van Ruud de Groot van ARG Zuidwest van zijn 79ste jiddy op 3 mei. Het lied is aanvregen door Gerben en Petra Breimer van Wiekel. Jelle en Janke Dijkstra uit Nijbeets wien op 10 mei 60 jaar trouwd en daar wil de familie Dijkstra haar jood nog maar lokwensken in prelude. Pietje Venema uit Burgum wordt lokwensken met de jiddy, maar Gerke en Sitte van der Meulen willen haar mooi muziek ek bemoedigen. In Sint-Anne wordt Hiske Bijmes lokwensken met de jiddy van Joort en zij en haar man Andik bemoedigen mij een lied door Sjoerd de Vries uit Enkhuizen. En het is feest bij de familie Thomas, Sas Kroot, Jelke Hanje van Haskerwanne. Sjoerd en Ali, Atte en Marijke en Gerrit en Rijmi binnen dit jaar alle je 55 jaar trouwd en de vrouwen binnen alle treien 75 jaar worden. De lokwensken komen van de families Thomas en Hanje. In Marum wordt Boukje Bouwme Veenstra lokwensken, maar de 90ste jaar die op 20 mei, trog de familie Bouwma. Uus vreun Anne Wiersma uit Verwet is juist de zoon 90 jaar worden. Hij wordt lokwensken trog Gep en Maaike Snijder uit Haarlem. Gritsen en Annie Fokkens van Terhuisterveen, lokwensje Geertje Bos-Kooistra, vrouw Piersma van der Veen, van Houten Spinder en de heer Overwiek van Hette met de jiddies in deze dagen. En Gritsen wordt zelfs lokwensje met de 23ste jiddie op 9 mei, trog de familie Fokkens. We jaren het burgemeester Marlies Koor, zus jongen, psalm 121.

0: Minke Tuinstra Visser uit Marknesse wordt lokmeesje met de 82e jiri van Tretje Maaien, troch Willem en Jannie van der Heijden van Tsosbjerm. Gasse Kroondijk van Appelskeer wordt lokmeesje met de 82e jiri van Vijftje Maaien, troch zijn dochter Alette Noorlander uit Kolmersweeg. En een lied als bemoediging is onvregen voor Willem en Anneke Bokma uit Jiskenhuizen, troch Wietse en Griet Bosma uit Dokkum. In Bakkeveen viert Rimi de Jong Veenstra Joert de 88ste jiddy en wordt hem van het lokweenske en bemoedigen troch de bijen, de beppen en de oerbeppen-seizes. We gaan naar Loppersum, daar worden Dirk en Renske Boersma van de Brug lokweenske. Zij binnen deze mannen 55 jaar trouwd. En Tjitske van der Meulen van Zwaard is al 69 jaar de vriendinne van Renske en lokweenske het bruidspeer van Hette. Corrie Reitsma wordt lokweenske met de 84ste jiddy van Vijftje Maaien troch Anneke Faber uit Minnetskeer. Jetske Kingma uit Hilaat wordt moonzone zantig hier. De lokweensken komen van Germen en Teuny de Boer van Jarwet. Ike en Jetske Iska uit Balzet lokweenske haar een jedere boervrouw Tini Wierde van der Meer uit Dronriep met de 80ste jiddy van Juster. Titje Woude van Zwaard lokweensket Beppe Francine Kooi met de 84ste jiddy van Vijftje Maaien en Theo Woude met de 90ste jiddy van Vijftje Maaien. Dan jaren we nou de uitdenking van pastor Orne Dijkstra en ontsluitend uit EO Nederland zingt het lied O Grote God die liefde zijt.
1: Omroep Friesland, prelude.
2: Joert is de snijn tussen Himmelveer en Pinkster. Een speciale snijn. Jezus is, zal het hiet, naar de hemel opvingen. En de Heilige Geest komt volgende week mij Pinkster. Dus nou is een tuskenmoment. Een moment van reflectie. Van bewust wijzen. Wat kennen wij ermee dan? Daar giet het Joert over in deze meditatie. Naar zijn tijd hier op aarde, waarin Jezus in wordt en die het tjoegewier van Gods koninkrijk, is er stoon en stierde weer op. En met de hemelvaart gaat er waarom naar God. In het boek Handelingen lezen we in het eerste hoofdstuk: wilst hij haren saffeliert en ze nog naar de loft stien te staren, stien in een twaamolje in witte kleen naast haren. En ze zijn Galileërs. Waarom stien je hem hier aan de loft te zien? Een mooi beeld. De mensen hoorden ook even een moment van bewustwijzen. Jezus is je net meer als mensen. Wat nou? Hoe moeten wij verder? Ontnota wie Jezus altijd bij haar. Het wie een turbulente tijd waarin een soort bad is. Hij vertelde en leerde haar vaar goed ze libje koen als jochtvaardige, barmhartige en leefdevolle meesken. Goed ze bijdragen kennen aan wat hij dan het koninkrijk van God neemde. Maar Jezus is er net meer en de leerlingen binnen nou zelfstandig. Ze moeten zelfs ondergang om dat koninkrijk hon en voorten te gaan. Dat koninkrijk komt blijkbaar net uit de hemel vallen. Dat mij nou beginnen te groeien in mensen en in de maatschappij. Persoonlijk mij dwan om ervoor te zwaaien dat het koninkrijk van God zichtbaar wordt in haar zelfs, in haar familie, in haar buurt, in haar jongensmienskip en in haar maatschappij. Mijn Pinkster zullen de leerlingen de Heilige Geest ontvangen, die inspireert en activeert haar om zelfs tjoegenis te jaan van dat koninkrijk. Maar Safir is het nog net. Nou is het moment om zich daarop te oriënteren. En misschien kennen wij direct wat mij dwaan, in deze tijd. Want uw tijd is ook een turbulente tijd waarin een soort bad. Allerlei crisis, oorlog, klimaatverandering, verorende politieke en economische omstandigheden, waar is vreun, waar is vijand, dingen komen. Het opvallende is dat de mensen onder u ook nog wel eens naar de hemel sjoggen voor oplossingen. Of naar de politiek, of naar instanties, of naar instellingen, of naar oren. Als die nou eindelijk eens een keer dit of dat aanpakken zoen, dan... En dat is op zichzelf wel weer vanzelf. Maar de vraag in deze tijd is net... Waarom zit oren naar de hemel te staren...

In Burgum wordt Ali Dijkstra van de Sloes lokwenske marieerde van Jochentje Maaien en zij en haar man Pieter wien op 12 maaien 60 jaar trouwd. Het fysiekje komt van Gerk en Reinie van der Veen uit Veenwaarden. En zij lokwenske ek Sita Siderius Veenstra uit Warkum marieerde van 15 maaien. In Witmassum binnen Klaas en Ineke Heidsma op 21 maaien 50 jaar trouwd. De hetelijke lokwensken komen van Jan en Boukje Bouma. Itje Deelstra uit Dokkum had al lied omvregen van de jiddy van haar trouwe bezoekster Foekje van Dellen op 12 maaien. Ze lokwenskt haar, maar wenskt haar ek beterskipta. In Verwet wordt Dirk Lausma, Joert 90 jaar. Zijn vriendinnen Akke Reitsma, de bijen, paken en oerpaken Cezus lokwenske hem van hette. En Mineke van der Zwaag uit Hurde Griep wordt lokwenske Marieri van Juster, troch Greta en Adi Hitset uit Kalm. Dit hoop je dat er nog een soort jaren van vriendschap komen maaien. In het Harde wordt Verde Faber lokwenske Marieri en Jochentigste Jeri van 15 maaien, troch Petie en Siep Spoor uit Snits. Anneke Bielsma uit Broeksterwaarde is juist de 80 jaar geworden. Haar man Jacob en de bijen Anton en Rokio wensken haar nog een soort zonnejerenta en godzijne. De leden van het interkerkelijk mannenkoor van Burgum willen haar dirigent Caroline van der Laan maar een lied een soort beterskipta wensje. En de leden van de PKN-gemeente Hilaert, Huns en Luns willen de leden Rin Miedema en Jan Volkers uit Hilaert maar een lied bemoedigen. En dat lied is Groot is de Heer van de Messengers uit Holwerd.

Jan Sjudehaan Nikolai uit Gietzerk wordt Joert 86 jaar. Haar zuster Jenke van Wieren uit Drachtse Kompanijen en skwanzuster Stien Nikolai uit Zerhustervingen lokwenst je haar van hette. Boukje Postma Vaner van Dokkum wordt op 9 maai 79 jaar. De lokwenst gekomen van Watse Postumus uit Beltsum. Leve zus en tante G. Storm uit Droegeham wordt lokwenske maar de 22e jiddy door Bouke en Lisbeth Rozema en de Bijen uit Broeksterwoud. Anna en Arjen Kaper binnen mon 65 jaar trouwd. De vreunen die je hem God zijn het wenske en hoop je mailkoor een mooi feest te vieren. Klaske Reitsma Sielstra uit Allingewier is juist de 85 jaar worden. De broerne zusters Reitsma lokwenske haar van hette. Op 3 maai is Jannie Smit uit Droegeham 24 jaar geworden. Haar man Jelle lokwenske het haar van hette. En Sjerk Joustra uit Drils wordt lokwenske met de 27e jiddy van 20 maai. En Mattie Joustra met de 25e jiddy van 21 maai. Trog de groep van 8. Jelle en Volkje, Jappie en Hanneke en Halbe en Tineke. Mem Wiesje Reitsma Rollema uit Heeg. Lokwensket haar skwanzoon Arnold Wiegersma in Nijseloon, maar de 26e jiddy van Joert. Hij en zijn Joke wienen op 4 maai 53 jaar trouwd en het is dit jaar 50 jaar lang dat ze naar Nijseloon emigreerd binnen. Mem Wiesje zocht uit naar hem komen deze zomer. Van EO Nederland zingt Jerwe samen in de naam van Jezus.

En met dit lied binnen we aan de aankomen van deze lange volle uitsturing van Prelude. Verzoekjes kennen je hem aanvragen via de website, de mail of via de post. Zet erbij van waar het komt, van waar het is en vergeet net je telefoonnummer. Is het nou tijd voor het nijs en het waberducht van Jochen Oren en daarna weer mooie muziek met Douwe Heringa. Om 10 uur is er een kerkdienst op televisie en deze maand komen die diensten vanuit de grote kerk van Haas. De overdenking kwam van pastor Arne Dijkstra, de techniek weer in hand van Leense Valk en mijn naam is Maaike van Dijk. En wij wensen je een mooie snijn en graag ont nije wieken. En ont het nijs van Jochen Oren jaren we wargelmuziek van Jochem Schuurman voor Wally Hoekstra Westerhuis uit Minnetskeer. Want zij speelt het joord voor de laatste keer op het kerkenwargel. En dat had ze dan maar liefst 25 jaar dien. Haar man Hielke en de band hebben daarom een lied voor haar aanvragen om stil te staan bij dat moment.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Het is 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's en ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe wat regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen, dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dadelijk Nijs, sport en waar in. Nou, in Friesland met waterrinners in de problemen en een vierliepwedstrijd die het net teruggeeft vanwege min waar. Jester dadelijk.
4: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is de voor Elsen hier?
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Post in Elst.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin, sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Steen, evenoud, sterk.
0: Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Noe Friesland.
19: Tiete Science.
3: Goedemorgen, dit is Snow in Friesland op de Snijtemoor. Maar dadelijk waar en sport, maar eerst oor Nijs. Op het Waad bij het Ameland is van de morgen een groep van meer dan 30 waterrinners in de problemen kwam. Verskaten helpt sinds de waarden oproepen om de mensen in veiligheid te brengen. Bij die reddingsactie wienen een helikopter en meerdere boten belutsen. Die hadden waterrinners naar het Ameland en naar Holwerd gebracht. Naar zijn wutvierde van de veiligheidsregio Friesland hier de groep zelfs om help vregen en is daarom uit Varswarg grut opschaald. Waarom de groep verlet hiervan helpt, dat is nog net duidelijk. De reddingsboot van Lauwerszeeg moest juster in actie komen voor een scout die het omslaan wie op de Lauwersmaar. De skipper die kreeg het zeil net op het tijd los bij een grutte windpoest en kon de boot net meer oerein houden. Windsurfers die zagen het gebeuren en hellen help. De skipper die kon op de ronde van de scout wachtje op de KNRM. Die had hem van boord hellen, de boot leegpompt en oerein zet. De skipper is bij dit alles net verwoende rekken. Ja, ze zeggen de hele winter naar uit, maar het ging op het allerlaatst krek net terug. Het begin van het nieuwe vierliepseizoen. In Burgum zoe justerjoen de eerste wedstrijd van het vierliep in Westhaven. Maar het reinde heel hut en dus waard de wedstrijd skrast. Verslagjouwer Willem Vermeld wordt die weer erbij.
20: Het reint in Burgum. Je hier de drippen op het dak van mijn auto vallen. Ja, zul je krek zien. Hij je de winter die het han. Om te wachten op het begin van het vierliepseizoen. En dan is het eindelijk zover. En dan komt het mooi bakken mooi onder een ta. We rennen het terrein op. Maar het roeit maar en het roeit maar. Het roeit maar terug. En dus komt de technische commissie bij elkaar om te lezen wat ze dwaan willen met de wedstrijd.
21: Meesken, goeien hier in Burgum. Je hield mij nog net uit, want het ruimde nog steeds. We konden nog net de boel opstarten. Maar de technische commissie heeft correct bij elkaar geweest. En mij de afdeling en de leppersvereniging besluiten om deze wedstrijd uit te stellen. En dus uit te lossen.
20: Acronius Kramer, technische commissie. Dan is het de eerste wedstrijd van het seizoen. Ga je er een heel soort nog doen, dan kom je je en dan zie je de ruimte. En dan denk je jou.
22: Jammer. Iedereen heeft vaak wel zin in de eerste wedstrijd en Burgum is een mooie plek om te springen. En dan, ja, dan is het gewoon jammer, maar alleen, ja, je moet wel goede dingen doen. En op deze manier ja, is het voor de Leppers net een volwaardige wedstrijd. En dan zong je dan om... Om een klassement sprong te maken en dat is gewoon ja, dat, jammer voor de hele wedstrijd.
20: Waarom kun je net Leppen maar rein?
22: Nou, dan is de pols wie het en dan kan je hem net beet horen. Dan glijdt het niet onder een ta en dus ja, een paar druppen is eigenlijk al einde verhaal.
20: Hoe kom je hem dan tot deze besluitvorming om dat te zeggen, dan halen we hem een keer in?
22: Nou ja, er werd eerst in de technische commissie zelf even overlijnd van wat hoe komt de jong eruit te zien en dan gingen wij naar coaches en naar de leppersvereniging en maar de vereniging. Van Burgum om te bepraten van ja, wat is wijsheid in deze en wij proberen gezamenlijk een goed besluit te nemen en dat is in principe is iedereen het hier nou wel mee eens.
20: Het bloedt al een buitensport, hè?
22: Ja, dat is wel eens jammer. Er is wel eens praat over binnensport en dat zou ik wel kennen, denk ik. Maar ja, dan moet er heel wat gebeuren en dat redden we net, denk ik.
20: Ontwaan je?
22: Want waar is je?
3: Ja, want dan wordt die wedstrijd inhellen. En dat is dan dus poging 2. En waar wit begint het seizoen dan echt? Sportclub Heerenveen, die had het jongen in de laatste competitiewedstrijd in Tsjin Ajax misschien wel dwaan zonder Vasilios Zagaritis, want de Griek voelt blessure uit in de training. Maxence Rivera die voelt drie weken lin blesseert uit, maar een hamstringblessure, maar hij kan misschien Tsjin Ajax weer wat minuten maatje. Heerenveen kan nog zesde willen, maar dan is ze wel afhankelijk van het resultaat van FC Utrecht, dat Tsjin Fortuna Sittard speelt. Verslaggever Roelof de Vries, die praat met trainer Robin Veldman.
1: Had wel een beetje zin in de wedstrijd in Ajax?
2: Ja, ik denk dat dat sowieso de laatste wedstrijd hier thuis in de Eredivisie op dit moment. We nemen afscheid van Katrines, onze materiaalman. Volgens mij wordt daar ook wel wat moois van voor gemaakt namens iedereen. De wedstrijd aan zich is natuurlijk een mooi affiche, dus ja, zeker zin. Ja,
1: bij mij klopt wel een beetje het gevoel van, ah, het is al leuk geweest als het nog ergens, echt ergens om gong weer in de zin van Ajax nog in Heli. Dat zou Gerijn overheersen bij mij wel een beetje. Hoe is dat bij jou?
2: Ja, dat is wel weer weg. Dat was afgelopen maandag wel aanwezig. Misschien eigenlijk zondagavond nog meer. Omdat je het hebt laten liggen tegen NAC. En dat is volledig eigen schuld. Het was gewoon niet goed genoeg in de wijze waarop intensiteit leverde. De beleving om die wedstrijd te spelen, die was bij NAC meer aanwezig dan bij ons. Nou, dat is wel een fundament van ons wat normaal gesproken wel heel aardig voor elkaar is. Dus we gaan ook daarin met heel veel vertrouwen weer naar zondag toe.
1: Ja, maar wat had het team uit vertrouwen?
2: Niks. We draaien gewoon een hartstikke mooi seizoen. En als je kijkt naar de kwaliteiten van onze selectie en als je kijkt naar de kwaliteit gemiddeld over onze wedstrijden, gaan we gewoon met heel veel vertrouwen er naartoe en dat verandert niks.
1: Is er nog die wedstrijd in Tsjin Ajax, maar het idee van een paar dagen later op toontje, maar bij de eerste playoff wedstrijd al spelen. Had er nog rekening mee in de zin van het opstellen van spelers bij Leeds?
2: Nee. Nee, ik wil zo goed mogelijk in elke wedstrijd zijn. En daarom is het ook wat we uitspreken van wedstrijd naar wedstrijd. En dan vind ik ook dat je van wedstrijd naar wedstrijd moet kijken hoe je zo goed mogelijk je beste elf kan opstellen. Zo goed mogelijk een plan kan maken wat ze ook kunnen uitvoeren natuurlijk. Om de eerstvolgende wedstrijd weer te winnen. En nou ja, als dat dan een uitwedstrijd of een thuiswedstrijd wordt tegen Utrecht waarschijnlijk. Ja, dan zien we dan wel. Maar ik vind dat wij gewoon volle bak hier thuis met een vol stadion eerst onszelf weer moeten laten zien.
1: Ja, maar steen naar Glieken, maar Utrecht, maar hun doelstelling was beter. Dus je bent afhankelijk van het resultaat van Utrecht, wat toen daar zit had. Ja, wat denk je, is dat nog enigszins realistisch? Want het is een beetje afhankelijk van zelf goed presteren, maar vooral ik van Fortuna zit
2: dat. Ja, dus dat. Heel moeilijk om te zeggen wat daar allemaal gaat gebeuren. Fortuna kan best verrassen. En die hebben het ons hier thuis ook gewoon heel moeilijk gemaakt. Die hebben de laatste weken ook gewoon laten zien, ondanks dat ze misschien nergens echt meer voor spelen, dat ze nog wel er competitie van maken. En dat betekent ook voor Utrecht. Utrecht gaat daar natuurlijk ook wel met vertrouwen uit de wedstrijd tegen Ajax. Dus dat was een affiche waar we geen invloed op hebben. Dus eerst zelf maar zorgen dat we goed presteren tegen Ajax.
1: Ja. Jacob Tensko is deze week nomineerd voor de beste speler van de Eredivisie. Die hadden maar vier oren spelers, pas je vieven. Verraste jij dat?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik was ook niet op de hoogte van dat ik het bericht zou krijgen. Dus dan verrast het je sowieso wel. Normaal krijg je dan een aankondiging van, nou, dan zijn de spelers, de nominaties zijn bekend. En nu was het en de nominaties werden bekend en daar zat Jacob bij. Nee, maar als club zijn we ook gewoon trots op hem. Als je kijkt naar wat hij gepresteerd heeft dit jaar, de betrokkenheid bij doelpunten, zijn ontwikkeling over het hele seizoen. Trots en als club ook mooi dat een speler van ons vertegenwoordigd wordt.
3: En dat zei trainer Robin Veldman van Sportclub Heerenveen. Ja, hoe zou het Joert mij het waar komen en de dagen na Joert? Jan Jonkman, goeiemorgen.
4: Ja, Tiet, ik een goeiemorgen.
3: Hoe ligt het op het stuit?
4: Nou ja, ik ben waarom kom op Joert de Jong en vannacht werd helder. En ik ging de temperatuur in Joert de Jong en in het eerste pad van de nacht onderuit naar zijn traai, dat 6 graden. Maar het tweede pad van de nacht nam de bewolking op het af. Er kwam een warmtefront dus kant op vanuit het zuidwesten bij. Ja, en het weer dan van een mooi skier en uitentrof wat lichte rein, een stoorein. Ja, maar die warme lucht zitten we nu al op temperaturen. Hier in Egemariep op 8,8 graden, 24 millimeter, de pijn, 9 graden, 12 millimeter, die eerste rein. Ik als aan het zien graden, een millimeter. Nou, Bakkerveen en dan wordt zit ik als in de 9 graden aan. Dan wordt hier geen delslag melden in een minimumtemperatuur van 5 graden. Dwaaien die zit op 9 graden, 18 millimeter. En juist de jonker kreeg me naar verskate plaatsjes binnen van wienhoorskes of wienhoorskes in ontwikkeling. Vooral boven het waardgebied. En dat is wel bijzonder als het van dit tijd voor het dier al is. Want meestal gebeurt dat in augustus, september. Ja, dat is wel een speciaal fenomeen. Hjoed zitten we in een heel oors fenomeen. We hebben een soort bewolking horen. Ik krijg nog even een glimpje zinnen, maar dat zullen dan het meeste zinnen van Hjoed ik wel wist wijzen. De stoorrein is al naar het eerst te futlutsen. Het is nog wat skier, het klaart het nog wel wat op. Maar de tweede steuring, een keldfront, dat leid ik al van de westkust. En dat scoot van een midden dan over de provincie heen. Dat aan een midden bloed het wel droeg, maar van een midden werd enkele buien en enkele stoers. En in die onstabiele lucht kan het in het eerste keer zelf dan wel eens even een klap tonger voorkomen. Maar in matige tot krachtige zuidwestenwind hebben we jonge temperaturen om de 13 tot 14 graden. Jong is het al wat bedroeg, het is wel skier, het kan wat diezig wijzen, een mistbankje. Koud is net maar zo'n 10 graden. En later in de nacht dan hebben we komers op een spotje rein en een enkele bui. Maar dat zal wel mooi aan wijzen.
3: Ja, en horen we dan die kans op buien morgen?
4: We horen vooral in de maand dit halve nog kans op een enkele bui, een spotrein. En hoe dat dan kon, ja, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen en altijd nog kans op een enkele lichte stoor. En maar een matige zuidenwind die in de midden wat even wat omgeert naar het westen, naar het westen daar. Omdat er al een zwakke steuring loopt. Dan hebben we mooi midden weer temperaturen, maar een matige wind van 14 graden. In de nacht klettert het weer op. En dan hebben we temperaturen, ja, maar zomaar om 8 graden, maar een zwakke zuidenwind.
3: Die temperatuur, hè, want we daar hebben op teruggegaan voor de rest van de week. Daar is toch goed naar, zo leuk.
4: Ja, zeker. We komen steeds meer onder invloed van een hege drukgebied de komende dagen. Al hebben we dat jelbe de week en dan komen we steeds op enkele buien. Zullen we dat deze wel is het meest bewolkt, hoe daai droeg, maar in de nacht weer enkele buien. Maar hoe 16 graden. Wens je, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Komt er ook een tal buien tot ontwikkeling. Maar dan is het eigenlijk al zo'n 15, 16 graden. Misschien de zandje nog hard te pakken. In de nacht hebben we een minimumtemperatuur van zo'n 10 graden. En er komt een matige tot krachtige zuid-zuidwestenwind te staan. Toen hebben we al zandje en 18 graden op het teller. Ja, we gaan langzaam mooi omheeg. Geregeld zinnen. In de midden nog een spotje ruin. Maar dat zal dan ik alles wijzen. Maar vanaf vreed al wordt het droog. En dan geven we al richting de 20 graden en geregeld zinnen. En die trend die lijkt zich in het Pinksterweek aan het rot te zetten. Nou ja, sageer fetchend, beginnen van de simmerkeld naar de simmerwarmte.
3: Nou, dat lijkt het er maar op. Dank u wel, Jan Jonkman. Dit weer No in Friesland voor nou. Dadelijk dan is er Maidouwe. Nice dat is er op de app en de website van Omroep Friesland. Een loffelijke snuif verder.
5: Omroep Friesland. Maidouwe. Presentatie Douwe Heringa.

La Dame Brune van Daphne en Thibaut. En het origineel is van Barbara en Georges Moustaki. En die is ik heel erg mooi. Maar deze weer is verfrissend. Lekker Argentiets. En Daphne is een welgeziene gast in Frankrijk op de Currente Senders. Hele goeie mond trouwens. En welkom bij de muziek. Ik had het 22e pianoconcert dadelijk van Mozart. En daar de finale van. Met Bambergse symfoniker. Komen we er al aan. Misschien Scarlatti van Ivo Pokorelic. Händel komt voorbij. En nog veel meer natuurlijk. Preldio Paraninar. Hier is Gente Grande. Hier is Angela Maria.

0: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbjerm. Wat moet ze dan om haar thuis te vieren?
1: Meedoen met het dorp, ja. Dat is makkelijker als je in de Minsk bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
0: Deel 12 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
12: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Else niet.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en Avrotros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
12: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto. Is er voor Elsenio.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
19: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
22: Oh, wat betekent dat voor mij?
21: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
22: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
21: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
22: En moet ik verder nog ergens op letten?
21: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
23: Omroep Friesland. Mike Douwe. Presentatie Douwe Heringa. Mike Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

kijk naar boven naar de stem. En het valt hem op dat het eerst weer klaar is, wenn het slimste weer had. Hij begint het te herkennen, maar de reden dat blijft gissen.

Daniel Lohuis van Leger naar Hoger. Een hele goede morgen en welkom hier bij de muziek op de Snijder Morgen. Bij de lekkere muziek in Hoeken nog. En er komt van alles voorbij. En ik scroll even terug mijn stikken hinnen, wat ik uitzocht af. En Laura Puccini komt dadelijk met Michael Bublé. Ik had Idan Reichel. En Brandy Carrigle, of Carrie Little, of iets. Returning to Myself, die koek ik nog net. Dit is Tike Jafaki, Plurien met Tonic.

0: Laura Pausini!
1: Yeah! Thank you everybody, arrivederci!
2: You'll never find another like mine. Ik denk dat Michael Bublé dat ik wel toch had, mooi Laura Pausini. Die heeft natuurlijk een leuke stem, schitterlijk, heel leuk uit. You've Got a Friend, hier is een orde van James Taylor en de Neuer Jim Idan Rachel uit Israël. Hij zong door zijn liedje van me.

Ja, dat Selitegna. Liedzwamke, dat betekent eigenlijk in het Hebreeuws. Van Idan Rachel. Die komt regelmatig voorbij in dit programma. En dit is Brandi Carlile. En zij zingt Returning to Myself. Daarna hebben we Yukali. Een heel bekend stuk. Tango Habanera. Het wordt uitvierd door Diego El Chigala. Vertel ik dadelijk even door.

Yukali verneemt de stikking theaterwereld. De Tango Habanera en hier op een hele orenwiese zongen. In de flamingo-stijl. En deze kantor is El Gigala, Diego El Gigala. Hij komt uit Madrid. En wat mij altijd fascineert is hoe houden die mensen hun stem goed. Als ze zes jongen op deze wijze. Nou, ik vind dat heel bijzonder. Ik heb vorig jaar nog een echte flamingo show zongen. En dan wie ik een vrouw bij. Waarvan ik dacht, nou, die is drie weken haar stem kwijt. Maar geen probleem. Het is een soort techniek, denk ik. Nou, prachtig.

0: Foglio a casa van La Perciata. Dadelijk heer je me Herman van Veen. Hij zongt Wie, prachtig noemer, mooie tekst. En Frank Boeien die begint, maar zeg me dat het niet zo is.
1: Zeg me.

alsof het niet zo is. Alsof het niet waar is. We doen net alsof ze gewoon verder leeft.

bedoeld? Wie heeft die rode wangen bleek gemaakt? Wie joeg de dromen uit je hoofd? Wie brak jouw kleine hart? Kleurde je ogen zwart? Wie is niet nagekomen wat hij heeft beloofd? Wie heeft het lachen in jouw keel gesmoord? Heeft je vuist

als het valt. Wie boog jouw rechterrug, trapte je speelgoed stuk? Wie brak jouw vleugels in de vreugde?

0: vergat dat jij de toekomst had. Wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad? Wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad?
1: Het is vertaald vanuit het Frans. L'écrit de l'écrivain of zoiets.

dergelijks. Van, en draait ik wel eens. De oorzet terug helemaal van vinden, dat is mooi. Waar we er nog in? Nederlandstalig. Vlaanderen van Paul van Vliet. Het is eigenlijk van een legendarische jong. Dat hij optreden mooi. Het Haagse Residentieorkest in Den Haag. Jurre Haanstra als dirigent. En Kwadlien nog vorig jaar is een heel mooi standbeeld van hem onthuld hier in Den Haag. Vlaanderen.

Paul van Vliet en de residentieorkest onder leiding van Jurre Haanstra, Vlaanderen. Ja, ik wees een keer mijn hele noffelijke, mooie daita, mooie snijn. Maar is er een mooie dag van. Moeten de Bruun die die de techniek van de morgen. Mijn naam is Douwe Heringa. En als je om je heen is, Jurre, is het toch echt zijn? What a wonderful world. Ja, mensen, het is een mooie wereld. Lid me dat ik net vierde. Eva Cassidy en Katie Melloa. En dadelijk is hier Bureau de Vries. Noffelijke snijn. Ontzettend.

0: zijn in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Hey Remo!
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hulpverlenen in Sierra Leone, 34.000 autokilometers tegen kanker, creatieve oplossings voor grijpvogelpieken en een persoonlijk verhaal uit Blauwhoes. Dat al hier in Bureau de Vries. Hoe een paar minuten.
14: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. brengt die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
15: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het hield niet veroordeeld, is rest een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
18: De garage in jouw omkrieten? Aima, service en auto's is de vat Els.
19: True Lease met Genke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
21: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
21: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
21: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
22: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
23: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: In het bureau het boeiende verhaal van Sandra Huisman, hoe haar werk op een ziekenhuiskip in de haven van Sierra Leone.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, of gaat alleen al van de verpleegafdeling naar de low care unit, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk. Niet alleen de eigen moeder, maar alle moeders eromheen, die lopen de gang op en er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
13: De motivatie voor een reis van 34.000 kilometer die het Hans Achterbos maakt.
25: Die energie van binnenuit is ontstaan vanuit de kanker, vanuit die rotziekte. Maar gelukkig heb ik die rugzak vol met ervaring van die andere expedities. Dus die combinatie die zorgt ervoor dat het mij naar voren stuwt. Ik kijk ook helemaal niet op tegen lange afstanden. En het bijzondere is, ik kijk er echt naar uit om dat te doen.
13: Een nij persoonlijk verhaal van een blauw huster.
26: En in plaats van om zelf yoga te volgen eerst, dacht ik, ik doe klik in een yoga docentenopleiding. Het viel een soort van missie van Frisier kan ik weer verder.
13: En dan heb ik nog een verhaal uit de natuur. Dit is Bureau de Vries. Goedemorgen.
27: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
13: Het pleatsen van kooien, boppen, briedjende grijtvogels had in het gebied bij Seisbierum een soort libjende skriezenpieken opsmieten. Verline hier maakt het bureau al een reportage over een proef met een stik of wat zelfs maken kooien. En dat smeert zoveel media op omtinken op dat de betinkers Cor Aardema en Arend Kuper nou nog meer kooien bouwt ha, en ik nog meerdere types broeken. Er kamen van oer de hele wereld onvragen binnen en er werden op dit stuit zelfs prototypes maken in China. Tijd voor het bureau om wel eens te sjen bij die handige vogelbeschermers van Seisbierum en Omkrieten.
2: Wat is dit dan voor kooi?
3: Dit is een naaie kooi die Arend het maken.
2: Tje. Dus dus hier hem helemaal van boven. Wat heger. Dat is een soort proefmodel voor het hier. Eigenlijk meer het doel van de skriers en van de tjerk. Maar hij hier mijn oren ze hem nou over de leep zetten. Ja, want ik zeg je mooi fjouwe ruikjes in lezen. Arend, dit is de succesvol.
4: Dit is de kiwiet, ja. Ja.
2: Ben je die warm nog?
3: Ja, ze zijn er warm.
4: Ik is ook wel heel zien waar zijn spoor zit, zo'n beetje. Waar gaat hij er doorheen? Kort daar, denk ik, hè?
3: Ja, dat is een plaat.
4: Zie, ik heb hier zitten die insparingen in. Nou, dan kunnen de kiwi, de geurtel, de turelu en de scholex er doorheen. Nou goed, en de vos kan niet bij dat nest, want zeg maar, de afmeting is vrij groot. Nou?
2: En die vos die kinderen ook net oerheen, hoe dit is.
4: Nou, kijk, voel eens hoe gemeen die punt is.
2: Oh ja, ja, er zitten wat.
4: Die staat naar buiten, hè?
2: Ja. Het is een soort van Litouwse tralies omheen.
4: Ja.
2: En dan een punt naar Boetenta, dat is er net zo nog een keer.
3: En die vos is net dom, maar die roept een keer, maar als je nou is, dan is heel gevoelig. En dat hij dan met zien komt wat hem preekt, ja, dan denk je, ho, je mag ik net wijzen. Nee. En dan rent er wel wat omheen, maar hij verzekert dat nood aan net om erin te komen. Ja, dan heeft de pin, ja, dan krijgt de pin in de buik. Dat trouwens is keihard verpunten.
2: Nou, we hebben een ier letter hier. Cor Aardema en Arend Kuiper hebben hier vliegende ier best wel wat nijs gegenereerd met je eigen makke kooien.
3: Ja.
2: Oeralwaai kan de belangstelling voor, want ja, je beschermt dus op een orenwijze die grijdenvogel. Maar nu zorg ik dus hier een geval in de fjouwe kant en vliegende ier slepen we om mijn roene kooien. Wat is er gebeurd?
3: Als je die roene kooi, die is wordt een troo evolueerd. Ja, er komt een nieuwe versie, die hebben hier gestingen. En die is volle lichter maken, maar dat dak is dicht. Maar we hebben ook de behoefte aan kooi waar van het dak hier mis. We hebben skriers en tjerk, die spatten van het nest, eigenlijk rugstandig omheen. En die zullen nog steeds in het dak omvliegen, dat ken het. En deze, ja, dat is eigenlijk vrij simpel betacht. Maar je kan ze gewoon rustandig omheen eruit vliegen. En dat dus ik. En ik heb ook al zien op camerabeelden. Dat ze rennen, sommige rennen er maar in. Maar die val ik vanuit de loft op het nest. Dus ik daarin faciliteer die kooi. Dus ik kan er af inrennen of ze vliegen er gewoon op al een. Ze landen er gewoon keurig heen.
2: Dit is echt volle grutter, hè? Dit is een meter bij een meter ongeveer, denk ik.
4: Ja, dat is ongeveer, Roelof. Ja, klopt.
2: Nee. Nou, zullen wij dan eens nog even verder? Want er luidt nog een heel stuk longvarus. Werd de man dus al om one daar weer oer heen rennen om te zien van wij binnen een. En wat jaren we hier al hier?
3: Jurk. Ja, we rennen hier eigenlijk op een voedselaker. Dat is, je laat zien een hectare of een vogelaker. En ja, zo mag ik het zeggen. En dat houdt in dat we hier een ronde wintervoedselaker. Dat is waar de vogels de hele winter een zeer kunnen vinden. Plus lucerne, graasklaver, deel en blommenstroken. En dat is uiteindelijk, ik bedoel, voor de lurk. En je zit nog mensen, vier spansjes lurk. We hebben nog een penestjeszoon van de lurk. Dus dat is helemaal wat men eigenlijk wil. Gewoon mooie inkomensondersteuning voor die boeren geschikt maken als broedhabitat van vogeltjes.
2: Wat spat erop?
3: Ja, een lurk.
2: Oh. Ja, je zorgt dat volle makkelijker als ik natuurlijk.
4: We hebben ook een nestje, zeg maar, hier met jong, Roelof.
2: Dus, en zit er ook een kooi erin?
4: Nee, er zit geen kooi erin.
2: Dat liet je hem gewoon gebeuren. Want ik ben dus wel heel erg benijd. Nou, wat heeft het nou opsmieten? Je hebt jarenlang dit dier zonder kooien. Nou, dan wie de fox of wat dan voor predator, die wie er samen bij. Vliegen hier
5: Hij kreeg hem romlezen, een groot succes.
6: Ja.
5: Toen hebben we heel soort aan redden, nou een naaie kooi.
6: Ja.
5: En wat smit het dan op dan?
6: Ja, dat gaat ook heel goed. Zeg maar, en nu met name ook voor die geur tot de tureleus, die zitten er nu nog onder met eieren. Dus de jongen moeten er nog uit. Maar de geurto's, die nesten zijn uitgekomen.
5: En dat is opvallend, want dat gebeurde vliegen hier net.
6: Nee, want zeg maar, toen hadden we geen kooien. Dan konden we die ronde kooien ook niet opzetten. En uiteindelijk zeg maar, is de eerste leg van die geurto is gepredeerd door die vos. En uiteindelijk zeg maar, heeft misschien één of twee paardjes hebben een vervolglegsel geproduceerd. En die zijn dan wel succesvol geworden.
5: Maar dus maar van al die screens dat je binnen misschien maar 12 traaien...
6: Vorig jaar, ja.
5: Bensies binnen. Ja, ja. En ik opgroeit.
6: Ja.
5: En die vleren je misschien wel.
6: Nou ja, dat hoop
5: dat
6: je dan.
5: Dat weet je net. Maar nu dus volle meer.
6: Ja, nu meer.
5: Ja, maar we zeggen,
6: we hebben meer jong. En daar gaat het om. Ja.
5: Zullen we dan eens even zien waar die steen?
6: Ja, hier.
7: Alcatraz.
5: Ja? Alcatraz?
7: Ja, Alcatraz. Ik ben al die kooien. Hè. Dat is, ik kan net zeggen dat het mooi is, maar het is wel heel effectief. Dus hier met zijn net aan, dan wie hier niks van loin.
5: Kijk, je de 1, 2, 3, 4, 5. Daar heb ik nog één, zoiets.
7: Dat is een peer. Dan hier een eerlijn krijg. En we hebben wat opgerommen.
5: Hoeveel hebben we op het hechtepunt gewoon?
7: Aan?
6: 25, denk ik. 25, ja.
5: Zelfs maken?
6: Ja, ja, en een stuk of nog van vorig jaar, ja.
7: Ja.
6: Ja. Maar je hoort het wel, hier zijn de geurto's. Nou, met jongen.
5: Ze wijven stil, hè? Dit is mooi.

0: Je wordt er een blied van, hè, denk ik.
1: Ja, nou, ja. Wie doe je het voor, toch?
0: Slaan ze nou alarm?
1: Ja, slaan een alarm. Maar goed, er zit ook kiwi, die zit er nog. Zit er nog in de kooi met nest en tureluur zit. Er heeft Cor een camera opgezet. Dus die monitoren we. Die gutters die zijn gemonitord, maar die zijn beide nu uit. Dus ja.
0: Oh, dat zijn die stokjes die ten wiet zuur te doen stekken. Maar een zwart kapje eromheen.
1: Ja.
0: Ja, alles maar ik op beeld.
1: Nou ja, goed, je moet ook een beetje vastleggen.
0: Oh, maar het is
1: een kijk, kijk, een jongen. Hey.
0: Oh.
2: Die komt bij, kom, bij,
1: kom
2: de
1: bij die kooi weg.
0: Nou.
1: Die had ik nog gezien, Cor. Die had ik laatst van de week ook al.
0: Oké, nou we, komen we bij een kooike.
1: Een
2: rijkalf.
0: Oh, mooi.
1: De kiewitnest weer.
0: Je lezen de weer fjouwer.
1: Ja.
2: Ik ben koud.
0: Oh, die ben koud. Wat houdt dat in?
2: Verlaten. Dat is verlitten.
0: Dus deze komen net uit, of?
2: Nee, die komen net uit.
1: Nee.
0: Skande.
2: Nee.
0: Hoe kan dat nou? Want je hebt zo'n mooie kooi eromheen.
1: Ja, zeg het maar. Die jonge ree die ligt daar tegenaan, zie je dat? En die ken wel ken. Die ligt er waarschijnlijk al een tijdje. Want van de week zag ik ook dat hier een ree tegenaan had gelegen. En mogelijk ligt hij dan wat voor die ingang, wat zijn normale ingang is.
2: Ja, dat is hier de spoor.
1: Ja.
2: Hier de sporen, maar heen, maar ze. Die kooi had hij accepteerd. Bedoel, dat heb je zo'n, hij had me accepteerd, ik kon zitten. Maar nou dat reekeel, dat leidde 50 centimeter van het nest. Ja, dat is natuurlijk een zoogdier, dat jij er net. Dus ze zijn ook koud. Ik wil wijzen, maar ze hing je wel om dat hij er nog wel op hebt. Maar het reekeel, dat had je leep nog verstoord om op het nest te gaan.
1: Hij zit nog op het nest, Cor.
2: Die roelof is wel een bofkolf, hè? Eerst zien we een wezel, dan zien we een reekalf en dan groeit er nog het nest.
0: Gebeurt dit net een soort?
1: Nee. Jij hebt wel echt altijd mazzel, hè?
2: Ja, want je hebt een heel soort kriers en ja, die vlinger ervoor. Maar dan heeft ik nog een lids groepje dat bloot gewoon zitten. Die houden zich zo lang mogelijk drukken, die zich. En daar ben ik wel verhaal dat. En als ze echt vijf brieën, dan kun je ze zelf van het nest oppakken.
0: Maar zou het ook wat over hoe veilig die...
2: Deze viel hem heel veilig. Deze zit, ja, want anders dan weer een lang voortvloei. Nou, dus...
0: Nou, even hier voor de foto.
2: Ja.
0: Nou, wie niet, maar vliegen hier eigenlijk een soort van trendsetters. Binnen een heel soort mensen hebben daarop reageerd. Wat was nou de meest bijzondere vraag die je kreeg uit het loon of misschien wel uit het boetloon?
1: Ja, die was natuurlijk niet gerelateerd aan de vogelsbescherming. Maar dat ging om een bepaalde plantensoort die in symbiose leefde met een bepaalde vlinder.
0: Daar wilden ze een kooi voor hebben.
1: Daar wilden een kooi voor hebben over die plant heen. En dat was in Limburg. Dus dat zal wel eigenlijk op die Mergellanden zijn geweest. No?
0: Maar orenbeschermers uit Zeeland begreep ik uit het boetloon met kooi in Hinnekom.
1: Ja, we hadden uit Nijkerk mensen uit Schotland zijn er geweest, Duitsland. Noord-Holland. Ja, je kent zo gek niet bedenken.
0: Maar het sloeg dus om. En nou heb je hem dus deze zelf maken. Hè? Ja. Dit is dus eigenlijk maar gaas. Wat je in de bouwwinkel keep je kennen, denk ik. Hè? Maar je hem toch ook maar in oren om. Die is terug een 3D-printer maken. Er binnen tekeningen in de China-gong. Daar komen kooien
2: in. Ja, dat ben verschillende verhaal. Arend is zo, die leeft die getten over. En als je nest. Bij de reekeel. Hij wil erheen. Just?
0: Ja, de
2: reekeel is
0: voort
2: en ook wat hij erheen te komen. Nee, de arend die had via connecties al nog wel letter iets moois in China. Hartstikke mooi, alleen nog misschien maar die boord wil omvaren, dus die ben er nog net. En dan weer we naar oor, want tjie, dat is wel mooi, dat wint nice in West. Ja, ik denk ik even mooi. En, dus die had een frame betocht, dat had hij in alle je patches in 3D-printen. En die stilende weer op mijn oren manier. En die is steken lichter, die is volle hanteerbaarder. Maar daar zet ik nog wel wat dingetjes om wat verbeteren moet worden. Maar daar ben we nooit bij mogen gaan. Dus stapje gaan we wel vooruit.
0: En dat smiet dit hier in ieder geval een heel soort meer skriezen aan en skriezen jongen op.
2: Ja. Ja. Want alles wat net onder de kooi stier, dat ben we kwijtraken. En alles wat vol onder de kooi stier, dat er van 90% uitkomt. Hest wel eens dat ze een bepaald moment die kooi net helemaal accepteren. Maar dat is het 10% verlies. Hè? Maar dan haast een 90% vogels over. En dan is best alles kwijt. Dus dan is de keuze makkelijk maken. En wij terug-evalueren. We hebben nog camera's opzetten. Dus uiteindelijk komt stik maar bewijsmateriaal. Er is een dame van de provincie die wilde wel graag mee eens praten. Dus zij gaan we fijn droog. En zodat het ik mooi, hè, dat het opvolgen krijgt, de meer mensen wonen gewoon gaan, dat wil je graag. En vooral van zulke hoeken, die net in een groot natuurgebied lezen, maar beperkt aantal vogels, hè, qua skriers, dan is het heel goed te doen. Dus zij krijgt dan een jong, zo'n behoorst die populatie van dit gebied. Ja. Als je geen positieve ervaringen meer hebt, maar hè, dat ze uitkomen en alle, ja, dan loek je hetzelfde op een bepaald moment denk ik net meer. Dan is het gebeurd. Dus eigenlijk durven we van alles om je eigen hobby ook maar in stand te houden. En, maar daar moet je zo volle mogelijk bij die vogel te helpen. Ja, zo ben je wel even wat blij. Want, ja.
3: Onder de 15 kooien binnen de Aronde weekend meerdere skrizen aaien uitkaam en Kuiper en Adema schotten dat zo'n 30 pieken het ik hella.
4: Dit is Bureau de Vries.
3: Arune Tongersje is de verneemde architect en oud-bergbeklimmer Hans Achterbos van jou het uiteindzet met zijn grote reis naar China en waarom. In 6 maanden tijd wil hij oerland deze reis meisje. En dat wordt een gigantisch avontuur van 34.000 kilometer door Europa en Azië. En Achterbos wil somtien om landen heen navigeren matten, dat de wereld op het stuit in de branche zit. Denk maar eens aan een land als Iran. Johanna Brinkman stapte vast in vertrek bij Achterbos in zijn Toyota Land Cruiser van een proefrit en spruts met hem over wat hij verwacht het onderwijs tien te komen, maar ik waarom hij krijgt nou deze reis maakt.
5: Nou, zullen we maar een stukje rieden? Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat.
6: Ja, zeker.
5: Hol even de riem om, want het is wel aardig roeg te rijden.
6: En rijden we even om de dijk heen daar. En dat is wel een mooi spectaculair stukje.
5: Dit is zeker het terrein waar Sto al vast oefen hast van die reizen.
6: Ja, in feite wel. Ja, het is het energiekenniscentrumgebied, eigenlijk de campus, de energiecampus. En hier komen allemaal gebouwen, maar die staan er nog niet. Dus dit is een heel mooi terrein waar ik kan trainen. In het zand, steil, snel, langzaam, verhard, onverhard.
5: Ja, want had wel wat oefening nodig?
6: Ja, het rijden zelf niet. Maar het snel rijden op dit soort paden waar we nou op gaan rijden, dat is toch wel belangrijk om dat te kunnen. En dan moet je ook een beetje durven. Je moet ook flink gas durven te geven op dit soort rijden. Want anders dan kom je niet in China. Want misschien 60% is onverhard wat ik rij. Maar dit is dan vlak. Maar als het wat ruiger is, kan je met deze auto ook flink doorrijden. En het is dan wel fijn om de auto te leren kennen. Van wat kan de auto, hoe snel kan die, hoe steil kan die. En ook vooral kun je de auto een beetje aanvoelen. Maar dat is wel heel erg belangrijk, dat je gevoel krijgt bij de auto. Je kunt eigenlijk alles met deze auto wat je zou willen in ruig terrein. Door rivieren, over bergen, door de sneeuw, door een modder, door woestijnen. Eigenlijk is deze auto geprepareerd voor alles. En dat kom ik ook overal tegen op de route. Vanaf Turkije, de eerste woestijnen, Georgië, Kazachstan. Overal kom ik verschillende gebieden tegen waar de auto voor geprepareerd is.
5: En wens je dan het meeste naar uit?
6: Nou, vooral die vlaktes die oneindig zijn en de bergen die fantastisch zijn. En dan heb ik het over de Himalaya en vooral het deel de Hindukush en Karakoram, die komen daar bij elkaar. En daar ga ik dan dwars doorheen. Daar kijk ik het enorm naar uit. Ook de woestijnen waar ik door het zand rij, waar wegen gewoon aangegeven zijn, maar verdwijnen door zandstormen. Waar ik op navigatie mijn route moet bepalen. En dat wordt spannend. En dat is ook niet altijd ongevaarlijk. Maar ik ga het wel goed voorbereid doen. Ik heb straks kaarten die ik heb gedownload op mijn navigatie, zodat ik routes ook echt kan rijden, ook al zijn de wegen soms verdwenen onder het zand.
5: En wat zou dan een gevaarlijke situatie wezen kunnen, als dan in Talorne komst?
6: Dat ik in zand van de weg afraak, hè, want de weg is dan wel half verhard. En dat wil zeggen dat die dus verdwenen is, zoals de weg hier ook onverhard is. Maar als er zand overheen ligt, dan kan je niet meer zien. Maar als je daar afraakt, kun je in zachte gebieden terechtkomen, waardoor de hele auto wegzakt. En dan ben ik wel geprepareerd om me daar weer uit te redden. Maar ik ben in principe daar vaak ook wel alleen. En dan heb ik ook technieken om daar weer uit te komen. Maar dat zijn niet de momenten waar ik naar uitkijk. Helemaal niet zelfs. daar kijk ik wel een beetje tegenop. Dat kan gebeuren. Maar wat ik al eerder zei, ik ben erop voorbereid. Ik weet wat ik moet doen. En hoe ik met de auto moet omgaan en met die omstandigheden. Dus ik denk dat het wel lukt.
5: Maar er zit er wat zin op, maar dost het.
6: Zeker. Ja. Maar ik vind, de gebaande wegen die zijn bekend. En de ongebaande wegen is nog heel veel avontuur te beleven. En met name het Midden-Aziatische deel waar ik doorheen rijd, vanaf Turkije richting China, is zo onbekend, maar zo mooi. Maar daar kijk ik enorm naar uit.
5: Het riet mooi, Sahi.
6: Ja, heerlijk. Dat is echt fantastisch. Ja. Het is wel zo dat op bepaalde wegen, dat noemen ze zogenaamde wasbordwegen. Dat zijn wegen waar mensen, soms zie je dat ook als bij een stoplicht, heb je allemaal bobbeltjes en dan rij je weg en dan rrr. Maar die wegen zijn helemaal kilometers, honderden kilometers lang als wasbord. Welke auto je ook hebt, hoe luxe ook, dat is een drama. En dan is de kunst om op de rand van de weg te rijden en dat je dus niet in die wasbordribbels komt. Anders word je helemaal gek van de trillen van je auto. Dus dat is even een afwachten hoe we dat gaan ervaren.
5: Is dit dan echt het gevoel van dat het leefst, was nou opziekest?
6: Ja, ik denk echt dat dit voor mij in ieder geval optimale manier is om mijn leven op dit moment vorm te geven. En het is niet het leven waarvan ik denk dat ga ik jarenlang doen. Het is heel overzichtelijk en een half jaar lang dit avontuur beleven is voor mij ook lang genoeg. Maar misschien wil ik wel meer daarna. Ik weet het nog niet. Ik heb twee auto's. Dus ik heb een gewone auto en deze. Dus ik kan alle kanten op daarna. Het werk roept dan ook weer. Maar het avontuur vooral. En ik vind juist het avontuur een manier om je los te maken uit de maatschappij. En zeker de manier waarop ik het doe. Dus weg van de gebaande wegen. En op die manier stilte op te zoeken. Ook al rammelt het misschien in de auto of om je heen. Of zit je midden in een zandstorm. Het is echt onderdeel van mijn reis. En ik kies daarvoor. Anders zou ik wel met de auto naar Portugal rijden op en neer. Of 6 keer op en neer op mijn pad om 35.000 kilometer te rijden. Maar dat doe ik niet. Ik zoek juist een route uit die echt bijzonder is. In de voetsporen van Marco Polo, in alle eerlijkheid. Want die heeft dat tenslotte, zeggen ze, voor het eerst de zijderoute gelopen van west naar oost. En die ga ik voor een heel groot deel rijden. En deels misschien ook op de voet afleggen. Te voet heb ik het dan over een pas lopen, maar ook weer terug. En dan pak ik weer de auto en dan rij ik weer met de auto verder over zijderoutes richting China.
5: Het is die persoonlijke reis. De business koft zie ik best als prostaatkanker hoorn. Ja. Hoe vier die tijd voor jou?
6: Dat was een zeer, zeer ingrijpende periode waarin ik erg emotioneel ben geweest. Maar ook me bewust ben geworden van het leven, meer dan ooit. Ook al heb ik op de hoogste bergen gestaan en de koudste streken bezocht. Als je lichaam ermee ophoudt, of in ieder geval de signalen afgeeft, in dit geval van prostaatkanker, die er niet om liegen. En waarbij het leven ook op het spel staat, want dat staat een poosje wel echt op het spel, van hoe lang nog. Ja, dan gaat alles door je heen en maak je bewust van het leven. En dat was een lastige periode. Ik heb hem overleefd en daarom maak ik de reis.
5: Ja, om juist dat leven echt te vieren.
6: Ja, ik vier het. Ik maak de reis ook dankzij de kanker. Zo eerlijk is het ook. De kanker heeft mij de ogen geopend op een manier die ik anders niet zou hebben geopend.
5: In wat voor vorm had het hij dan een oormeesk maken?
6: Het bewustzijn van wat belangrijk is in het leven, dat zijn makkelijke woorden. Daar praten we allemaal heel vaak over. Van zie vooral wat goed gaat en kijk naar wat je hebt in plaats van wat je had kunnen hebben. Dat zijn mooie woorden, maar ik ben ze gaan voelen. En ik ben daadwerkelijk ook dat gaan leven. En ik heb bemerkt dat als je dat leeft, dat leven wat je vanuit je hart ook daadwerkelijk wilt leven en ook daartoe in staat bent en dat ook kunt, wat ik nu doe en ga doen. Maar ook al doe, hè, bedoel, mijn gewone leven is ook, volg ik mijn hart ook, mijn intuïtie. In mijn architectuur heb ik ook altijd mijn hart gevolgd en het heeft ook veel opgeleverd, wat mij betreft. Maar nu volg ik mijn hart ook en ik, dat is mijn stuwende kracht.
5: Als het zo iets mij maken had, hè, wat een heel soort impact had, waarom was dan nog zo'n enorme uitdaging om een keer waar ik een heel soort risico's aan vast zitten?
6: Ja, ik denk het leven over de gebaande paden wel bekend zijn. En ik hou wel van over de grenzen heen kijken. Want het uitzicht van ons komt pas echt in perspectief op het moment dat wij daadwerkelijk over de grenzen heen gaan kijken. En ik ben daarvan in mijn architectuur, maar ook in mijn leven. Ik hou ervan om op randen te staan, extreme plekken, en dan ook landschappen te zien die anderen niet te zien krijgen, of op een blaadje of in een film. Maar ik wil zelf onderdeel zijn van die film.
5: Ja, want dat was in het Vliene Ek die in, hè? Het beklimmen van bergen, oeral in de wereld.
6: Ja. Nou, ik ben op alle 7 continenten geweest, op de 7 hoogste bergen. En daar ben ik best trots op. Van de Zuidpool tot met Alaska en ga zo maar door. En dat heeft mij enorm veel gebracht. Ook heel veel inzicht. Maar ook mij als mens rijp gemaakt en laten groeien. En dat is wel wat ik voel. Dat ook nu weer gaat gebeuren, maar op een andere manier. Ik ga geen berg beklimmen, maar het is wel een missie. Het is geen top. Het is ook niet een doel op zich, China. Het is voor mij de reis. De reis naar de stilte. De reis naar binnen. Een reis die mij heel veel gaat brengen.
5: Is het dan extra omdat je ook kanker overwon hast, dat is dan dit ek oonk is? Dat is dan het gevoel hast van ik in dit aan ek?
6: Ja, nee, maar die energie van binnenuit is ontstaan vanuit de kanker. Vanuit die rotziekte. Maar gelukkig heb ik die rugzak vol met ervaring van die andere expedities. Dus die combinatie die zorgt ervoor dat het mij naar voren stuwt. Ik kijk ook helemaal niet op tegen lange afstanden. En het bijzondere is, ik kijk er echt naar uit om dat te doen. Terwijl anderen, zelfs vrienden van mij, zeggen, hoe haal je het in je hoofd om dat hele stuk alleen te rijden? Dat doe je toch niet? Nou ja, ik denk anders daarin. Ik voel dat niet zo. Ik zie het juist als een enorme uitdaging. En ik doe het voor mezelf, hè. Ja, en voor geld. En voor de rest, voor niets. We gaan nu even naar boven.
5: Zo.
6: Dit is wel een
5: roegterrein.
6: Ja. Ja.
5: Echt heel stijl. Die bult de zon op. Ja, deze auto kan het al heel makkelijk haar.
3: Tja, de avontuurlijke Hans Achterbos. En hij maakt het deze reis voor het Jeltsa, vertelde hij correct. Maar dat is net voor hemzelf. Het is voor het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam voor kankeronderzoek. Op de GoFundMe-website kan je hem vinden en zit je dan op Kilometers voor Kanker van Hans Achterbos. Meer over zijn reis kan ik vinden op Instagram, LinkedIn en Polar Steps.
4: Dit is Bureau de Vries.
3: Na 40 jaar werken als fysiotherapeut woont Sandra Huisman van de Jouwer wat oors. Ze wil mij haar kennis en ondervinding meesken helpen voor wat medische zorg net vanzelfsprekend is. Sandra kwam terjochten op een ziekenhuiskip van de internationale christelijke organisatie Mercy Ships. Meesken in Eremelon krijgen op haar ziekenhuiskip een vergees medische zorg. 3 mannen had Sandra werken en wennen op een van die ziekenhuiskippen. De Global Mercy. Dit schip leidt in de haven van de haardstad Freetown van het Afrikaanse Sierra Leone. Ze hoopt ben mij ernstige vergroeiings om fotten en skonken. Sandra kwam kwadlien waarom in Friesland en Klasina Hofzee zocht haar op.
7: Dit is Rugiatu. Rugiatu is een meisje uit Afrika, uit Sierra Leone. Je ziet mij als fysiotherapeut aan het werk met haar. Rugiatu is geopereerd op Mercy Ships.
8: Wat is een Mercy Ship?
7: Mercy Ships is een Amerikaanse organisatie die gratis operaties geeft in de allerarmste landen van de wereld. En in dit geval in Sierra Leone, in Freetown.
8: En wat moet ik me voorstellen? Hoe ziet zo'n schip eruit?
7: Het is een heel groot schip. Het heeft wel 12 dekken. Het is een soort van cruiseschipachtig iets, maar dan een ziekenhuisschip. Er werken alleen maar vrijwilligers. Niemand verdient daar geld mee. En die mensen die moeten daar ook slapen en eten. Dus het is een ziekenhuisschip voor zieken en voor personeel.
8: En hoe kwam Sto, want ook is het fysiotherapeut, hoe kwam Sto op dat schip?
7: Ja, dat is een bijzonder verhaal. Ik heb hier mijn eigen praktijk in Jouren. En dat heb ik 30 jaar gedaan en daarvoor 10 jaar in de Randstad. En ik dacht, nou, het geeft me niet meer zoveel energie. wat zal ik eens even nu doen? En toen ben ik gaan googlen en ik zocht op varen, want ik hou van varen. Ik zocht op fysiotherapie en ik zocht op vrijwilligerswerk. En toen kwam ik al heel snel bij Mercy Ships terecht.
8: Ik hier nog nooit van gehoord.
7: Nee, ik ook niet. Het was volledig nieuw voor mij. Maar ik werd wel meteen gegrepen. Ze hadden hele mooie filmpjes op het internet staan. Eén filmpje over Fudia. Die net als Rukiatu op die foto ook enorme O-benen had. En zij vertelde op het internet het hele verhaal van haar. Vanaf het moment dat ze nog in het dorp woonde. En de problemen waar ze tegenaan liep. En hoe ze werd geholpen op Mercy Ships. Hoe ze daar gratis operaties kregen. En je zag dan de voor en de na. En ja, ik was gewoon helemaal ontroerd. En elke keer als ik dat filmpje weer zag, dat ontroerde me telkens weer. Nou ja, dat is een duidelijk teken, hè? Dan moet je daar wat mee.
8: Ik heb het idee dat hij het nog een beetje ontroert.
7: Ja, ik vind dat gewoon heel mooi. Dat je zo levensveranderende dingen... Dat het is levensveranderend. Ik ben 26 januari 2026 ben ik erheen gegaan. Ik vond het meteen fijn. En weet je, ik had me ook van tevoren voorgenomen. Ik ga hier vol in. Vol in. En ik zeg, op alles ga ik ja zeggen. Dat was ook echt de intentie een beetje. Dus het is een vrij gelovige gemeenschap is dat. En ik denk, ik ga niet in de weerstand. Ik omarm alles. En dat heeft me heel veel moois gebracht.
8: Ja, ja, want wat bedoelt? Want het is een gelovige gemeenschap. Wat is het precies, Mercy Ship?
7: Nou, zij zeggen, wij volgen het 2000 jaar oude model van Jezus Christus in barmhartigheid en liefde voor de medemens. En volgens dat model werken ze dan.
8: Dus het heeft echt een hele christelijke groenslag.
7: Ja, dat heeft het, ja.
8: En hoe zat ik echt vernemen?
7: Ja, enorm. Ja, enorm. Dat speelde een belangrijke rol daar. Dat begon al met dagopeningen, waar elke ochtend uit de Bijbel gelezen werd. Op dinsdag hadden ze Testimony Tuesday. Daar werd er iets verteld. Een patiëntenverhaal werd er dan verteld. En op woensdag hadden we Worship Wednesday, waarop er altijd gezongen werd. En we werkten samen met Daycrew uit Sierra Leone. En die kunnen zingen, joh. Die kunnen zingen. Dat was prachtig. Ja, dat waren echte pareltjes. En donderdag hadden we dan Thankful Thursday. Dus dan zei je om de beurt van, waar ben je nou eigenlijk zo dankbaar voor? En dat gaf heel veel bewustwording. Ik vond dat mooi. Ja,
8: want ben je zelf heel erg met geloof bezig?
7: Totaal niet meer, nee. Ik ben wel katholiek opgevoed, maar ik deed er eigenlijk helemaal niks meer voor. En ik vond het meteen mooi, eerlijk gezegd. Ik kwam terecht op een kinderafdeling waarbij kinderen gebogen benen, O-benen hadden. En dat betekende nogal wat, want dat maakte dat zij verstoten werden. Dat zij niet goed mee konden komen in een groep, op school niet. Maar dat ook soms vaders zeiden van, nou, ik heb niet zo'n kind die er zo uitziet. En die kinderen die kwamen daar met één caregiver, een oma of een moeder. En die zaten met z'n allen op die verpleegafdeling. Dus het was een enorme herrie was het daar. En buiten dat ze zich met alles bemoeien, houden ze ook heel erg van zingen en zo. Dus er werd daar regelmatig ook gezongen. En het was gewoon één grote herrie was dat. Maar ik vond het heel fijn. Het was heel leuk. Een hele leuke hoofdverpleegkundige was daar. Zij heette Pip. En die had ook altijd muziek en ook altijd dansen. En het was gewoon één grote. Het was echt, ja, voor mijn gevoel was dat echt wel Afrika.
8: En docijs dus, die ben, die worden dus net accepteerd. Want die hebben dus die O-been. Komt dat toch de Engelse ziekte?
7: Ja, onder andere. Er zijn daar twee ziektes die veel voorkomen. En dat is rachitis en Blount's. En van Blount's weten we eigenlijk de oorzaak niet. Maar rachitis is gewoon vitamine tekort.
8: Ja, vitamine D gebrek is
7: ja,
8: dat toch?
7: Onder andere, ja. En het is iets wat in feite helemaal niet voor hoeft te komen. Maar omdat het zo ontzettend armoedig is daar, ja, is het iets wat vrij veel voorkomt daar.
8: En die BM, hoe kan die geholpen worden?
7: Zij krijgen daar een operatie. Kijk, in Sierra Leone is er maar één orthopeed. Dus dat is er is daar gewoon hele slechte gezondheidszorg. Dus Mercy Ships komt daar, die zit daar zo'n jaar of drie. En die geeft daar gratis operaties. En ze krijgen een operatie, dat heet een osteotomie. En dat is een Hedens osteotomie. Heden is de man die dat uitgevonden heeft, dat dat op die manier kan in één operatie. En daarna krijgen ze gips. En dat gips is 12 weken. Ze moeten 12 weken in het gips. En daarna gaat het gips eraf. En leren we weer zonder gips te functioneren.
8: En dat helpt dus mij dat ze weer gewoon rennen kennen.
7: Ja, nou, dat begint al voor de operatie. Begin je als fysiotherapeut al. Dan ga je kijken van wat kunnen ze nu. Hoe sterk is die hoek? Je meet de hoek in de knieën en je doet allerlei testen. Dan worden ze geopereerd en meteen de volgende dag kom je als fysiotherapeut daar al op de verpleegafdeling. En dan begin je al met bedoefeningen. En dan met twee van die hele zware gipsen benen moeten ze het been optillen en het been zijwaarts heffen. En dan na een dag of drie dan ga je ze leren lopen. Dus heb je een looprekje en dan ga je proberen of ze kunnen lopen. En dat is best uitdagend, dat kan ik je vertellen. Ja. Want dat is hartstikke eng. Weet je, die kinderen die zijn ook heel bang. Hè? Want je zit daar in zo'n ziekenhuis met allerlei witte mensen. En die spreken een andere taal. En dan ineens heb jij twee gipsen benen. Witte benen. Veel kindjes zijn ook bang dat ze zeggen van, wow, nou heb ik witte benen gekregen. Ze hebben mij hier witte benen gegeven. Het zijn allemaal gekke angsten die ze dan hebben. Dus dat is best bedreigend. Dus er wordt daar best wel veel gehuild. En dan moet je ook nog lopen en dat doet pijn. En, dus daar begint het al mee. Leren lopen met een looprekje, met twee benen in het gips, vanaf je lies tot aan je voorvoet. Dat is niet misselijk. Het zijn jonge kinderen, ja.
8: Hoe wil je het om koestieben wat steunen en wat helpen? Net linnig op fysiek vlak, maar ik emotioneel vlak.
7: Ja, het gek is dat zij heel veel vertrouwen hebben in onze witte kleur, blijkbaar. Dat is heel apart. Dat ze wel oefeningen willen doen als een witte fysiotherapeut dat gezegd heeft. En dat ze niet oefeningen doen, dezelfde oefeningen die dan de daycrew bijvoorbeeld zegt. En de daycrew, dat moet ik even uitleggen. De daycrew zijn mensen uit Sierra Leone, uit Freetown, die aan boord komen om te helpen met vertalen. En ja, die zitten daar drie jaar. Die hebben zoveel ervaring. Die kennen alle oefeningen. Die weten gewoon heel veel. En die zijn er eigenlijk om te helpen met vertalen, maar die kunnen ook zelf die oefeningen geven en zo. Zij krijgen trouwens wel een salaris. Deze mensen krijgen gewoon een salaris. Enige mensen aan boord die een salaris krijgen.
8: Dat liep me ook wel terug te.
7: Ja, zeker weten, ja.
8: Net kreeg ik even Rugiato. Hoe is het nou met haar?
7: Rugiato die was zo tenger, ja, zeg maar mager. Ze was zo mager en zo krachteloos dat zij niet eens de kracht had om te huilen. Het was zo'n zielig, heel zielig geluidje wat eruit kwam. En ik probeerde met haar te oefenen om dat been op te tillen, wat ik net tegen je zei. Maar er zat zwaar gips eromheen. En zij kreeg dat niet voor elkaar. En ik kwam er op plaats drie keer per dag aan haar bed en maar weer proberen. En iets met ballonnen. En het was gewoon ja, krachteloos en zielig. En ja, mijn hart ging echt naar haar uit, ja. En zij lag ook in het bed en dan had ze zo'n dikke wollen jas had ze aan. Met zo'n kraag eromheen. Zo'n cakekleurige jas, veel te groot en vies. En zo lag ze in het bed. En alsnog koud van die koude teentjes, koude handjes. Ik denk, nou, die kon het gewoon wel eens niet redden. Weet je wel, dat maakt wel echt iets los bij je. Maar goed, lang verhaal kort. Ze krijgt loopgips. Die benen zijn een stuk lichter. Ze leert lopen. En er komt toch een power uit dat meisje tevoorschijn. Het is echt ongelooflijk. Ze heeft een stemgeluid. Ik liep op een gegeven moment met haar over de loopplank van het schip. Omdat ze moest leren de loopplank te nemen. En ze zag daar verpleegkundigen. Ze kende ook alle verpleegkundigen. En met een stem als een zeeman zat ze te schreeuwen van, hey, Neil! En ze riep iedereen en ze kende iedereen. En ja, die heb ik echt in mijn hart gesloten, dat meisje. Ze werkte heel hard aan de oefeningen. Hoe moeilijker het was, hoe groter de lach op haar gezicht. Want ze zou dat voor elkaar krijgen. En dat was uiteindelijk mijn beste presterende patiëntje, ja.
8: van een heel iets teer vogeltje werd het een power girl.
7: Ja, zeker weten. Een power girl, een krijger. Absoluut. Het mooiste om mee te maken vond ik de Afrikaanse manier waarop zij dingen vieren. Als bij ons iemand uit het ziekenhuis gaat, dan gaat hij uit het ziekenhuis en nobody cares. Maar als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, of gaat alleen al van de verpleegafdeling naar de low care unit, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk. Niet alleen de eigen moeder, maar alle moeders eromheen, die lopen de gang op en er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst. En ik heb daar heel erg van genoten. De manier waarop ze overal een feestje van maken. Wat ze dingen belangrijk maken.
8: Nou, wist hij erom?
7: Ja,
8: hoe is dat?
7: Nou, ja, kleine dingen. Natuurlijk is het fijn om weer in je sociale omgeving te zijn en de Nederlandse taal te spreken en weer degene die ik lief heb weer om me heen te hebben. Dus dat is ook weer heel fijn. Maar het laat wel iets achter in je ziel, ja.
8: En kerst ik uitlezen wat dat is?
7: Ja, dat weet ik nog niet precies wat dat is. Misschien is het dankbaarheid voor de kleine dingen. Dat je stilstaat bij de kleine dingen. En hoe mooi we het hier eigenlijk hebben in Nederland. En wat alles goed georganiseerd is. En hoe rijk we hier zijn. En ja, ik denk dat vooral.

0: therapiegedeelte gesproken. Maar zij doen zoveel meer dan die botten rechtzetten. Wat er veel voorkomt is van die enorme gezwellen. En dat zijn goedaardige gezwellen. En die mensen, die worden heel erg verstoten. Hè? Dus die vrouw die kwam daar samen met een neef volgens mij. En die zei van ja, ze zeggen dat zij baby's opeet. En dat daar in die grote bult, daar zitten al die baby's in. Dus zij wordt verstoten, omdat ze, het hele dorp denkt, zij eet de baby's op. Dus die vrouw die had helemaal geen leven. Toen hebben ze haar geopereerd en toen zei die neef ook van ja, maar nou heb ik gezien dat er echt geen baby's in zitten. Nu weet ik, er zitten gewoon echt geen baby's in. Ja, dat soort bijzondere dingen, dat zijn dingen die zijn echt nodig. Het is echt nodig wat zij daar doen.
1: Klausina Hofstee interpreteert mij Sandra Huisman. Dadelijk joggen we weer even in Blauwhoes, maar we nemen eerst een glaske Reer de Wien. Ja, virtueel, ja. Een live-opname van Noorderwien. Ctrl-Alt-Delete met Wibo Smit. Reer de Wien.

0: Ja, wat een prachtige, eerlijke opname, live opname in Noorderwien van Ctrl-Alt-Delete met het nummer Reerderwien. Nou, je weet het, de eerste woorden van Bureau de Vries sluiten we alle weekend al met een verhaal uit Blauwhoes. Verhaal dat optekenen is in het rand van een Europees project, waarbij het inwenders uit vier Europese dwarpen vertellen over haar dwarp en de Mierskip. Het gaat om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en dus ik Blauwhoes in Friesland. Joert vertelt Wietske van der Tol over hoe ze haar libben nij vorm joen had nij een topsportcarrière.
1: Oké, dames. Goed zo. We gaan de dans nog één keer doen.
2: Het wist is, maar toen ik jong was, voelde ik me altijd wat ozer als de meeste klasgenootjes, werkvriendjes maar weer. Omdat mijn vriendjes en vriendinnetjes die doen best wel een soort dezelfde dingen. En ik dacht altijd, goh, iedereen kiest bijvoorbeeld reet uit, maar zou het ik oranje wijze kennen of blauw of peers. En toen ik trash in Ierwier heb ik de keuze maken om naar een topsportskwalle te gaan. Omdat ik dacht, ja, er is toch volle meer dan dat hier is. En dat wie voor mij een soort vlucht misschien om te bezieken. Die topsportskwalle weer best wel intensief, want het weer acrobatie gymnastiek. En we hebben elke dag van maandag tot vrijdag 4 uren traind. En ik heb er ontzettend soort van geleerd. Maar dat heb ik heel erg geleerd op een hurre manier hoe het fysiek heel goed werk is. En dat wie je best wel ondregeteerd als, maar in het moment zelf dan besef ze het net zo. Totdat het eigenlijk net mijn vierde is. Dus als een soort een kerstje giet op een gegeven moment uit. En omdat ik het altijd bij mezelf zocht dat ik het probleem weer, heb ik mezelf hier te kwad dienen, terug de eetstoornis, anorexia, dat ik mezelf ik verhongeren en me leeg vielen woeën, zodat ik minder vielde en terug kon gaan. Maar dat had mensen natuurlijk net vol. Dus toen op een gegeven moment waat ik een keer, ik wekker dat ik denk van ik ken dit net langer. Ik wil dit ik net langer, het maai en het mut oors. Zo kwam yoga ik op mijn paard. En in plaats van om zelf yoga te volgen eerst, dacht ik, ik doe gelijk in een yoga docentenopleiding. Dit viel een soort van missie van, vanuit hier kan ik weer verder. En die yogaopleiding heeft mij het meest geholpen om weer dichter bij mezelf te komen. En te voelen van, hey, wie ben ik, wat wil ik? Ik begon in Blauwhoes, omdat ik daar natuurlijk waar kom en ik ken de meesten daar. En vanuit daar is er zoveel meer ontstaan dat ik meerdere dwarpen zou gaan. En daar ik yoga jou. En vroeger heb ik al die topsport gedaan, acrobatie, gymnastiek. En vanuit die ervaring ben ik begonnen met doenslessen voor band en voor tieners.
3: Sorry, hand met saai, hè? Oké, dus bam.
2: Inmiddels jouw ik acrobatiekles zelf en jouw ik nog pilateslessen en zo riet ik in een knalgele bus vol met matties en hoepels en doeken en de hele meuk zit in die bus en het is altijd heel leuk want als ik terug Friesland riet en iedereen toetert en zwaait naar mij en omdat het best wel opvalt. En zo probeer ik eigenlijk beweging als in letterlijk en figuurlijk zeg maar, bewerkt te stellen. Zeg maar, dat mensen zichzelf goed voelen en dichter bij zichzelf komen, terug ze vanuit hun eigen hart meer leven. Omdat ik dat vroeger een hele lange tijd net dien heb. En door middel van de yogalessen of de doenslessen of pilates. Wat dan ik maar, want voor ieder mens bied ik dan wat om, omdat ieder zijn eigen voorkeuren en wensen heeft.
3: Doen we vanuit hier.
2: Ja.
3: Laag, laag, boom, boom. Doe maar dat twee keer. Dus laag, laag, boom, boom, laag, laag.
0: Ja, en zeg je dat even verder in blauw hoesje. Jij, Witske van der Tol. Van dit weekend al is er in het Fries Scheepvaartmuseum in Snits trouwens een tentoonstelling met prachtige foto's van dit blauw hoes verhalenproject. En via een QR-code binnen de verhalen die erbij jijden dan ik nog te lezen. Net alleen de blauw hoes verhalen trouwens, ik die van die oren Europese dwarpen die het mij door gewoon dit project binnen zat te lezen. Die expositie stiert ongeveer 30 augustus in de tuin van het museum in Snits. Rint het nou niet tolven? Dadelijk ben wij er weer mee. Het Nijs Forum bij ons tafel. Afina Fokkens, Dini Visser en Wieke Goudswaard.
4: Ze bent er haast uit.
5: Waar?
4: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
5: Oh ja?
4: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
5: Hoe dan?
4: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
5: Waar kan ik stemmen?
4: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
5: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
17: Zwembad, een magische voorstelling waarin badgasten het water delen met acteurs. Van 20 mei tot en met 3 juni in Iepeloftzwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
18: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsen in.
19: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
20: Dit is Omroep Friesland.
21: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
22: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is het Nijs uit Friesland. En de jaren staat correct al. Helpt ze eerst een haven van de Moonbetiet. Drok in Spierwest om een groep van 28 waterrenners en haar vjouwer Gidsen in veiligheid te brengen. De meesten wienen op het water bij het Ameland onder kwollen rekken. En hier en daar om help vregen. Maar reddingsboten, boten van particulieren en een helikopter binnen van het water hellen. Een pad van haar wat naar het eiland bracht, een oorpad naar Holwert. Net een van de meesten hoegde naar het ziekenhuis. De reddingsboot van Lauwerszee moest juster in actie komen voor een schouw die het omslaan wie op de Lauwersmaar. De skipper kreeg het zeil net op het tijd los bij een grote windpoest en kon het skip net meer oranje houden. Windservice zegen het gebeuren en help. De skipper koopt de ranen van de schouw wachtje op de KNRM. Die had hem van boord hellen, het skip leegpompt en oranje zet. De skipper is net verwoenen rekken. Het begin van het vierliepseizoen is letterlijk in het water vallen. In Burgum hier justioen de eerste wedstrijd West Hasseon, maar het reinde heel hut en dus waren de wedstrijd skrast. Neffens Acronius Kramer van het vierliepboen is het net vertrouwd om te liepen met rein.
8: Dan in de polsen wie het en dan kan je hem net beet horen. Dan glied het niet onder een ta en een peerdrup is eigenlijk al einde verhaal.
1: Nou waar is die dan wordt de wedstrijd van Burgum inhellen. Sportclub Heerenveen speelt jood de laatste competitiewedstrijd thuis tegen Ajax. Heerenveen kan nog 6e worden, maar dan is ze nogal hinkelijk van het resultaat van FC Utrecht dat tegen Fortuna Sittard speelt. Daarna volgt het komende week de eerste wedstrijd in de play-offs. Trainer Robin Veldman houdt daar bij de opstelling van jood geen rekken mee.
20: Daarom is het ook wat we uitspreken van wedstrijd naar wedstrijd. En dan vind ik ook dat je van wedstrijd naar wedstrijd moet kijken hoe je zo goed mogelijk je beste 11 kunt opstellen. Zo goed mogelijk een plan kan maken wat ze kunnen uitvoeren natuurlijk. Om de eerstvolgende wedstrijd weer te winnen. En als dat dan een uitwedstrijd of een thuiswedstrijd wordt, zien we dan wel. Maar ik vind dat wij gewoon volle bak hier thuis met een vol stadion eerst onszelf weer moeten laten zien.
1: En dan het waar. De lucht is beroen. Er is kans op stoorrein. Er zit een matige, ontkrachtige zuidwestenwind en het is om de 13 graden heen. Morgen is het wisselvallig. Mooi buien, maar ik zin het. Wordt 14 graden. Tiesdag die ik zinnen en buien en krijgt wat hegere temperaturen.
0: Het Nijs van de Wieken besprutsen toch een CDA-rietslid van Jouwert, een FNP-steertelid en de borgemaster van het Jereveen. Oer een paar minuten in het Nijsforum bij Bureau de Vries.
23: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
18: Wat een naaie show. Haima, service en auto's is er voor Else niet.
24: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
25: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet?
2: Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat. Maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
25: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Asiel op Skwor, Friesk Olympisch Vuur, de giftige mano-sfeer en de sparpot van Klaas Knot. Samen wat zaken der het Nijsforum een dadelijk oerboeg. Mij om tafel de borgemeester van het Jereveen, Afina Fokkens, de FNP-fractievoorzitter in de Friese Steden, Dini Visser, en Wieke Goudswaard, ik zei het fractievoorzitter, maar dan van het CDA, Inderheer van Jouwert. Dit is het Nijsforum van Bureau de Vries. Goedemiddag.
26: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
0: Ja, de treien malje om tafel zitten, dan valt dat je mees op. Maar dat de treien vrouwje om tafel zitten, dan begint elke nier der oer. Op mezelf vind ik dat wel weer aardig. Maar ik wil mooi treien vrouwje en dan hebben we dadelijk ook nog goede mano
27: weer. Ja, precies. Komt mooi uit.
0: Dat wordt nog wat. Maar we beginnen altijd met het rondje eigen ijs. Afina Valkens, wat is jou vooral opvallen?
27: Nou, niet zozeer opgevallen, maar als je zet over eigen nieuws. Was eigenlijk heel verdrietig deze week. Maar een oud raadslid wat net afgelopen maart afscheid heeft genomen. Bernard Hoekstra. 12 jaar in de raad heeft gezeten, is overleden.
0: Ach.
27: Ja, heel verdrietig. Veel te jong, 51 jaar. Hij had vorig jaar nog een longtransplantatie ondergaan. Maar het mocht helaas niet baten. En dat is heel erg verdrietig. En ik merk ook bij de met heel veel raadsleden die met hem samen hebben gewerkt, dat het echt wel binnenkomt. En dus ja, dat was even mijn persoonlijk nieuws deze week.
0: Ja, nou, dat kan ik me indenken. En dat docht je ik weer beseffen van, werd wij u al hier, ik hoe drok meidje in zijn gemeente hier.
27: Ja.
0: Het is al hier relatief, hè?
27: Ja, maar gewoon ja, met name ook voor zijn vrouw en zijn kinderen, twee jonge kinderen. En ik denk, ach, wat verschrikkelijk. Dat je zo jong, je man en ook zo jong je vader moet verliezen, is ook heel verdrietig. Dus ja.
0: Fijn dat je het nog even neemt en met u dealen.
27: Ja.
0: Wat vind jij opvallend, Wieke?
28: Nou, het kampioenschap van Frisia.
0: Ja, dat kent ik hoor.
28: Ja, hoe krijg ik zes? Lak Frisia 1883, de oudste voetbalclub van de provincie, is 3 keer op rij kampioen winnen. En wij binnen nu promoveerd naar de vierde divisie.
0: Wij.
28: Wij, want ik zit in het bestuur. Ja. Dus ik ben misschien. Ik ben helemaal uit de schroeven. Wij zijn uit de schroeven als club. Want geweldig. Want we wie en ik echt best degradeerd. Financieel gewoon wat moeilijker. En als dat just wat we in treien, je farmaco kriegen hebben. En vierde divisie, hè. Dus eigenlijk alleen nog ONS Snits die daar zit. En wij.
0: Ja.
28: Nou, geweldig. Dus ja. Er is ook nog een tredde. Daar zit dan de Harkemaanse boys in. Dus daar geef je volgend jaar voor. Dat ken het.
0: Ja, maar ze zit ik wel eens kakfriezen. Ja, is dat nog zo? Ben je een beetje kakkers?
28: Wel, nee. Ja.
0: Wel, nee.
28: Wel, nee. Ja? Nee.
0: Nee.
28: Vroeger waren we de lakskoen om, hè?
0: Ja.
28: Dus heel vroeger weer een ballotage. Dat is er al lang niet meer. Wij zijn een club midden in de stad. Dus wij hebben van de Vossenparkwijk tot Bilgaard tot Oeral. Iedereen zit bij u en is ik welkom. En we hebben, nou ja, zo welkom net meer. We hebben een zachte ledenstop. Want we doen het ontzettend goed. Het is een grote club.
0: Een zachte ledenstop.
28: Een zachte ledenstop neemt dat. Dus dat het zo populair is dat je net meer samen inskreeuwen kan. Omdat we u te voegen knappen.
0: Ja, ja. Want maar als het niet heel goed is. dan mij er wel komen om het eerste te versterken.
28: Als je het eerste is natuurlijk wel iets anders. En zeker nou waar we heen gaan. Als we dat just nou de jonge Rijn. We hebben ontzettend volle jonge band te spelen. Zo'n soort dat we ze net meer al je tegelijk op het veld horen kunnen bij de trainingen. En dan moet je zeggen, hoe geef je dit waar? Je kan net in de berm voetballen. Dan moet je ook heel kritisch een keer de kwaliteit onbloemen bieden.
0: Ja, nou ja, ik voelde wel even in je van je het nou ten koste van blauw-wiet.
28: Nou, dan kun je best even op praten. Die, nou, het gaat net of de koste
0: dat
28: van blauw-wiet.
0: Nee, dat doen we helemaal net, want het is wel alleen nog even in het rondje kwaad eigenijs.
28: Ik wil ook wel wat op blauw-wiet zeggen, maar dat ook net. Maar ik hoop voor ze dat ze natuurlijk het redden dit seizoen.
0: En dat maakt dan in het veld uiteindelijk maar beslist.
28: Maar, mocht je hem nou denken, wij hebben zin in kampioenfeest volgende week in Sneuren op Saisoeren op de Magere Weide. En daar is ik de commissaris van de kering. Dat is uw beschermheer. Ja. Dus dat is misschien dan wel ambitie.
0: Bitsie.
28: Kak, als dat steeds was. Maar ik zou ze vooral waardig en geweldig. Ja, fantastisch. We hebben een mooie traditie van beschermheren.
0: Ja,
28: dank u wel.
0: Zeker. Ja. Ik onttafel Dini Visser van FNP, fractievoorzitter in de Steden zelfs. Ja. Dat is onderwijs worden, hè?
9: Ja. Ja, ik ben zo'n 23 Stedenlid. En toen werd ik heel vars. Dus Siebe, die waren deputaire. En toen zong ik op plak 2 en als coaster. Ik denk, ja, dat gaat wel heel hut. Een hele steile leercurve. En wij hier in Gerben van mij, ik nog in de fractie. En die hier wat meer ondervinding. Dus we zijn van, nou, misschien is het verstandig dat zo dat eerst eens even docht. Dat wij een beetje landen kennen al hier. En nou, Gerben, wij zijn we Sita. Want ik docht het net alleen nog, docht ik maar Sita. We zijn wel aan. Dus ja. Vandaar dat we nou heel waai zijn van nou, we met het maar oornemen.
0: Kleer van het grote werk.
9: Ja, dat hoop ik, ja.
0: Ja, ja. Nou ja, maar we kennen dat zelf nog net zo goed. Tenminste, een heel soort meisje net. Gaat volgens één keer jij er aan tafel zitten, meerdere keer. Maar ja. Dat is een heel schoftlien, maar dat toen wist je ook recht beneemd of zo. Maar even van... Waar bist u?
9: Ja, van, nou ja, dat, ik ben Dini Visser. Ik woon hier in Snits. Ik heb 2 ben. En ik, in mijn duistig bestaan ben ik bedrijfsleider van een verzekerings- en assurantiekantoor. En de meeste mensen die mij van televisie wel eens kennen, dat gaat dan vaak goed te zien. Want daar ben ik dan ik wel eens in beeld geweest.
0: En dan vooral als analist.
9: Ja, heel leuk. Dat we echt de oude periode ben ik gastanalist geweest bij Arjen de Boer voor en naar de wedstrijd even een beetje duiding aan hoe wat er gebeurd is en wat er komen kan en wat er gebeuren giet en waar wat de speciale dingen weer van de dag. Dus heel leuk. Ja. Ja,
28: hoe komt het zakkundig maar het ziel dan?
9: Ja, uw hele leven draait eigenlijk om het koetsje ziel. En dat is nog steeds. Hè, de meeste mensen rekken je een ier van nou ja, oud en uit. Maar buus is het koetsje ziel eigenlijk het middelpunt van het dier. En mijn hele familie zielt nog steeds. Ik ben de dochter van Douwe. Ik het zie een ier. Douwe van Snit, want er ben er meer.
28: Okay, ja, nou begin je
9: De binnen stikken 5 Douwe.
0: Dus mij de breileppel is het in getten.
9: Ja. Dus wij hebben hartstikke mooie hier in hand. En zei ik het brechtje vast, maar maatje maar min nice van de dijk. Hier wat keuzestress, maar is toch wel dat de snekerpaan juster lemmer een hooiwond heeft. En dat is best heel lang liep. Dus dat is een mooi opstekken voor de jongens.
0: Zo, nou hebben we het schoetje ziel en we hadden politiek. En we weet ik even, zit maar Burk, Eftergroen, dat zit wat in de financiële wereld. Dat is echt van alles wat. En dat kennen we wel broeken om tafel, want er is een heel soort te bepraten. Ja, het meeste in dit eer springt toch wel de asielargewaasje, de opsk voor de demonstraties. Ik juist eronder horen in Ljouwert, zowel pro als contra. Ja, als burgemeester ben jou, ik verantwoordelijk voor de Iepenbieren Wadder. Hoe zorgen jou naar al die plakken werd het op het heden zij u te horen in?
27: Ja. Nou, met Arkewaarsje, om dat zo maar te zeggen. Het is best wel een heel lastig dilemma. Want een demonstratierecht is een fundamenteel grondwet. Hè? Het is een recht wat iedereen heeft, in artikel 9 neergelegd. En daar kun je niet zomaar aan komen. Ik vind het ook heel waardevol dat het er is. Laat ik het ook even vooropstellen. Je ziet de laatste tijd inderdaad dat het wel vaker gepaard gaat met wanordelijkheden. Als burgemeester kun je het gaan verbieden. Maar dat moet je echt ontzettend goed onderbouwen. Dat kan niet zomaar. Dat is maar goed trouwens ook dat het niet zomaar kan. Maar ik maak me wel zorgen over hoe het de laatste tijd gaat. En helemaal wat je natuurlijk ziet in Loosdrecht. Dat er inderdaad ook brand wordt gesticht. Dat de brandweer niet eens erdoor mag. Ja, dat gaat natuurlijk wel heel ver.
0: Ja, je demonstreren is een jocht. Maar ontstaat er een moment waarop je dat jocht verspil je?
27: Nou, in die zin, kijk, op het moment dat iemand zich strafbaar maakt, of zich schuldig maakt aan strafbare feiten, ja, dan wordt het gewoon strafrechtelijk vervolgd. Maar het hebben van het grondrecht, dat je mag demonstreren, ja, dat kun je niet aankomen. Dat mag je doen. Het kan wel zo zijn dat een burgemeester aan de voorkant bepaalde beperkingen oplegt. Dat mag alleen maar in het kader of van gezondheid of verkeer of het voorkomen van wanordelijkheden, zo heet dat dan. Maar dat moet je echt heel goed onderbouwen. Dat mag ook niet zomaar. Dus iedereen mag in die zin meedoen. Op het moment alleen maar dat je de wet overtreedt, ja, dan maak je schuldig aan de strafbare feiten en word je vervolgd.
0: Je hakt er even jongen naar de wijze waarop het onpakt is, bestuurlijk daar in Loosdrecht. En hoe je ook collega daar in eerste instantie voor zei, we konden net oors. En in tweede instantie zei, ik bied mijn excuses om, want het hier toch oors matten. Hoe ga je dat vallen?
27: Qua communicatie heeft het dan over?
0: Nou ja, nee, wij hebben in vierste kwadij een besluitnaam. Ja, en daar bied ik me excuses voor om, dat we Jim te min als bevolking mijn naam hebben.
27: Ja. Ja.
0: Hoe taxeer je dat?
27: Nou, kijk, ik denk wel, we weten momenteel wel dat opvangen van asielzoekers, dat ligt gewoon heel gevoelig. We weten ook dat wel aan het kenter is, hè, dat gedachte erover. Op het moment, ik ben zelf onlangs ook benaderd door het COA voor een noodopvang hier in Heerenveen. Op het moment dat je dat besluit, en een noodopvang betekent eigenlijk niet dat je daar heel veel tijd voor hebt om dat echt heel, heel goed met de bevolking te gaan bespreken. Want dan ben je weer maanden verder en dan gaat het juist om die noodopvang. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen, op het moment dat je dat met een brief even communiceert met God, beste bewoner, volgende week komen er, nou in ons geval zou het dan 60 zijn, 60 asielzoekers. Ja, dat doet iets met het sentiment. Dus het is wel zaak om daar heel goed over te communiceren.
0: Wat verantwoord hij trouwens aan het COA, Joen? Dat ze maar komen?
27: Ik op dit moment heb ik aangegeven van ik begrijp de vraag heel goed. En ik vind ook dat we als gemeente moeten gaan kijken wat. Je kunt niet alles met andere gemeenten neerleggen. En ik heb wel aangegeven, op dit moment zitten er een paar partijen midden in de onderhandelingen. Dus ik vind het geen goed moment.
0: En waar hier dan komen, Martin?
27: Ja, nou, daar ga ik nu iets veel door details in. Dat doe ik even nu niet. Maar de vraag is wel gekomen.
0: Ja, maar je weet ik van op allerlei plakken kjellet het zwier en wil het eigenlijk net. En werd het al slaggerd, maar de tolmeesken dat een plakje krijgen en ik naar beneden. Maar hoor, het probleem ontsteert nog altijd. Ze komen misschien na een week wel weer met die vraag.
27: Dat zoek in. En dan zou nog steeds mijn antwoord zijn van laten we even wachten tot de onderhandelingen af zijn gelopen. Dat vind ik wel. Anders geven de partijen die nu aan tafel zitten, dat vind ik nog naar hen toe gewoon niet goed. Maar ik snap de vraag wel heel goed. En we moeten wel met z'n allen gaan kijken hoe dat moet. En ik vind ook dat Den Haag op dat punt ook wel met ons mee moet denken. Want je kunt niet in Den Haag alles bedenken en ook dingen ook niet beantwoorden. En vervolgens het probleem bij de gemeente laten, wat nu wel gebeurt.
0: Wieke, door wanneer in Leeuwarden? Is die vraag in jou wat ik al stelt?
10: We hebben in jou het meerdere maal de vraag kregen om voor de noodopvang. En dat het jou wat ik kon voldienen. Onder andere om de verantwoordelijkheid te nemen voor de enorme overlopen ter Apel.
27: Ja.
10: En wij begrepen heel goed dat lastig voor gemeentes is. Is het voor ter Apel, wou ik net bepaald, heel eenvoudig. En waar ik mij, wat ik heel krom vind, is het ter Apel het die. Het die opdracht, zodra er een maximaal komt om asielzoekers daar, of nou ja, hoe ze het nemen was, vluchtelingen, in ieder geval mensen die daar opvang hebben matten, dan is er ik nog een dwangsom die we naar het COA kind, die wij het eigenlijk zelf als samenleving, ik weer betellen. Ja, dat ik daar naar Sjur en ik probeer dat lezen dan een bij nu te lezen, hou maar op. Want wij binnen dit alle jaar, hè? COA is ik een onderdeel van U's. Ja. En wij hebben dat als gemeente hebben dat opgenomen. Jou het altijd haar verantwoordelijkheid nemen. En wat je bij u sjuggen en bij mij wil sjuggen is de irritatie naar gemeentes die dan zeggen, ja, maar wij doen het net.
27: Ja.
0: Dat is maar wat vind je van een argument? Zat bijvoorbeeld in Jereveenbroek dat van ja, ze zijn nou al hier nog aan het onderhandelen. Dus nou even net. Zit maar even eerlijk, ze zit je in Woody.
27: Ja.
10: Nou, ik begrijp het van de burgemeester volkomen. Wat ik moeilijk vind en dan. Zeg ik maar hoe ik daarop denk. Ik heb hier maar een partij die onderhandelt, waar je denk ik naar verwijzen, om tafel zitten. Die zijn, ja, we hier een aantal punten, dat gaan we parkeren, maar het gaat ook hoor, we willen een AZC. Ik begreep vanuit de rol van Afin als burgemeester volkomen de start. Op het moment dat wij nou om die nood- of spoedopvangvraag voldaan, komt er vuur in die onderhandeling die we net kunnen broeken. En dat doet net van het in goed. Maar wij van mij. Als mens en als volksvertegenwoordiger de grote irritatie zit, is dat wij deze gemeente die een verkiezing in ben gegaan, maar partijen die zeggen, als je op u stemmen, horen wij die AZC's in. Maar wij hebben een spreidingswet. Ja. Los van dat je zegt, je hebt een morele verantwoordelijkheid als longen, marginaal, naar nijkommers, naar de orde, naar opvang en naar ter Apel. Binnen partijen die dus mooi dit uitgangspunt, als je op u stemmen, horen wij het in, verkiezingen doen.
28: Maar dat is het Jut onder de plaats.
0: Maar een valse belofte.
28: Maar een valse belofte. En ik heb toen zijn, het is volksvlakkerij. Ik heb en ik merk dat het meer rekkert. Ik zeg naar al naar de rellen, waar ik het wil te zeggen. En denk, het wie in het linnig volksvlakkerij, het wie volksmennerij, waar ben wij in terugkomen? En wanneer nemen partijen dan hun verantwoordelijkheid? En dan zei ze al, ja, maar Den Haag, natuurlijk. Maar we hebben een spreidingswet. En ik vind het heel mooi dat, nou, ik direct zijn is, maar we horen zo'n spreidingswet. De luiten op jeften. En ik geef hem een handen aan.
27: Ja.
28: Dus ik merk wel dat me daar als mens, als volksvereniger en als rierslid in Ljouwert, dat zit me dwars. Want ik mag wel een Ljouwerts uitlezen van waarom bij u's en waarom net daar. Waarom net in Achtkarspelen en waarom net, nou, neem alle gemeentes eens op.
27: Ja. Ja, het is herkenbaar, hoor, wat Wieke zegt. Inderdaad, ja, de spreidingswet, het is een wet. We hebben ons aan de wet te houden. Ja, dus je kunt wel zeggen, ik wil het niet, maar we hebben ons aan de wet te houden. De minister heeft ook al aangegeven. Die brieven zijn ook al verstuurd. Dus voor het weten, als je niet gaat leven als gemeente, kun je gewoon een boete krijgen.
28: Ja.
27: En dat zijn geen kleine bedragen.
28: Maar we hebben nog worden zoals beboeten als samenleving. Hè? Maar ja. Dat is al je broekzak, vestzak, zo heet die ook. We beboeten elkaar samenleving, maar dat yield is alweer al van u's. Dus we gaan nou maar potten of maar dingen heen wegkomen om elkaar maar z'n vier te krijgen.
0: Ja,
28: en natuurlijk wil je die boete net, je wil ik net een onwijzingsbesluit.
0: Maar als je dingen onder dwang doggen, dan kan je erop wachten, dan is het risico dat het verkeerd je gewoon grut.
28: Maar wat is dan de dwang?
0: Nou, de dwang is de spreidingswet en er zit een boete op. Dus we wilden het eigenlijk net als gemeente, maar we doen het maar omdat we die boete net hebben willen. En dan, maar je wil graag draagvlak gaan. En dan denk ik aan de andere kant, misschien is dat er gewoon vol. Want als ik nou naar die demonstraties, joh, de chin-demonstraties,
28: ja,
0: eigenlijk grutter, daar kan meer meesken ophouden als de meesken die het nou eens mee voest op tafel.
28: En dan heb je nog
0: weet ik het wat.
28: De zwijgende minderheid. Als tot, bij Loosdrecht hier stik een memmie die wie het chin houdt, maar haar bandjes kwam ook van de voetbaltraining, weer heel emotioneel, want die moest oontonen van wat doe je hier? En dat begreep ik, hè? Iedereen moet nou oontonen dat je daar in een bepaalde afstand binnen. Wanneer je hier, waar kom je waar? En die mensen, maar wij willen dit helemaal net. En wij vinden het hartstikke eng. Die man die in zwarte kleding en longen ruten draven. En ja, dit is net wat wij willen. Maar mijn mama maakt me net in de kranten. En dat is dus ik nog die meerderheid die hem stilhoort.
0: Ja.
28: Het fatsoen is nog altijd grutter als het onfatsoen. Daar leeuw ik in. Dat is ik de kern van mijn partij. Ja. Maar ik wil wel graag wat meer zien.
0: En die Visser, hoe zorg je hem? Hij van het scootje.
9: Vooral beter. Het heeft al wat noordtempo. En wij zorgen wat meer van buiten naar binnen. Heb ik wel eens een gevoel van, nou, het beter inderdaad. Maar ja, en de FNP opereert natuurlijk. In de steden hebben wij geen thema's die daar echt onruitje. Maar bij mij is het natuurlijk zwaar. En ik zorg vooral ik naar Den Haag. Als ik dan zeg hoe zij zelf alles in oerekoers zetten in de communicatie. Als jou op dat plak zitten in uw democratie, vind ik dat jij kan verantwoordelijk hè, in de toon die je bezig hier naar buiten ta. Zeker op dit soort onderwerpen, waar zo'n soort emotie bij zit, terug of onterugte, die is er. Nou, en terug je dan op net duidelijk u te spreken van ja, jongens, het is heel vervelend, maar we matten dit wan, we hebben verplichtingen. En wat Wieke, ik heel terug zei, dat ligt het op volksverlakkerij en volksmennerij. Nou, dat vind ik echt zorgelijk zeker van die kant van uw democratie. Ja,
0: ja, je beziekt je aan de ene kant contact te horen met je achterban. En je wil graag, ik zie dit van wij komen op voor uw achterban. Maar als de achterban nou zei het van wij willen geen AZC's. En je weet van de leidt een wet, we moeten dat wel dwaan. Hoe vind je dan de balans tussen aan de ene kant rjocht dwaan on dat je de achterban betjent, want dat doe je uiteindelijk toch. En aan de andere kant, je ik aan de wet horen. Had er een advies voor al die collega's die daar wel besluiten matten?
9: Nou, ik denk dat je eerlijk wijzen matten. En net krijgt van, had je altijd een keuze is van elkaar. Hey, de opjef, de truddenspreidingswet, die is er. En er komt naar je wetjouwing aan. Dat kan allerlei dingen misschien oplossen. He, de problematiek zit hem vooral natuurlijk in de instream. Maar de realiteit is wel dat we het normaal kunnen oplossen, Matten.
0: Maar het schijnt dat die instream naar beneden gaat. Dus die...
9: ja,
0: en de vraag is ik, als dit nou echt wel een van de grootste problemen van Nederland is...
9: Maar
0: het wel om je en in de media en hoe al... en wij beginnen er nou ook weer mee... lijkt het alsof het wel een grootste probleem is.
9: Ja, ik denk misschien hebben we er ik maar eens mee opgehouden.
28: Nou, die rellen hebben wel een probleem.
27: Ik kan het zeggen, het gaat nog niet zozeer alleen om het AZC.
28: Precies.
27: Het gaat om het rellen.
28: En dat krijgen we eerst bij misschien... als we naar nieuwe maatregels bij stikstof gaan... of dat bloot komen, de manier waarop mensen denken... dat dit democratie is en hoe zij... reageren op dingen die hun net bevallen, al dan net terjochten, dat is wel een probleem. En als het nou gaat om instream, die spreidingswet, waar Bart van der Brink, fantastische minister, ik heel duidelijk zou, maar we gaan dit wel doen. Juist zodat ik gemeentes die net hun verantwoordelijkheid nemen, dat die dat nou wel gaan doen. En degenen die dat wel die een hekje weer ontlasten. We verspreiden dat mooi. Het probleem eerlijk en de oplossing ik eerlijk en dat mooi, dat zult de draagkracht vermeerderen. Daar zit een gedachte achter. En Joost krijgt juist dat dan dwang. Nou, we hebben in dit loon een hele soort regels waar gemeentes zich aan houden en ik provincies en ik burgers. En dat is net dwang, dat is machinaal een set van afspraken zodat we denken van dat mooi rint een loon ordentelijk. En deze manier van nou bijna anarchie of wetteloosheid... waarbij je denkt, we zetten iets in de fik. Er zijn medewerkers van de COA die zeggen... vlammetje in het ruton vliegen, toch normaal. Ja. En wie bescherm je nou precies dan? En als je dan ook nog... er zijn mensen die komen van 70, 80 kilometer verderop... nou, ik vraag me al, als die op de fiets de waai naar Loosdrecht kon vinden. Ik dwars om frikandel tussen te zetten dat net zo weer.
0: Ja. Dus die... Maar hoe krijg je dan die geest weer in de fles van dat rellen? En van dat wij worden net jet. Dat roepen ze dan op het moment dat ze haar zin net krijgen.
28: Ja, maar, ja, dat is het. Je wil wel jet, maar je krijgt je zin net. Maar dat is wat oors. En meestal ken ik het idee van ja, democratie is dat wij gelijk hebben. Zo werkt het dan.
0: Maar mag ze dan maar opslaan en de ME maar... En,
27: Nee, maar ik vind dat de politiek daar ook een rol aan heeft. En dat zit met name toch wel, eerlijk gezegd, op met name landelijk. Als je dat aan de voorkant dingen belooft... En dan begrijp ik ook wel dat mensen dan vertrouwen.
0: Ja, maar we kregen van Wiekel dat wie een valse beloftes. Ja, beloftes dat, die ze net weer meidje
27: maar dat is het ook.
0: En dat maar
27: is
0: die mensen zitten er vol.
27: Ja, nee, dat klopt. Maar misschien moet ook de media er misschien wel duidelijker maken... van goh, wat partij ABC zegt, kan ook helemaal niet. Dat ook de media er misschien wel wat meer bovenop zit. In plaats dat de partijen die dingen roepen die niet kunnen... vaak ook gewoon aan tafels alle ruimte krijgen... om maar dingen te roepen die ze willen roepen.
0: Ja, maar dat maakt het wel ingewikkeld. De politiek, daar moet het debat voert worden. Wij doen daar in principe verslag van. Dat is een beetje de rolverdeling. En wij litten hem dan antwoord om dat nog eens even te
28: maken. Maar ik snap die wrestling van hem, ik wil. Dat begreep ik. Als je deze meesken ben kozen, mogen we die dan net aan tafel zetten. Kim je vaststellen dat ja, ik zeg nou daar jongen. En dan bist alleen nog maar gasten. Of dan bist gasten in het alleen nog maar. Maar ik kan je vaststellen, als zoals ja, met het Forum van Democratie bijvoorbeeld, of het PVV of die Marcus Houwer, wat die man zei. Dan geef hij dit echt zo. Ja, dat heb ik echt zo. En dan praat weer dan machinaal een oer. De net hoe praat is misschien ik nu. Ik kan me vaststellen dat je als samenleving die worsteling hebben van als we meesken net aan tafel zetten, terwijl ze wel kozen binnen, wat doe je dan? Maar ondertussen wordt er ik iets continu normaliseerd. En jij, ik meest kan zeggen dat je geweldje Palestijnen bij de grens... Ik luister en ik denk, dit is toch onbestaanbaar? En dan krijg ik nog de kans om het u te lezen. En dan zegt ja, nee, maar ik meen dat wel. En dan geeft er nog een skepke bovenop.
0: Ja.
28: Dan weet ik het eerlijk zo en ik net altijd. En ik ben bang dat je het loopt net jaren litten. Dan krijg je van, wij willen het jaren.
0: Even in de oorwaging van waar komt wol en komt net om tafel. Bij nu je geregels, ik meest kan uit van Forum voor Democratie.
28: Ja, dat weet wie.
0: En ik Aron Wieke contact gehad met meesten van Forum voor Democratie. Riet verleden mij de vraag van ben je beschikbaar om aan tafel te komen. En die kon net. Dus tenminste dat weer het antwoord. Dus dan is dat ik oer. Maar het is net zo dat ik een keusmeisje, of dat wij als omroep een keusmeisje, van dat is een politieke stroming die bij u niet aan het woord komt.
27: Nee, maar dat kan ook niet.
0: Er zitten hier altijd treienmeesken aan tafel, elk met een eigen politieke kleur. Ja. En wij gingen ervan uit dat die een waar bevrees je ik op de argumenten waarom dat ze bepaalde stellingnames innemen.
27: Ja.
0: En dat hield gelukkig bij JMXA. En dat ken je. Een waar op bevregen en dat kan je ikzelf heel goed verdienen.
28: Ja, toch
27: maar,
28: denk
27: maar,
28: ik
27: maar wat ik bedoel te zeggen, sorry, maar wat ik meer bedoel te zeggen net is dat het misschien wel inzichtelijk moet worden gemaakt. Ja. En daar kan de media ook een rol in spelen. Dat wat partijen zeggen, dat soms dat helemaal niet kan. Dat tegengeluid. We hebben ook net bij dat demonstratie wat ze zeggen, die zwijgende meerderheid, dat die ook meer naar buiten moet. Dus ik denk misschien dat debat veel meer plaats moet vinden. In plaats dat mensen dat maar kunnen roepen. En ik begrijp ook wel dat als mensen dat lezen, dat ze denken, ja, dan zal het wel zo zijn. Dus dan kunnen mensen misschien zeker zijn ook nog niet. eens kwalijk nemen. Dus daar,
28: maar vind je dan niet eens bij van die talkshowtafels, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, dan hoor ik mensen dingen zeggen en denk van dit is toch onbestaanbaar. Dit is gewoon op NPO 1 gezegd wordt aan een talkshowtafel. Dat zou 15 jaar geleden niet gebeuren.
0: Nee. Want dat zijn we gezien, als het net weer sprutsen wordt, dat is
27: daar. Het gaat me om het bespreken, daar gaat het mij om. Dat het gewoon wordt besproken. Dat gewoon duidelijk wordt gemaakt van wat u zegt, dat kan helemaal niet. Nee. En ik vind dat gewoon te weinig gebeurt. Ja.
0: Zullen we doen wat fleurigers aan?
27: Ja, dat is goed.
0: Ja. En dan shock je ook even om, want het scootjesfilm is voor eerst nog net Olympisch. Nee. Maar het reed er een bol.
27: Ja, fantastisch, hè? Wat een boppenslag, nou?
0: Samen weten dat wij een pad van de winterspelen van, wat is 2030 organiseren.
27: 2030, ja, klopt. Nou, dus het gaat om de lange baan schaatsen. En we zijn natuurlijk al een tijdje mee bezig achter de coulissen. En afgelopen week kwam dan toch het grote nieuws. Afgelopen maandag was dat. Dat ze nu alleen maar exclusief nu met Tialf spreken. Dus Turijn is daarmee volgens nog afgevallen. En de puntjes moeten op de i. Ja, het is nog volgens nog. Maar ik denk dat de kans wel heel groot is dat het nu ook wel...
0: Ja, het lange baan rieden shit op de agenda. Dus daar zit ze een locatie voor haar maten. Ja. Dat kan ze nooit meer van tevoren ergens bouwen. Dus ze moet een bestaande locatie kiezen. Die oren binnen afvallen. Dan zit ze in en niet eens te aan. Lokweenske.
27: Tierentank. Maar goed, prijsdag niet eredavond is. Hè. Dat kan altijd nog wat tussendoor. Vandaar toch een klein voorbehoud. De puntjes moeten nog even op de i. Theoretisch had Frankrijk natuurlijk voor kunnen kiezen om wel een lange baan nog te kunnen bouwen. Hebben ze niet voor gekozen. Dan heeft ook in het bidboek gestaan. Op basis daarvan hebben ze ook...
0: Mijn erg op het woordsomhiet en zo bouw je net een baan.
27: Nee, nou, exact.
0: Net in een toernooi in Riedenwurt en die daarna leegstiert en zo. Ja. Dus dat snap ik ook al. Dus dat komt wel goed. Ja. Is jij er vind je klaar voor?
27: Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Daar zijn we helemaal klaar voor. We hebben nog 4 jaar de tijd sowieso natuurlijk om nog fantastisch mooi...
0: Je bent dus nog net klaar, maar die vrouwen in je broeken.
27: We zijn klaar in die zin. We kunnen dit aan. Daar heb ik alle vertrouwen in. Als ik zie ook een culturele hoofdstad 2018 hier toen aan jou wordt. Als je ziet wat er loskomt voor energie. Ik heb alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen.
0: Het is goed nice voor Jereveen. Het is min nice voor het reetrieden, succesen. Want het betekent dat het reetrieden er eigenlijk net dat docht moet in Nederland. Dat ze net in eens een hal bouwen, want dan gaat we dat door en dan wordt er nooit weer in rieden. Dus het hing er nog wat bij en dat is misschien nog 1 of 2 winterspelen en dan kunnen we er ook wel helemaal mee ophouden. Of hoe druk ook nou, Dini?
9: Ja, enorm. Ja, nee, dat loopt niet. Ik denk dat er natuurlijk in binnenland werd het een minder dat dot, maar er zijn nog landen in de wereld en in Europa waar het reetrieden de wot dat docht. Misschien zullen wat verorien in de afstand in de komende jaren, maar dat maai ik, of de vorm, maar het lange baanrieden, dat bloedt wel, daar ben ik wist van.
0: Ja, dan zou eigenlijk de short track van jou het kennen. Of had ze dat soort banen daar wonen in Frankrijk?
27: Ja, die hebben ze, ja.
0: Ja.
27: Maar zou zeker ook naar jou.
28: Zeker naar jou. Wij kunnen goed gear werken, dus dat komt wel goed. En ik vind het van Heerenveen inderdaad een boppenslag. Ik zie het net tocht.
9: Nee.
28: En dus ik zie natuurlijk het optimisme. Ja, dacht ik, nou, dat weet ik net. En toen baat het wold, dacht ik, nou, dat is toch weer te pessimistisch west weekend.
0: Ja,
28: dus
0: ja.
28: Het is hartstikke leuk. Ja. En je kent het ook oorsien. We hebben zoveel Olympische banen en stadions. En ik mooi WK's natuurlijk die leegsteen. En dat er al volle langeroes prutsen wordt. Van wat maakt wie er mooi? Je kent het ik zien als een evolutionair denken van we organiseren iets. Maar we gaan net alles elke keer op nij. Del zetten, want dat is zonde van de centen.
0: Nee, maar dat is heel logisch. Maar die analyse die ik Krek even maak, een beetje cynisch misschien. Ja. Maar dit is de deerstek voor het rieden.
28: Nou, ik leeuw daar het zijn. Maar ik kan me wel vaststellen, was toch zo is. Maar ja, dan wist. Als je altijd cynisch binnen, dan is de lol, ik wil gauw uit het leven slaan. Ja,
0: maar soms kan een cynische opmerking weer wat losmeisje, wat je dan graag aan zijn tafel jeren.
28: Nee, maar de zus, wij zijn al helemaal vol van het reden. Maar misschien was dat ik net of die is vrouwenvreeg hier. Dus misschien was het in Limburg, maar die stelling daar lezen. Oh ja. Maar dit is toch geweldig.
27: Ja,
28: is en we zetten het feest daar, en Friesland zit weer op elkaar. Het is hoe dan ik een impuls voor horeca in de buurt, voor alle hotels, gewoon dat we op elkaar zien, voor het toerisme, voor alle dingen daaromheen.
27: Ja.
28: Dat is geweldig.
0: Ja. Ja.
28: Nou, dan keer er misschien nog een paar mooie blockbusters aan hing je in het toeristische, in het culturele sector. Ja, het zal er ongetwijfeld op een keer inspelen. Het versterkt altijd.
0: Ja.
28: En samen had je er een zin, het bent 2-3 dagen, weet ik het wat, hut rieden. Maar alles eromheen is hoe dan ik een impuls in Friesland. We maken yield voor Jenny en dit is weer een manier om dat te doen.
0: En de logistiek is ik wel inwaarder, want er gaat een trein heen.
28: Precies.
0: Die stopt bij het stadion.
28: Ja, we zullen het nog in hebben. Dat zou dus nog mooier wezen, want we snelle tramverbindingen hebben.
0: Nee, de lelielijn. Want ja. Nou ja, dat zit weer in die fjouwerie die het nog rest net om is. Ja. Maar dat hier misschien wel mooi west. Of net die niet.
9: Nou, dus dit is de Leidenstation, dus ik kan best een treinstopje. Maar de lelielijnen, daar zag ik de meerwaarde net zo van niet. Maar dat zul ik in de meeste verrassen.
0: Hè? Nee, maar hoe kan het nou dat de FNP daar zo op chin is? Nou krijgen we een mooie manier om Friesland nog meer te ontsluiten, nog beter te ontsluiten. En ik vries makkelijker de Kongersiaan om ergens over te komen in kwartiertijd. En dan keer je hem dat.
9: Ja. Ja, wij laat me vooropstellen, een fatsoenlijke verbinding. Maar de rest van Nederland, daar is niks op tjin. Maar de mogelijke impact van de lelielijnen, die is zo groot. En dan heb ik het net alleen nog over, dan heb ik het door het longenskip. Over de verstedeling die erbij zit. Dat het, wij denken daar de enorme effect denk te zien op het gebied daaromheen. En daar ben wij voorzichtig mee.
0: En dat is dan spietig van Drachten, maar het is net oors.
9: Ja, misschien als dat de consequentie is, ja.
0: Ja, nou ja, je zit al aan het sporen op de RVN.
28: Ja, maar dat twee stations.
0: Maar dat zou misschien nog net budgetten door het Schindel-Lely-lijn binnen.
27: Ik ben zeker voor de lelielijn, maar dat mag wel bekend zijn. Ja.
0: En heb je dan jij wat FNP daarvan zei? Wat denk je dan?
27: Ja, daar denken FNP en ik anders over. Hè. Dat is al een paar jaar ook wel duidelijk. En de gedachte die de FNP daarbij heeft, ja, ik zie hem echt anders. Ik zie het echt als je de leerbaarheid in het noorden op peil wil houden, met name op de lange termijn. Ik heb het niet over nu, ik heb het over de lange termijn. Dan zul je echt stappen moeten gaan zetten. En dan denk ik dat die leerlijn daarbij een heel goed middel is. Die leerlijn is voor mij niet een doel op zich. Het is maar een middel om de leerbaarheid op de lange termijn hier te borgen. En ik denk, en je ziet het overal mondiaal, daar waar gebieden goed bereikbaar zijn, daar ontstaat reuring, daar ontstaat vanzelf dat mensen ook daar willen zijn. En als je kijkt nu ook naar de cijfers, ook voor de komende jaren, en hoe wij in 2040 al 30.000 te weinig mensen hebben hier in Friesland om het werk te doen, dat maakt me er echt zorgen over.
0: Ja, maar het sterke punt van Friesland is nou ook het Jippenlandschip, de natuurgebieden die we hebben. En de rest, de relatieve rest. Ja. Ja, we helemaal die drokte mee van trein en zijn net van neder.
27: Nou, maar ja, het gaat mij er primair om dat wij met zo'n lelielijn de mensen, met name de jonge mensen, hier kunnen houden. Dat is mij de primaire zorg. Houden mensen überhaupt maar eens even hier. En daarvoor is het ontzettend wichtig dat je goed en snel bereikbaar bent. En dat kun je met zo'n lelielijn realiseren. En ik ben helemaal niet bang voor dat zo'n spoor ertoe leidt dat het hele landschap wordt verkwanseld. Of dat al die enge Hollanders hier naartoe komen, zoals soms als een beetje wordt gevreemd. Daar ben ik helemaal niet bang voor.
0: Ja, maar eigenlijk dit die lijn gewoon naar Greenstad. Ja. En dat budget dat jou het helemaal aan het voortnijden leidt.
28: Ach nee, ik in het eerste standpunt van FNP, ja, laat ik het diplomatiek zeggen, grenzeloos naïef. het is achteruit ploegen, zo mijn hart zeggen als boer. Dat ik je het helemaal nergens hoor. Wat wordt Friesland dan? Een groot rusthoes? We hebben dubbele vergrijzing. Jonge mensen keer je haast net ontwerpen. Als ik zit in een onderlandelijke netwerk in Den Haag. Als ik daarheen wil, maar om te zien horen, lukt dat haast al net. Als je nagist, hoeveel mensen naar het westen gaan om naar de Randstad om te werken. Hoeveel mensen uit de Randstad wel waarom willen naar Friesland. Hè? Van, en ze zeggen, ja, maar er is hier een werk van mijn partner bijvoorbeeld. Hoe kan ik dat krijgen? Ik maak je een zin al. Dank u wel.
0: En, batse manier. Okay?
28: Nou ja, maar als je dat prima.
9: Dat ben je net.
28: Maar of het hun partners mooi willen. Wat dat net slag het. Maar waar het vooral om geert is, hoe geer wij de yield voor Chinny 2030, 2040. Ja, nou, en dan maak je aantrekkelijk
0: wil. Dat lijkt die nou even uit.
28: Ja, ik ben ook zo nieuwsgierig.
9: Nou, ik weet net of ik de oplossing daarvoor heb, maar dat gaat het net per se hoor. Het is wel zo dat je de dubbele vergriezing is een feit. En daar sluiten wij de eigen ik helemaal net voor. Alleen wijs je net dat de lelielijnen daar nou het antwoord voor is. Je hebt te krijgen maar mensen die het werk kwam met hier in Friesland. De gemiddelde Fries is die wennet het 30, 40 kilometer van zijn workout. En die vindt dat noffelijk. Daar is die lelielijnen net voor nodig. De mensen die hier wennen en werkje willen, die moeten hier dat werk ik verzetten. De lelielijnen die verstedelijking, mogelijk verstedelijking rondom Heerenveen, Drachten, die het een aanzoegend effect. Er komen zeker mensen, maar die hebben die trein net nodig om in Friesland het werk te verzetten. Die Hansjes die wij onder het bed nodigen, die komen net uit, die zullen net die trein nodig hebben om je te
0: werken. Die benken in je woonhuiskwallen en die meesten doggen hier hun watskippen en die doggen mij in het dwarpslibben en die houden daar toch de provincie misschien ik levend.
9: dat zou wel mooi zijn als de dorpen en de steden, of de dorpen daarvan profiteren kunnen. En de, het is, dat heb ik net bedacht, maar het is ik gewoon een feit dat de. Op het moment dat je een dik onlist van het periferie naar een stad, is de stad die het profijt verloopt en het dorp volle minder.
27: Als je kijkt naar de centrale as, naar Dokkum. Ja. Dokkum, ik bedoel, het is fantastisch, we hebben net onlangs de Koningsdag gehad. Dat was een paar jaar geleden, voor die centrale as, was dat niet mogelijk geweest. Dokkum is zo sterk weer geworden door de centrale as. Maar bedrijven die gingen daar weg, omdat het, nou ja, het was aan de andere kant van de wereld ongeveer voor hun gevoel. Mm-hmm. En nu die centrale as daar is komen te liggen. Zelfs mensen die tegen waren destijds hebben de afloop gezegd, dit had 10 jaar eerder gemoeten. Ja. Dus ik vind juist Centraal As een heel mooi voorbeeld. Juist om te laten zien van, goh, moest kijken wat het heeft gedaan voor dat gebied.
28: Ja, iets is net voor altijd. Hè. Steeds dubbele vergrijzing is een feit. Maar dat betekent net dat onveranderbaar is. Je kan juist toch onwas te regelen. En keer dat wan. Het hele zorglandschap mijn boordvrouw naar FNP verwiest. Daar hebben we juist mensen van nodig. Maar dat ben net alleen nog maar handjes aan het bed. Je moet ik een hoogwaardige economie creëren. En in Friesland lukt het dus aan net om die infrastructuur, die economische infrastructuur en die hoogwaardige economie, waar je dus ik waarde toevoegen, lukt net toch alleen nog maar mijn handjes in het bed en in de verzorgende of dienstverlenende taken te denken. Wij zijn meer als toerisme, we zijn meer als landbouw, maar we zijn ik meer als zorg. Als je alleen nog als sugar wat er bijvoorbeeld in gemeente Ljouwert gebeurt, bij wetsers, mooi bodem, neem maar op. Het is een enorm, enorme katalysator voor economie. Daar hebben we als Friesland en de Derby Campus bijvoorbeeld, hebben wij een uniek verdienmodel in handen. Dan kun je net zeggen, maar dat je dus alleen nog hoe landschap. Daarbij is het net zo dat een trein alleen nog maar zwaargert voor verrommeling van het landschap, of dat het al naar de barbiesjes keert om zo'n mooie oud Friesk wut te broeken. Dat is onzin. En dat als we op die manier tinken blijven, ben je dus Friesland voort. Dan wordt het een soort
0: Die instelling is ik helder, die van je alle treien trouwens. Maar
28: en we zijn een openluchtmuseum. Inderdaad, is nog
0: de actuele onderleiding voor het feit om het er nou weer even over te hebben, is het feit dat Klaas Knotkaam is mijn rapport bij de instituut van. We moeten Meijenwaar, en dan bedoelt u die meerdere overheden, we moeten sparje en sparpotje instellen. Dat is opmerkelijk, want dat er weer een sparpotje. En daar is
27: we nodig.
0: Dus toen dachten wij al hier van, nou ja, dan zult wel definitief oerwezen. Maar bij dit initiatief is er misschien toch weer Nijl Jocht. Joden werd voor 100% in, of volgens?
27: Dit hele verhaal staat en valt met de politieke overtuiging dat het gewoon goed is. En niet alleen voor het noorden, maar voor heel Nederland, zou ik haast willen zeggen. Want ook de leefbaarheid in de Randstad staat onder druk, omdat het daar juist veel te druk is.
0: Maar is jouw opmerking als we nou de FNP mij krijgen, dan is de kans dat het trok je dan ik grutter, omdat we dan massiever.
27: Het zit niet alleen om de FNP. Het zit met name nog in Den Haag ook dat daar de overtuiging moet komen, jongens, dit willen we gewoon. We hebben zoveel beloftes gedaan ook aan Noord-Nederland.
0: Nee, maar op Den Haag al denkt van, als je bent in de Friesland zelf, Nadine, je zult in je derde wijze, waarom wij zullen dan
27: helpen? Nee, maar dat helpt inderdaad niet dat we wel eens een ander geluid laten horen, dat het verdeeld laat. Dat is helemaal waar. Maar laat onverlet, de poot in Den Haag zou je een keer klappen moeten gaan geven. En niet elke keer een verkiezingsprogramma moeten zeggen, goh, we willen het. Een puntje op paaltje komt van, nou, we hebben het geld niet. Dit voorstel is nu 400 miljoen per jaar. Is het veel geld? Tuurlijk is het veel geld. Maar als je kijkt naar de totale begroting, nog het totale verdienmodel wat we hier in Nederland hebben, is het 0,04% voor een gebied van vier noordelijke provincies waar 2,2 miljoen mensen wonen. Waar hebben we het over?
0: Hoe dat kost wieken de kans in dat die lelielijn er uiteindelijk komt?
28: Nou ja, mijn partij is een partij van de hoop. Dus daar geef je voor. Maar ik ben volgens mij vinden eens, en we hebben wel een stevige lobby uit Ljouwert. Hè? Of sorry, uit Friesland en uit Ljouwert. Waarbij de commissaris, dus burgemeester. En ik de oude gemeentes omsluiten.
0: Maar de wens van hoop is het altijd dat is uitgestelde teleurstelling.
28: Nee, dat zeiden ze net altijd. Ben ik meestal in die zeiden dat hoop doet leven. He, dus het is maar hoe ze hem framen was.
0: Maar Hap de Moe had het Rick wel eens hoor. Hè?
27: Zeker.
28: Ja.
27: Nou, dat probeer niet
0: de hoop in Den Haag.
28: Ja, maar we hebben CDA's die het wel zo hebben. Het is wichtig dat zo vers blijft horen. We vinden dat dit mat. Er is een belofte aan ons dienen dat het vorige kabinet zou beginnen het oorzaan in de Neder-Saxenlijn en daar het Drenthe Grens misschien belang bij. Maar je maakt wel vol blijven horen. En het idee van, nou, je hebt de Randstad, daar wordt het dienen en Friesland, nou ja, dat zil al je wol en wat leuk. En daar kun je zielen en daar kun je wat lopen. En daar ben ik oren gezellige dingen. Misschien is er nog wel eens eel in de simmer. Dat zil al je wol. Daar ben je ik oren dingen. Daar maakt eerst van komen en kind het oor.
0: Hoe groot is de kans dat het Drik echt komt?
28: Ja, ik gok net.
0: Nee, maar ik heb zonder fascisting, Jaan. Ik hoop 100%. Maar...
28: Ja, natuurlijk hoop ik 100%. Ik hoop 1000%, want ik leer hierin. Maar volgens mij, wie dat wil, duidelijk.
0: En Dodio is er net in?
9: Nee.
0: Denk dat het er al komt uiteindelijk? Of is het een achterhoede gevecht?
9: Ja, sorry. Maar we hebben grotere problemen nou. Ik denk dat we gewoon een fundamenteel beeld hebben van hoe Friesland er inderdaad in 2050 uitziet. En wat is echt geen Iepelhof Museum. En ik ben het met Wieke eens. Ik ben heel grutskopisch provinciaal economisch beleid. En ik denk net dat feest hangt aan de Lelylien. Want dat economisch beleid is duidelijk. En
0: ik kan erover terug praten. Ik heb meer vragen, maar ik zet wel even een punt. Want ik wil ook over de horen dingen nog gaan. Snapchat, zit het ook daarop?
28: Nee.
0: TikTok, dat is daarom. In je van de oren nog
9: af? Ja, wel. Ja.
0: En wat Jos dan al je voorbij komt?
9: Ja, van alles. Het is een wonderlijke wereld en daarom.

0: jonge mensen. En sommigen maar een paar seconden. Maar dan bleek dus dat er 100, 200, 300 van die filmpjes al in zo'n
1: fuik.
0: Ja, zo'n fuik is van die toxische cultuur.
2: Ja.
0: Dan in mijn holle is 300 filmpjes ontzettend vol. Ik denk, hoe lang doe je daar wel net oer? Maar het is binnen no time is dat dus is het beklonken.
3: Nou, ik denk dat na 12, 3 filmpjes, dat is dan al onderwijs best om in die voeken te zitten.
0: Het gaat ontzettend snel. En ik merk, ik zit zelf dan op Instagram, maar ik ben een oude vrouw en wij hebben krijgt een nieuwe hoes gekocht. En binnen no time zit het bij mij alleen nog maar hoe kleuren. En ik hou heel erg van roze. Dus alle wenkkamers die ik in die algoritme krijg, ben al roze en neem maar op. En dat ben al blommen. En dat is een oza gezellig algoritme. Maar laatst zit ik in een wat minder gezellig algoritme. En dat wie je binnen 2 dagen gewoon hoe dat meisje een reptielen wieën en ik heb vol verbazing bleef ik shin.
2: Ja, ja,
0: dat zie ik nooit meer verwachten. Want ik dacht, wat is we get dit heen? En dat explodeerde. En in mijn nieuwsgierigheid bleef ik daar nog een bleef ik een peke shin. Dat het heel lang door. Ik heb heel lang Engelse pionrozen op psychiematten om daar weer uit te komen. Maar de zus zit ik in de trein. Als jonge meisjes zust, hoe snel, hoe volle de zus splitsen wordt. En ik maak je me daar wel heel zwaar aan hoor. Van een deel is het net nij. En is het eigenlijk een voortzetting van dat patriarchaat. De begonnen krijgt. Ja, hier komt de radicale feministen. Bijzonder, drie vrouwen aan tafel. Nou, dan hebben wij dus als samenleving en als leedwicese 40-plussers ik nog wel wat te dwan. En natuurlijk is het een deel opvoeding. Je zust ik dat jongens gevoeliger binnen. Die op ziek binnen, nooit een mannelijk rolmodel. Nooit meesken om hen hinnen. Ja. Maar er is ik iets wat we net meer in de klauwen hebben. En ik vind dat wel echt angst en jagen. Dat is dus juist de manier waarop ze over vrouwen praten. En ik seksueel. Hoe makkelijk splitsen we het hoe we als verkrachting of een vrouw maar beschikbaar wijzen. Of dan vind ik dat echt heel zorgelijk. En dan zeur ik naar militie jongens. Ik denk, maar wat wordt het nou worden?
3: Ja, nou, hier het kijken al hoe de Volkskrant de verhalen hoe hier dat wie gebaseerd op een onderzoek op Squallen. En dan had ik nou docenten vragen van wat vernem je hem. En die vernemen echt dat in de laatste 10 jaar daar toch een heel soort in verroren is. En ik derde maar weer de vraag, hoe krijgen we de geest weer in de fles?
1: Ik denk dat we als maatschappij heel erg wennen moeten aan de realiteit van dat internet, zeg maar, wat dat betjut. Wij zijn al je nog opgegroeid, maar denk ik een wereld zonder internet de hele dag en al die filmpjes in je gezicht. En, maar voor de jonge opgroeiende ben is het constant, het is er constant. Het is eigenlijk de realiteit. De realiteit dat wij die kennen, dat wij maar de fietsen er de week in is trunnen. Ja, dat is maar voor een beperkte groep ben nog. Dus wij moeten de maatschappij echt maar leren om te gaan hoe je dat filter je kennen voor die band. En ik kan me indenken dat jou als leraar op school binnen en jou hebben een groepje van die mansjes in de klasse die de hele tijd die iets aan Andrew Tate in hun net in hun eer hebben. Nou, dat is moeilijk les, Jan. Want die erkennen geen enkele autoriteit. Ja, dat is heel moeilijk om dat weer bij elkaar te brengen.
3: Dat vind ik dat vrouwelijke docenten daar soms les van.
1: Ja, klopt.
3: Die worden minder serieus namelijk.
0: Ja. En maar toen ik voor de klas die wie dat ik al zei, hè? Ik heb 24 jaar voor de klas in mijn middelbare squallen. En dat is vrij skoft. En daar wie dat ik al van, nou ja, vrouwen. Ja. Of heb je dan PABO gedaan en ik hier geschiedenis studeerd. En er is niks mis met PABO. Maar wel het gemak dat elke vrouw die voor de klas zit, een kleuterjuf wie je. Net dat iedereen bij de paard. Nou, je snapt al wat.
3: Nee, maar ik lees in datzelfde verhaal ik van dat ouders dan ik wil zitten. Ja. Van, ja, maar jullie hebben ook zoveel labiele vrouwen aan het
0: zo praat. Dat wierde toen ik al. Of dat hoort
2: in Australië is nu momenteel en dan noemen ze echt een onderwijscrisis gaande. Omdat heel veel vrouwelijke docenten aangeven geen les meer willen geven. En toevallig mijn dochter, want nogmaals, we hadden die dus gisteren over, die vertelde dat er dat ze had gehoord van een vriendin die ook ergens dan stage loopt bij een school. Dat in dat daar ook wel sprake was van een klas. En dan heb je het over HAVO VWO leerlingen. Ja. Die zeggen van, we willen geen les van een vrouw. Ja, het is onbestaanbaar.
0: Maar dat wie toen ik zei, jongens altijd jij zijn. En zoals het op middelbare squallen van, nou, dat zei je u. Anders vind ik zo gek dat ik u tegen een vrouw moet zeggen. Nou, dat wie 15 in Eline.
3: Ja.
0: He, en dat...
3: Nou, het is alleen nog maar slimmer worden. En ja. Ja, het moet in elk geval net normaliseerd worden. Dus je moet er daar een grens onder stellen. En dan maak ik weer een brechtje. Omdat de meesten met de grutste bekken... die menen dat ze ik de meester Jochten ha. En dat zul je net alleen bij demonstraties... maar dat hebben we zelfs jongen bij de huldiging van Cambuur... Dat meesten die daar net komen mochten... van ongestien. En dat van een grut pad ik nog... eigenlijk verprutsen van een heel soort meesten die daar echt van het feestje kwamen. De grutste bekken, het meeste loed... de grutste vuurwerkdingen in... onder de jas of op een andere manier naar binnen smokkelen. Hoe krijgen we die geest weer in de fles? Het is de derde keer dat ik de vraag stel, maar ik weet het net. Kom op, vrouwje. Jomie hoop.
2: Jomie hoop.
0: Jomie hoop. Nou.
1: Ja. Het is triest, hè? Maar ik denk dat

0: je toch inderdaad zit de besluitvorming hoe zulke mensen daar komen en wat de keuzes die te maken binnen, daar hebben wij geen beeld van. En dus
1: nee, maar dat wie geen besluitvorming, dat wie een besluit van die groep zelf, die er gewoon heen ging en die had het hek aan de kont schoten en jeeft niet aan wij.
0: Ja.
1: En er wordt net optreden.
0: Nou, en dan, omdat, dan wordt er op dat soort wel een kaart maken van geven we optreden of net. Omdat je dan net escaleren wil of
1: precies.
0: Dus dat is dan een kaart die het makkelijk wordt. Nou, en misschien ben wij wel altijd te bang geweest voor de confrontatie. En hebben we die mensen gewoon, hier is een grens. En misschien maken we dan als oerheden wel eens even wat duidelijker wijzen van de grens leidt.
1: Maar de groep werd ik nog pleased. Want de muziek die zij jaren wilden, die skalt uit de boksen. En nou ja, oké, genot mij dan nog even spelen worden. En Anneke Douwema's Veske mij nog even voorbij komen. Maar van de rest is het al je van dat hardcore muziek. Werd een heel soort heiten en met mijn jonge band helemaal net op zitten te wachten. Ja, door wel, hè? Door best van het stevige burk. Maar...
2: Ja, er zit wel een liedsmaakoordeel bij die in, hoor. En dat begreep ik wel.
1: Dan wist ik van het boom, boom, boom, boom, boom.
2: Nou, ik was zelf heel erg van metal en van hip-hop. Dat wie daar net direct. Alleen een soort meisjes vinden dat al heel lang leuke muziek om naar te luisteren dat ze uitgaan. En ik wil jonger ben. Maar ik begreep wel dat door hier is het een gezelliger hebben. En door vindt dit net gezellig.
1: Nou, Cambuur is een volksclub.
2: Ja, dus maar in Cambuur Stadion wordt. Ik op de Joen zelf wordt deze muziek een soort draait. En mensen genieten ervan. En dat mooi. En dat is misschien net voor iedereen zo. Maar.
1: Maar ja, muziek.
2: Hooliganisme is iets oors. Was de just waar we les van hebben, laat ik het zo zeggen. Dus het doelbewust ergens heen gaan en denken, ik ging knokken. En al intimiderend. Match ik daar van mij match ik het leuk voor een oornet zit voor mij net één op één night lustry night gabber
0: techno
2: of hardcore.
1: Ik mag dat ik wat nuanceer ik maar zit ik wie ik van een week wel een beetje benauwd dat bij die demonstratie van juster daar misschien ik val van die hooligans wijzen zo wij zijn Nederland of wij zijn Nederland
2: dat Susanna kennen
1: gelukkig is dat al je net bad dus daar zie ik meer oorin dan dat uiteindelijk uitkwam en muziek bleef natuurlijk een kwestie van discussie songfestival nou Biedt dat leuke muziek of CCM? We hadden het niet gezien.
3: Ik heb er niet naar gekeken.
2: Ik
3: heb er niks mee.
1: Omdat het niks brengt?
3: Ik heb er gewoon niks mee. Ja,
1: nee.
3: Sorry.
1: En Nederland al mij die in hier niet net jongen.
3: Nee.
1: Bulgarije had won.
3: Dat heb ik al gelezen, mooi. Maar ik heb er niks mee.
1: Nou, misschien dat we dat Veske Jood nog wel eens jaren. Wij zetten hier een punt. Dank u wel, dames, dat je hem hier aan tafel ziet. Om het meis van de wieken mij u te bepraten. Afina Fokkens, morgenmaster van het JRVN. Dini Visser, fractievoorzitter van de FNP in de Steden. En Wieke Goudsvaart van het CDA. Dank u wel en graag op nog een keer.
0: Dank u wel.
4: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
5: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
9: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen? Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
13: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dat wie het doet. Alle oeren een oorier. Hokker hier we zitten, dat we het bepaald trog de tiermachine. Letten we direct maar los gaan.
18: Joggetje 65.
17: We zien je de hitlist er gauw bij, zelfde week doe. Want ik zoeg ek trouwens nou dat we deze oren de crypto-quiz spelen. Dadelijks dus.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
22: Dynamisch.
21: Maar in de winter wil ik zekerheid.
23: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
24: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
25: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
0: Snijden in Friesland.
1: Mai Maaike van der Hoek.

0: Poupée de Sire, Poupée de Son van Frans Gal.
1: Dat wie je doet.
0: Goeiemiddag, dit is Snijn in Friesland. Mooi dat je erbij bent. Op Snijntemiddag bepaalt de typemachine alle oeren het eer van doe. En je het nijs uit binnen en boeteloon. En de muziek uit de hitlist zelfde week in doe. Njontje 65 dus. Om jou vertrouwen binnen we bij de wedstrijd SC Heerenveen Ajax. En Helco is bij het Keertsen in Sint-Anne. Haatklasse, vrije formage. Ja, dat begon van de morgen om over oeren. Helco, goeiemiddag.
2: Goedemiddag, ja, alle voren en ja, spanning weer er eigenlijk net. Dus we beginnen aan al op het tweede list. Maar de partij tussen Van Mendel van Swieten, Rick Minnes, Matthias Steenstra, die vorige week won in mijn naam. Zijn Johan Sipma, Gabian van Popt en Hendrik Koolstra, die het ja, nipt won op de eerste list. Nou, papier een mooie partij. Hopelijk wordt het in de praktijk, ik zou, want dan heeft het publiek wel rjocht op. En we binnen dwanden, maar de laatste partij van de eerste aanloop. Straks daar meer over.
0: Dankjewel, ja inderdaad. We jaren die dadelijk weer daar vanuit Sint-Annewij. Want nou eerst, Njontje 65. Het is het hier dat Radio Veronica de eerste top 40 uitstuurt. Op muziekmat binnen de Beatles en ook de Rolling Stones tegen succesvol. De eerste echte parkeergarage van Nederland, die gaat open in Den Haag. En het Eerdgasnetwerk werd uitrollen over het hele loon. Hier terug kunnen nou alle huizen verwarmen worden, terug dit Eerdgas. En hier terug wordt de centrale verwarming ook populair. Verder nog, er ontstaat ophef in Nederland, doet de verloving van prinses Beatrix met de Duitser Klaus van Amsberg onkundig waard. Ja, ik sta het niet krekel, Njontje 65, ga er maar goed voor zitten.
1: Snijn in Friesland.
3: Kronier Crypto Quiz.
0: Want wij spelen de Crypto Quiz, Njontje 65. Ja, wat kist winnen, Joet? Het nostalgische prijspakket dat die weer ombrengt naar die speciale momenten van vroeger. Het boek Mijn Eerste 18 Jaar, dat gaat dus over die bette hier, wanneer je 18 worden bent. En dan zit dat vol mooie momenten uit die eerste 18 jaar. En kist het boetspultje Remember the Music winnen. Maar ja, daarvoor wil je wel even weten wat de opjefte is. En dat had Jaansje weer mooi voor de kleerlijn. We beginnen maar direct even naar de eerste onwijzing.
1: Crypto Ian.
0: Ja, het is nee, maar ek weer net. Het is nee, maar ek weer net. Nou, ik ben benieuwd wat je mij komen. Let het weten in de omroep-app of WhatsApp 0620-499-999. Zullen wij nou naar de muziek? Uit Noordje 64.
1: Dit is
3: de top 3 van Doe.

0: Mijn speelkaarten betekenen voor mij een bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.
1: Op 3e The Beatles, mooie rock'n'roll music. En op 2e is Cowboy Gerard en de Rodeo Riders. Ja, maar het prachtige verhaal, het spel kaarten. Op nummer 1, een nummer van The Beatles, alweer, dat in je midden opnaam waard. Dus kun je helft draaien en kwartier versijzen om correct te wezen. Paul McCartney, die speelt net alleen nog de bas. Hij neemt ook de solo voor zijn rekken. John Lennon is de jonger op Ticket to Ride.

0: misunderstood.
1: Don't let me be misunderstood van The Animals and the Far. De nummer 1 in Jontje 65. De Beatles, mooi Ticket to Ride.
2: Omroep Friesland.
3: Snijlie Friesland.
1: We beginnen eerst waarom nooit Sint-Onne voor het haatklassekeertsen Helco Boersma.
4: Ja, dit is de 12e vrije vermaagspartij van dit seizoen. We hebben 12 afdelingswedstrijden in hand. En voor Rick Minnesma en Tjesse Steenstra is het gewoon treien uit treien. Ze hebben beide afdelingswedstrijden won van de Ronriep. En de vrije vermaagspartij dus in mijn naam. Ja, Rick Minnesma won trouwens ook nog een juniorenwedstrijd. Dus het al jouw kroos in de morgen hingen. Zie je nou laten zien Steven Koster, Germ de Boer en Pieter Jan Leijenaar. 4-1-2 en 6-2. Nou ja, maak je dus. En dan wisten ze dat op het twaalfde lijst uitkomen zo'n zijn Johan Sip, maar Gabian van Popten en Hendrik Koster. Dat denk je dan op papier, maar het was nog een hele drege bevalling voor de patroon van Sip. Maar zien Corné Tuningen, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkensma uiteindelijk bij 4 wisselingen, 6-4. Waar de Weenspost pakt. Maarten Bergsma, maar Hessel Postma, de naaie achterin zijn Erwin Silstra. Hessel Postma, wie je trouwens je vorige kening. Leert ik me net zo volle heel van Auke Boomsma, Maarten Leijenaar. Real en Minima. Ik wacht waar 4-1-2 en 6-2. De nummers 7 en 8, die binnen nog de wanden. Dat lijk ik. Goudien en Wurtewijs van Remmel Bouwman. Jan Laas van Beem en even Pieter Tolsma. Ze kwamen voor met 4-1-2. Maar bij 4-1-2 en 6-2 kwamen er een Litkeertje. En dat was het pak door André van Delen, Thomas Dixer en Lars Pieter van Straten. Ja, daarna begon er een serie bopperslagen. En de hier Remmel Bouwman, de opslager van Wijnem, geen antwoord. Hij kreeg elke bal zien, dus mijn oren die waren bopperslijn. Hij had de bal dan niet maar oerjoen, want ondertussen is die 4-1-2 vastsprong haast heel al voort. Ze had die 4 eerst met zichzelf nog wel, maar er ben al 4 eerst aan de kant komen van André van Delen. En ik alweer een schene 4. Dat is dus de spannende partij nog. De nummers die we gaan zien, daar zit ik weer in spanning in. Peter van Zuiden, Albert Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Binnen in elk geval al wist van de hele finale. Want ze wonnen van Paul Dijkstra met 4-1-2 en 6-2. Paul Dijkstra met René de Haan en Jan Tim IJsma. Zij dus het steende nummer op het waardelist. En dan zit je voort dadelijk in de hele finale. En dan heb je al, nou ja, dat is de prijs dan. 60 euro per persoon won, maar ja, ze willen zelf vierder. En op het waardelist, dat mag dan een nieuwsgierige partij worden dan vanzelf tussen Menno van Zuiden en het patroon van Johan Sipma. Bij Sijslik biedt diezelfde Johan Sipma die de eerste bal boeten sloeg. En dan mag het patroon van Zuiden dus het eerste boordje in de Telegraaf in je.
1: Nou, ben benijd hoe dat dadelijk vierde keer.
2: Cryptoquiz.
3: Onwijzing 2.
1: Eerst vierde mooi, de Cryptoquiz. Njontje 64. Dat is dus uw kroon hier. De tweede onwijzing. IJs krijgt het een orenvorm. Eens krijgt het een orenvorm. En de eerste onwijzing die neem ik nog even mee. Het is nee, maar ik weer net. Ja, waar is Jaansje nou op ziek? Wat heeft ze voor uw kleerlijn? Welke cryptische onwijzingen die krijgt u nog meer? Wist al wat wij nooit op ziek binnen? Dan kist een antwoord sturen naar de Omroep app of WhatsApp 0620-4999-99. Ik ben benijd. Wist al dadelijk maar komst. Nou, dan zullen wij nog even nooit het nijs van doen, Jontje 64. Bij de strijd tussen Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam worden nou ook boeteloze legers belutsen. Vooral Australië, Korea en nou ook Amerika sturen haar leger erheen om te helpen. Maar de roep om vrede wordt grutter. Maar de paus, die docht dat voorop.
5: De krachtigste roepstem in het belang van de vrede heeft dit jaar wellicht geklonken uit de mond van paus Paulus VI. Als eerste paus bezocht hij de Verenigde Staten en zijn komst werd met grote uitbundigheid begroet. Voor het front van de Verenigde Naties sprak hij voor christenen en joden, hindoes en atheïsten, voor mohammedanen en boeddhisten zijn dringende oproep tot wereldvrede uit. Enkele maanden later sloot de paus het ecumenisch concilie. Bij hen die beseffen dat de Rooms-Katholieke Kerk mee voorop moet gaan in het streven naar verdraagzaamheid en wereldvrede, bestaat de hoop dat het concilie een wezenlijke vernieuwing van de Kerk van Rome heeft ingeluid. Een reveil dat nieuwe stuurmanskracht moet toevoegen aan het streven naar een menselijke toekomst. Menselijkheid, verdraagzaamheid en wereldvrede. Het zijn begrippen die, als het goed is, ieder mensenkind moet aanspreken, ongeacht zijn geloof of woonplaats.
3: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit
2: Jorritje 64.

0: Goldfinger van Shirley Bassey is de iconische titelsong van de James Bond film met Jontje Fjaurensekstig. Goldfinger. Het nummer is Sinus Kroni en nog heel dit een hit. En de foyer is de Rolling Stones, My The Last Time.
1: Dat weer doen.
0: Ik krijg al alle mooie suggesties binnen voor de crypto-quiz. Pieter zei, binnen het de Beatles in Nederland? Of is het misschien The Happening, zei Jeltje? Nu zei het misschien ik nog wel de Ford Mustang. Die doet al wat meer gokken naar het antwoord. Griet zei een ijskookar. En Joop komt mij de bijstand. Nou, ik kan vertellen, het is nog net heel ondergoed.
2: Crypto-quiz.
3: Onwijzing treien.
0: Sport speelt de haatrol. De tweede onwijzing is sport speelt de haatrol. Nou, misschien ben je hem nou al wat meer wist van wat ik nou op ziek ben, wat Jaantje van u's clearline het. Ik verhel je ze nog even. De eerste onwijzing van onze crypto quiz wie het is nee, maar ik ben net. Op 2 eind krijgt het een orenvorm. En nou de strijden sport speelt de haatrol. We binnen nou iets op ziek. Wat te krijgen had Muis Kroni en Jontje 64. Wist al werd wij nou op ziek binnen. Jou het terug in de omroep app of WhatsApp 06. Ja, er werd al even geknikt. Dat is inderdaad het goede noemer. Maar dat wist al Griff te vien. Zullen we nog even naar het nijs, het Jontje 64. De populairste film. Ja, ik hier niet krek al even over de James Bond film. Maar in 64 is dat The Sound of Music. Die wint ik maar liefst 5 Academy Awards. Er werd een soort song in deze films. En in een van de bekendste versjes is vanzelfs Doremi.
4: Let's start at the very beginning. A very good place to start when you read.

0: re mi fa so la ti do so do.
1: Ja, waar kent het net? Je werd er heel nog fleurig van. Do re mi uit The Sound of Music. Het dichte behoers is Erik Enema voor het Nijs uit de Friese kranten. Goedemiddag Erik, wat stier er in de kranten van Jontje 64?
2: Ja, goedemiddag Maaike. Het clubboekje van LWS kan bekiek velen. Zij schreeuwt de krant Ines Kronie, Njontje 64, giet om het clubboekje van dat hier, Njontje 64. Het is in een opvallend knap omslagje gestoken, zij schreeuwt de kranten. Een blauw tegeltableau met schepen, bedriegelijk goed gefotografeerd en gedrukt. Het plezierige is dat deze vlag de lading ook dekt. Het clubboekje is met zijn 152 pagina's een bron van informatie geworden voor wie in Friesland het water opgaat. En onlistplakken, bregensluitings, wedstrijddata en adressen in. En een bron van ontspanning voor wie bij windstilte of regen behoefte heeft aan lectuur. Er staan lezenswaardige artikelen in over zaken die de watersporters in Friesland raken. Tochtbeschrijvingen, schippersrijmpjes en dergelijke. Ten slotte staat er een schepenlijst met eigenaarsnamen in, zodat men ook kan weten wie wie is. Wat bij de LWS, de Leeuwarder Watersport, zo langzamerhand wel nodig is, zo'n lijst. Want het ledental stijgt en stijgt maar. En er is nu al 1032, waarbij nog 210 huisgenootleden komen. Een mooi boekje dus van de Leeuwarder Watersport.
3: Dit wie het Nijs van doe. En dit is de muziek uit...
2: Jongetje 64.

0: Messed Up in the Name of Love, Diana Ross en de Foyers Roger Miller, my King of the Roads.
1: Snijden in Friesland. Dat hier.
0: Maar voordat we nooit doen gaan, in een 64, blijven we even in 2026. In Sint-Anne, het keerst. Helco.
2: Ja, ben je nog één partij verschuldigd van de eerste list. Op de achtergrond, ja, hier je trouwens een kapel uit Sjommeer, maar dit wat voor sfeers waar je met, ja, bij het koude waar je in Sint-Anne met bij het keertje. Maar André van Delen, Thomas Dix en Lars Pieter van Straat, die stieren dus nog 4 van mijn 2 achter. Sjaar Remmelbaum en Jan Lars van Beemen, even Pieter Tolsma. Ik helemaal beschreven dat ze waarom kwamen tot 4 en 4, pak niet een skinder 4 of wasprong. Uiteindelijk pakte ze 4 eerst, maar die kwam wel heel veel verraad tot stand zien, de 6 4 of wasprong. En toen werd er een bal die omtikken waar toch André van Delen. Hij toch een liet keertje behoren. Die pakken we dan naast de bal en dan Kevin Per binnen, maar de eerste 4 wisten niet dus. Maar Jorn Lars van Beem, die tocht ik van, ja, wij willen leiden te leven, dat laatste eerst in Perk binnen. Dus hij scoort die bal nog in en daar trof het op 4 wisten niet. Maar het misrekenen, want in de Perk pakken ze op dat side even niks meer van. En ze helden zelfs geen punt meer. Het hier bij 4 wisten niet en schinder zei dat Lars Pieter van Straat die bal prachtig retour sloeg van de keerts. En daarmee op de tweede list nemen ze daar nog Maarten Bergsma, Hessel Postman en Seilstra. Het besluit dus dat die partij aanstuurt niet aanzet, maar ze krijgen zelf wel even scoort naar zijn wonenpartij. Mendel van Zwieten, Rick Minnesma, Jesse Seinstra, Johan Sipma, Gabriel van Popten, Hendrik Koolstra. De eerste botsie, dat beschreuning, dat wat pak trof het verdoor van Zwieten. Omdat Sipma per miste. Ze helden daarna op dat eigenlijk eerst in de league, ja, eigenlijk op helling gewoon eerst in de league maatje. Maar daarna is het eigenlijk ik als Jesse Seinstra die het heel tijd verbergd opslag. En bij de saaie twakje de punten heel het. Die trein hier voorsprong is er dus wat Nova van Zwieten. Ze zullen in de achtervolging maken Johan Sipma. Die, nou, diezelfde Johan Sipma. Hij slaagt nog op bij een size 12 vastsprong. Hij brengt hem voorin bij Rick Minnesma. Ja, daar kan hij geen mens bij, want die bal gaat boppen. Dus het bordje heeft nog net. Traai in de vastsprong van Mendel van Zwieten. Maar de size 4 in punten van de tour van Johan Sipma.
0: Mooi. En wist je intussen al wat opwarmen, Helco? Want het klinkt wel gezellig.
2: Ja, nee, maar ik heb de skipperstraai gewoon niet. Ik denk, die hier in de kast hing, die heb ik er maar even uit helpen. Dus koud heb ik het net.
0: Oh,
2: en dan zit
0: super.
2: Ik nog een beetje in de smouten.
0: Ja. Ja, hartstikke goed. Dankjewel. En succes daar nog even. Wie heren die dadelijk zijn. Ja, de crypto-quiz. Je krijgt een heel soort antwoorden binnen. Maar zit die goeie er nou al tussen? Je komt echt mooi hele goede suggesties. Dat ging net door Sisse. Want het is net makkelijk wat Jaansie Farus betocht had. Linda, die site is het pickleball. Dat wordt een Olympische sport. Ja, Douwe, die site soft ease. Ja, dat het dan misschien minder mooi sport te krijgen. Dat weer de onderwering treien. Maar die kerst misschien even mist, hè? Linda, die site de Ford Mustang komt in het autoracen. Janke, die site studio sport. Joop, die site is het de giele of de rede kaart. Tialf, kom ik een heel soort maar binnen. De fietsen over sterrentocht. VI, Voetbal International. Ja, jongens, helaas, het is het nog net. Wat het wel is, dat je staat. Duo Akens, The Birds and the Beasts.

0: flowers and the trees. Jewel Akins, The Birds and the Beast. Ja, dat is wel dregen, hè, wat het wezen maakt. Maar Jim Kinnerdits, ik jou een...
1: Crypto-quiz.
2: Omwiezing fjouwer.
0: Vierde omwiezing. Sport spielet de haatrol. Dat wie omwiezing treien. Dat is de les mooi kregen hopelijk. De vierde omwiezing is... Abel Enstra had er in de oude vorm nog spelen. Fjouwer dus. Abel Enstra had er in de oude vorm nog spelen. Ik neem ze nog een keer mooi terug. Het is nee, maar ik ben net. Twa, eens krijgt het een orenvorm. Treien, sport, spielet de haatrol. En fjouwer, Abel Enstra had er in de oude vorm nog spelen. Lid het witte, wist al wat ik ziekje, wat Jaansje voor uw kleerloon heeft. Stuur het dan in de Omroep app. En waar we weet, maken ze toch nog koers op dat mooie prijzenpakket van Snijn in Friesland. Dit is Yardbirds, mooi. For your love.

0: Yardbirds for your love.
1: Cryptoquiz.
0: Onwijzing vief. Ik krijg binnen van Pieter Vierleppen. Ik krijg van Marijke, sportstad Jereveen. Het voetbalstadion van Jereveen zoit Annie. Grietje die zoit volleybal. Wat krijgen we dan nog meer? Boetenspul zoit René. Ijshockey, zei Pieter. DAF, autoraces. Echt, ja, het is echt net makkelijk deze keer. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit mij maken dat het net rieden is. Dus we hebben nog even jou het terug. Ik ben nog hoopvol als je het wist en ik dos nooit mij. Doch dan deze keer mij. Ik jou de vijfde omwezing. Ja, het is een voetbalclub in het eerste. Nog één keer alles. Het is nee, maar ik ben net. Eens krijgt het een orenvorm. Sport speelt de haatrol. Abel Lenstra had er in de orenvorm nog spelen. En no onwijzing 5. Ja, het is een voetbalclub in het eerste.

0: Goodbye, my love, van The Searchers. En Go Now van Moody Blues.
1: Dat wie je doet. Crypto quiz.
0: De crypto quiz. Ja, we hebben 5 onderwijzingen hoorn, want wat wie je dreeg. Maar uiteindelijk kwam de antwoord binnen. En waaronder die van Pieti. Goeiemiddag.
2: Hey, goeiemiddag.
0: Ja, wie dreeg ik voor jij?
2: Nou, mijn man zei het. Ik weet het net, ja.
0: Nee.
2: Dus man zei het. Die heeft het
0: gewoon. Ja, die wist het.
2: Wat zijn jou?
0: Want wat is het antwoord? Waar ben wij nou op ziek? Pieti, ben je er nog? Ik denk dat Pieti er stil van wordt. Maar wil jij er dadelijk even weer of Pieti nog te contacten is? Want haar man en Pieti...
2: Ja, maar Pieti...
0: Ja, nu ben je er weer. Hartstikke mooi. Ja, wat goed.
2: Dat ben ik weer net.
0: Nee, weet ik even net wat er gebeurt.
2: FC Twente.
0: FC Twente. Jawel, helemaal goed.
2: Oké.
0: Okay. Ja, is jouw man wel van het voetbal?
2: Nee, mijn man wel. Mijn man zei het, ja, ik net.
0: Oh, dus die zit eigenlijk ziek even voor SC Heerenveen mooi Ajax. Of is het een van die hoor, van Cambuur?
2: Ja. Ja.
0: Ja, nee, van beide wel. Ja, wie inderdaad in Enschede wat voetbalclub Stichting FC Twente oprocht in jontje 64. En dat wie de opvolger van Sportclub Enschede. Ja, en wie die club het Abel Enstra. Ik nog even spelen.
2: Ja, dat
0: zijn we
2: al.
0: Ja, nou, dat wist er goed. Tiergetank voor mij dan, Pieti. En het speeltje komt jouw kant op. Bloem nog even hing en dan noteren we jouw adresgegevens nog even. En dan
2: helemaal goed.
0: Komt het jouw kant op. Nog een hele moffe committee.
2: Prima. Bedankt, je merk. Succes.
0: Goeiemiddag.

0: Rijn de Vries, Patsy. En daarmee ben we alweer online van jongetje 64 kamer. Wat geeft dat toch goed? Vooral ik mooi die crypto-quiz erin. Maar we hebben uiteindelijk op de valreep nog een winnaar te pakken. Mijn Pietie, die krijgt de prijzen. Dus even zien, hoe hier we tak om mijn oren terugbrengen. We zien je de hitlist de gauw bij. En dan is dadelijk de eerste hit uit 2012. Nooit het NOS-journaal.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiep het dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Om jouw vertrouwen zet de wedstrijd SCRV en Ajax uit online. We binnen erbij en we sjoggen weer even bij de haatklosse keert in zijn tonnen. Maar de typemachine die had niet gekregen het hier bekend maken voor deze oren. En dat is 2012. Juist het nijs van doel en de muziek. Lico's Disse. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there.
9: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
19: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
20: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
21: Zwembad, een magische voorstelling waarin badgasten het wetter dealen met acteurs. Van 20 mei tot en met 3 juni in Iepeloft zwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
22: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
23: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
19: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
24: Snijden in Friesland.
25: Mijn Maaike van der Hoek.

0: dat weer doe.
1: Omroep Friesland.
2: Oh ja, ja.
0: Oh ja. Ja,
2: Maaike van der Hoek.
3: Dan krijg je wel eens last van brandend maagzuur of een opgeblazen gevoel.
0: Snijnie Friesland.

0: Haar vrouw weer terugbraak bij het grote publiek. Een iconisch noemer in hits. Whenever, Wherever van Shakira.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzaai zoeren.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Deze oeren is het hier bepaald. 2012. Hier dat op 1 januari de euro invierd wordt. In 12 van de 15 lidstaten van de Europese Unie. Kroonprins Willem-Alexander. Die trouwt mooi Maxima. Zijn huid. Prins Klaus is nog wel op het huwelijks feest. Maar komt letter dit hier te versterken. De eerste Harry Potter film die komt ik uit in 2012, maar het is voor de band ik Oski nemen van bekende acrobaten, het duo Bassie en Adriaan, die horen er mij op. En als zullen we naar de beste muziek uit 2012, maar eerst waarom nooit Sint-Anne? Ja, Helco, we hier een krekel even over het waar. Het wie koud en hoe is een trui, hoor. Maar het rijdt nou of net? Heb ik een rijjas bij
3: die? Ja, de rijjas. Ik hoor mijn simmerjas dien en ze noemen dan mij dan even de bril voor je. Met de keer is met gewoon trok in en ja, de omstandigheden juist waar het viel. Je hebt me al last in Burgen vanwege de rand. Keertje gaat dan gewoon trok. Het veld laat ik goed bij. Ik pak even een opslagbal mee, want Menno van Zwieten en Rick Minnesma en Tjesse Steenster zijn voor me vier om me draaien en Saïd Lixie en Johan Sipma, Gabriel van Popten en Hendrik Koostra. Het soepenschutten kennen dat Sipma net goed dat het dien is van zijn partij, maar hij docht het wel goed. Er komt er wel een hele dikke keert te lezen. Als hij de meeste keurt wordt de bal, die stuit ik naar voort, maar Gabriel van Popten weet er nog een keertje van te lezen. Nou, er is eigenlijk maar één remedie. Op aas dat het Jesse Steenstra die bal inbrengt, dan zal het perk van Popten en Koolstra die bal bobslaan, maar de oorzen ze dienen. Eén punt nog even aan de kant van het patroon van Van Swieten is Van Swieten. Hij was al vervangen door Steenstra's verbeestopslager, maar nooit de vermeeste opslag hoe je nog Rick Minnesma. Maar dat beschut denk ik dat men nou Van Swieten weer gewoon lijst heeft van zijn oude blessure. Met tevoren hier ik nogal wat problemen, maar hier. Maar zijn patroon docht het wel goed. Ze steen nog 12 punten van de winst al en dus nog 12 punten van de hele finale al. 400 rijen een cliffhangertje, dat jij hem straks.
0: Dat jaren we straks. Gaan wij eerst even waarom nooit 2012. Want we zullen nooit de muziek van doen.
1: Dit is
2: de top 3 van
1: Doe.

Op 3 vinden we Billy Crawford, mooi Tracking. En op 2 Missy Elliott, mooi For My People. Op nummer 1, Never Seen Platenmaatschappij, is Brainpower de vaandeldrager van de Nederlandstalige hiphop. En Blieper tinkt net alleenig die platenmaatschappij de sauer. Net voor neer sleept Brainpower begin 2002 een zilveren harp in de wacht en een TMF Award voor beste hiphop act nationaal. Ze hebben er een nummer 1 mooi. Dit is Dansplaat.

0: Rhythm Temptation, My Mother Earth. Ja, 12 platen van Nederlandse Brian. De nummer 1 hit dansplaat van Brainpower. En dus Rhythm Temptation. Ze stien Aron de Tongens zelfs nog op Oerok. Misschien weer is er voorbij.
1: Snijn in Friesland, dat
2: weer
1: doe.
2: Oh ja, ja.
1: Oh, ja.
0: Helco, door hier is niets krijgt een cliffhanger. Kist dus al uit de spanning, Helly?
3: Ja, indien het weer een kennelijke zitbal van Jesse Steenstra. Waarom neem ik het woord kennelijk? Omdat Jesse Steenstra dus bij 4 om 3 zou ik lichtje partij dus niet hele sympathie nog in de hele finale keert het. Jesse Steenstra had vorige week in naam ik kening. Dat was zo'n 80ste keningstitel. Nou ja, dat zou je wat zei dat? Dat zou een heleboel. Want de recordhouder is Chris Was. Nou, die staat op 88. Dus schoon ze jood de partij winnen. Dan kun je haar snobels is dat Jesse dan dat kening uitrof. Maar dat mooi evenaartie Chris Was. Nou, maar Safir is dat net vanzelf. Want dat maakt nog 2 partijen van verkeerd worden. Maar dit is een hele mooie zitbal. Daarmee valt het ploegen van Johan Sipman dat vorige week nog de tweede prijs helle met Gabian van Poppen en Hendrik Kotsen dus boeten de prijzen. En Menel van Zwieten, Rick Minnesma en Thierse Steenstra. Mooi het aanstel opnemen in de hele finale zijn Peter Verzijden, Albert Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Nou ja, de tweede partij op die tweede list beschuurt dan vanzelf finale keert of niet. Martin Bergs, maar hij slaagt op. Hij brengt er een hele moeilijke bal voorin en die wordt wolverwerken achter Thomas Dijkstra met net voldwanden. Dat patoer van diezelfde Thomas Dijkstra, mooi André van Delen en Lars Pieter van Straat steed ondertussen, ja, vrij vlot misschien het rijden is naar achter. De naai pakken ze wol en wordt ze op Sijs Liek. Toen Thomas Dijkstra, Erwin Siels, het aan kweetslag dwong. Maar nu hij zal weer een Sijs hing in, dus rek niet meer op. Dat betoel van Martin Bergsma, Hessel Postman, Erwin Siels, de krekkeliek als vorige week. Ik op boy is naar de finale. De vastsprong is 3-1 en Sijs 2.
0: En van Sint-Anne gaan wij naar Jereveen. Roelof de Vries is in het Abel Enster Stadion voor de thuiswedstrijd van Jereveen. Sint Ajax. Roelof, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
0: Hoe liep het de opstelling?
4: Ja, we zorgen naar de wedstrijd Ajax Jereveen. We zorgen dat er eigenlijk net een soort verrassingen binnen in de opstelling van Jereveen. Misschien wel iets meer in die van Ajax. Eerst nog even over de belangen van Hjoerd. Ja, van Jereveen zit er nog net heel volle meer op het schema. Ze winnen op dit tijd 8e. Ze kunnen nog zonder worden. En dat zou mooi wijzen, want dat betekent dat ze over FC Utrecht heen gaan. Bij de ploegen hebben we op dit tijd lieke volle punten. 50. Maar het doelsaldo van Utrecht is maar liefst zo'n in haar voordeel. En het is Hjoerd. Utrecht Fortuna Sittard. Maar ja, mocht Utrecht dus net winnen, het is Fortuna Sittard. En Jereveen je wol. In elk geval meer punten pakt dan FC Utrecht. Ja, dan keer ze naar het zonder plak. En waarom is dat dan belangrijk? Nou, dat hadden we krijgen maar het thuisvoordeel in de playoffs. Komt er een toontje om Jochen Hoeren. Hoe dan ik, wij dan ik. Die wedstrijd de toontje om Jochen Hoeren spelen. De hele finale in de playoffs waar een plak in de Conference League Europees voetbal. Die wordt dan spelen in het Jereveen Stadion als Jereveen door Utrecht in de gids. En in het Utrecht Stadion als Utrecht boven Jereveen bloot. Nou, dat zijn dus de belangen van Jereveen. Ze kunnen trouwens ook nog 6e worden als AZ Hjoerd de punten net pakt in Jereveen wol. Maar dat is meer van de statistieken, want AZ had al de beker woen. De Johan Ajax, ja, die zit 5e en die kan nog 3e worden, 4e worden en 5e worden. En dat is nogal een verschil, want 3e is voorronde Champions League, 4e is voorronde Europa League en 5e, dan komen ze in diezelfde playoffs als sportclub Jereveen. En dat zullen dus ook samenwijzen kunnen dat ze elkaar in een eventuele finale nog weer treffen. Maar goed, dat is heel vier voor dan de opstellingen van beide ploegen. Aan de kant van Ajax toch wel een soort verroerings. Op de goal is het wol Maarten Paas. Rochbeck is Anton Gai. Koe Itakura is hier van de centrale verdedigster maar Juri Baas. En dat had te krijgen met blessure bij Sutelo. Die dan ik net op de bank zit. Lucas Rosa is ik vol verrassend linksback. Op het middenveld zitten dan Sean Steur, Mokkio en Davy Klaassen. Berghuis is Rochboeten. Linksboeten is misschien wel de beste speler van de Eredivisie. Want hij is nomineerd. Krijgt als Jacob Trensko. Dat is Mika Gods en Wout Weghorst in de spits. Bij Jereveen, Bernd Klaverboer op de goal. Rochbeck, Oliver Braude, Thierry Maes, Sam Kersten en Maas Willemsen achterin in de verdediging bij Jereveen. De linksback, wie een vraagteken, dat wordt Vasilios Zagaritis. Hij wie een beetje blesseerd rekken vreet bij de training, maar hij is toch fit genoeg om te beginnen. Op het middenveld keert dan Joris van Overeem bij de rol van een scorsing. Hij heeft 4 wielerkaarten en 30 weer die de vriende weekend in Breda net bij. Marcus Linde en Ringo Meerveld zitten daar toch ik in de basis natuurlijk. En Luc Brouwers zit daar toch op de bank. Jacob Trensko, Rosboeten, linksboeten bij Luca Ooyen en in de spits der Dylan Vente. Dus Lasse Nouros op de bank. Geen Maxons Rivera. Ik net op de bank. Hij is toch altijd te blesseerd om te beginnen aan deze wedstrijd. Aanstaande jouw trein dus. Een soort op het schema, vooral voor Ajax. Maar toch een lekkere wedstrijd in het volslijn uitverkocht Abel Letzter Stadion. Aast Ajax, Jervingen, Ajax om jouw trein.
0: Roelof Onta.
1: Snijn in Friesland. Dat
3: wie je doet.
0: Ja, want eerst kist nog kiezen hoe er platen stonden aan de eind van de oeren Jervost. Een van die twee platen die het iets mooi met elkaar te krijgen hebben. En die komen dus uit de list van 2012. Deze week doe. Ze hebben het te krijgen mooi religie. Ik liet ze even zo in de Jerre.

En als dat goed is, dan herkenst ze misschien ik wel van Jertiet, want dat ben ik twee covers nog wel. Doe kies kies uit A, Madhouse, mooi Like a Prayer, of B, DJ Sammy en Janu, mooi Doe. Heaven Hokkerplaat was al aan het eind van deze oerjaren. Doe kies stemmen in de omroep-app. Rjochtspoppen, daar staat de pol voor de kleer. Ik ben benieuwd, wist al mijn komst. Nou eerst, orenmuziek uit 2000 A. Zijn prachtige song van Mary J. Blige. No More Drama.

0: No More Drama, Mary J. Blige. Ja, hopelijk ik geen drama op het keertveld in Sint-Anne. Helco.
1: Nee, we willen weer een plans bij. Dus ik ga dadelijk maar even verkasten. Want dan jouwt een rondje als ik net ze volle. Martin Bersma, Hessel Postman, Erwin Silsera. Die willen wel dingen werk maken. Zien André van Delen, Thomas Dijkstra en Lars Pieter van Straten. Ze zijn ondertussen voorkomen. Mooi 4 om 1. Steen we misschien een 4 om achter. Maar ik leelde net in dat André van Delen, Thomas Dijkstra en Lars Pieter van Straten. Erin slag is heel wat ze in de vorige omloop wilden. Toen hadden ze een 4 om 2 achterstaan op. Maar nou net. 4 om 1 achter. Rekt niet meer op dat Martin Bersma, Hessel Postman, Erwin Silsera. Wij zijn naar de finale.
0: En van Sint-Anne geven we erom naar het Abel Lentzer Stadion. Daar begint de toetswedstrijd tegen Ajax. Roelof.
2: Bij die krijgt de laatste klanken te jerenwienen van de glasblazers. Die spelen vanzelfs het Fries volkslied hier in het volslijn uitverkochte Abel Lentzer Stadion. Maar een bomvol vak met Ajax supporters in het uitvak. Wil nou de speaker Andries Ophof de spelers van Jereveen oproept. Zorgen we om beide kanten een mooi grut spandoek. Aan de kant van Ajax Mokum. Met een grutte Amsterdamse leeuw erop en de traaie kruisen. En aan de kant van Jereveen een gigantisch spandoek. Met sportclub Jereveen erop. En dan vlaggen bij blauw, wit en zwart. Zwart had ik weer te krijgen, maar de kleuren van vaak het Utenu spelen wit van sportclub Jereveen. En dus zijn we hier aanslos. En oh, wat vervielen de spanning toch dit stadion. En dat had net alleen nog maar te krijgen, maar het feit dat Jereveen nog zonde, of misschien wel zesde, werk in. Want ach ja, dat is leuk, mijn naam. En ja, natuurlijk wil je een thuiswedstrijd spelen in de playoffs, maar dat keer toch ik vooral richting Ajax. Dat een dramatisch seizoen hebben als nou, als Ajax zijn, dan mag je natuurlijk nooit op het vijfde plek staan, maar nog in je wedstrijd te gaan. Maar dat steen ze wel. Ze joggen dat Boppenhaarden Twente en NEC steen. Het is Joet PSV Twente en NEC Go Eagles. En als die alle twee winnen, dan bloot je Ajax dus vijfde. En dan kan het ik samenwijzen dat Jereveen letter nog de Chistan wordt voor Jereveen. We gaan eerst wel eventjes daar een minuut stilte. Dus stel je voor dat we eerst nog even rondgaan naar naar de studio. Jappie Vogelsang is namelijk een van de heren van Heerenveen die vrienden wieken verstoren is. En daarvan gaan wij eerst een minuut stilte.
3: Wij zijn Jappie zeer dankbaar
0: Roelof,
3: voor
0: alles
3: wat hij voor deze Heerenveen heeft betekend. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en naasten. We vragen u nu indien mogelijk te gaan staan en 1 minuut stilte in acht te nemen.
0: En als het er een minuut stilte wordt, gaan wij naar de hit van 2002, The Riddle. Hij heeft zelf vliegangst, dus hij kon net echt optreden in Boedeloon. Maar hits hier de wol, Gigi D'Agostino.

0: Gigi D'Agostino, The Riddle. En voor 2012 blijven we even in 2026. We beginnen nu het Abel Lenstra Stadion. Roelof de Vries.
1: Ja, we dekt een oorrol minuut bezig binnen onder de wedstrijd tussen Heerenveen en Ajax. Na een indrukwekkend minuut stilte. Ik vanuit het Ajax vaak altijd mooi om te zien. Vaar Jappie Vogelsang hebben we al belutsen bij de oprichting van Actie Sander 60. Meer dan 40 hier. Vrijwilliger bij Sportclub Heerenveen en spietig genoeg. Sanolo, wikker van wikkelin, alleen verstoorn. En een mooie man, maar hij is spietig genoeg net meer. Ajax is in de onval, maar stekbal op Klaarsteur. Die kan er niet bij komen, maar die wordt uiteindelijk nog goed redden. Terug Klaverboer en terug Marcus Linde. Vol twee spelers blesseerd, waaronder de keeper Ben Klaverboer, die goed is in goal kwam. Daar in combinatie met Sean Steur, die toch wel heel nog vrij kwam. Maar die stekbal daar in het 16 meter gebied, stekbal van Davy Klaassen. Maar goed, het komt al hier goed voor Heerenveen. Balbezit is er nog altijd vol voor Ajax. Spelend in het blauwe shirt. Mooie lichtgriene tinten. Het U-shirt van Ajax. Maar nou de Japanner Itakura. Komen we misschien bij het wereldkampioenschap. Werd zien omdat Nederland in Japan mat. Had nou balbezit achterin. Maar de klassieke fjouwe traaie opstelling aan de kant van Ajax. Is het nou Baas. Die de breed speelt naar de linkerkant naar Rosa. Die naar Gods. Vier weer om zakken achter het aan. Maar een wipperke. Dat is zich De La Fente goed. En jouw te mij op Vent. Meerveld. Oh, maar een verkeerde bal. Ah, dat is pietig. Hier vol goed, Sjoen. De bal bij de rechterkant op Jacob Trensko. Maar die bal komt net hoorn. Is te hut. En gaat uiteindelijk oer de achterlijnen hinnen. En dus is het bal van Ajax. Maar de keeper Maarten Paas. Die de bal haast uitbrengen mij. Inbrengen mij. En dat er toch eerst de bal aan hem klittel is van Juri Baas. Toch een van de lichtpuntjes van Ajax dit seizoen. Hij en... het is een hele verkeerde paas van Paas. En dan luidt hij hier op de groeve. Heerenveen geven we de trogspieler terug. Jacob Trensko die hem dan net goed weer omluidt op Vente. Ah, daar profiteert Heerenveen er eigenlijk twee keer net echt goed van. Dat die slorrigheden in de opbouw bij Ajax. Heel slorrig ik. Dit is Gods. Die weer waarom zakken het naar achter de taal de bal op de eerste keer. En dan te versnellen naar voren taal. Maar goed, de vervolgende keer de bal toch maar achter de taal. Dan zit Ajax er net al te volle mee op. Nou, de rechterkant maar Anton Guy. We waarom achterin naar Itakura. En die naar waarom naar Paas. Die kijkt dus die hele verkeerde paas hier naar voren daar. Weet je, daar vind je een goed tussen zit. Die zet dan ook een beetje druk op de opbouw. Bal gaat waarom naar Paas. Ja, die maakt dan de bal eigenlijk lang Jan. Toch weer waarom naar de Rosbeck. Weer naar Paas. Ja, nou zoekt ze lang Jan op weggost. En dan maar als je dat duel winnen kunnen. Die wint het duel wel. Brengt hem keurig bij Berghuis. Daar zit je daar dan net vol genoeg op. Berghuis brengt hem bij Mokio, krijgt hem bij waarom. Is dan wel achterin, maar brengt hem nou naar voren daar. Paas van Steur, daarna is achter de man bij Rosa. Maar Ajax houdt wel balbezit. Onder de linkerkant op de middenlijn is het Steur. Brengt hem hier naar Gods, die weer inzakken op het middenveld. Naar Klaassen, heel dol naar de rechterkant. Tussen twee man van Ajax in. Dan wordt nog gek te binnenhouden. En dan naar Mokio. Mokio dan naar achteren, naar de linksback, naar Rosa. Rosa dan naar Godswer naar voren. Daar zit Braude goed tussen. Dan misschien Jervingen in de omschakeling. Fente Gidje. Braude kiest voor balbezit van Jervingen. Is denk ik wel even lekker. Omdat we in die eerste vier minuten zien dat het vooral balbezit wie in het voordeel van Ajax. En dat Jervingen dan voetbal nog net echt op dat komt. Maar nou vol een goede actie van Luca Ooyen. Gidt richting punt 16 meter gebied. Laat hem breed op Trensko. Trensko kijk uit als je linkervoet. Maar het schot is net hun nog. Beetje slap ik eigenlijk. En komt er toch mooi relatief gemak in de handen van keeper Maarten Paas. En dus hebben we wel het eerste echte schot op goal. Sean. En die is in het voordeel van Sportclub Heerenveen. 4 van de hele minuut. Onderwijs 0-0 nog te staan.

0: Désenchanté, Kate Ryan. Ja, Roelof, in het Abelenza-stadion Chin Ajax. Liek je die kozen van Jereveen nou wel aardig goed in die Amsterdammers?
1: Ja, Jereveen speelt het best wel aardig op stuit. Dik nog een minuut onderwijs. En de eerste mogelijkheid Hiegelums kreunt. Kot, afstandskotje van Jacob Trensko. Maar zo'n dat moment, dan drijf jouw minuut lien. Had Jereveen het initiatief wat oernaam van Ajax. Meer balbezit. Konder noteert. Gevaarlijk moment in het 16 meter gebied. Maar Joris van Overheem vooral in de lead. Die uiteindelijk de paas naar de linkerkant joent bij de twarre peel. Dit is een mooie paas. Is naar de rochterkant. Nog krijgt onrekken Troch Rosa. Dat nog een beetje naar de cornervlagen. Maar Jacob Trensko had wel de rompte. Laat hem koers weer om. Op Olle Verbrouw. De punt 16 meter gebied. Kan hem inkrullen. Dat Dotterik. Wordt Votkop Troch Ajax. Opvang. Onhoren kant. Troch Marcus Linde. Ja, Jereveen had Ajax echt even bij het kieltje. En we gaan nog even trots drukken. Maar Meerveld nou. Naar de linkerkant. Daar zit Olle Verbrouw. Nee, dat is de Luke Ooyen natuurlijk. Sagritis is het die daar zit. Dan hij de afstand viel wat meer naar Van Overheem. Dan hij Marcus Linde. Omsingeling van Ajax. Roen om het 16 meter gebied. Dus een beetje mooi de rechtje de morren. Jereveen dat balbezit had. Combinatie met Luke Ooyen en Zagaritis. Ooyen krijgt in elk geval de bal. Geert naar achter het daar. Die in twaalf weer wat te gevaarlijk. Krijgt Zagaritis alsnog die bal. Wippert hem dan eigenlijk naar voren daar. Naar Ooyen. Had Jean Steur. Tjenoeren. Wollem dan voorbij. Dat slag het Safier dat de bal via Jean Steur oer achterlijn geeft. En Jereveen de hechten van die 1200 Ajax supporters. Nou een corner nemen maar. De tweede van deze wedstrijd. In de 11e minuut van het duel bij die 0-0 staan. En dan maar hopen, zo horen we de tussenstand ik een beetje bij Utrecht Fortuna Sittard. Dat het daar bij 0-0 beloond als Jereveen voorkomt. Of dat Utrecht misschien zelfs verliest. Dat zou lekker wezen. Maar eerst maar we focussen op een oefening in het eigen A-stadion. Maar de corner die heel leeg is bij de groen. Minder bal van Overheem. Vindt het wat derde bedoeling van wie? Maar ik moet ik zien dat Mokyo, de Belgische middenvelder van Ajax, dat ik net bepaald vol om uit dot. Rekt die bal denk ik helemaal verkeerd. En trapt die bal weer over de achterlijn heen. Dus krijgen we weer een corner. Zien dat Van Overheem nou een mijn oren variant komt. Ik zou dat Meerveld wel naar de bal daar rint. Geert Berghuis net echt in mooi. Nu komt die bal, ja, wel weer een variant naar Ooyen. Die dan in de as van Fjolle Trensko. Die won heel soort rond had. Ik vrij uithelling in. Nou, dan wordt u uiteindelijk toch blok toch klaar. De bal won naar de linkerkant. We hebben rond naar Van Overheem. Jouwt die bal voor. Wordt voortwerken Troch Ajax. En achterin maakt Oliver Brouwer even achter die bal aan. Om balbezit te horen. Maar het is wel mooi om te zien dat Jereveen en Ajax vast zet op 4 op eigen helft. En op dit stuit, op de eerste drijf jou een minuut. Nee, ik wil het betere van het spul had. En de bal gaat nou Roen achterin. Bij Sam Kersten, die gaat naar Vente. Die wil dan in één keer combineren. Daar wil Jereveen een oetraining voor hebben. Toch dat baas Trost stapte. Maar die krijgt hij net van skiersdochter Joey Kooi. Die nam hier nog net neemt. De bal nou naar de rechterkant. Naar Anton Guy en Ajax. Die de bal weer stadig roem spelen. Zit net echt tempo in. Jereveen Wutte toch ik nauwelijks verrast. Maar goed, binnen maar toch een hele minuut onderwijs. Nou, wonen we goed druk op die keeper van Ajax, Maarten Paas. Die deed toch weer de lange bal aan had. En ja, dan wint Jereveen het duel weer. Heel goed. Gods verliest het van Brouwer. En Trensko had bal bezit. Van Overheem. Oeh, middenbal. Er zit Rosa tussen. Maar Rosa speelt de bal voor de dadelijk. Ik hoor de achterlijn in. Zoals ik kon alles bij Ajax, dat ik in zelfvertrouwen in die ploeg zit. Dat het moeizaam is om Nauta. Ik kan net echt een soort lekkere actie zien aan de kant van de Amsterdammers. Ingooi is er voor Jereveen. Maar Brouwer speelt goed in het venten. Die wil dan combineren tot hij ik naar Van Overheem. Die mag maar de vastzet komen van de zijkant. Drie gaat er even maar een vastzet. Maar dat uiteindelijk net. En helpt er dan, denk ik, heel toek een corner uit. En ik denk het, omdat die bal via de cornervlagen over de achterlijn gaat. Maar volgens mij had de assistent Kiesdrocht om die kant besluiten om er een corner van te matchen. En dat is net als mij ik trochte. Tredje corner al in trekje minuten tiet. Trijconners is een penalty science wel. Of misschien Trijconners een doelpunt voor een keer. Dit is wel heel goed in spelen. Oh, dan hier die bal van Lino. En dan toch Ajax van het schot van Luca Ooyen. Oeh, daar zwijnt Ajax. Grootste kans van de wedstrijd misschien wel. Ja, omdat hij daar echt van de Lino helle waard. Toch ja, een verdediger van Ajax. Dat scheelde echt heel niet of die bal hier erin ging. Goeie variant hier aan de kant van Jereveen. En dan wil hij denk ik door Davy Klaassen uiteindelijk van de Lino helle. Ja, toek die in toch Klaassen. Spietig van Sportclub Jereveen. Maar het moet duidelijk wezen. We zijn een lidskwartier onderwijs. En Jereveen is echt de betere ploeg. Maar het is nog wel 0-0.
0: Ja, wij hebben beroemd Neus Kroon hier 2002. Ja, want er weer een soort musical uit dit hier te jaren. En ik al wat nijs, maar nijs uit Friesland, dat hebben we nog net echt gehoord. Dus ik ben benijd, Erik en Emma, wat is hier er in de kranten in Friesland?
2: Ja, een omstreden zaak in dus Kroon hier. Professioneel is het niet, maar 5 tongzoenen onder werktijd zijn volgens de Leeuwarden rechtbank geen reden voor ontslag. Een vuilnisman uit Langweer zou een vrouwelijke collega uit Jouren zo'n 5 keer vol op de mond een tongzoen hebben gegeven, terwijl ze samen achter op een rijdende vuilniswagen stonden. Ook zou hij een collega hebben bedreigd en geschopt. De gemeente Kastelan ontsloeg de vuilnisman op 15 februari. De Langweerder vocht zijn ontslag aan met succes. Volgens de rechter heeft de gemeente onvoldoende rekening gehouden met verzachtende omstandigheden, staat de rechtbank dat aanneemt. De zoon van de vuilnisman was korte tijd voor de zoen- en schopincidenten overleden. Bovendien wordt zoenen onder werktijd door de rechters als een relatief licht verzuim aangemerkt. Dat zoetje in het wurg wel heel loos beoordeeld worden, denk ik.
3: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit
4: 2002.

0: The Calling, wherever you will go.
1: Snijn de middie bij Omroep Friesland van Ian Nonshuizen.
2: Snijn in Friesland.
1: Alle oeren een nije reis waarom in het iets.
2: Dieren 60,
1: 70,
2: 80,
1: 90
2: en het eerste decennium
1: van het nije millennium.
2: Dat wie doe.
1: Jest het nijs en de muziek van doe.
2: En dan maak je kans op mooie prijzen in de crypto-quiz.
1: Snijn de middie van Ian Nonshuizen. Snijn in Friesland.
0: Snijn in Friesland dus. Maar eerst geven wij 2026 naar Sint-Anne. Helco, doe bist in Sint-Anne even op mijn oor plakken. Want weer is helemaal dweil terug weer het rijdt. Hast er nou een beter plakje?
3: Ja, ik heb nog een beter plakje. Je zit nu in de bestuurstenten. Daar zit een dak op de meesten en daar rent het rijwet en onder. Want het speeltje de hele tijd in Sint-Anne. Ja, werd ze dan het tankje hebben, de Sint-Anne-buurs. Dus weet ik niet dat ze zo ook meer waar hebben bij haar een feest. Op een merken is er nog wel wat belangstelling. Maar ja, daar zit je dan droog in de draaienmolen. Maar voor de rest, het keert zijn het leidt er natuurlijk ook onder. Ik moest nog melden dat Maarten Bersma, Hessel Postman, Erwin Schielstreek, Dali Dien en Werkmaatjes en André van Delen, Thomas Dijkstra en Lars-Pieter van Straat, maar vier van Mien Saiklik. Zij dus in de finale. Nou, en rek je maar op dat ze in de finale komen. Zien oor het Petour van dat van Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Die staan voor met Traimien en Sai Schauer. En op dit tijd komt er weer een bordje bij. Dus dat gaat vrij vlot. Dat betekent dus dat de Petour van Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Als je in Maarten Bergsman straks misschien nog wel in de finale komt. En dan hebben we dezelfde finale als in mijn naam.
0: Jereveen, is Ajax het spielertijdje in het Abelerense stadion? Jereveen. Jereveen, nog hield iets onder de betere hoorn, Roelof?
4: Ja, iets mindere fase misschien, maar het gaat net resulteren in kansen voor Ajax. Mieke Gods luidt nou op de groen en maakt het vingergebaar drie keer. Dat hij nou drie keer een trainingsje hem kregen had. Ik vind het eerlijk zijn een beetje zeuren om neer. Volgens mij valt het al even op mooi. Wel een Peru training in kwarte tijd. Terug je vinger op Ajax. Maar geen vieze uittraining en geen mogelijke gele kaarten. Heel en dan net. En Ajax had wel wat meer balbezit de laatste 4 minuten. Ik was bedriegende wedstrijd in de goal. Maar kansen had ze nog net horen. Al je mislerde paaskes of in het waas. Zien dat ze dat nou misschien wel aardig van kennen. Maar Berghuis die ja, iets in gedachten had. Wat nevens mij helemaal net kind vies te moeilijk is. Dus Brouwer zit er goed tussen. Speelt hem op Klaverboer. Die jouwt hem lang. Dat is best wel een goede bal op Vente. Oh, die doet hem gewoon. Dat is die score. Dat is de wereldgoal. Oh, maar dat doet hij net. Oh, wat een paas van Klaverboer. Achter de verdediging. Achter Jurie Baas. Dan neemt Phantom ik nog wel heel keurig gewoon. En dan mat er hem eigenlijk hoe de keeper heen lopen. Maar dat doet hij net. Dat slag het net. Paas is krijgt wat de grut. Vangt hem. En derde nog get de kans van Jereveen en Verlen. We binnen in 20 minuten onderwijs. Het is 0-0 bij Jereveen en Ajax.
0: Dadelijk geven we verder. Maar dan in een oor hier is Jere. Hoe hier dat wordt? Njoggentje 74. Maar voordat we druk hier nog een plaat uit 2012. Want daar has stemmekend op een van die platen die door religie gingen. En mooi 100% van de stem is dit Madhouse. Like a Prayer.

0: Omroep Friesland. Pinksterman die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois om 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de gearvetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinksterman die.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
11: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
12: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto, Heimer Service en Autos is er voor Elsing.
13: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Post in Elst.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Abba, The Sweet, Earth and Fire. Het is njontje 75, dat had de typemachine knieskrek bepaald. Maar juist eerst alles over de wedstrijd Heerenveen Ajax. Roelof.
17: 30 minuten onderweg. Heerenveen is de betere ploeg. Ajax krijgt haast geen kansen, maar het is ook nog wel een beetje een 0-0 wedstrijd. Heerenveen verdient het vol als enige in deze wedstrijd een doelpunt, maar is het nog altijd net. Utrecht Fortuna in nog altijd 0-0, dus Heerenveen, maar dit is nog altijd op het 8e plek.
16: En dadelijk heb ik nog volle meer over de haatklasse Keertsen in Sint-Anne. Dadelijk naar de 3 degrees.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
21: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
20: En voor de sta-opstoel van Toon.
22: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
19: Medipoint.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
24: Een heel boek? En de kinderen dan?
23: Die zijn veel te druk met spelen.
24: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
23: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
24: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
23: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
24: Proost.
23: Op sunweb.nl.
19: Medipoint.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Snijden in Friesland.
25: Mai Maaike van der Hoek.

0: Het is Njontjen 75 binnen de 3 Degrees. My take good care of yourself.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzijns oeren.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat.
1: Hier.
2: Doe.
0: Ja, deze oeren is het hier dus bepaald. Het is Njontjen 75. Het is het eer dat Nederland te maken krijgt met goeiende werklezens en met gieselingsacties terug Zuid-Molukkers. Bij de kaping van een trein bij Wijster vallen zelfs deerden. Justioen, wie het Songfestival Eurovision en Danny Nederland dit hier net om mij. Maar in Njontjen 75 doe woen in Nederland mooi tiet in en het noemer Dingedong. Suriname wordt zelfstandig en hier terugkomen een soort Surinamers naar Nederland ta. De Amerikaan die loeken haar definitief waarom uit Vietnam en de gemiddelde levensverwachting in Njontjen 75 is 74 en een heel eer. Ja, dat weer dus Njontjen 75. We zoeken ik weer even op het keertsveld in Sint Anne. Hadden keertjes het intussen een beetje droeg, Helco?
3: Dat liep er even op, maar de paraplu's die ben weer hier op mijn gang, dus beschut het ruimte weer. En de keertjes die het wandelen binnen, die man die het aansten daar ervan nog treien in de finale keertje matten, die zorgen over zelf ik dat ze aardig wat ruimte weer erop hadden krijgen. En de bal die vliegt er weer doorheen, dat denk ik van Allard Hoekstra daar. Ja, ze stien even op het patoor van Allard Hoekstra, maar het rent nou even oors. Ze hebben nog kansen zelfs. Het is 412 zoiets, ze stien er heel tijd op het deer, maar ze stien dus maar zoiets waar achter. Binnen even waarom. Komen. Wat zei ze dat het betoren van Peter Verzuijn aan het hoogste van Kevin Jordi Hiemstra wel punten pakt, maar de eerste uiteindelijk dan net. Genoa Menno van Zwieten, Rick Minnes, Matthias Steenstra. Onder kant trouwens ik van Verzuijden, die is ik balkeerder. Verzwaart Albert Hoekstra de verbeste opslag en Kevin Jordi de vermeenste opslag. Nou, diezelfde Albert Hoekstra had het dan al beziekje. Genoa het perk van Rick Minnes, maar Matthias Steenstra. Laten we die in opslagbal even mooi nemen, wat goed de laatste wijze kennen. Want dan laat een keer nou, van een meter af zien je voor de krieten van het perk. Dus dat maakt mogelijk wijze van Rick. Of voor het Jesse. Nee, hij zit erin. Het is een prachtige bal van Albert Hoekstra. Hij zwart ervoor dat Sympatour nog op de list zit. Want ze komen waarom van 4-2 naar 4-3.
0: En dan gaan we van Sint-Onne naar Jereveen en David Spielitz in Ajax in het Abel Enstra stadion. Roelof, is het nog heel tijd 0-0?
4: Ja, nog 0-0. Nog dik 8. Dik 10 minuten nog te gaan in de eerste helft. En die krijgt de eerste echte kans Sean van Ajax. Ze zijn heel dichtbij. Hè, want de Rosbeck Anton Guy rekken maar een vlammend afstandsschot. De Lotte. En het is hier maar goed dat de, ik denk de vingertoppen van Bernd Klaverboer er nog wel te pas komen. Want Oorsweer, die denk ik. Nou ja, maar ja, dat weet je natuurlijk nooit precies. Maar wie het misschien wel onderkant Lotte de bal erin knalt. Eerste echte kans. Jout wel on dat het nog geen uitspelen kans weer voor Ajax. Maar een afstand. Scott van afstand 20 meter. En dat is Jereveen eigenlijk nog altijd vol de betere ploeg is. Maar laatste hier toch net echt meer kansjes. Jongen van beide kanten net. Behalve dat Scott op een lotte niet krijgt. Dus nog 6 en een hele minuut te gaan in die eerste helft. Nog altijd 0-0 bij Jereveen Ajax.
0: En nog heel tijd 0-0 dus daar in het Abel Enstra stadion. Wij hier nemen we waarom naar Njontjen 75. Naar de top 3 van Doe.
1: Dit is
2: de top 3 van Doe.

Op 3 Henk de Knife en de Jets, mooi Guitar King. En op 2 George Baker Selection, mooi Paloma Blanca. Op nummer 1, afkomstig van het conceptalbum The Butterfly's Ball en The Grasshopper's Feast uit Njontje Fjouwere Zondag. Dit album is baseren op een bennenboek. Ronnie James Dio verzwargt de zang in dit nummer. Daar vond ik de tekenen videoclip populair is. Roger Clover en guests, mooi Love Is All op nummer 1.

0: Love it all. Roger Glover en guests. Het weer de nummer 1 hit. Ja, die man is jong en de kikkers.
1: Snijn in
2: Friesland. Dat
1: weer doet.
0: Maar dat we vierde keer maar Njontje 75, waarom nooit keert veel? Tien Sint Anna Helco.
3: Ja, nou, de zonder kikkers ik een goed plak hebben. Het is mooi weer, wat gas. Dan die zonder handen wel formatie. Het publiek is dit alleen verskoelen. En die heeft dat Menno van Zwitter, Rick Wins, met Jesse Steenstra nou in de finale komen. Ze winnen uiteindelijk met 4 om 3 schinder 6 van de man die de tweede prijs pakken. Peter van Zuiden, Albert Hoekstra en Kevin Jari Hiemstra. Een mooie retourslag van Rick Wins, maar voor de keerste win die laatste 2 punten. Dit zijn enige in. Nou, maar gauw, nou schinder Kleenhoorn. En aast in de finale zien Mattenbergs, maar Hessel Postma en Erwin Sielstra.
0: Nou, dat lijkt mij een heel goed idee. En misschien even opwarm je. Op het Jereveen is Ginnik de laatste minuut in van de eerste helft, Roelof.
4: Ja, het is hier droeg. Ik qua doelpunten, Ryan, want het is nog altijd 0-0. Hoeveel, maar nog 12 minuutjes te gaan. Ajax Nies krijgt weer een keer dicht bij een doelpunt. Wie je de scan zal, maar Anton Gai op de latte. En Nies krijgt weer een mooie onval. De eerste echt een mooie onval van Ajax. Dat laatste 10 minuten, wat beter in de wedstrijdkamer is. Echt hoor, hè. Maar een mooie onval door de rochterkant. Eindstation wie Sean Steur, die ik uit te draaien best wel aardig goed hellen. Maar krijgt Njonken de goalscat van Bernd Klaverboer. En dat minder Nijs komt eigenlijk van een oorfield. Want FC Utrecht is niet gekrekt op een 1-0 vastkraam. Terug een doelpunt van Danny de Wits en Fortuna Sittard. En dat betekent dat Jereveen zelfs bij een oerwinning hier in het eigenaar Blesser Stadion net meer klimmekin op de ranglist. En toen je de hele finale van de play-off speelt in het Galgenwaardstadion, het stadion van FC Utrecht. Maar goed, we hebben ik nog een tweede helft in. En hier met Jereveen eerst ik nog maar eens een keer een resultaatdel zetten. En Weghorst is onder de bal. Maar Ajax, dat misschien wel roept. Maar altijd kijken dat ik voor Utrecht Helling. Ja, Nies krijgt Diddy dat vanuit die afstand. Dus op de lotte. Eerst op de vingertoppen van Klaverboeren, toen op de lotte. Nou zit hij de bal 12 meter oer de goal hinnen. En mag Jereveen de bal weer in het spel brengen. Maar nog een dikke hele minuut te keer. Verwacht ik nog vol 1 minuutje blessuretijd erbij. Ajax zou trouwens dat het wat betreft het resultaat op de oren vierden ik net zag geustig is. Omdat NEC dus kan al mooi 2-0 voorstiert in Go Eagles. En bij PSV Twente is het nog altijd 1-1. Lange bal op De La Fente. Die het duel ongeveer maar Juri Baas. Baas kopt die bal door de sidlinen heen. En dus mag Jereveen insmieten. Nogal aardig 4 op de helft van Ajax. Soert misschien. Maar nog 15 seconden. Te gaan, nog één keer kennen. Maar de put liep het er wel een beetje uit. De energie in dat ze zetten hebben in die nou, sinds de eerste 30, 34 minuten. Toen het wel aardig heerste over het spul. Ja, en schiet je achter de fluit. Het vond ik al een minuut plezier het erbij. Toch dat er even een momentje van blessurebehandeling weer. Zover dat we nou de kleikeer zien gaan. Zorg ik nog dat PSV Twente 2 in wordt. Dat is voor Ajax dan wel weer verdedigd. Want als hij hoe het winnen is, dan weer hoe Twente in. En nou goed, dat is voor de Friesen en de Jereveen supporter net zo belangrijk. Die zorgen dat Utrecht maar hier nog voor zit. En dat Jereveen hier wat beter speelt. Maar nog geen doelpunt maken had bij het duel tussen Jereveen en Ajax.
0: En daar geven ze dus nou ook de rust in. En dan zullen we dadelijk bij de tweede helte van die wedstrijd. Jereveen Ajax. Hokkerplaat was toch Jere en mat ik van die draaien om de oin van de oren. Dit hier, Njontje 75, Njontje 75, jawel, kist kiezen uit twee platen. En die gaan oer een drankje, namelijk oer wien.

en ik nog dezelfde melodie dus. Dus Gitterik misschien wel om welke taal visto het mooist om dit nummer te jeren. Grieg is er wijn van Udo Jurgens, dan gisto voor A. Of gisto voor Joe Harris, mooi drinken rode wijn, dan gisto voor B. Hokkerplaat, wosto on de ein van deze oren jeren. Dook is stemmen in de omroep app. Rjochsbop is dit de pol voor de kleer. Ik ben benijd. Dit is No Earth and Fire, mooi Only Time Will Tell.

0: Of snijdt de midi, maakt het zissen.
1: Je hebt iets weer alles beter, alles beter, alles beter.
0: De hits van Doe.
2: Het nijs van Doe.
0: Om het saai zoeren.
2: Waarom in de tiet?

0: Het is de eerste single die Hank de Knife en de Jets uitbrengen. Het nummer Guitar King is gelijk een hit en bereikt in Jontje 24 het 12e plak in de hitlist.
1: Stijn in Friesland, dat wie doe.
2: Maar ik de jaren 20 doet James Bond nog geen idee hier van een Brexit.
3: Can I help you?
4: Yes, my name is Bond. James Bond.
5: Oh, wat een geweldige tijd wie dat.
1: En AGM, de clues van de V&D in jou het leger over, maar zijn thermische lans.
6: Bijna keer win ik en andere keer win ik zijn.
2: Snijn in Friesland.
1: Dat

Minnie Ripton, loving you. Slide Friesland. Daar hoef ik net zo moeilijk uit te dwaan, zei het Griet Kuipers. Ze had het over de kar wie het mooiste kiest van de keuzeplaat. Ja, we stoieren A, Udo Jurgens mooi Griechische wijn. Of mooi B, Jo Harris mooi drinkrode wijn. Nou, Peter die zei het ik, doch mij ik maar het originele. Mooi dus noemer, groetjes van Peter. Mariet die geeft ik voor A. Henny die zei het dan weer, doch mij maar B, Jo Harris. En Maaike die zei het dan weer A. Ik kan vertellen... Het origineel A stiet nou ietsjes bietsjes voor, maar welke was het dadelijk jaren? Stem ik in de Omroep-app.

Ja, ze is het maar. Hokkerplaat was er onder een van de oerieren. Stemmen kan nog, want nou, zo'n 20 minuutjes. Tegen tank of eerst ervoor. En waar weet Jesto dadelijk wel die plaat. Dit is eerst muziek van ABBA. I do, I do, I do, I do, I do.

0: on the run van The Sweets.
1: Snijden in Friesland.
2: Dat
1: hier doe.
0: We beginnen eerst naar het Abelenstra Stadion. Want de twadde helte die zet er uit eindje in Ajax. Roelof de Vries.
3: Ja, we zijn trein een hele minuut onderwijs in die twadde helte. En geen wissels aan beide kanten. Niet kreeg wel een kannensjoen, maar toch ook wel weer een mogelijkheid van Sportclub Heerenveen. Dat in de eerste 30 minuten de betere ploeg weer. Daar tussenin even een leak geerde op in de fase. En dan pakte Ajax het initiatief. En op basis van die 10 minuten is het dan van vreemd als je dan de gif en ik zo in de rust. Dat je denkt, hey frek, Ajax het eigenlijk betere kansen aan, meer kansen aan. En dat is ik zo. Maar op basis van die laatste 10 minuten zetten ze niet in aan. Creëren ze meer kansen. Heerenveen had dat eigenlijk ja, wat een stukje minder hoorn dan Ajax in de eerste helft. 0-0 nog voor de stand. Vastzet van de linkerkant. Komt nou in het sectiemedegebied van Heerenveen. Berghuis knokt hem dan de goed in. Bloot in balbezit voor Ajax. Vastzet gaat nou weer rocht in de tweede peel van Heerenveen. Maar daar zit hij niet in. En Bobberouder dat heel toek. Kopt hem dan met een stuitje bij Rom in de handen van keeper Bernd Klaverboer. En zwaagde er ervoor dat Heerenveen balbezit had. Maar Maas Willemsen, die doelbouw verzwargert tussen Twamanin op Veroverheem. Die ik tussen de linie zie op Venter. Die mag daar eigenlijk geen balverlies leiden. Dat slag het krekt. Geen balverlies leiden. En de paas van Willemsen is daarna eigenlijk heel prima naar de rechterkant op Brouwde. Die krijgt hem daarna weer waarom van Veroverheem. Hup, naar voren taal liep het Veroverheem Oortjan. Bal op Meerveld is ik goed. Zoem maar een dribbel kom ik in. Dat wordt hij volgens mij de rechterkant naar Brouwde. Speelt hem in het 16 meter gebied in naar Venter. Dan werd het 16 meter gebied uit naar Meerveld. Die dribbelt. Pas de bal naar de rechterkant. Even overheen. Goeie bal. Maar een goede vastzet komen. Die komt er ik vol bij. Trentsko. Die moet eigenlijk uitdelen. Maar die wil hem al eens op Venter. Die een oren een meter in Jonkerum zit. Ajax werkt het voort. Maar Heerenveen vangt weer goed op. Zit weer energie in het spul van Heerenveen. Dat wie de laatste 10 minuten echt een beetje uit. Misschien kan ze nou weer een keer komen. Maar Zagaritis. Gidjip. Wolle bal bij Rom van Zagaritis. Krijgt hem net. Bal naar de as van het field. Via Linde en hij van overheen. Atreiman Siroerum. Kiest hij voor de beweging naar de linkerkant. Naar Zagaritis. Die waarom? Naar Joris van Overheem. Die dot hoort algemeen toekeding. Maar het baltje. Speelt hem nou breed. Naar Linde. Maar kijkt hem weer waarom. Dan naar Zagaritis. Naar Luca Ooyen. Ja, Gin Rivera. Ik net op de bank. Mis je wol een beetje. Ik net sinds een keer dat Luca Ooyen het min dot. Het is een goede paas in de as van het field. Naar Trentsko. Draait goed als je man waai. Oh, speelt die bal krek vast je voet. Oh. Dat is pietig. En Berghuis rost die bal daarna naar voren taar richting Mika Gods daar onder de linkerkant. Vangt die bal in eerste instantie goed op. Maar dan zit ik nog een fotje tussen van Oliver Brouwer. Nee, dat is. Hij redt die bal gewoon. Zelf moet de Zietlinie heren. Ja, prima. En dus balbezit voor Heerenveen. Achterin bij Sam Kersten. 6 minuten dwaanie tussen in die tweede helft. En balbezit achterin bij Maas Willemsen. Ja, je begint wel de spanning wat meer te vielen in het Abelenstra Stadion. Dat de belangen van vooral Ajax grut binnen natuurlijk. En de vraag is ik. Ja, komen ze bekoor misschien in de play-offs letten. Nou, dat weten we hoe ze aan de dik 40 minuten. Dan weten we hoe de eindstand binnen. Dit is een kwarte bal van Maas Willemsen rond Klaverboer. Maar Klaverboer let gelukkig goed op. Speelt hem naar Brouwer. Die stuurt er onder de Trentsko. Chip. Ah, die bal is kijk de hut. Paas maakt uit zien goal komen. Let die bal dan nog even gaan. Tikt het publiek nog even. Hey, is Trentsko nog sneller dan Maarten Paas? Ja, dat is hij wel. Maar hij heeft een grutte achterstaan. Dus cool, Maarten Paas die bal uiteindelijk opvangen. We winnen 52 minuten Noenewijs bij het duel tussen Heerenveen en Ajax. En Heerenveen is goed uit de kleinkamer. Maar ja, doelpunten, die binden nog altijd net. Nog altijd 0-0.

0: bij de spraakmakende Chaka Khan als liedjongeres behellet de funkgroep Rufus grutte populariteit en stit de band. Nooit is ze hit in het VAP-programma van Grut heden als Marvin Gaye en The Rolling Stones. Once you get started, jerest.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat
1: hier doe.
0: Ben ik wel benijd dat Jere Veren nog heel iets aan goed stenen horen wit. Tjen Ajax in het Abel-Enstra-stadion. Roelof.
3: Ja, de vlam komt dan staan gewoon een beetje meer in de pan. Omdat Ajax natuurlijk ik vol, maar net kin. Jervin Better is. Laat nou een speler van Jervin op de groen. En ik zag dat Marcus Linde nevens mij het gebaar maakt van een jermtakken. Alsof hij bij een jermtakken broekt is. En als dat zij is, dan kan natuurlijk ik samen een rede kaart wijzen. Ik had net het idee dat er onstalten naam werd om richting de videoskiesrachter te gaan. Dat hij nog op zijn eerke komt. Het is gewoon een vrije trapjoen in het voordeel van Jervin. Daar Sam Kerstens klis zit om die bal te nemen. Nog altijd 0-0 van natuurlijk iets. Zo'n 50 minuten onderwijs. En PSV Twente zien die dus een trein hier winnen. Dan weet je dus als Ajax zijn dat als je hier winnen, dat je net meer de play-offs ziet hoeven. Dat ze vierde worden en de Europa League ingaan. Maar dan moeten ze wel winnen hier nog in het Abel-Enstra Stadion. Ik neem aan dat de spelers dat op een gegeven moment ik wil mooi krijgen. En dat er dan aans misschien nog wel eens een keer alles of niet spelen wordt voor Ajax. Eerlijk zijn heb ik liever dat Twente de play-offs net ingeert en Ajax wol. Omdat ik Twente beter vind. Maar goed. Dat is eigenlijk van letteren zwaar is, maar deze wedstrijd hoe leer je dan de hele finale winnen van FC Utrecht. Dan gaat hij met 1-0 vast hier het tussentje in Fortuna Sittard. Want daar toch zit Jervin. Want als je nou wint of league speelt het, dan gaat hij op het achtste plak. En speelt het dus komende toontje in de hele finale. Het in FC Utrecht in Utrecht om de hele finale van de Conference League op Jochen Oeren. En zelfs ben we er dan ook wel live bij. Ik kan het al even vertellen, omdat er wel een speler op de groenluid van Jervin. Dat is denk ik in dit geval Oliver Brouwde, die daar bij de korf lagen. Daar bij de supporters van Ajax op de groen light. Wat is er nou mooi? Dan hebben we Klaassen en Sam Kersten de ruzie. Ja, werd dat nou correct omkeerd, weet ik net. Klaassen had dan weer een orenspieler er aan. Skietjochter Joey Coy. Ja, nou ik hoor zien hoe orenspieler dat ze hadden er nou net mooi bemoeien, matten. Maar waar die irritatie en frustratie nou correct bij Wai komt. Ja, dat is nou net bepaald duidelijk. Jules te zorgen dat het PSV tussen zelfs fjouwer in je wunnen is. Oké, nou, de speel uit stil, blessurebehandeling komt erbij. Ik stel voor dat we even show bij Kirsten.
0: Ik heb mij een heel goed idee, Roelof. Want daar is nevens mij de finale begonnen. Helco?
4: Ja, die is uiteindelijk tussen de toeren die het vorige week in mijn naam ik in de finale zie. Men of Zwitser, Rick Minsman, Jesse Steenstra, Jan Martenbergs met Hessel Post met Erwin Silstra. Het patoer van Martenbergs met Helle Doet de premie. Ze blijven op jouw eerste steens. In het patoer van Men of Zwitser. Ondertussen luidt de eerste keer. Dat betekent dat de vermeeste opslagen aan de kant van het patoer van Martenbergs maar opslaan. Maar, en dat is Erwin Silstra. Ja, hij had variatie. Hij begon met een zitbal. Daarna mist hij het perk. Maar nu twinkt hij daar achterin. Zit Jesse Steenstra dat een kweeuwslag. Daarmee is hij dat patoer voor mij fjouwer 2. Ja, op papier ben dit eigenlijk wel de twee sterkste patoeren. En ze zullen wel vaker mekaar dit seizoen kruisen. Het is droog. Ik zag ze winnen ineens in blauw, het patoer van Menno van Zwitten. Ze winnen nou in Grien, ze hebben een kloofje ondien. Maar die loft daarachter, die is net blauw. Dat is een breiloft, dus ik denk dat we haast kort nou wel wetten krijgen. Maar de finale is los. En op een eigen zitbal van Erwin Silstra, dat is zien eerst. Zo is het waar, zijn liedje op boy naar het eerste bord zien.
0: Nou, we winnen uit hoe dat er eindigt. Jammer dat er wel weer van die moeilijke wil van die grieze wolken hoor zitten te komen voor het waarder. Ja, in het Abel-Enstra Stadion, Roelof, is de blessure die het weer voorbij of is de blessure oplost?
3: Ja, de blessure die ben we er al net op bij. We zitten in de 60ste minuut, maar de blessurebehandeling is wel oplost. Dertrog wordt er weer voetballen. Die krijgt een goede paas op Luca Ooyen. Koen krijgt net mooi nemen, hoor wie de hier op in kan mooi keeper Maarten Paas. Donkere wolken die tussen trouwens Jerik boven het Abel-Enstra Stadion. Dus de zorg dat er een oetreding maken wordt van Zagaritis op Steven Berghuis, skietjochter Joey Coy, die had de hand maar vol op het stuit. Want er werd een soort trainingen maken. Nog met 1 kilo kaart in deze wedstrijd trouwens. De wiel in de eerste helft van Mokkio. De controleerde middenvelder aan de kant van Ajax. Nou ja, Ajax shot dus dat Twente maar vier in heeft zit. En dat NEC maar 2 voor zit. Dus het had nog alles om van de spiel in. Met zo nog wel eens een keer een... dit is een goede bal op Davy Klaassen. Om de linkerkant kan hij er vertrokken. Kan Linde het gat dichtloeken. Wordt verstoken. Wordt appelleerd van een penalty. Helsten hier van de bank aan de kant van Ajax. Ja, je komt nog een var moment om. Absoluut. Maar er wordt trof voetballen. En Jervin in de bal bezit.

0: Want het is geen penalty. Dat is iets dat de lid nevens mij gewoon trok in. Ja, dat werd die corner gedaan. Dus geen penalty. En de kopbal bij de eerste beeld van Mokyo is min. De corner van Ajax, ik min trouwens. En dus de uiteraard van Jereveen. Dus dat nou echt, echt maar bakken uit de hemel komt. De Ryan van Zitane is hier in Jereveen te lonen kaam. 0-0 nog altijd hier. Na 63 minuten spelen bij Jereveen Ajax. Maar leuke pot is die tussenwol.
1: Dadelijk gaan we verder, zoeken we bij die hele leuke pot op het Jereveen in het Abel Enslestadion. En ik in het Keertsveld is het Anne, ja, spietig dat het terrein het mat, maar mooi dat de speeltjes wel goed verinnen. We brengen Takkemoeren ek in een ooroeren of in een oor hier terug. En daarvoor draaien we even om de tiekmachine.
2: Njoggentje, njoggentje, njoggentje.
1: Maar voordat het zover is, nog een plaat uit Njoggentje 74. Want do hast stemmekend op een van die twee platen die het geen oor wien drankje dan. Ja, griezeliger wijn voor de Duitse versje of drink rode wijn. Het zijn dezelfde melodieën. En Ingrid die zei, doe mij die Duitse versie maar. Ik zorg dat Wouter dat ook doet. En Janke die doet dat ik. Clara die geeft ik voor die Duitse versie. Ik ken er net omheen 22%. Dit is Udo Jürgens, mijn Griechischer wijn.

0: Friesland. Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbjerm. Wat moet ze doen om haar thuis te vieren?
1: Meedoen met het dorp. Ja, dat is makkelijker als je in de Minskip bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
0: Deel 12 van Tina en Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier op een dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarna. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper een boek voor Kees.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar en studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Het is Njontje 99. Dat had de teertmachine Nieskrek bepaald. De kast, Tarkan en Tupac, die stenen van die kleer. Maar eerst gaan we naar Jereveen. Daar wordt de wedstrijd Jereveen-Ajax voetballen. Komt een doelpunt al dichterbij, Roelof?
14: Ja, hoe langer het wordt, hoe dichter bij de goal komt. Maar hij is er nog altijd, maar net nog altijd 0-0 bij Jereveen Ajax. Een wat mindere fase van beide kanten. Ajax mat eigenlijk Jereveen hoe het meer. Want het minste nijs komt toch echt van de orenfielden. Dus Jereveen nou wel in de ongeval is. Kans werd verzoen. Want FC Utrecht is namelijk op een 2-0 vastsprong komen. En Dertrog is een thuisvoordeel in de playoffs. Zo goed als vlot. Dus ze pakken nog een mooie vastzet van de zijkant van Brouwer. Maar het vlot kopt terug Ajax. 0-0 nog altijd te staan bij Jereveen zijn Ajax.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
18: Ja,
17: Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tiener zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgeteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
19: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
20: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
21: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
10: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is er voor Elseny.
22: Snijden in Friesland.
23: Mijn Maaike van der Hoek.

0: We binnen de wei er mooi narcotic. Dit is de eerste plaat in 1999.
1: Onder Friesland.
0: En dat is het jaar dat Nederland in de kunde komt met Maxima als vriendinnen van kroonprins Willem-Alexander. En het is ook het jaar dat er 2 grote tunnelbranden binnen. Bij de bron in de Mont Blanc-tunnel tussen Frankrijk en Italië komen 39 mensen om. De tunnel gaat voor haast 3 jaar dicht en bij een orenbron in de Eerstenrijkse Touwen-tunnel komen 12 mensen om. Maar er wordt ook een begin maken om de tunnelverbinding tussen Zwitserland en Italië. De Gotthardtunnel. Nou, de Nederlandse televisie komen 2 nieuwe programma's die tegen populair binnen. Big Brother en nog heel iets op de buis. Wie is de mol? Nou, misschien ik even waarom naar Helco, derde in Sint-Anne. Want daar waren de finale spelen. Hoe liep het dan nou, Helco?
2: Nou, die verint een beetje inzichtig. Ik joeg eerst nog een keer een compliment aan Erwin Sielster. Toen ze zei ze waar voorsprong pakten in de finale. En Menno van Zwitten die. Dat boosje pakten ze eigenlijk bij de zei ze waar. Toen Menno van Zwitten het perk miste. Maar dat had hij daarna net weer dien. En daarna pakten ze een schinder van jou voorsprong. Het patroon van Martenbergs. Maar het waren uiteindelijk zei ze lik. En toen een kweeuwslag beschutte. Eerst een lik. En daarna is het nou vlug gong. Want na die eerste lik een zei ze waar. Een 6-2 en een schinnen 6. Dus nog maar 4 puntjes voor het patroon van Maarten Bergsma. Daarom steen ze nog achter met 4 om in je Menno van Zwitten, Rick Minnesma en Tjesse Steensera. Die hut op Waalikje naar de 2e oorwinning op de Vrije Formatiepartijen.
0: Ja, en hoe liep het in het Abel Enstra Stadion, Roelof de Vries?
3: Ja, het wordt kolderiks als daar gewoon, omdat het nog altijd 0-0 is. Maar er liggen echt dikke plossen wetten hier tussen op de groen. En hier krijgt wie het echt een gigantische kans van Jereveen. Dat je tegen zit er maar nou in. Maar dan bloot die bal liggen op het wetter. Nou is hij zeker in de overval, maar er zit Sam Kersten goed tussen zich. Die spelen me toch in een goede wedstrijd. En ik wil van Brouwer trouwens, want die 2 onder de kant. Een geweldige paas van Brouwer nou op Trensko. Die zwaar in de voor op Mieke Gosnet in het spel voorkomt. Daar gaat Jereveen nog een keer. Ja, Ajax... Spiel het nou alles of niet. Had een verdediger of een middenvelder eruit hellen. En een spits Dolberg erin. Steurde eruit. En Jereveen had er toch wat meer rond te houden. En dan komt Trensko en die maakt het uit. Nee, die maakt het hem net. Oh, jongen. Hij loopt naar binnen daar. Alles die in zijn goed. En dan zit hij oer de goal hinnen. Ja, het is denk ik net moeilijk. Omdat die bal daar in die plassen maar wetten leidt. Het is wonderlijk genot om hier nou naar de wedstrijd te zien op het stadje. Ja, hij wippert hem als het ware erin. Hinnen. Maar dit is hier echt die Maarten Jacob Trensko. Wissels, 2 wissels komen er aan de kant bij Jereveen. Meerveld gaat er aan. Luc Brouwers komt voor hem in het veld. En Lasse Nouras komt erin. En Luca Ooyen gaat er aan. En ik zag, Vente van het veld aan gingen. En Esser Gourbouz komt in het veld. Ja, David Leste. Botje, wat de loftingong. We zagen even zien, misschien wel de laatste minuten van Luc Brouwers in het Abel Enstra Stadion. Misschien ik wel van Zagaritis die intussen op wissel is van Petrov. Er zijn weer nog wel een paar orenspielers waarvan ik net weet dat hij volgend jaar weer binnen. En weet natuurlijk net 100% zeker dat dit de laatste thuiswedstrijd van het seizoen wordt. Maar goed, een overwinning hier in het Abel Enstra Stadion. Ajax vraagt er waarschijnlijk net voor. Toen die 2-0 vastsprong bij FC Utrecht Fortuna. Dat Jereveen een eerste wedstrijd, een thuiswedstrijd speelt. Ja, je laat die bloed hier wel lissen. Gourbouz mooie sliding ten koste van Anton Guy. Die ik niet meer precies weet wat hij maakt. Maar ja, het is nou echt. Oh, het is kolderiek. Het is hotse knotse begonia voetbal zoals Frits Korbach ooit zei. Omdat de bal, als je die pasen wil, dan bloed hij gewoon op een gegeven moment lissen. Je maakt er nou als het ware een soort van beachvolleybal hanteren. Een beachvoetbal hanteren. Met strand. Als je bal op de groen luidt, dan stuit het die bal ik net. Of bloed hij wel eens lissen. Nou, dat is nou ook een beetje het geval. Dus goed voetbal, daar komen ze eigenlijk net meer rond te pas op dit tijd. En bij de Klaverboer laat die bal clear. Omdat die bal niet krijgt, terwijl Ajax de vorm tijd net goed aan kan weer. En Mieke Gods wisselt. Dat zou ik wel wat, denk ik. En dat daarvan in de plak komt. Maar Her Carrizo. Hij heeft dit seizoen net al te volle schoen. Had ik lang een blessure gehad. Die komt op de rochterkant. Het zult wel een man zijn die wat meer vastzet. Jan Maat, denk ik. En dit is de Utra van Klaverboer. Die net geweldig klaar komt. Dan gaat Carrizo er van terug. Dan gaat hij er van terug. Dan zit hem toch in de match. Oh, hij maakt het hem net. Omdat de redding daar van Klaverboer is. Martijn kon Klaverboer. En Martijn kon het wetter eerlijk zijn. Ja, maar ja, ik zuigde ze al weer. Dat destje natuurlijk nog Europa. Europees voetbal op het schema. Als ze winnen, dan zijn ze vierde en zijn ze winst van Europa League. Als ze staan, nou is. Dus Ajax spelen nog alles op neer. En misschien dat Jervin daar dan Oosnom ik nog van profiteren kan. En een doelpunt maakt ze kan. Dan kiezen ze toch nog zonder worden trouwens. Omdat AZ nog altijd een twa-twaas zit. AZ naakt Breda, dat verwacht je ik net. Maar dat ook Jervin zonder worden. Maar goed, dan had het qua voordeel in de playoffs weer niks om. Dit is goed trok op van Lasse Noeros naar Luc Brouwers en Juri Baas. Die alle twee weten, de bal gaat daar stil is. En dus, Shen, hoe Juri Baas hier al waterpolend uitkomen kan. Dit is Hens van Guruboes. Ja, ik hoorde niks aan de man, maar ik kom per ongeluk tussen je handen. Wegwerpgebaar van Luc Brouwers. Maar ja, het is nog helemaal sa. Onvallend Hens is altijd Hens. En dus de vrije trap van Ajax. Mooi. Anton Guy bij die bal. Die hij straks lang Jan Sil. Want ja, alle ballen die matten nou lang. Daar komt het wel een beetje op del. Guy richting de rochterkant. Hij die invallen. Carrizo. Die dus krijgt de 1-0 op zijn slof hier. Wilt die bal er wel lissen. Petrov de Bulgaar had er moeite mooi. Wippert die bal. Het 16 meter gebied in. Kersten wint dat Guel goed. Van de bal is misschien van Rosa. Brengt hem aan de linkerkant bij Carrizo. Die slingert hem het 16 meter gebied in. Willemsen kopt hem eruit. Carrizo keer weer uit. Helly Scott wordt goed blokt. In de instantie. In die tweede instantie gaat hij via hetzelfde blok van Petrov. Hoe de achterlijn in. En dus is het een corner voor Ajax. Nog 4 minuten. Officiële speelt hij te gaan. En de Rijn komt nog altijd maar mooi bakken en bakken uit de hemel. Er komt natuurlijk aanstekens eens een keer een moment dat je denkt, misschien matten we nou maar fluitje voor het einde van deze wedstrijd om hem even stil te lezen. Die is er nog net. De corner komt er. Klaafboel, kopgoed, shit die bal goed vol. Bloot die bal er toch nog werken. Hing je weer in, komt er nog. Baas met Rikuut, komt er nog. Linde. Bal bloot er. Ja, twee keer lezen trot wetter eigenlijk. Wel het inbrocht trot Carrizo. Met potstjitten. Toch Bernd Klaverboer die echt wetter hinnen gliedert vervolgens. Afvallende bal. Ja, wat het nu zou ik al beginnen te vreden of het net gevaarlijk wordt. Der ik werd voelde wel tussen Linde van Overeem en Taspilus van Ajax. Want Joey Kooi had toch een fluiten voor een vrije trap. En die zil die bal haast richting het 16 meter gebied slingeren Ajax. Maar twee man erbij. Bounida in nog zijn invaller onder de kant van Ajax. En ik Carrizo. Twee invallers dus. Die, nou, dat is natuurlijk wel een lekker moment. Maar Dolberg en Weghorst onder oren in het 16 meter gebied. En Itakura en Mokyo. Al die lange man daar hebben. En zou mij nou voetballen. Maar nog 3 minuten te gaan. En die 0-0 staan. En voor Ajax nog alles wat ze helly kennen. Europees voetbal in elk geval. Wordt goed kofferd kopt die bal. Bloot werd hing in daar achterin bij Rosa. Troch het wetter hinnen. Dot Willemsen dat goed. Of Linde is het. Shit die bal ik goed naar voren. Maar ja, die bal bloot wel lissen. En dan maakt Brouwers die bal traapje. Maar hij weet ik, als ik die bal onder de groen traapje, dan bloot die bal lissen. Dat is moeilijk. Dot het vervolgens ik net bepaald goed. Itakura glijdt het eruit. Dordas dot dat ik goed. Maar die krijgt die bal dribbelend. Hast net mooi. Maar hij krijgt hem wel mooi. En dan Brouwers, ja, dit trapt die bal. Hij begint ik te leidje. Hij trapt die bal naar Noeras. Maar die bal komt net om. Bal op. Och joh, het is het shot er net uit. De hele tribune laken hem hier helemaal kapot. Dit is geen voetbal meer. Dit is wetterpolo. Dit is wetterhockey. Ik weet niet wat dit is, maar het shot er net uit. Nou, we lekker trok in. Want de bal rollt. Bal aan de linkerkant. Dat is Juri de Geer. Maak het team dan. Kat naar Boeta. Helpt de achterlijn. Jouwt die bal net goed voor. Waarom zit hij dan niet net? Ja, ik zie hem weer helemaal gek. Die weten dat ze Europees voetbal helly kennen. Maar ze prikken hem er net in. En in de RV Stadion denken ze nog altijd. Jongens, jongens, wat is dit een lekker duel. Want het is nog altijd 0-0. Geen doelpunten. Maar dit is wel zeer curieus. We hebben ooit een snierwedstrijd, hoor ik. Dit is Guy die uithelt. Ja, Werhoe de Groen, denk ik. Werhoe de Groen. Hij is nou nog net trots dat er een soort wetter leidt. Dit is een goed baltje. Oh, Gurbus. Hoe die bal hoe Mokyo in. Wippen. Maar dat doet hij net goed. Van Overeem dan. Wipt die bal. De bal loopt in. Trapt die bal aan hoe de sietlijn in. En hij pakt niks aan de baas. Ja, sorry publiek. Ik weet niet wat ik ervan had. Want hoe de Groen spelen, dat had helemaal geen dit. Want dan bedoelt die bal wel eens. Dit doet Gurbus wel goed trouwens. Maar dan moet hij de bal dribbelen. Hoe maak je een bal dribbelen als er 10, 20 centimeter wetter leidt? Oké, Petrov brengt die bal bij Lasse Noeras. Die woer die bal brengen bij een oor. Dit is een pittige sliding of snoekduik van Overeem. Dan wordt er full op Litro Ajax, maar Joey Kooi lit er ook in. Petrov, rost die bal net goed naar voren ta. Bloot er Werlissen bij Ajax, bij Weghorst. Dan de bal bij Luc Brouwers. Ja, die wat die bal uit naar de voren te zitten. Dat doet hij nou vol bij Guruboes. Die dribbelt, trog een soort van zeehoen die bal uit te nemen. Brengt hem ik bij Noordras dan, maar dat kind net goed. Omdat die bal weer in het Wetterlissen bloot. Nou, daar gaat Ajax weer. Olaf waterpoloers brengen de bal als zwemmend aan de andere kant. Dan Guy slingert die bal omheen richting de linker tweede pijl. En dan gaat die bal over de goal heen. En dan hebben we nog 15 seconden officiële speeltijd te gaan. Ja, we hier nooit een sneeuwwedstrijd. Jerry van Ajax. Toen had ik een gigantisch pak sneeuw. Nou, deze komt ik weer in dit rijtje te lanen. Hè? Jonge, jonge. En dan te bedenken dat Ajax nog altijd van alles had om voor te spelen. Dus dan kijk ik nog zorg dat het 3-12 is bij AZ NAC. Dus 3-12 van NAC. Dus als Jervingen hier nog even een keertje scoort. 4 minuten blessure, die komt erbij. Dan wordt Jervingen zonde in deze competitie. En denk ik, ja, zonde. Maar goed, dat is er net. Voordat we echt de absolute eindfase ingaan, zorgen we nog eventjes bij Helco bij het Kitsen.
0: En dat klopt het inderdaad, want daar is het clear mooi de finale, Helco.
2: Ja, de finale is eigenlijk in het waterval van de ploeg van Maarten Bergsma, Hessel Postma en Erwin Sielstra. Vorig jaar won Maarten Bergsma en Hessel Postma hier nog. Doe maar even Pieter Tolsma, maar ze verliezen nu eigenlijk naar een eerste vastsprong. Maar 4 van mij in de zaak leek tot Maarten Bergsma denk van nou ik smiet hem maar boeten, want ik wil gauw schijnen kleding aan hebben. Maar de tweede seizoensoverwinning is dus van Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. 4 van mij in de zaak leek duidelijke winst hier in Sint-Anne.
0: Helco Broersma, tegendank ik voor die verslag van de Meridair vanuit Sint-Anne. Je wij nog weer om naar het Abel Enstra-stadion.
3: Waar het nog altijd 0-0 is, nog 4 minuten te gaan. 1 minuut op de studio gaan we gewoon. En een corner is er voor Sportclub Jervingen. Dat zou toch een mooi slot wijzen van dit toch wel goede voetbalseizoen voor Sportclub Jervingen. Lid verduidelijk wijzen. Want ze eindigen dan waarschijnlijk op een 8e plak. Maar daar is natuurlijk net zo heel volle mis. Maar dat had Jervingen gewoon goed in. Corner komt er nou van over hem. Gaat toen Elsen in hinnen. Kim weer inbracht weer een nee. Met wat voetwerken terug. Jury Regeer. En ten koste van een corner aan de orenkant van het veld. En dermaat vergeet van overheen daar aan de tafel zul Meerveld die bal aansnemen. Ik denk dat Meerveld hem vanuit die orenkant neemt. Ja, Kersten keer maar naar voren, jongen. Linde achterin bleuwen. En Kersten mooi het 16 meter gebied in. Even een baan naar de zijkant. Wat het dan hoe te stingen bij die 0-0 staan. Jervien Ajax 0-0. Nog 3 minuten blessuretijd. Corner komt er van Jacob Trensko. Rick Drochting de penalty stip. Die komt terug nog als nee. Maar de paas komt. Goed is een goal. Maar Broetie was je voesten daarnet. Rekent hij daarbij net de holle van Lasse Nouros. Die luidt nou op de groen. Het is een holle blessure. Spielers van Jervingen. S.C. Gubers even net terug hier dat er een speler waard. Die zit die bal nog op een goal. En de paas redt die bal nog. Maar dit wil ik wel eens even rondzien op de VAR. Ik ga vol een scanner voor me. Mijn collega's van ESPN hadden het altijd keurig regelen. Maar die knipt het heel tijd. Dus even zien wat Maarten Paas doet. Ja, ja, ja. Hij rekent de bal. Maar hij rekent ik het gezicht van Lasse Nouros. Dus, ja, ik ben geneigd om te zien om het zin dat het een penalty is. Ik zocht naar het gebaar van de skiertsrochter. Ik denk dat hij een skiertsrochter de bal Jan git. Of dat de bal over de sideline git. Ik krijg net het gevoel dat er nog een videoskiertsrochter rond te pas komt. En dit nog 12 minuten en 10 seconden te gaan, maar er zullen nog wel wat extra. Pardon, blessure die erbij komen. Ja, je wordt er haast allergisch van. Misschien is toch de bal jouwt hij inderdaad op het plak. Wanneer is krijgt speel stil aan je waard. Jervingen maar die trap Jan, dat wordt het lang. Ajax koppelt die bal fot. Maar wordt er eigenlijk weer opvang terug Jervingen. Ja, in de twaristage Wol. Dan is het Meerveld. Meerveld maar een slijding van Brouwers. Brouwers die, ja, die houdt die paas, maar die paas is net goed. Komt dan rocht in de handen van keeper Maarten Paas. Nog een hele minuut te gaan. Nou, Liv de Sisse nog 2 hele minuut. Nog dat extra moment dat Nies krijgt stil. Ja, Klaverboer die twijfelt nou ik wat het dan. Dan trapt die bal toch maar over de zijkline heen. Altijd, ja, dan gaat hij krijgt. Dan is het richten van de middellijnen een ingooi voor Ajax. Dat nog altijd alles had om van de spelen. Bal gaat naar voren ta. Brouwer, die maakt die bal naar voren aan rossen. Dat doet hij goed. Met op van terug Brouwers. Krieg een setje in de recht, maar Kooi leert trok in de skietsochter. Brouwer, brukken naar voren aan. Kan Nouros net bijkomen. Ja, die minuten blessuretijd van 4 minuten tussen 6 worden. Dus weten we dat we intussen nog 12 minuten blessuretijd hebben. En dit is van Overeem. Die wippert die bal. Waar is de voren aan? Luc Brouwers. Misschien wil hij die laatste wedstrijd in de Eredivisie. Dat zou het beste. Hij krijgt een setje. Maar ik ben bang dat dat de min is van een penalty. En Juri Baas lost dat uiteindelijk ik wel aardig op. En rost die bal naar voren daar. Wordt er opvang toch Duras rond het 16 meter gebied. Votwerken toch Ajax. Regeer. Ja, ik heeg de loft in naar voren daar. Nee, Weghorst. Natuurlijk Dermat in de taf van Ajax. Dat doet hij ik goed. Weghorst dan heel dan onder de linkerkant van het veld. Steven Liene brengt hem toch wel goed. Daar in de as van het veld naar Carrizo. Die keer uit Helly. Helle ik. Rotti rocht in de handen van keeper Klaverboer. Dankzij is een lang heeg naar voren, jongen. Toe maar gewoon. Er zijn twee treinen voor u. Ja, voor het even lang. Maar hij komt er dan toch. Rochting Brouwers. Die sprint er goed achteraan. Nouros is er ik nog. Omsluiten bij Gurubus. Hij maakt daar achter het. Dat shot hij net. Och, jongen. Brouwers. Wat ons nou? Dat is pietig. Dan is de lange bal van Itakura naar voren. Wordt hij goed of van Troch? Jervin. Maar Brouwde en Dolberg. Ja, hoe mij een duel omgaan in het wetter. Brouwde. Ah, speelt echt een geweldig goede wedstrijd. Mika God zal uit de wedstrijd spelen. Dit doet hij goed. En brengt hem bij Lasse Nouros. Daar liek het wat droeger rond die ziekant. Dus kan hij misschien wel een actiematie. Dat doet hij ik. Loek naar binnen. Nou wil die bal. Oh, Jan Nouros. Dat doet hij uiteindelijk naar Linde. Linde trapt hem naar voren. Aan Mokjo Wurkersvold. Petrov vangt goed op. Nog 44 seconden te gaan. In de eindfase van dit 0-0 duel. Petrov. Petrov komt het 16 meter gebied in. Met Ruud Wurken toch Itakura. En die haalt die bal naar binnen. Nee. Hij laat hem trappen de achterlijnen hinnen. Nee. Ajax gaat net Europa in hier. Dat gaat net gebeuren. Misschien via de playoffs. Maar net via een oefening hier in het Abel Enstra Stadion. Want er zijn nog dik 20 seconden te gaan. En er is een corner voor Jervin. En even zien. Gaan er nog spelers van Jervin maar naar voren? Nee. Er bleef toch wat achterin steken. En voor overheen. Ja, ze appelleren een beetje hoeren. Wat zullen we dan? Oké, okay, bal komt nou richting de tweede peel. Willemsen kan op geen kop. De tweede bal is van Trensko. Die zit hem krijgt door de kruising in. En dan liek het mij dat dit het laatste wapenfeit van dit duel is. Ja, schietsjochter Joey Coy fluit dat hij precies 6 minuten in de spinning van de eindfase van dit duel. Ah, ze hebben dus een 0-0 wedstrijd die net bepaalt een typische 0-0 wedstrijd vier. Want het vier vooral in de tweede helft best wel leuk om te zien. Graag kansen. En ik, ja, je hebt zo jong op de beelden op Studio Sport even waarom als je net zoen hebt. Wat het vier echt. Ik heb dit zelf nog mij maken. Wetterpolo in het Abel Enstra Stadion. Jervin, wilt u in elk geval zonde in deze competitie. En dat betekent dat ze dus play-off spelen op Europees voetbal. En die willen komende toontje spelen om Jochen Roeren in Utrecht.
0: Roelof de Vries. Tegentank voor die verslag vanuit het Abe Lenstra Stadion. Wij beginnen waarom? Nou, dat weer doen. Dit is Snijn te Middy. Het is Njontje Njontig. En we beginnen naar de muziek. De beste muziek uit de hitlist. Dit is wie ik doe.
4: Dit is de top 3 van Doe.

draaien Sasha, mooi If You Believe. En op 12 de Venga Boys, mooi We're Going to Ibiza. Op nummer 1, de popballad zit in Nederland naar de hoogste positie van de hitlisten. En is de mooi een van de laatste grote hits van deze band. Wanneer het succes van de Backstreet Boys definitief eindigt. Dit is op nummer 1. I Want It That Way.

0: Op sneintemiddie meist het sissen.
1: Je tiet wie alles bed, alles bed, alles beter.
0: De hits van Doe.
2: Het nijs van Doe.
0: Ons saai zoeren.
2: Waarom in de tiet?
0: Sneinie Friesland.

0: TLC, my No Scrubs.
1: Omroep Friesland.
2: Snijn.
1: In Friesland.
0: Hokkerplaat was to jere. En wat ik onder een van de oren draaien. Dit hier dus, Njontje 99. En ook is kiezen uit twee platen mooi baby in de titel.

Gisto voor A, TQ, mooi Bye Bye Baby. Of Gisto voor B, Britney Spears, mooi Baby One More Time. En je kunt stemmen in de omroep-app, Rjochtsboppen, daar zit de poll van die kleer. De eerste mensen die hebben hem al voen, Mariette heeft hem al voen, Tineke, Klaas, ik al. En ik kan je vertellen, ja, het is misschien ik wel het bekendere loet. Britney Spears, die het ontnoot haar de meeste stem. Dus was er dan nog wat ontwam? Stem mooi in de omroep-app of was er Britney nog wat meer stemmen, Jan? Stem ik lekker mij en dan draaien we aan het om de eind van de oren in je van deze twee platen. Changes komt begin 1999 op nummer 1 in de Nederlandse hitlisten. De single waard 2 jaar nooit de deur van deze jongen en rapper Tupac uitbracht.

0: never change.
1: Op snijtemiddie maistert zissen.
2: Je hits wie alles bed, alles bed, alles beter.
1: De hits van Doe.
3: Het nijs van Doe.
1: Om het saai zoeren.
3: Waarom in de tijd?
1: Slijmy Friesland.

0: George Baker Selection, A Little Green Bag.
1: Snijden Friesland, dat wie je doet.
0: Ja, wat badden er al hier in Njontje Njontig. Een van degenen die dat weet is Erik Enema. Die zit alweer even in de kranten, de Friese kranten wil te verstaan. Erik, wat badden er daar en wat zit er in die Friese kranten?
2: Een slordige inbreker op fiets strooit met kleren. Nou, dat is een kop dat je eens keerig van wurren. Want dit is een Holland die in Drachten. Een slordige inbreker heeft gisteravond een spoor van kledingstukken getrokken door het winkelcentrum van Drachten. De man drong om 8:30 winkel van kledingzaak B1 aan de Noorderbuurt binnen. Hij klom naar de tweede verdieping en brak daar een zolderraam open. In een winkel deed de man her en der een willekeurige greep uit een kledingrek. Hij ging er vervolgens op de fiets vandoor. Een toevallige voorbijganger zag dat de dief strooide. Maar zijn kreet, meneer, u laat wat vallen, was aan dovemans oren gericht. Ook op de Houtlaan vond de politie kledingstukken terug. De sporen leidden echter niet tot de woning van de verdachte.

0: De kast. Mai in de wolken.
1: Snijnie Friesland. Dat wie je doet.
2: Oh ja.
0: Het Nijs van Njontje Njontig. Ja, oh ja, we het er al zijn, maar dit vergeet je niet. Marianne Vaatstra werd de op Ingen Maaienvoen in een grijde bij Vinkleester. Ze is vermoord. De moordenaar bloed lang spoorleers. Een uitsturing van opsporing verzocht. Verroer het Danny het on.
3: In Zwaag-Westeinde in Noordoost-Friesland heerst grote verslagenheid over de gewelddadige dood van de 16-jarige Marianne Vaatstra. Ze werd op zaterdagmorgen 1 mei door haar familieleden gevonden in een weiland aan de Keningswei te Veenklooster. Ze was grotendeels ontkleed en met messteken om het leven gebracht door snijwonden in de hals. Het tragische verhaal van de laatste levensavond van Marianne is dat ze op de avond van Koninginnedag met vrienden uit is geweest in Dancing Paradiso in Kollum. Ze is daar van 9 uur tot 2:30 s'nachts geweest. Daarna fietst ze met 2 vrienden richting huis, maar wel via buitenpost. Halverwege bij het sportterrein De Swadden neemt ze afscheid van het tweetal en rijdt alleen door. Maar ver komt ze niet. 800 meter daarvandaan werd ze in een weiland bij de Keningswei enkele uren later vermoord teruggevonden.
0: Duizenden mensen die rennen mij in een stille tocht. Bargemaster Eggens van Dantemadiel die spreekt de dieder on.
4: We pikken het niet. We willen overal kunnen gaan en staan zonder dat we bedreigd worden. We willen in een veilige omgeving wonen. Daarom spreken we ook vanavond de dader aan. Hoe haal je het in je hoofd om zo'n onschuldig meisje op zo'n beestachtige manier te vermoorden? Hoe durf je je medemensen nog onder ogen komen? Hoe kun je zoiets absurds, zoiets verschrikkelijks, zoiets onmenselijk doen? We kunnen er eigenlijk geen woorden voor vinden. Wat afschuwelijk om zo te moeten leven. Wat je nu eigenlijk zou moeten doen, is jezelf aangeven.
0: Ja, waarom nooit de lijst van Njontje Njontig? Dit is Sascha, If You Believe.

0: If You Believe van Sascha. We sjoggen nog even naar de reclame uit Njontje Njontje. Goh, beter zijn Erik die doet dat. Erik, wat wie er in de reclame doet?
1: Reclame uit de scroon hier, Njontje Njontje. Nu bij Blokker, de nieuwe cd van de Backstreet Boys. Millennium heet die plaats, elders 44,95. Maar bij de Blokker krijgt hem voor, nou, voor 3 tientjes en krijgt een stoel waarom, kerst een dekkeerpje. Dan 3 keer prijspakkers, heren, zomerpantalons, maten 48 tot en met 60. Ook buik- en lengtematen, keus uit diverse kleuren. Twastix voor 98 goenen. Draadloze telefoon met zomersvoordeel komt nu naar Primofoon voor de draadloze Malibu 100. Die is nu tijdelijk extra zomers geprijsd. U betaalt geen 449 gulden, maar zegt 399 gulden. Het toestel heeft een perfecte geluidskwaliteit en is niet afluisterbaar. Met de Primofoon dus, van KPN Telecom, die dat. Maar ik voor cd's wil reclame maken. En dan in werkelijk alle genres.
2: Na het succes van deel 1, nu de Smartlappen Top 100, deel 2.
3: Bedankt, lief.
2: Levensliedjes met een lach en een traan.
3: Ik hoor de drank beschrijven.
2: Wederom 100 hits.
4: Zeker.
2: Liefst 4 cd's. Het is ongelooflijk. De Smartlappen Top 100, deel 2 van Arcade.
0: Ja, misschien heeft u wel een van deze cd's nog tussen de kast lessen.
5: Snijden in Friesland. Dat wie je doet.
0: Je weet het maar nooit, hè? Ken al jaren. Njontje, njontje, njontje. Dat wie je dit oren. Maar wat zullen we het laatste oren van deze Snijden in Friesland even terugbrengen?
6: Jorritje 88.
0: Ja, ik moest ik wel een beetje omlaatje, Wouter die sturen. Ja, dit wie net echt mijn oren. Dit wie net echt mijn ier. Nou ja, dat is het voordeel van dit programma. Elk oren is gewoon een oor hier. Dus er zit altijd wat voor je in tusken. Jorritje 88 dus nou. Ik hoop wel dat het nou wel wat voor die is, Wouter. Want dat zou ik wel mooi vinden. Ja, Jorritje 88 dus. Maar eerst nog een laatste plaat. Uit Jorritje 99. Want daar was stemmekind op een van die platen. Maar mooi 83% van de stem sluiten we aan. Mooi. Britney Spears. Dit is Baby One More Time.

0: Friesland. Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus held nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: True Lease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de 2e keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dankjewel. Het is Nieuwtje 88. Fleetwood Mac, Toto, die stenen van die kleer. En jij stikt het nijs van doen. Nooit deze van Midnight Oil. Ja.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Snijden in Friesland.
6: My Maaike van der Hoek.

0: Midnight Oil. And beds are burning.
1: Dat
2: wie je doet.
0: Deze oren is het hier bepaald. Het is Njontje 88. Ja, dat is niet correct al. In je van de grote hits uit dat hier dadelijk nog volle meer. Zeg eerst even naar Njontje 88. Wat voor eer wie dat eens? Nou, het is het eer dat Nederland Europees voetbalkampioen wordt in Duitsland. Ze verslaan de Duitsers in de hele finale en de Russen in de finale. Er komt een nieuwe mediawet, waardoor regionale stewards zelfstandig worden. En Nederland treien als kanaal erbij komt. De Fox, die werd ik heel populair, liek als The Walkman. En Sylvester Stallone is populair, mooi. Rambo en Rambo en Rocky. Ja, dan zien we nog even naar de muziek.
3: Dit is de top treien van Doe.

Draaien Toto, mooi Stop Loving You. En op 12 Eddie Grant, mooi Gimme Hope, Joanna. Deze Chineese jongen is 50 jaar. En maakt het mooi noemen Jikke Jikke een hit in Nederland. Hij noemt het nummer op in Parijs dat het illegaal verbuurt. In 1988 is de single op nummer 1 van de Nederlandse hitlisten te vinden. Jikke Jikke.

0: Schneid Middy, Meister Sissen.
1: Je hebt iets wie alles bed, alles bed, alles beter.
0: De hits van Doe.
2: Het meis van Doe.
0: Om het saai zoeren.
2: Waarom in de tijd?
0: Slime Friesland.

0: Eddy Grant, die schroet Gimme Hope, Joanna, ter ere van de Zuid-Afrikaanse leider Nelson Mandela. Joanna refereert naar Johannesburg in Zuid-Afrika. En het Veske berikt de eerste plak in Nederland in 1988. Nou, ik word er fleurig van.
1: Dat wie doe.
2: Dat wie doe.
0: En werd ik misschien, ik wil fleurig van worden, is de keuze die je moet kennen voor een van die twee platen. Want dan moet je kiezen hokkerplaat als toe aan de eind van de oren jaren was. En dit hier is het dus 1988. En ook is kiezen uit twee platen mooi auto's op de dijk.

0: wat cryptisch misschien, maar het gaat om A, aha, mooi Stay on These Roads. En B, Natalie Cole, mooi Pink Cadillac. Hokkerplaat was toe aan de eind van deze oerenjere. Dook is stemmen in de omroep-app. Rugspoppen, daar wist de Pol te vinden intussen. Ik ben benijd. Zuggen wij nog even naar het Nijs, het 1988. Op 1 mei is het Safir. De maximum snelheid op de Nederlandse autosneldijk gaat van 100 kilometer naar 120.
1: Per 1 mei geldt een absolute snelheidslimiet van 120 km per uur. Alleen voor personenauto's en motoren en alleen daar waar het mag. Wie dan nog te hard rijdt, kan rekenen op strenge controles, hogere boetes en loopt gevaar zijn rijbewijs te verspelen. Zo, nu weten we allemaal weer waar we aan toe zijn. 120 km, de uiterste grens. Folder bij postkantoor of bibliotheek.
2: Dit wie het Nijs van doet. En dit is de muziekhut.

0: Gerard Joling, Shangri-La.
1: Snijn in Friesland.
0: Wat een uithaal, hè? Ik vind het knap. Gerard Joling, poef, dat hij dat nog kent. Ik ben benijd dat hij dat nooit nog kent. Maar knappe prestatie, die Gerard Joling dus. Njontje 88, die hit. We zoeken nog even naar het Nijs uit Njontje 88. Want aerobics en fitnessfilmpjes, die zijn heel populair. En de rage is al in Njontje 83 begonnen. Maar grote sterren, die als Olivia Newton-John en Jane Fonda, die hadden ze trend nou oornaam. In felkleurde pakjes en douchend op onstekelijke muziek acteren ze in deze filmpjes. Ja, misschien Hesto daar ik wel lekker op doen ze in die kleuren pakjes. Ik weet wel eens, als je dan een verklaarsfeestje aanhaalt, die er een 80 stel, dan komt ik iedereen in zo'n pakje omzetten. Erik, wat zit er eens in de Friese kranten in 1988?
1: De recordpoging vrije val, 60 parachutisten boven vliegbasis Leeuwarden. 60 sportparachutisten zullen op 26 mei boven de vliegbasis Leeuwarden een poging doen het nationaal record formatiespringen te breken. De 60 springers, alle leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, zullen elkaar tijdens een vrije val beetpakken, vastpakken en zo een stervormige formatie vormen. Deze moet enige seconden worden volgehouden om het record erkend te krijgen.

0: Snij in Friesland.
1: Dat is pas fijn.
2: Van Ian Lonshuizen.
3: Wacht, maar die wij.
0: Nee, wij wachten je net.
4: Kom maar.
0: Wij gaan waarom in de tijd.
4: Ik ben wel net.
5: Maar de hits en het ijs van Doe.
6: Radio Nieuwsdienst ANP.
0: Omroep Friesland.
7: Goed gedaan, Jochie.

0: Toto, Stop Loving You en de Vrijheders Tomorrow People van Ziggy Marley en de Melody Makers.
1: Dat wie het doet.
2: Snijnie Friesland.
0: Het is 1988, het is 100 jaar lang dat Domela Nieuwenhuis mooi zien socialistische beweging in de Tweede Kamerkiezen is. Op 10 mei 1988. Vooral de Joodijstige gemeenten Jereveen en Opsterloon hingen hier een wichtige stem in. Dit wordt in ons kroonheer betocht. Ek de omrip stitter bij stil.
3: Hij zorgde voor grote opskoor. Doet hij dankzij een Fries kiesdistrict als eerste socialist zijn entree in het Tweede Kamer maatschappij. Dat wordt nu roenom betocht, vooral in Friesland. In kranten en tijdschrift en maai tentoonstellings, studiedagen, boekuitjeften, lesbrieven, fietsroutes, filmvertonings en toneelvoorstellings. Over de figuur van Domela Nieuwenhuis en zijn belang voor de ontwikkeling van het socialisme praten we met dominee Jaap Kalma. 100 jaar lang mochten vierwaai de meeste mensen net stemmen bij de Kamerverkiezings. Vooral die waren er helemaal net, riep verachten, en ik de meeste mali net. Het kiesrucht hang af van de belasting die men betellen. Nederland, hier doe ik nog het districtenstelsel. Elk van de 100 kiesdistricten kiest zijn eigen Kamerlid. In Squatteloon, het Jereveen, mijn vier omkrieten, wie dat in 1888 Domela Nieuwenhuis. De kandidaat van de progressieve Friese Volkspartij.
4: Squatteloon, daar hebben hem verschillende dingen aanspelen. Dat kan een invloed gaan. Dat we de tegenstelling tussen heeg en leeg, wie de grutter als een oren plakken. De tegenstelling middenstaan, arbeider, weerdervol, maar de middenstaan die leidde onder de ellende van de arbeiders. Dus de middenstaan die we volle meer iepen. En dat speciaal daar, denk ik dat dat Opsterloon, ik bij Squatteloon Jet, Beets, de veenarbeiders, dat maakt dat die middenstaan wel degelijk voor wat nijs hier per week.

0: The theme from S-Express. Van S-Express. En de foyer is de Gypsy Kings. En we voelen wel een aardig fleurig praatje. Dit wat goed zinnen brengt hier. Want het is ja, maar een griezendaaijoerd. Bamboleo. Ja, en ik ben ik wel benijd wat er op televisie weer in Jontje 88 is kroon hier. En daarvoor ja, is Erik Enema de Wer, die het even showen wat er in de televisie gids die deze dagen in Jontje 88.
1: Ja, Maaike, wat kon we zien in Jontje 88 op de televisie? We beginnen met Nederland 1, dat lijkt me wel logisch, om 7:45. Ja, natuurlijk, natuurprogramma. Vandaag Burgers Dierenpark. Daarna een serie, een aflevering uit een serie van Sound Films over mensen in de knel, in de kniepen. Overwinnaars, heet die serie. Vanavond De Beste Jaren van Je Leven, The Best Years of Our Lives. Een Engelse televisiefilm over de jongen die te ongeneeslijk ziek is. Nederland 2, om 8 uur het journaal. Daarna een film, ik het aan te geven door herself. Dat wordt volgend door Tros Actua, de actualiteitenrubriek. En een aflevering van De Vijf Zintuigen, vijfdelige serie over het leven van Zuid-Nederlandse schilder, de Zuid-Nederlandse schilder Adriaan Brouwer. Ja, Jeroen Jouw van Jochen, die film, de beroemde Butch Cassidy and the Sundance Kid, Jochen 60. Maar in de haatrol Paul Newman en Robert Redford. Butch Cassidy en Sundance Kid die hebben van oervallen op yieldtransporten, banken en oren lucratieve instellingen haar werk, haar baan eigenlijk maken. Nou, hij zou haar zin zetten op een trein van de Union Pacific. Maar het valt af, want ze heeft let in de gaten dat is trein volgewerd toch een twadde. En daarin zit de man die een eventuele oerval Chingie matte. Nou, de begintune van de film is wel heel bekend verske. Raindrops Keep Falling on My Head van Billy Joe Thomas. En die hesto, Mike, had goed is nog leerst in.

Een lekkere ethisch plaat uit 1988. Taylor Dane, Prove Your Love. En daarmee binnen we alweer aan de eindkamer van Snijn in Friesland. Van deze Snijn Sontjen Maaien. Björn Brouwer, dank voor de productie. Do, dank voor het harkje. Het weer weer een gezellige middag. Maar voordat we eruit beginnen, nog een laatste hit uit 1988. Want do heeft stemmekind op een van die laatste twee platen. Dit is mooi 60% van de stem. De laatste plaat voor Natalie Cole. Juist de auto al starten. Dit is Pink Cadillac. Een goeie jongen.

0: Friesland. Pinkstermandi bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de gearvetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkstermandi.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
0: Non-stop muziek.

0: the world. Ze maakt de hele sjerre steen.
1: Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind het wel een moment erop.
1: Zoek op YouTube.
4: De Wienjaarsjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
5: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
9: Leon Kozijnen.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld, toch?
12: Dit is Omroep Friesland.
13: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen.

0: komen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat gong de toen troddy henne?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer.
0: Omroep Friesland. Nou in Friesland.
7: Het is perfect.

0: de app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op.

0: De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de zesde plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Eerste moandei bij Omroep Friesland.
1: De fiets over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de geervetting.
0: De fiets over Sterrentocht.
1: Pinkstermandi.
0: Bij Omroep Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: omroep.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Negen uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als de Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigde op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist na competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet nog met Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goeien, want alvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Dit programma wie jedde joer te jern tussen oven en ien oeren.
3: Joert in het bureau het boeiende verhaal van Sandra Huisman over haar werk op een ziekenhuiskip in de haven van Sierra Leone.
4: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, of gaat alleen al van de verpleegafdeling naar de low care unit, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk. Niet alleen de eigen moeder, maar alle moeders eromheen, die lopen de gang op en er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
3: De motivatie voor een reis van 34.000 kilometer die Hans Achterbos maakt.
5: Die energie van binnenuit is ontstaan vanuit de kanker, vanuit die rotziekte. Maar gelukkig heb ik die rugzak vol met ervaring van die andere expedities. Dus die combinatie die zorgt ervoor dat het mij naar voren stuwt. Ik kijk ook helemaal niet op tegen lange afstanden. En het bijzondere is, ik kijk er echt naar uit om dat te doen.
3: Een nij persoonlijk verhaal van een blauw huster.
6: En in plaats van om zelf yoga te volgen eerst, dacht ik, ik doe gelijk in een yoga docentenopleiding. Het viel een soort van missie van hier kan ik weer verder.
3: En dan heb ik nog een verhaal uit de natuur. Dit is Bureau de Vries. Goedemorgen.
7: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
3: Het pleetsen van kooien, boppen, briedjende grijtvogels had in het gebied bij Zeisberum een soort libjende skriezenpieken opsmitten. Verline hier maakt het bureau al een reportage over een proef met een stik of wat zelfs maken kooien. En dat smeert zoveel media op omtinken op dat de betinkers Cor Aardema en Arend Kuper nou nog meer kooien bouwt ha, en ik nog meerdere types broeken. Er kamen van oer de hele wereld onvragen binnen en er werden op dit stuit zelfs prototypes maken in China. Tijd voor het bureau om wel eens te zien bij die handige vogelbeschermers van Zeisberen en Omkrieten.
8: Wat is dit dan voor kooi?
9: Dit is een nieuwe kooi die Arend heeft maken.
8: Tje. Dus dus hier heb hem helemaal van boven. Wat heger, dat is een soort proefmodel voor het hier eigenlijk meer het doel van de. Van de skriers en van de tjerk. Maar hij hier mijn oren ze hem nou over de leep zetten.
10: Ja, want ik zeg je mooi fjouwerijken zien lezen. Arend, dit is succesvol.
11: Dit is de kiewiet, ja.
10: Ben je die warm nog?
8: Ja, ze zijn warm.
11: Kijk, is ook wel heel zien waar zijn spoor zit zo'n beetje. Waar gaat hij er doorheen? Kort daar, denk ik, hè?
8: Ja, dat is een plaat.
11: Zie, ik heb een, hier zitten die insparingen in. Nou, zeg maar, daar kunnen de kiwi, de geurtel, de turelu en de scholex er doorheen. Nou goed, en de vos kan niet bij dat nest. Want zeg maar, de afmeting is vrij groot. Nou?
10: En die vangt die kinderen net oerheen, hoe dit is.
11: Nou, kijk, voel eens hoe gemeen die punt is.
10: Oh ja, ja, er zit er wat.
11: Die staat naar buiten, hè?
10: Het is een soort van Litouwse tralies omheen.
11: Ja.
10: En dan een punt naar Boetenta, dat is er net zo nog een keer.
8: En die vallen net dom, want die roept een keer, maar als je nou is, en is heel gevoelig. En dat hij dan met zien komt wat hem preekt, ja, dan denk je, ho, je mag ik net wijzen. Nee. En dan rent er wel wat omheen, maar hij verzekert het tot nood aan net om erin te komen. Ja, dan heeft de pin, ja, krijgt de pin in de buik. Dat trouwens is keihard verpunten.
10: Nou, maar nu hebben we een ier letter hier. Cor Adema en Arend Kuiper hebben hier vliegende ier best wel wat nijs gegenereerd met je eigen makke kooien.
8: Ja.
10: Oeralwaai kwam de belangstelling voor, want ja, je beschermt dus op een orenwijze die grijdenvogel. Maar nu zorg ik dus hier een geval en is voor jouw kant en vliegende ier slepen we om mijn roene kooien. Wat is er gebeurd?
8: Nou, als je die roene kooien, die is wat een trol evolueert. Ja, er komt een naaie versie, die hebben hier extingen. En die is volle lichter maken, maar dat dak is dicht. Maar we hebben ook de behoefte aan kooien waarvan het dak iep mis. We hebben skriers en tjerk, die spatten van het nest, eigenlijk rugstandig omheeg. En die zullen nog steeds in het dak omvleren, dat kan het. En deze, ja, dat is eigenlijk vrij simpel betocht. Maar je kan ze gewoon rustandig omheen eruit vliegen. En dat dus ik. En ik heb ook al zien op camerabeelden. Dat ze herinneren, sommigen herinneren het maar in. Maar die val ik vanuit de loft op het nest. Dus ik daarin faciliteer die kooi. Dus ik kan eraf inrennen of ze vliegen gewoon op al eens. Ze landen er gewoon keurig heen.
10: Dit is echt volle grutter, hè? Dit is een meter bij een meter ongeveer, denk ik aan het.
11: Ja, dat is ongeveer, Roelof. Ja, klopt.
10: Nee. Nou, zullen we dan eens nog even verder? Want er luidt nog een heel stuk longvarus. Werd de man dus al om one daar weer oer heen rennen om te zien van wij ben aan. En wat jaren we hier al hier?
8: Jurk. Ja, we rennen hier eigenlijk op een voedselaker. Dat is je laat zien een hectare of een vogelaker. En ja, zo mag ik het zeggen. En het houdt in dat we hier een ronde wintervoedselaker. Dat is waar de vogels de hele winter een zeer kunnen vinden. Plus lucerne, graasklaver, deel en blommenstroken. En dat is uiteindelijk, ik bedoel, voor de lurk. En je zit nog minstens vier spansjes lurk. We hebben nog een penestjeszoon van de lurk. Dus dat is helemaal wat men eigenlijk wil. Loon, mooie inkomensondersteuning voor die boeren geschikt maken als broedhabitat van vogeltjes.
10: Wat spat erop?
8: Een lurk.
10: Oh. Ja, je zorgt dat volop makkelijker als ik natuurlijk.
11: We hebben ook een nestje, zeg maar, hier met jong, Roelof.
10: Dus, en zit er een kooi erin?
11: Nee, er zit geen kooi erin.
10: Dat liet je hem gewoon gebeuren. Want ik ben dus wel heel erg benijd. Nou, wat heeft het nou opsmieten? Je hebt jarenlang dit dier zonder kooien. Nou, dan wie de fox of wat dan voor predator, die wie er samen bij. Vliegen hier, heb ik even rondlezen, een groot succes.
11: Ja.
10: Toen hebben we een heel soort aaien rijden. Nou, een naaie kooi.
11: Ja.
10: En wat smit het dan op dan?
11: Ja, dat gaat ook heel goed. Zeg maar, en nu met name ook voor die geurten, de tureleus, die zitten er nu nog onder met eieren. Dus de jongen moeten er nog uit. Maar de geurten, die nesten zijn uitgekomen.
10: En dat is opvallend, want dat gebeurde vliegen hier net.
11: Nee, want zeg maar, toen hadden we geen kooien. Toen konden we die ronde kooien ook niet opzetten. En uiteindelijk zeg maar, is het de eerste leg van die geurten is gepredeerd door die vos. En uiteindelijk zeg maar, heeft misschien één of twee paardjes hebben een vervolglegsel geproduceerd. En die zijn dan wel succesvol geworden.
10: Maar dus maar van al die screens dat je binnen misschien maar 12 traaien.
11: Vorig jaar, ja.
10: Bensies binnen. Ja, ja. En ik opgroeit.
11: Ja.
10: En die vleren je misschien wel.
11: Nou ja, dat hoop
10: dat
11: je dan.
10: Dat je net. Maar nou dus, volle meer.
11: Ja, nu meer.
10: Ja, maar we zeggen,
11: hebben we meer jong. En daar gaat het om. Ja.
10: Zullen we dan eens even zien waar die steen?
8: Ja, hier. Alcatraz.
10: Ja? Ja, Alcatraz?
8: Ja, Alcatraz. Ik ben al die kooien. Hè. Dat is, ik kan net zeggen dat het mooi is, maar het is wel heel effectief. Dus hier was een net hand, dan wie hier niks van lijn.
10: Ik zie er 1, 2, 3, 4, 5. Daar heb ik nog één, zoiets.
8: Dat is een peer. Dan weer een eerlijke krijg. En we hebben wat opgerommen.
10: Hoeveel hebben we op het hichtepunt gewoon?
8: Aan?
11: 25, denk ik. 25, ja.
10: Zelfs maken?
11: Ja, ja, en een stuk of nog van vorig jaar, ja.
8: Ja.
11: Ja. Maar je hoort het wel, hier zijn de grutto's. Nou, met jong.
10: Ze blijven stil, hè? Dit is mooi.

0: Je verriemelt van, hè, denk ik.
1: Ja, nou, ja.
0: Wie doe je het voor, toch? Slaan ze nou alarm?
1: Ja, slaan alarm. Maar goed, er zit ook kiewieten. Die zitten nog in de kooi met nest. En tureluur zit. Er heeft Cor een camera opgezet. Dus die monitoren we. Die gutters die zijn gemonitord, maar die zijn beide nu uit. Dus ja.
0: Oh, dat zijn die stokjes die ten wits uit het loon stekken, maar een zwart kapje eromheen.
1: Ja.
0: Ja, alles maar ook op beeld.
1: Nou ja, goed, je moet het een beetje vastleggen.
0: Oh, maar het is de chance.
1: Kijk, kijk, een jonge reek.
0: Oh.
2: Die komt bij,
1: die kooi weg.
0: Nou.
1: Die had nog gezien, Cor. Die had dan last van de week ook al.
0: Oké, okay, dan nou komen we bij een kooike.
1: Een
2: reekalf.
0: Oh, mooi.
1: De kiewitnest weer.
0: Je lezen de wefjouwer.
1: Ja.
2: Ik ben koud.
0: Oh, die ben koud. Wat houdt dat in?
2: Verlaten. Dat is verlaten.
0: Dus deze komen net uit, of?
2: Nee, die komen net uit.
1: Nee.
0: Skande.
2: Nee.
0: Hoe kan dat nou? Want je hebt zo'n mooie kooi eromheen.
1: Ja, zeg het maar. Die jonge ree die ligt daar tegenaan. Zie je dat? En die ken wel ken. Die ligt er waarschijnlijk al een tijdje. Want van de week zag ik ook dat hier een ree tegenaan had gelegen. En mogelijk ligt hij dan wat voor die ingang, wat zijn normale ingang is.
2: Ja, dat is hier de spoor.
1: Ja.
2: Hier de sporen, maar heen en maar zo.
1: Ja.
2: Die kooi had hij, maar die had hij accepteerd. Dus dat heb je zo'n, hij had me accepteerd, ik kon zitten. Maar nou dat reekeel, dat ligt 50 centimeter van het nest. Ja, dat is natuurlijk een zoogdier, dat jij er net. Dus ze zijn ook koud. Ik wil wijzen, maar ze hing je wel om dat hij er nou wel op je. Maar het reekeel, dat had je leep nou verstoord om op het nest te gaan.
1: Hij zit nog op nest, Cor.
2: Die rollen is wel een bofkont, hè? Eerst zien we een wezel, dan zien we een reekalf en dan groeit er nog op nest.
0: Gebeurt dit net een soort?
1: Nee. Jij hebt wel echt altijd mazzel, hè?
2: Ja. Ja, maar ze hebben een heel soort kriezen, ja, die vlinderen voort. Maar heeft ik wel een iets groepje dat bloot gewoon zitten. Dus, die houden zich zo lang mogelijk drukken, die zich. En daar ben ik wel verhaal dat. En als ze echt vijf drieën, dan kun je ze zelf van het nest oppakken.
0: Maar zou het ook wat over hoe veilig die
2: deze viel, deze viel hem heel veilig. Deze, ja, want anders dan weer lang voor het vloer. Nou, dus...
0: Nou, even hier voor de foto.
2: Ja.
0: Nou, wie niet, maar vliegen hier eigenlijk een soort van trendsetters. Binnen heel veel mensen hebben daarop gereageerd. Wat was nou de meest bijzondere vraag die je kreeg uit het loon of misschien wel uit het boetloon?
1: Ja, die was natuurlijk niet gerelateerd aan de vogelsbescherming. Maar dat ging om een bepaalde plantensoort die in symbiose leefde met een bepaalde vlinder.
0: Daar wilden ze een kooi voor hebben.
1: Daar wilden een kooi voor hebben over die plant heen. En dat was in Limburg. Dus dat zal wel eigenlijk op die Mergellanden zijn geweest. No?
0: Maar orenbeschermers uit Zeeland begrepen, uit het boetloon met kooi in Hinnekom?
1: Ja, we hadden uit Nijkerk mensen uit Schotland zijn er geweest, Duitsland. Noord-Holland. Ja, je kent zo gek niet bedenken.
0: Maar het sloeg dus om. En nou heb je dus deze zelf maken. Hè? Ja. Dit is dus eigenlijk maar gaas. Wat je in de bouwwinkel keepje kinder, denk ik. Hè? Maar je hem toch een maar in oren om. Die is toch een 3D-printer maken. Er binnen tekeningen in de China-gong. Daar komen kooien.
2: Ja, dat zijn verschillende verhalen. Arend is zo, die leeft hier dan over. En als je nest. Bij de reekeel. Hij wil erheen. Just?
0: Ja, de
2: reekeel is voort en ook waar hij erheen te komen. Nee, de arend die had via connecties aan Nova Letters iets moois in China. Hartstikke mooi, alleen misschien waar die boord wil omvaren, die ben er net. En dan weer een oor, want tjie, dat is wel mooi dat we in Nijsbeen was. Ja, ik denk ik even mooi. En, dus die had een frame betocht, dat had hij in alle je patches in 3D-printen. En die stilende er op mijn oren manier. En die is een stuk lichter, die is volle hanteerbaarder. Maar daar zet ik nog wel wat dingetjes om wat verbeteren moet worden. Maar daar ben ik nooit bij morgen. Dus stapje gaan we wel vooruit.
0: En dat smiet dit hier in ieder geval een heel soort meer skriezen aan en skriezen jongen op.
2: Ja, ja. Dus alles wat net onder de kooi stier, dat ben ik kwijtraken. En alles wat vol onder de kooi stier, dat er van 90% uitkomt. Hest wel eens dat ze op een bepaald moment dat die kooi net helemaal accepteren. Maar dat is een 10% verlies. Hè? Maar dan haast een 90% vogelzoer. En dan is alles kwijt. Dus dan is de keuze makkelijk maken. En we hebben het trouw even weer. We hebben nou camera's opzetten. Dus uiteindelijk komt stik maar bewijsmateriaal. Er is een dame van de provincie die wilde wel graag mee eens even over praten. Dus zij gaan bij fijn droog. En zo, dat is ik mooi, hè? Dat het opvolging krijgt. De meer mensen wonen gewoon gaan. Dat wil je graag. En vooral voor zulke hoeken, die net in een groot natuurgebied liggen, maar beperkt aantal vogels, hè, qua skriers, dan is het heel goed te doen. En zij krijgt dan een jong, zo'n behoorst die populatie van dit gebied.
3: Ja.
2: Als je niet een positieve ervaring meer hebt, maar hè, dat ze uitkomen alle jaar, dan loek je hetzelfde zo op een bepaald moment ik net meer. Dan is het gebeurd. Dus eigenlijk durven we van alles om zijn eigen hobby ook maar in stand te houden. En, maar daar moet je zo volle mogelijk bij die vogel te helpen. Ja, zo ben je wel even blij. Want, ja.
4: Onder de 15 kooien binnen de Aronne weekend meerdere skrizze aaien uitkwamen en Kuiper en Adema schotten dat zo'n 30 pieken het ik hella.
5: Dit is Bureau de Vries.
4: Arune Tongersje is de verneemde architect en oud-bergbeklimmer Hans Achterbos van jou het uiteindzet met zijn grote reis naar China en waarom. In 6 maanden tijd wil hij Oerland deze reis meisje. En dat wordt een gigantisch avontuur van 34.000 kilometer door Europa en Azië. En Achterbos wil soms om landen heen navigeren matten, dat de wereld op het stuit in de branche zit. Denk maar eens aan een land als Iran. Johanna Brinkman stapte vast in vertrek bij Achterbos in zijn Toyota Land Cruiser voor een proefrit en spruts met hem over wat hij verwacht het onderwijs zien te komen, maar ik waarom hij krijgt nou deze reis maakt.
6: Nou, zullen we maar een stukje rieden? Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat.
7: Ja, zeker.
6: Hol even de riem om, want het is wel aardig roeg te rijden.
7: En rijden we even om de dijk heen daar. En dat is wel een mooi spectaculair stukje.
6: Dit is zeker het terrein waar Sto al vast oefenhast van die reizen.
7: Ja, in feite wel. Ja, het is het energiekenniscentrumgebied. Het is eigenlijk de campus, de energiecampus. En hier komen allemaal gebouwen, maar die staan er nog niet. Dus dit is een heel mooi terrein waar ik kan trainen. In het zand, steil, snel, langzaam, verhard, onverhard.
6: Ja, want dat is wel wat oefening nodig.
7: Ja, het rijden zelf niet. Maar het snel rijden op dit soort paden waar we nou op gaan rijden, dat is toch wel belangrijk om dat te kunnen. En dan moet je ook een beetje durven. Je moet ook flink gas durven te geven op dit soort terreinen. Want anders dan kom je niet in China. Want misschien 60% is onverhard wat ik rij. Maar dit is dan vlak. Maar als het wat ruiger is, kan je met deze auto ook flink doorrijden. En het is dan wel fijn om de auto te leren kennen. Wat kan de auto? Hoe snel kan die? Hoe steil kan die? En ook vooral kun je de auto een beetje aanvoelen. Maar dat is wel heel erg belangrijk, dat je gevoel krijgt bij de auto. Je kunt eigenlijk alles met deze auto wat je zou willen in ruig terrein. Door rivieren, over bergen, door de sneeuw, door de modder, door woestijnen. Eigenlijk is deze auto geprepareerd voor alles. En dat kom ik ook overal tegen op de route. Vanaf Turkije, de eerste woestijnen, Georgië, Kazachstan. Overal kom ik verschillende gebieden tegen waar de auto voor geprepareerd is.
6: En wens je dan het meeste naar uit?
7: Nou, vooral die vlaktes die oneindig zijn en de bergen die fantastisch zijn. En dan heb ik het over de Himalaya en vooral het deel de Hindukush en Karakoram, die komen daar bij elkaar. En dan ga ik dat dwars doorheen. Daar kijk ik het enorm naar uit. Maar ook de woestijnen waar ik door het zand rij, waar wegen gewoon aangegeven zijn, maar verdwijnen door zandstormen. Waar ik op mijn navigatie mijn route moet bepalen. En dat wordt spannend. En dat is ook niet altijd ongevaarlijk. Maar ik ga het wel goed voorbereid doen. Ik heb straks kaarten die ik heb gedownload op mijn navigatie, zodat ik routes ook echt kan rijden, ook al zijn de wegen soms verdwenen onder het zand.
6: En wat zou dan een gevaarlijke situatie wezen kunnen, als dan in te lorne komst?
7: Dat ik in zand van de weg afraak, hè, want de weg is dan wel half verhard. En dat wil zeggen dat die dus verdwenen is, zoals de weg hier ook onverhard is. Maar als er zand overheen ligt, dan kan je niet meer zien. Maar als je daar afraakt, kun je in zachte gebieden terechtkomen, waardoor de hele auto wegzakt. En dan ben ik wel geprepareerd om me daar weer uit te redden. Maar ik ben in principe daar vaak ook wel alleen. En dan heb ik ook technieken om daar weer uit te komen. Maar dat zijn niet de momenten waar ik naar uitkijk. Helemaal niet zelfs. Daar kijk ik wel een beetje tegenop. Dat kan gebeuren. Maar wat ik al eerder zei, ik ben erop voorbereid. Ik weet wat ik moet doen. En hoe ik met de auto moet omgaan en met die omstandigheden. Dus ik denk dat het wel lukt.
6: Maar er zit er wat zin op, maar dost het?
7: Zeker. Ja, ja, ja. Maar ik vind, de gebaande wegen die zijn bekend. En de ongebaande wegen is nog heel veel avontuur te beleven. En met name het Midden-Aziatische deel waar ik doorheen rijd, vanaf Turkije richting China, is zo onbekend, maar zo mooi. Maar daar kijk ik enorm naar uit.
6: Het riet mooi, Sari.
7: Ja, heerlijk. Dat is echt fantastisch. Ja. Het is wel zo dat op bepaalde wegen, dat noemen ze zogenaamde wasbordwegen. Dat zijn wegen waar mensen, soms zie je dat ook als bij een stoplicht. Heb je allemaal bobbeltjes en dan rij je weg en dan rrr. Maar die wegen zijn helemaal kilometers, honderden kilometers lang als wasbord. Welke auto je ook hebt, hoe luxe ook, dat is een drama. En dan is de kunst om op de rand van de weg te rijden. En dat je dus niet in die wasbordribbels komt. Anders word je helemaal gek van de trillen van je auto. Dus dat is even een afwachten hoe we dat gaan ervaren.
6: Is dit dan echt het gevoel van dat het leefst, was nou op ziekest?
7: Ja, ik denk echt dat dit voor mij in ieder geval optimale manier is om mijn leven op dit moment vorm te geven. En het is niet het leven waarvan ik denk dat ga ik jarenlang doen. Het is heel overzichtelijk en een half jaar lang dit avontuur beleven is voor mij ook lang genoeg. Maar misschien wil ik wel meer daarna. Ik weet het nog niet. Ik heb twee auto's. Dus ik heb een gewone auto en deze. Dus ik kan alle kanten op daarna. Werk roept dan ook weer. Maar het avontuur vooral. En ik vind juist het avontuur een manier om je los te maken uit de maatschappij. En zeker de manier waarop ik het doe. Dus weg van de gebaande wegen. En op die manier stilte op te zoeken. Ook al rammelt het misschien in de auto of om je heen. Of zit je midden in een zandstorm. Het is echt onderdeel van mijn reis. En ik kies daarvoor. Anders zou ik wel met de auto naar Portugal rijden op en neer. Of 6 keer op en neer op mijn pad om 35.000 kilometer te rijden. Maar dat doe ik niet. Ik zoek juist een route uit die echt bijzonder is. In de voetsporen van Marco Polo, in alle eerlijkheid. Want die heeft tenslotte, zeggen ze, voor het eerst de zijderoute gelopen van west naar oost. En die ga ik voor een heel groot deel rijden. En deels misschien ook op de voet afleggen. Te voet heb ik het dan over een pas lopen, maar ook weer terug. En dan pak ik weer de auto en dan rij ik weer met de auto verder over zijderoutes richting China.
6: Het is die persoonlijke reis. De business koft zie ik best als prostaatkanker hoorn. Ja. Hoe vier die tijd voor jou?
7: Dat was een zeer, zeer ingrijpende periode waarin ik erg emotioneel ben geweest. Maar ook me bewust ben geworden van het leven. Meer dan ooit. Ook al heb ik op de hoogste bergen gestaan en de koudste streken bezocht. Als je lichaam ermee ophoudt, of in ieder geval de signalen afgeeft, in dit geval van prostaatkanker, die er niet om liegen. En waarbij het leven ook op het spel staat. Want dat staat een poosje wel echt op het spel. Van hoe lang nog? Ja, dan gaat alles door je heen. En maak je bewust van het leven. En dat was een lastige periode. Ik heb hem overleefd. En daarom maak ik de reis.
6: Ja, om juist dat leven ook te vieren.
7: Ja, ik vier het. Ik maak de reis ook dankzij de kanker. Zo eerlijk is het ook. De kanker heeft mij de ogen geopend op een manier die ik anders niet zou hebben geopend.
6: In wat voor vorm had het hij dan een oormeens gemaakt?
7: Het bewustzijn van wat belangrijk is in het leven, dat zijn makkelijke woorden. Daar praten we allemaal heel vaak over. Van zie vooral wat goed gaat en kijk naar wat je hebt in plaats van wat je had kunnen hebben. Dat zijn mooie woorden, maar ik ben ze gaan voelen. En ik ben daadwerkelijk ook dat gaan leven. En ik heb bemerkt dat als je dat leeft, dat leven wat je vanuit je hart ook daadwerkelijk wilt leven en ook daartoe in staat bent en dat ook kunt, wat ik nu doe en ga doen. Maar ook al doe, hè, bedoel, mijn gewone leven is ook, volg ik mijn hart ook, mijn intuïtie. In mijn architectuur heb ik ook altijd mijn hart gevolgd en het heeft ook veel opgeleverd, wat mij betreft. Maar nu volg ik mijn hart ook en dat is mijn stuwende kracht.
6: als het zou iets mij maken haast, hè, wat een heel soort impact had. Waarom was dan nog zo'n enorme uitdaging om een keer weer ook een heel soort risico's aan vastzitten?
7: Ja, ik denk het leven op de gebaande paden wel bekend zijn. En ik hou wel van over de grenzen heen kijken. Want het uitzicht van ons komt pas echt in perspectief op het moment dat wij daadwerkelijk over de grenzen heen gaan kijken. En ik ben daarvan in mijn architectuur, maar ook in mijn leven. Ik hou ervan om op randen te staan, extreme plekken en dan ook landschappen te zien die anderen niet te zien krijgen. Of op een blaadje of in een film. Maar ik wil zelf onderdeel zijn van die film.
6: Ja, want dat was het in het Vliene Ek die in, hè? Het beklimmen van bergen, oeral in de wereld.
7: Ja, nou, ik ben op alle 7 continenten geweest, op de 7 hoogste bergen. En daar ben ik best trots op. Van de Zuidpool tot met Alaska en ga zo maar door. En dat heeft mij enorm veel gebracht, ook heel veel inzicht. Maar ook mij als mens rijp gemaakt en laten groeien. En dat is wel wat ik voel, dat dat ook nu weer gaat gebeuren, maar op een andere manier. Ik ga geen berg beklimmen, maar het is wel een missie. Het is geen top, het is ook niet een doel op zich China. Het is voor mij de reis. De reis naar de stilte, de reis naar binnen. Een reis die mij heel veel gaat brengen.
6: Is het dan extra omdat het ook kanker overwon hast, dat dan dit ek oonk is? Dat dan het gevoel hast van ik in dit aan ek?
7: Ja, nee, maar die energie van binnenuit is ontstaan vanuit de kanker, vanuit die rotziekte. Maar gelukkig heb ik die rugzak vol met ervaring van die andere expedities. Dus die combinatie die zorgt ervoor dat het mij naar voren stuwt. Ik kijk ook helemaal niet op tegen lange afstanden. En het bijzondere is, ik kijk er echt naar uit om dat te doen. Terwijl anderen, zelfs vrienden van mij, zeggen, hoe haal je het in je hoofd om dat hele stuk alleen te rijden? Dat doe je toch niet? Nou ja, ik denk anders daarin. Ik voel dat niet zo. Ik zie het juist als een enorme uitdaging. En ik doe het voor mezelf, hè. Ja, en voor geld. En voor de rest, voor niets. We gaan nu even naar boven.
6: Zo.
7: Dit is wel een...
6: Even roeg terrein.
7: Ja.
6: Echt heel stijl. Die bult de zon op. Ja, deze auto kan het al heel makkelijk haar.
4: Tja, de avontuurlijke Hans Achterbos. En hij maakt deze reis voor het Jeltsa, vertelde hij correct. Maar dat is net voor hemzelf. Het is voor het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam voor kankeronderzoek. Op de GoFundMe-website kan je hem vinden en zit je dan op kilometers voor kanker van Hans Achterbos. Meer hoe zijn reis kan ik vinden op Instagram, LinkedIn en Polarsteps.
5: Dit is Bureau de Vries.
4: Bij 40 jaar werk je als fysiotherapeut voor Sandra Huisman van de Jouwer wat oors. Ze wil mij haar kennis en ondervinding meesken helpen voor waar het medische zorg net vanzelfsprekend is. Sandra kwam terjochten op een ziekenhuiskip van de internationale christelijke organisatie Mercy Ships. Meesken in Eremelon krijgen op haar ziekenhuiskip een vergees medische zorg. 3 mannen had Sandra werken en wennen op een van die ziekenhuiskippen. De Global Mercy. Dit schip leidt in de haven van de haardstad Freetown van het Afrikaanse Sierra Leone. Ze helpt ben met ernstige vergroeiings om voeten en skonken. Sandra kwam kwartlin waarom in Friesland en Klasina Hofzee zocht haar op.
3: Dit is Rugiatu. Rugiatu is een meisje uit Afrika, uit Sierra Leone. Je ziet mij als fysiotherapeut aan het werk met haar. Rugiatu is geopereerd op Mercy Ships.
8: Wat is een Mercy Ship?
3: Mercy Ships is een Amerikaanse organisatie die gratis operaties geeft in de allerarmste landen van de wereld. En in dit geval in Sierra Leone, in Freetown.
8: En wat moet ik me voorstellen? Hoe ziet zo'n schip eruit?
3: Het is een heel groot schip. Het heeft wel 12 dekken. Het is een soort van cruiseschipachtig iets, maar dan een ziekenhuisschip. Er werken alleen maar vrijwilligers. Niemand verdient daar geld mee. En die mensen die moeten daar ook slapen en eten. Dus het is een ziekenhuisschip voor zieken en voor personeel.
8: En hoe kwam Sto, want dan is het fysiotherapeut, hoe kwam Sto op dat schip?
3: Ja, dat is een bijzonder verhaal. Ik heb hier mijn eigen praktijk in Joure. En dat heb ik 30 jaar gedaan. En daarvoor 10 jaar in de Randstad. En ik dacht, nou, het geeft me niet meer zoveel energie. Wat zal ik eens even nu doen? En toen ben ik gaan googlen. En ik zocht op varen, want ik hou van varen. Ik zocht op fysiotherapie en ik zocht op vrijwilligerswerk. En toen kwam ik al heel snel bij Mercy Ships terecht.
8: Ik hier nog nooit van gehoord.
3: Nee, ik ook niet. Het was volledig nieuw voor mij. Maar ik werd wel meteen gegrepen. Ze hadden hele mooie filmpjes op het internet staan. Eén filmpje over Fudia, die net als Rukiatu op die foto ook enorme O-benen had. En zij vertelde op het internet het hele verhaal van haar. Vanaf het moment dat ze nog in het dorp woonde en de problemen waar ze tegenaan liep. En hoe ze werd geholpen op Mercy Ships. Hoe ze daar gratis operaties kregen. En je zag dan de voor en de na. En ja, ik was gewoon helemaal ontroerd. En elke keer als ik dat filmpje weer zag, dat ontroerde me telkens weer. Nou ja, dat is een duidelijk teken, hè? Dan moet je daar wat mee.
8: Ik heb het idee dat hij het nog een beetje ontroert.
3: Ja, ik vind dat gewoon heel mooi. Dat je zo levensveranderende dingen... Dat het is levensveranderend. Ik ben 26 januari 2026 ben ik erheen gegaan. Ik vond het meteen fijn. En weet je, ik had me ook van tevoren voorgenomen. Ik ga hier vol in. Vol in. En ik zeg, op alles ga ik ja zeggen. Dat was ook echt de intentie een beetje. Dus het is een vrij gelovige gemeenschap is dat. En ik denk, ik ga niet in de weerstand. Ik omarm alles. En dat heeft me heel veel moois gebracht.
8: Ja, ja, want wat bedoelt? Want het is een gelovige gemeenschap. Wat is het precies, Mercy Ship?
3: Nou, zij zeggen, wij volgen het 2000 jaar oude model van Jezus Christus in barmhartigheid en liefde voor de medemens. En volgens dat model werken ze dan.
8: Dus het heeft echt een hele christelijke groenslag.
3: Ja, ja, dat heeft het, ja.
8: En hoe zat ik echt vernemen?
3: Ja, enorm. Ja, ja, enorm. Dat speelde een belangrijke rol daar. Dat begon al met dagopeningen, waar elke ochtend uit de Bijbel gelezen werd. Op dinsdag hadden ze Testimony Tuesday. Daar werd er iets verteld. Een patiëntenverhaal werd er dan verteld. En op woensdag hadden we Worship Wednesday, waarop er altijd gezongen werd. En we werkten samen met Day Crew uit Sierra Leone. En die kunnen zingen, joh. Die kunnen zingen. Dat was prachtig. Ja, dat waren echte pareltjes. En donderdag hadden we dan Thankful Thursday. Dus dan zei je om de beurt van, waar ben je nou eigenlijk zo dankbaar voor? En dat gaf heel veel bewustwording. Ik vond dat mooi. Ja,
8: want bist zelf heel erg met geloof bezig?
3: Totaal niet meer, nee. Ik ben wel katholiek opgevoed, maar ik deed er eigenlijk helemaal niks meer voor. En ik vond het meteen mooi, eerlijk gezegd. Ik kwam terecht op een kinderafdeling waarbij kinderen gebogen benen, O-benen hadden. En dat betekende nogal wat, want dat maakte dat zij verstoten werden. Dat zij niet goed mee konden komen in een groep, op school niet. Maar dat ook soms vaders zeiden van, nou, ik heb niet zo'n kind die er zo uitziet. En die kinderen die kwamen daar met één caregiver, een oma of een moeder. En die zaten met z'n allen op die verpleegafdeling. Dus het was een enorme herrie was het daar. En buiten dat ze zich met alles bemoeien, houden ze ook heel erg van zingen en zo. Dus er werd daar regelmatig ook gezongen. En het was gewoon één grote herrie was dat. Maar ik vond het heel fijn. Het was heel leuk. Een heel leuke hoofdverpleegkundige was daar. Zij heette Pip. En die had ook altijd muziek en ook altijd dansen. En het was gewoon één grote. Het was echt, ja, voor mijn gevoel was dat echt wel Afrika.
8: En dosaïs dus, die ben, die worden dus net accepteerd. Want die hebben dus die O-been. Komt dat toch de Engelse ziekte?
3: Ja, onder andere. Er zijn daar twee ziektes die veel voorkomen. En dat is rachitis en Blount's. En van Blount's weten we eigenlijk de oorzaak niet. Maar rachitis is gewoon vitamine tekort.
8: Ja, vitamine D gebrek is
3: ja,
8: dat toch?
3: Onder andere, ja. Ja. En het is iets wat in feite helemaal niet voor hoeft te komen. Maar omdat het zo ontzettend armoedig is daar, ja, is het iets wat vrij veel voorkomt daar.
8: En die BM, hoe kan die geholpen worden?
3: Zij krijgen daar een operatie. Kijk, in Sierra Leone is er maar één orthopeed. Dus dat is er is daar gewoon hele slechte gezondheidszorg. Dus Mercy Ships komt daar, die zit daar zo'n jaar of drie. En die geeft daar gratis operaties. En ze krijgen een operatie, dat heet een osteotomie. En dat is een Hedens osteotomie. Heden is de man die dat uitgevonden heeft, dat dat op die manier kan in één operatie. En daarna krijgen ze gips. En dat gips is 12 weken. Ze moeten 12 weken in het gips. En daarna gaat het gips eraf. En leren we weer zonder gips te functioneren.
8: En dat helpt dus mij dat ze weer gewoon rennen kennen.
3: Ja, nou, dat begint al voor de operatie. Begin je als fysiotherapeut al. Dan ga je kijken van wat kunnen ze nu. Hoe sterk is die hoek? Je meet de hoek in de knieën en je doet allerlei testen. Dan worden ze geopereerd en meteen de volgende dag kom je als fysiotherapeut daar al op de verpleegafdeling. En dan begin je al met bedoefeningen. En dan met twee van die hele zware gipsen benen moeten ze het been optillen en het been zijwaarts heffen. En dan na een dag of drie dan ga je ze leren lopen. Dus heb je een looprekje en dan ga je proberen of ze kunnen lopen. En dat is best uitdagend, dat kan ik je vertellen. Ja. Want dat is hartstikke eng. Weet je, die kinderen die zijn ook heel bang, hè? Want je zit daar in zo'n ziekenhuis met allerlei witte mensen en die spreken een andere taal. En dan ineens heb jij twee gipsen benen, witte benen. Veel kindjes zijn ook bang dat ze zeggen van, wow, nou heb ik witte benen gekregen. Ze hebben mij hier witte benen gegeven. Het zijn allemaal gekke angsten die ze dan hebben. Dus dat is best bedreigend. Dus er wordt daar best wel veel gehuild. En dan moet je ook nog lopen en dat doet pijn. En, dus daar begint het al mee. Leren lopen met een looprekje, met twee benen in het gips, vanaf je lies tot aan je voorvoet. Dat is niet misselijk. Het zijn jonge kinderen, ja.
8: Hoe wil je dat om koest die been wat steunen en wat helpen? Net alleen nog op fysiek vlak, maar ik emotioneel vlak.
3: Ja, het gekke is dat zij heel veel vertrouwen hebben in onze witte kleur, blijkbaar. Dat is heel apart. Dat ze wel oefeningen willen doen als een witte fysiotherapeut dat gezegd heeft. En dat ze niet oefeningen doen, dezelfde oefeningen die dan de daycrew bijvoorbeeld zegt. En de daycrew, dat moet ik even uitleggen. De daycrew zijn mensen uit Sierra Leone, uit Freetown, die aan boord komen om te helpen met vertalen. En ja, die zitten daar drie jaar. Die hebben zoveel ervaring. Die kennen alle oefeningen. Die weten gewoon heel veel. En die zijn er eigenlijk om te helpen met vertalen, maar die kunnen ook zelf die oefeningen geven en zo. Zij krijgen trouwens wel een salaris. Deze mensen krijgen gewoon een salaris. Enige mensen aan boord die een salaris krijgen.
8: Dat liep me wel terug te.
3: Yes, zeker weten, ja.
8: Dat kreeg ik even Rugiatu. Hoe is het nou met haar?
3: Rugiatu die was zo tenger, ja, zeg maar mager. Ze was zo mager en zo krachteloos dat zij niet eens de kracht had om te huilen. Het was zo'n zielig, heel zielig geluidje wat eruit kwam. En ik probeerde met haar te oefenen om dat been op te tillen, wat ik net tegen je zei. Maar er zat zwaar gips eromheen en zij kreeg dat niet voor elkaar. En ik kwam er op plaats drie keer per dag aan haar bed en maar weer proberen. En iets met ballonnen. En het was gewoon ja, krachteloos en zielig. En ja, mijn hart ging echt naar haar uit, ja. En zij lag ook in het bed en dan had ze zo'n dikke wollen jas had ze aan. Met zo'n kraag eromheen. Zo'n cakekleurige jas, veel te groot en vies. En zo lag ze in het bed. En alsnog koud van die koude teentjes, koude handjes. Ik denk, nou, die kon het gewoon wel eens niet redden. Weet je wel, dat maakt wel echt iets los bij je. Maar goed, lang verhaal kort. Ze krijgt loopgips. Die benen zijn een stuk lichter. Ze leert lopen. En er komt toch een power uit dat meisje tevoorschijn. Het is echt ongelooflijk. Ze heeft een stemgeluid. Ik liep op een gegeven moment met haar over de loopplank van het schip. Omdat ze moest leren de loopplank te nemen. En ze zag daar verpleegkundigen. Ze kende ook alle verpleegkundigen. En met een stem als een zeeman zat ze te schreeuwen van, hey, Neil! En ze riep iedereen en ze kende iedereen. En ja, die heb ik echt in mijn hart gesloten, dat meisje. Ze werkte heel hard aan de oefeningen. Hoe moeilijker het was, hoe groter de lach op haar gezicht. Want ze zou dat voor elkaar krijgen. En het was uiteindelijk mijn beste presterende patiëntje, ja.
8: van een heel iets teer vogeltje werd het een power girl.
3: Ja, zeker weten. Een power girl, een krijger. Absoluut. Het mooiste om mee te maken vond ik de Afrikaanse manier waarop zij dingen vieren. Als bij ons iemand uit het ziekenhuis gaat, dan gaat hij uit het ziekenhuis en nobody cares. Maar als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, of gaat alleen al van de verpleegafdeling naar de low care unit, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk. Niet alleen de eigen moeder, maar alle moeders eromheen, die lopen de gang op en er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst. En ik heb daar heel erg van genoten. De manier waarop ze overal een feestje van maken. Wat ze dingen belangrijk maken.
8: Nou, wie is er herom?
3: Ja.
8: Hoe is dat?
3: Nou, ja, kleine dingen. Natuurlijk is het fijn om weer in je sociale omgeving te zijn en de Nederlandse taal te spreken en weer degene die ik lief heb weer om me heen te hebben. Dus dat is ook weer heel fijn. Maar het laat wel iets achter in je ziel, ja.
8: En kerst ik uitlezen wat dat is?
3: Ja, dat weet ik nog niet precies wat dat is. Misschien is het dankbaarheid voor de kleine dingen. Dat je stilstaat bij de kleine dingen. En hoe mooi we het hier eigenlijk hebben in Nederland. En wat alles goed georganiseerd is. En hoe rijk we hier zijn. En ja, ik denk dat vooral. Ik heb een hele kleine bijdrage geleverd. Want het is een enorm schip. En we doen dat echt met z'n allen. Want ik bedoel, zonder chirurg ook geen fysiotherapie, hè? En zonder verpleegkundigen. Het is allemaal nodig. En ik ben een klein schakeltje geweest. En dat is helemaal prima.
8: Is het echt nodig in zo'n land? Zo'n ziekenhuisschip, zoals Mercy Ship?
3: Ja. Ja, dat is echt nodig. Ja. En weet je, ik heb met jou vooral over het fysiotherapie gedeelte gesproken. Maar zij doen zoveel meer dan die botten rechtzetten. Wat er veel voorkomt is van die enorme gezwellen. En dat zijn goedaardige gezwellen. En die mensen, die worden heel erg verstoten, hè? Dus die vrouw die kwam daar samen met een neef volgens mij. En die zei van ja, ze zeggen dat zij baby's opeet. En dat daar in die grote bult, daar zitten al die baby's in. Dus zij wordt verstoten, omdat ze het hele dorp denkt zij eet de baby's op. Dus die vrouw die had helemaal geen leven. Toen hebben ze haar geopereerd en toen zei die neef ook van ja, maar nou heb ik gezien dat er echt geen baby's in zitten. Nu weet ik, er zitten gewoon echt geen baby's in. Ja, dat soort bijzondere dingen, dat zijn dingen die zijn echt nodig. Het is echt nodig wat zij daar doen.
4: Klazina Hofstee impeteert mij Sandra Huisman. Dadelijk sjoggen we weer even in Blauwhoes, maar we nemen eerst een glas gereerde wien. Ja, virtueel, ja. Een live-opname van Noorderwien. Ctrl-Alt-Delete met Wiebo Smit. Reerde wien.

0: Ja, wat een prachtige, eerlijke opname, live opname in Noorderwien van Ctrl-Alt-Delete met het nummer Reerdewien. Nou, je weet het, de eerste woorden van Bureau de Vries sluiten we alle weekend al met een verhaal uit Blauwhoes. Verhaal dat opteken is in het rand van een Europees project, waarbij het inwenders uit vier Europese dwarpen vertellen over haar dwarp en de Mierskip. Het gaat om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en dus ik Blauwhoes in Friesland. Joert vertelt Wietske van der Tol over hoe ze haar libben nij vorm joen had naar een topsportcarrière.
1: Nog één keer doen.
2: Het wie is dus, maar toen ik jong was, viel ik me altijd wat ozer als de meeste klasgenootjes, werkvriendjes maar weer. Omdat mijn vriendjes en vriendinjes die doen best wel een soort dezelfde dingen. En ik dacht altijd, goh, iedereen kiest bijvoorbeeld reet uit, maar zou het ik oranje wijzen kunnen, of blauw, of peers. En toen ik trash in hier weer, heb ik de keuze gemaakt om naar een topsportskwalle te gaan. Omdat ik dacht, ja, er is toch volle meer dan dat hier is. En dat was voor mij een soort vlucht misschien om te bezieken. Die topsportskwalle weer best wel intensief, want het weer acrobatische gymnastiek. En we hebben elke dag van maandag tot vrijdag 4 uur getraind. En ik heb er ontzettend soort van geleerd. Maar dat heb ik heel erg geleerd op een hurre manier hoe het fysiek heel goed werk is. En dat wie je best wel ondregatieerd als, maar in het moment zelf, dan beseft ze het net zo. Totdat het eigenlijk net mijn vierde kist. Dus als een soort die een kerstje giet op een gegeven moment uit. En omdat ik het altijd bij mezelf zocht dat ik het probleem weer, heb ik mezelf hier te kwad dienen, terug de eetstoornis, anorexia, dat ik mezelf ik verhongeren en me leeg vielen woe, zodat ik minder vielde en terug kon gaan. Maar dat had mensen natuurlijk net vol. Dus toen op een gegeven moment waat ik een keer, ik wekker dat ik denk van ik ken dit net langer, ik wil dit ik net langer, het mooi en het mut oors. Zo kwam yoga ik op mijn paard. En in plaats van om zelf yoga te volgen eerst, dacht ik, ik doe gelijk in een yoga docentenopleiding. Het viel een soort van missie van, van hier kan ik weer verder. En die yogaopleiding heeft mij het meest geholpen om weer dichter bij mezelf te komen. En te voelen van, hey, wie ben ik, wat wil ik? Ik begon in Blauwhoes, omdat ik daar natuurlijk wel kom en ik ken de meesten daar. En vanuit daar is er zoveel meer ontstaan dat ik meerdere dwarpen zou gaan. En daar ik yoga jou. En vroeger heb ik al die topsport gedaan, acrobatische gymnastiek. En vanuit die ervaring ben ik begonnen met doenslessen voor bijen en voor tieners.
3: Sorry, hand met zij, hè? Oké, dus bam.
2: Inmiddels jouw ik acrobatiekles zelf en jouw ik nog pilateslessen en zo riet ik in een knalgele bus vol mamatsies en hoepels en doeken en de hele meuk zit in die bus en het is altijd heel leuk want als ik terug Friesland riet en iedereen toetert en zwaait naar mij en omdat het best wel opvalt. En zo probeer ik eigenlijk beweging als in letterlijk en figuurlijk zeg maar, bewerkt te stellen. Zeg maar, dat mensen zichzelf goed voelen en dichter bij zichzelf komen. Wettrog ze vanuit hun eigen hart meer leven. Omdat ik dat vroeger een hele lange tijd net dien heb. En door middel van de yogalessen of de doenslessen of pilates. Wat dan ik maar, want voor iedere mens bied ik dan wat om. En omdat ieder zijn eigen voorkeuren en wensen heeft.
3: Doen we vanuit hier.
2: Ja.
3: Laag, laag, boom, boom. Doe maar dat twee keer. Dus doe laag, laag, boom, boom, laag, laag.
0: Ja, en zag je dat even er in Blauwhoesje. Ja, dan Witske van der Tol. Van dit weekend al is er in het Fries Scheepvaartmuseum in Snits trouwens een tentoonstelling met prachtige foto's van dit Blauwhoes verhalenproject. En via een QR-code binnen de verhalen die erbij jaren dan ik nog te lezen. Net alleen de Blauwhoes verhalen trouwens ik die van die oren Europese dwarpen die het mij door gewoon dit project binnen zat te lezen. Die expositie staat on 30 augustus in de tuin van het museum in Snits. Dadelijk ben wij er weer met het Nijs Forum bij onttafel Afina Fokkens, Dini Visser en Wieke Goudswaard.
4: Dit weer de verhelling van de eerste oeren Bureau de Vries, dat dat van een mooi jedder uitstuurd is tussen alve en tolve oeren. Ontzien oeren hebben muziek en daarna geven we verder maar de tweede oeren Bureau de Vries. What's new, pussycat? Whoa!

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam wint. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Het is 10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva by Roots, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van

0: geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. Demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer, in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. Dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeien. Ontalvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Zat dat vermeetje tussen Tolven en Ian te jern weer.
2: Asiel op Skwor, Friesk Olympisch Vuur, de giftige Mano-sfeer en de sparpot van Klaas Knot. Samen met wat zaken der het Nijsforum een dadelijk oerboeg. Mij om tafel de burgemeester van het Jereveen, Afina Fokkens, de FNP-fractievoorzitter in de Friese Steten, Dini Visser, en Wieke Goudswaard, ik zei het fractievoorzitter, maar dan van het CDA, Inderie van Jouwert. Dit is het Nijsforum van Bureau de Vries. Goeiemiddag.
3: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
2: Ja, de treien mal je om tafel zitten, dan valt dat je mees op. Maar dat de treien vrouw je om tafel zitten, dan begint elke nieuw der roer. Op mezelf vind ik dat wel weer aardig. Maar ik wil mooi treien vrouw je en dan hebben we dadelijk ik nog hoe de mano's
4: weer. Ja, precies. Komt mooi uit.
2: Dat wordt nog wat. Maar we beginnen altijd met het rondje eigenijs. Afina Valkens, wat is jou vooral opvallen?
4: Nou, niet zozeer opgevallen, maar als je zet over eigen nieuws. Was eigenlijk heel verdrietig deze week. Maar een oud raadslid wat net op maart afscheid heeft genomen. Bernard Hoekstra. 12 jaar in de raad heeft gezeten, is overleden.
2: Ach.
4: Ja, heel verdrietig. Veel te jong, 51 jaar. Hij had vorig jaar nog een longtransplantatie ondergaan. Maar het mocht helaas niet baten. En dat is heel erg verdrietig. En ik merk ook bij heel veel raadsleden die met me samen hebben gewerkt, dat het echt wel binnenkomt. En dus ja, dat was echt mijn persoonlijk nieuws deze week.
2: Ja, nou, dat kan ik me indenken. En dat dacht je, ik weer beseffen van, weet wij u al hier, ik hoe drok meisje in zijn gemeente hier.
4: Ja.
2: Het is al hier relatief, hè?
4: Ja, maar gewoon ja, met name ook voor zijn vrouw en zijn kinderen, 2 jonge kinderen. En ik, ach, wat verschrikkelijk. Dat je zo jong je man en ook zo jong je vader moet verliezen, is ook heel verdrietig. Dus ja.
2: Maar fijn dat je het nog even neemt en met u's dealen.
4: Ja.
2: Wat vind jij opvallend, Wieke?
5: Nou, het kampioenschap van Frisia.
2: Ja, hoe kent ik hoors?
5: Ja, hoe krijg ik zes? Lak Frisia 1883, de oudste voetbalclub van de provincie. Is 3 keer op rij kampioen winnen. En wij binnen nu promoveerd naar de 4e divisie.
2: Wij,
5: want ik zit in het bestuur. Ja. Dus ik ben misschien. Ja. Ik ben helemaal uit de schroeven. Wij zijn uit de schroeven als club. Want geweldig. Want we wie en ik echt best degradeerd. Financieel gewoon wat moeilijker. En als dat just wat we in 3 je farmaco kriegen hebben. En 4e divisie, hè. Dus eigenlijk alleen nog ONS Snits die daar zit. En wij.
2: Ja.
5: Nou, geweldig. Dus ja. Er is ook nog een tredde. Des zit dan de Harkema's Boys in. Dus daar geef je volgend jaar voor. Dat kan het.
2: Ja, maar ze zit ik wel eens kakvries. Ja, is dat nog zo? Ben je een
5: wel,
2: beetje kakkers?
5: Nee. Ja.
2: Wel nee.
5: Wel nee.
2: Ja?
5: Nee.
2: Nee.
5: Vroeger waren we de lakskoen om, hè?
2: Ja.
5: Dus heel vroeger weer een ballotage. Dat is er al lang niet meer. Wij zijn een club midden in de stad. Dus wij hebben van de Vossenparkwijk tot Bilgaard tot Oeral. Iedereen zit bij u en is ik welkom. En we hebben, nou ja, zo welkom net meer. We hebben een zachte ledenstop, want we doen het ontzettend goed. Het is een grote club.
2: Zachte ledenstop.
5: Een zachte ledenstop neemt dat. Dus dat het zo populair is dat je net meer samen inskreeuwen kan. Omdat we u te voeren knappen.
2: Ja, ja. Want maar als die een heel goed is, dan mag je er wel komen om het eerste te versterken.
5: Als je het eerste is natuurlijk wel iets oors. En zeker nou waar we heen gaan. Als is dat just nou de jonge Rijn. We hebben ontzettend volle jonge band te spelen. Zo'n soort dat we ze net meer al je tegelijk op het veld horen kunnen bij de trainingen. En dan moet je zeggen, hoe geef je dit aan? Je kan net in de berm voetballen. Dan moet je ook heel kritisch een keer de kwaliteit oorblijven bieden.
2: Ja, nou ja, ik wil er wel even in. Je van Jit het nou ten koste van blauw-wiet.
5: Nou, daar kun je best even op praten. Die, nou, Jit ja, net of de koste Jit van blauw-wiet.
2: Nee, dat doen we helemaal net, want het is wel alleen nog even in het rondje kwaad eigenijs.
5: Ik wil ook wel wat op blauw-wiet zeggen, maar dat ook net. Maar ik hoop voor ze dat ze natuurlijk het redden dit seizoen.
2: En dat maakt dan in het veld uiteindelijk maar beslist.
5: Maar, mocht je hem nou denken, wij hebben zin in kampioenfeest volgende week in Sneur op Saisoeren op de Magere Weide. En daar is ik de commissaris van de kering. Dat is uw beschermheer. Ja. Dus dat is misschien dan wel ambitie.
2: Bitsie.
5: Kak. Kak, als dat ze was. Maar ik zou ze vooral waardig en geweldig. Ja, fantastisch. We hebben een mooie traditie van beschermheren.
2: Ja,
5: dank u wel.
2: Zeker. Ja. Ik onttafel Dini Visser van FNP, fractievoorzitter in de Steden zelfs. Ja. Dat is onderwijs worden, hè?
6: Ja. Ja, ik ben zo'n 23 stedenlid. En toen werd ik heel vars. Dus Siebe, die waren deputaire. En toen zong ik op plak 2 en als koos terug. Ik denk, ja, dat gaat wel heel goed. Een hele steile leercurve. En wij hier in Gerben van mij, ik nog in de fractie. En die hier wat meer ondervinding. Dus we zijn van, nou, misschien is het verstandig dat Stoe dat eerst eens even docht. Zodat wij een beetje landen kennen alweer. En nou, Gerben, wij zijn we Sita. Want ik docht het net alleen nog, docht ik maar Sita. We zijn wel het dus ja. Vandaar dat we nou heel wijs zijn van nou, we met het maar oornemen.
2: Kleer van het grote werk.
6: Ja, dat hoop ik, ja.
2: Ja, ja. Nou ja, maar we kennen het zelf nog net zo goed. Tenminste, een heel soort meisje net. Haast wel eens in je keer jij er aan tafel zitten, meer de keer. Maar ja. Dat is een heel schoft liever dat toen wie het leeuw kreeg beneemd of zo. Maar even van... Waar bist u?
6: Ja, van, nou ja, dat, ik ben Dini Visser. Ik woon hier in Snits. Ik heb 2 bijen. En ik, in mijn duistig bestaan ben ik bedrijfsleider van een verzekerings- en assurantiekantoor. En de meeste mensen die mij van televisie wel eens kennen, dat gaat dan vaak wat koetsje zien. Want daar ben ik dan ik wel eens in beeld geweest.
2: En dan vooral als analist.
6: Ja, heel leuk. Dat we echt, de oude periode ben ik gastanalist geweest bij Arjen de Boer voor en na de wedstrijd even een beetje duiding aan hoe wat er gebeurd is en wat er komen kan en wat er gebeuren giet en werden maar ja, wat de speciale dingen weer van de dag. Dus heel leuk, ja. Ja,
5: hoe komt u zakkundig maar het ziel dan?
6: Ja, uw hele leven draait eigenlijk om het koetsje ziel. En dat is nog steeds, hè. De meeste mensen rekken je een ier van, hè, nou je oud en uit. Maar bij u is het koetsje ziel eigenlijk het middelpunt van het dier. En mijn hele familie zielt nog steeds. Ja, ik ben de dochter van Douwe. Ik het zie hier Douwe van Snit, want er ben er meer.
5: Ja, oké, nou begin je te...
6: Ja, er ben de stikker 5 Douwe.
2: Dus mij de breileppel is het in getten.
6: Ja. Dus wij hebben hartstikke mooie hier. En nou, als ik het brechtje vast, maar maatje maar min nice van de dag. Ik heb wat keuzestress, maar is toch wel dat de snekerpaan juster lemmer een hooiwond heeft. En dat is best heel lang liep. Dus dat is een mooie opstekker voor de jongens.
2: Zo, nou hebben we het scootjesiel en we hadden politiek. En we weet ik even, zeg maar Burk, Eftergroen, dat zit wat in de financiële wereld. Dat is echt van alles wat. En dat kennen we wel broeken om tafel, want er is een heel soort te bepraten. Ja, het meest in dit eer springt toch wel de asielargewaasje, de opstelling voor de demonstraties, ik juist eronder horen in jou, het zowel pro als contra. Ja, als burgemeester ben jou ik verantwoordelijk voor de Iepenbieren Wadder. Hoe zorgen jou naar al die plakken werd het op het heden zij u te horen?
4: Ja, nou, met aggewaasje, om dat zo maar te zeggen. Het is best wel een heel lastig dilemma, want een demonstratierecht is een fundamenteel grondwet. Hè? Je hebt dus een recht wat iedereen heeft, in artikel 9 neergelegd, en daar kun je niet zomaar aan komen. Ik vind het ook heel waardevol dat het er is, laat ik het ook even voorop stellen. Je ziet de laatste tijd inderdaad dat het wel vaker gepaard gaat met wanordelijkheden. Als burgemeester kun je het gaan verbieden, maar dat moet je echt ontzettend goed onderbouwen. Dat kan niet zomaar, dat is maar goed trouwens ook dat het niet zomaar kan. Maar ik maak me wel zorgen over hoe het de laatste tijd gaat. En helemaal wat je natuurlijk ziet in Loosdrecht, dat er inderdaad ook brand wordt gesticht, dat de brandweer niet eens erdoor mag. Ja, dat gaat natuurlijk wel heel ver.
2: Ja, je demonstreren is een rjocht, maar ontsteert er een moment waarop je dat rjocht verspil je?
4: Nou, in die zin, kijk, op het moment dat iemand zich strafbaar maakt, of zich schuldig maakt aan strafbare feiten, ja, dan wordt het gewoon strafrechtelijk vervolgd. Maar het hebben van het grondrecht, dat je mag demonstreren, ja, dat kun je niet aankomen. Dat mag je doen. Het kan wel zo zijn dat een burgemeester aan de voorkant bepaalde beperkingen oplegt. Dat mag alleen maar in het kader of van gezondheid of verkeer of het voorkomen van wanordelijkheden, zo heet dat dan. Maar dat moet je echt heel goed onderbouwen. Dat mag ook niet zomaar. Dus iedereen mag in die zin meedoen. Op het moment alleen maar dat je de wet overtreedt, ja, dan maak je schuldig aan de strafbare feiten en word je vervolgd.
7: Je hakt even jongen naar de wijze waarop het onpakt is, bestuurlijk der in Loosdrecht. En hoe jouw collega der in eerste instantie voor zei, we konden net oors. En in tweede instantie zei, ik bied mijn excuses om, want het hier toch oors matten. Hoe ga jou dat vallen?
4: Qua communicatie heeft hij dan over?
7: Nou ja, nee, bij haar in vierste qua dij een besluitnaam. Ja, en daar bied ik me excuses voor om, dat we Jim te min als bevolking mijn naam hebben.
4: Ja. Ja.
7: Hoe taxeer je dat?
4: Nou, kijk, ik denk wel, we weten momenteel wel dat opvangen van asielzoekers, dat ligt gewoon heel gevoelig. We weten ook dat het wel aan het kenter is, hè, dat gedachte erover. Op het moment, ik ben zelf onlangs ook benaderd door het COA voor noodopvang hier in Heerenveen. Op het moment dat je dat besluit, en de noodopvang betekent eigenlijk niet dat je er heel veel tijd voor hebt om dat echt heel, heel goed met de bevolking te gaan bespreken. Want dan ben je weer maanden verder en dan gaat het juist om die noodopvang. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen, op het moment dat je dat met een brief even communiceert met God, beste bewoner, volgende week komen er, in ons geval zou het dan 60 zijn, 60 asielzoekers. Ja, dat doet iets met het sentiment. Dus het is wel zaak om daar heel goed over te communiceren.
7: Wat verantwoord hij trouwens aan het COA, Joen? Laat ze maar komen.
4: Ik heb dit moment heb ik aangegeven van ik begrijp de vraag heel goed. En ik vind ook dat we als gemeente moeten gaan kijken. Je kunt niet alles met andere gemeenten neerleggen. En ik heb wel aangegeven, op dit moment zitten er een paar partijen midden in de onderhandelingen. Dus ik vind het geen goed moment.
7: En waar hier dan komen, Matten?
4: Ja, nou, daar ga ik nu iets veel door details in. Dat doe ik even nu niet. Maar de vraag is wel gekomen.
7: Ja, maar je weet ik van op allerlei plakken kjellet het zwier en wil het eigenlijk net. En werd het alslag het, maar de tolmeesken die dat een plakje krijgen en ik naar beneden. Maar horen we, het probleem ontsteert nog altijd. Ze komen misschien naar je wieken wel weer met die vraag.
4: Dat zou kunnen. En dan zou nog steeds mijn antwoord zijn. Van laten we even wachten tot de onderhandelingen af zijn gelopen. Dat vind ik wel. Anders geven de partijen die nu aan tafel zitten. Dat vind ik nog naar hen toe gewoon niet goed. Maar ik snap de vraag wel heel goed. En we moeten wel met z'n allen gaan kijken hoe dat moet. En ik vind ook dat Den Haag op dat punt ook wel met ons mee moet denken. Want je kunt niet in Den Haag alles bedenken. En ook dingen ook niet beantwoorden. En vervolgens het probleem bij de gemeente laten. Wat nu wel gebeurt.
7: Wieke, door Wennis in Ljouwert. Is die vraag in Ljouwert ik al stelt?
5: We hebben in Ljouwert meerdere maal de vraag kregen om voor de noodopvang. En dat het Ljouwert kon voldoen. Onder andere om de verantwoordelijkheid te nemen voor de enorme overloop in Ter Apel.
4: Ja.
5: En wij begrepen heel goed dat lastig voor gemeentes is. Is het voor Ter Apel ook net bepaald. Heel eenvoudig. En waar ik mij, wat ik heel krom vind is, Ter Apel heeft die het die opdracht, zodra er een maximaal komt om asielzoekers daar, of nou ja, hoe ze het nemen, was vluchtelingen, in ieder geval mensen die daar de opvang hebben moeten, dan is er ik nog een dwangsom die we naar het COA kunnen, die wij het eigenlijk zelf als samenleving, ik weer betellen. Ja, dat ik daar naar Sjur, en ik probeer het lezen dan een bij nu te lezen, hou maar op. Want wij binnen dit al hier, hè? COA is ik een onderdeel van U's. Ja. En wij hebben dat als gemeente hebben dat opgenomen. Ljouwert het altijd haar verantwoordelijkheid nemen. En wat je bij u sjuggen en bij mij wil sjuggen is de irritatie naar gemeentes die dan zeggen, ja, maar wij doen het net.
4: Ja.
7: Dat maar wat vind je van een argument? Zat bijvoorbeeld in Jereveenbroek dat van ja, ze zijn nou al hier nog aan het onderhandelen. Dus nou even net. Zit maar even eerlijk, ze zit je in Woody.
4: Ja.
5: Nou, ik begreep het van de burgemeester volkomen. Wat ik moeilijk vind en nou ja dan. Zeg ik maar hoe ik daarop denk. Ik heb hier mooi een partij die onderhandelt, waar je denk ik naar verwijzen, om tafel zitten. Die zijn, ja, we hebben hier een aantal punten, dat gaan we parkeren, maar het gaat ook hoor, we willen een AZC. Ik begreep vanuit de rol van Afin als burgemeester volkomen de start. Op het moment dat wij nou om die nood- of spoedopvangvraag voldaan, komt er vuur in die onderhandeling die we net kunnen broeken. En dat doet net van het in goed. Maar wij van mij, als mens en als volksvertegenwoordiger de grote irritatie zit, is dat wij deze gemeente die een verkiezing in ben gegaan, maar partijen die zeggen, als je op u stemmen, horen wij die AZC's in. Maar wij hebben een spreidingswet. Ja. Los van dat je zegt, je hebt een morele verantwoordelijkheid als longen, marginaal, naar nijkommers, naar de orde, naar opvang en naar Ter Apel, binnen partijen die dus mooi dit uitgangspunt, als je op u stemmen, horen wij het in, verkiezingen doen. Maar dat is het jut
7: over de plaats. Een valse belofte.
5: Maar een valse belofte. En ik heb toen zijn, het is volksvlakkerij. Ik heb no, en ik merk dat het meer rekkert. Ik zeg no naar al die naar de rellen, waar ik het wil te zeggen. En denk, het wie in het linnig volksvlakkerij, het wie volksmennerij. Waar ben wij in terugkomen? En wanneer nemen partijen dan hun verantwoordelijkheid? En dan zei ze al, ja, maar Den Haag, natuurlijk. Maar we hebben een spreidingswet. En ik vind het heel mooi dat nou ik direct zijn is. Maar we horen zo'n spreidingswet. De luiten op je heften. En dan geef ik me z'n allen aan.
4: Ja.
5: Dus ik merk wel dat me daar als mens, als volksvertegenwoordiger en als rierslid in Ljouwert, dat zit me dwars. Want ik mag wel een Ljouwertus uitlezen van waarom bij u's en waarom net daar. Waarom net in Achtkarspel en waarom net... Nou, neem alle gemeentes eens op.
4: Ja, het is herkenbaar hoor, wat Wieke zegt. Inderdaad, ja, de spreidingswet, het is een wet. We hebben ons aan de wet te houden. Dus je kunt wel zeggen, ik wil het niet, maar we hebben ons aan de wet te houden. De minister heeft het ook al aangegeven. Die brieven zijn ook al verstuurd. Dus voor het weten, als je niet gaat leven als gemeente, kun je gewoon een boete krijgen.
5: Ja.
4: En dat zijn geen kleine bedragen.
5: Maar en we binnenkort zoals beboeten als samenleving. Hè? Maar ja. Dat is al je broekzak, vestzak, zo heet die ook. We beboeten elkaar als samenleving. Maar dat yield is alweer al van u. Dus we gaan nou maar potten of maar dingen heen westkomen om elkaar maar z'n vier te krijgen.
7: Ja,
5: en natuurlijk wil je die boete net, je wil ik net een onwijzingsbesluit.
7: Maar als je dingen onder dwang doggen, dan kan je erop wachten. Dan is het risico dat het verkeerd je gewoon grut.
5: Maar wat is dan de dwang?
7: Nou, de dwang is de spreidingswet en er zit een boete op. Dus we wilden het eigenlijk net als gemeente, maar we doen het maar omdat we die boete net gaan willen. En dan, maar je wil graag draagvlak gaan. En dan denk ik aan de orenkant, misschien is dat er gewoon vol. Want als ik nou naar die demonstraties joch, de chin-demonstraties,
5: ja,
7: eigenlijk grutter, daar kwamen meer meisjes op als de meisjes die het nooit mee voest op tafel.
5: En dan heb je nog
7: weet ik het wat.
5: De zwijgende minderheid. Als het, bij Loosdrecht hier is een memmie die weer chin houdt, maar haar bandjes kwamen ook van de voetbaltraining weer heel emotioneel, want die moest oontonen van wat doe je hier? En dat begreep ik. Hè? Iedereen moet nou oontonen dat je daar in een bepaalde afstand binnen. Wanneer je hier, waar kom je waar? En die mensen, maar wij wilden dit helemaal net. En wij vinden het hartstikke eng. Die man die in zwarte kleren loonsjes ruten draven. En ja, dit is net wat wij willen. Maar Minama maakt me net in de kranten. En dat is dus ik nog die meerderheid die hem stilhoudt.
7: Ja.
5: Het fatsoen is nog altijd grutter als het onfatsoen. Der Leeuwekien, dat is ik de kern van mijn partij. Ja. Maar ik wil wel graag wat meer zien.
7: En die visser, hoe zorg je hem dan? Hij van het scootje.
6: Vooral het wetter, het al wat noordtempo. En wij zorgen wat meer van buiten naar binnen. Heb ik wel eens een gevoel van het wetter, inderdaad. Maar ja, en de FNP opereert natuurlijk. In de steden hebben wij geen thema's die daar echt onruitje. Maar bij mij is natuurlijk zwaargen. Ik zorg vooral ik naar Den Haag. Had ik dan zag hoe zij zelf alles in oerenkoers zetten in de communicatie. Als jou op dat plak zit in uw democratie, vind ik dat je ook verantwoordelijk hè, in de toon die je bezig hier naar buiten ta. Zeker op dit soort onderwerpen, waar zo'n soort emotie bij zit, terug of onterug, die is er. Nou, en terug je dan op net duidelijk u te spreken van ja, jongens, het is heel vervelend, maar we matten dit wan, we hebben verplichtingen. En wat. Wieke, ik heel terug zei, dat ligt op volksverlakkerij en volksmennerij. Nou, dat vind ik echt zorgelijk zeker vanuit die kant van uw democratie. Ja.
7: Ja, je beschikt je aan de ene kant contact te horen met je achterban. En je wil graag, ik zeg dit van wij komen op voor uw achterban. Maar als de achterban nou zei van wij willen geen AZC's. En je weet van de leidt een wet, we moeten dat wel dwaan. Hoe vind je dan de balans tussen aan de ene kant rjocht dwaan on dat je de achterban betje, want dat doe je uiteindelijk toch. En aan de orenkant je ik aan de wet horen. Had er een advies voor al die collega's die ter wolle besluiten matten?
6: Nou, ik denk dat je eerlijk wijzen matten. En net krijgt van had je altijd een keuze is van elkaar. De opjeft, de truddenspreidingswet, die is er. En er komt naar je wet jouw ingoen. Dat kan allerlei dingen misschien oplossen. De problematiek zit hem vooral natuurlijk in de instream. Maar de realiteit is wel dat we het maar ook oplossen moeten.
7: Maar het schijnt dat die instream naar beneden gaat. Dus die...
6: ja,
7: en de vraag is ik, als dit nou echt wel een van de grootste problemen van Nederland is...
6: Maar
7: het is wel misschien de show en in de media en hoe al... en wij beginnen er nou ook weer mee... lijkt het als dat het wel het grootste probleem is.
6: Ja, ik denk misschien maar weer Dirk, maar dat is mij opgehouden.
5: Nou, die rellen zijn wel een probleem.
4: Ik wou zeggen, het gaat nog niet zozeer alleen om het AZC.
5: Precies.
4: Het gaat om het rellen.
5: En dat krijgen we aanzien bij misschien... als we naar nieuwe maatregels bij stikstof gaan... of dat bloot komen, de manier waarop mensen denken... dat dit democratie is en hoe zij... reageren op dingen die hun net bevallen, al dan net terjochten, dat is wel een probleem. En als het nou gaat om instream, die spreidingswet, waar Bart van der Brink, fantastische minister, ik heel duidelijk zou, maar we gaan dit wel doen. Juist zodat ik gemeentes die net hun verantwoordelijkheid nemen, dat die dat nou wel gaan doen. En degenen die dat wel doen, kunnen we ontlasten. We verspreiden dat mooi. Het probleem eerlijk en de oplossing ik eerlijk en dat mooi, dat zul de draagkracht vermeerderen. Daar zit een gedachte achter. En Joosan krijgt juist dat dan dwang. Nou, we hebben in dit loon een hele soort regels waar gemeentes zich aan houden en ik provincies en ik uw burgers. En dat is net dwang, dat is machinaal een set van afspraken zodat we denken van dat mooi rint een loon ordentelijk. En deze manier van nou bijna anarchie of wetteloosheid... waarbij je denkt, we zetten iets in de fik. Er zijn medewerkers van de COA die zeggen... vlammend in het ruut ontvliegen, toch normaal. Ja. En wie beschermen je nou precies dan? En als je dan ook nog... er zijn mensen die komen van 70, 80 kilometer verderop... nou, ik vraag me al dat die op de fiets de waai naar Loosdrecht kon vinden. Ik dwaar hem om frikandel tussen te zetten dat net zo weer.
7: Ja. Dus die... Maar hoe krijg je dan die geest weer in de fles van dat rellen? En van dat wij worden net jet. Dat roepen ze dan op het moment dat ze haar zin net krijgen.
5: Ja, dat is het. Je wil wel jet, maar je krijgt je zin net. Maar dat is wat oors. En meestal ken ik het idee van ja, democratie is dat wij gelijk hebben. Zij werken dan.
7: Maar mag ze dan maar opslaan en de ME maar...
4: Nee, maar ik vind dat de politiek daar ook een rol in heeft. En dat zit met name toch wel, eerlijk gezegd, op met name landelijk. Als je dat aan de voorkant dingen belooft... En dan begrijp ik ook wel dat mensen dan vertrouwen.
7: Ja, maar we kregen van wie al dat we in valse beloftes. Ja, beloftes die ze net weer meidje kent.
4: Maar dat is het ook.
7: En dat maar die mensen zitten er vol.
4: Ja, nee, dat klopt. Maar misschien moet ik de media er misschien wel duidelijker maken... van god, wat partij ABC zegt, kan ook helemaal niet. Dat ook de media er misschien wel wat meer bovenop zit. In plaats dat de partijen die dingen roepen die niet kunnen... vaak ook gewoon aan tafels alle ruimte krijgen... om maar dingen te roepen die ze willen roepen.
7: Ja, maar dat maakt het wel ingewikkeld. De politiek, daar moet het debat voert worden. Wij doen er in principe verslag van. Dat is een beetje de rolverdeling. En wij litten hem dan antwoord om dat nog eens even te
5: maar ik snap die wrestling van hem, ik wil. Dat begreep ik. Als je deze meesken ben kozen, mooi we die dan net aan tafel zetten. Kim, je vaststellen dat ja, ik zeg nou daar jongen. En dan bist alleen nog maar gasten. Of dan bist gasten in het alleen nog maar. Maar ik kan je vaststellen, als er zoals, ja, maar de Forum van Democratie bijvoorbeeld. Of het PVV of die Marcus Houwer, wat die man zei. Dan geef hij hoe dit echt zijn. Ja, dat heb ik echt zijn. Dan praten we daar machinaal een oer. De net hoe praat is misschien ik nu. Ik kan me vaststellen dat je als samenleving die worsteling hebben van als we meesken net aan tafel zetten, terwijl ze wel kozen binnen, wat doe je dan? Maar ondertussen wordt er ik iets continu normaliseerd. En jij, ik meestal kan zeggen dat je geweldje Palestijnen bij de grens... Ik luister en ik denk, dit is toch onbestaanbaar? En dan krijg ik nog de kans om het u te lezen. En dan zegt ja, nee, maar ik meen het wel. En dan gaat er nog een skepke bovenop.
7: Ja.
5: Dan weet ik het eerlijk zo en ik net altijd. En ik ben bang dat je het loot net jaren lid... en dan krijg je van, wij willen het.
7: Even in de oorwaging van waar komt wol en komt net om tafel. Bij nu je geregeld, ik meesken uit van Forum voor Democratie.
5: Ja, dat weet wie.
7: En ik Aron de Wieke contact gehad met meesken van Forum voor Democratie. Riet verleden met de vraag van ben je beschikbaar om aan tafel te komen. En die kon net. Hmm. Dus tenminste dat weer het antwoord. Dus dan is dat ik oer. Maar het is net zo dat ik een keusmeisje, of dat wij als omroep een keusmeisje, van dat is een politieke stroming die bij u niet aan het woord komt.
4: Nee, maar dat kan ook niet.
7: Er zitten hier altijd treinmeesken aan tafel, elk met een eigen politieke kleur.
4: Ja.
7: En wij gingen ervan uit dat die een waar bevrees je ik op de argumenten waarom wat ze bepaalde stelling namens innemen.
4: Ja.
7: En dat hield gelukkig bij JMXA. En dat ken je. Een waar op bevregen en dat kan ik zelf heel goed verdienen.
4: Ja, toch denk ik wel dat bedoel te zeggen. Sorry, maar wat ik meer bedoel te zeggen net is dat het misschien wel inzichtelijk moet worden gemaakt. Ja. En daar kan de media ook een rol in spelen. Dat wat partijen zeggen, dat soms dat helemaal niet kan. Dat tegengeluid. Maar ook net bij dat demonstratie wat ze zeggen, die zwijgende meerderheid, dat die ook meer naar buiten moet. Dus ik denk misschien dat debat veel meer plaats moet vinden. In plaats dat mensen dat maar kunnen roepen. En ik begrijp ook wel dat als mensen dat lezen, dat ze denken, ja, dan zal dat wel zo zijn. Dus dan kun je mensen misschien zeker zijn ook nog niet. niets kwalijk nemen. Dus daar,
5: maar vind je dan niet meer... bij van die talkshowtafels, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, dan hoor ik mensen dingen zeggen en denk van, dit is toch onbestaanbaar. Dit is gewoon op NPO 1 gezegd wordt aan een talkshowtafel. Dat zou 15 jaar geleden niet gebeuren.
7: Nee. Want dat zijn we te zien, als het net weer sprutsen wordt, nou, dat is
4: daar. Het gaat me om te bespreken, daar gaat het mij om. Dat het gewoon wordt besproken, dat gewoon duidelijk wordt gemaakt van wat u zegt, dat kan helemaal niet. Nee. En ik vind dat gewoon te weinig gebeurt. Ja.
7: Zullen we doen wat fleuriges aan?
4: Ja, dat is goed.
7: Ja. En dan shock je ook even om, want het scootjesfilm is voor eerst nog net Olympisch. Nee. Maar het reed er in wol.
4: Ja, fantastisch, hè? Wat een boppenslag, nou?
7: Het moet samen wezen dat wij een pad van de winterspelen van, wat is 2030 organiseren.
4: 2030, ja, klopt. En nou, dus het gaat om de lange baan schaatsen. En we zijn natuurlijk al een tijdje mee bezig achter de coulissen. En afgelopen week kwam dan toch het grote nieuws. Afgelopen maandag was dat ze nu alleen maar exclusief nu met Tialf spreken. Dus Turijn is daarmee volgens nog afgevallen. En de puntjes moeten op de i. Ja, het is nog volgens nog. Maar ik denk dat de kans wel heel groot is dat het nu ook wel...
7: Ja, het lange baan rieden shit op de agenda. Dus daar zit ze een locatie voor haar maten. Ja. Dat kan ze nooit meer van tevoren ergens bouwen. Dus ze moet een bestaande locatie kiezen. Die oren binnen afvallen. Dan zoek ze in en in Zwaan. Lokweenske.
4: Nou ja, tierentank. Maar goed, prijsdag niet eredavond is. Hè. Dat kan altijd nog wat tussendoor. Vandaar toch een klein voorbehoud. De puntjes moeten nog even op de i. Theoretisch had Frankrijk natuurlijk voor kunnen kiezen om wel een lange baan nog te kunnen bouwen. Hebben ze niet voor gekozen. Dan heeft ook in een bibboek gestaan. Op basis daarvan hebben ze ook...
7: Mijn eigen op Dwarsum hier, daar bouw je net een baan.
4: Nee, nou, exact.
7: Net in een toernooi in Riedenburg en die daarna leegstiert en zo. Ja. Dus dat snap ik al. Dus dat komt wel goed. Ja. Is jij er vind klaar voor?
4: Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Daar zijn we helemaal klaar voor. We hebben nog 4 jaar de tijd sowieso natuurlijk om nog fantastisch mooi...
7: Je bent dus nog net klaar, je maakt die fjouwer in je broeken.
4: We zijn klaar in die zin, we kunnen dit aan. Daar heb ik alle vertrouwen in. Als ik zie ook een culturele hoofdstad 2018 hier toen aan jou wordt. Als je ziet wat er loskomt voor energie. Ik heb alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen.
7: Het is goed nice voor Jereveen, het is meer nice voor het reetrieden, zoek ze. Want het betekent dat het reetrieden er eigenlijk net dat docht moet in Nederland. Dat ze net in je zijn hal bouwen, want dan gaat we dat door en dan wordt er hij nooit weer in rieden. Dus het hing er nog wat bij en dat is misschien nog 1 of 2 winterspelen en dan kunnen we er ik wel helemaal mee ophouden. Of hoe druk ik nou, Dini?
6: Ja, enorm. Ja, nee, dat loopt niet. Ik denk dat er natuurlijk in binnenland werd het een minder dat dot, maar er zijn nog landen in de wereld en in Europa waar het reetrieden de wot dat docht. Misschien zullen wat verorien in de afstand in de komende jaren, maar dat maai ik, of de vorm. Maar het lange baanrieden, dat bloedt wel, daar ben ik wist van.
7: Ja, en dan zou eigenlijk de short track van jou het kennen. Of had ze dat soort baan daar wonen in Frankrijk?
4: Ja, die hebben ze, ja.
7: Ja.
4: Maar het zou zeker ook aan jou
5: kennen. Zeker naar jou. Wij kunnen goed gear werken, dus dat komt wel goed. En ik vind het van Heerenveen inderdaad een boppenslag. Ik zie het net toch. En dus ik zie natuurlijk het optimisme. Ja, dat ik, nou, dat weet ik net. En toen baat het Wolt, dacht ik, nou, dat is toch weer te pessimistisch west weekend.
7: Ja,
5: dus dit is hartstikke leuk. Ja. En je kent het ik oorsje. We hebben zoveel Olympische banen en stadions. En ik mooi WK's natuurlijk die leegsteen. En dat er al volle langeroesprutsen wordt van wat maakt wie er mooi. Je kent het ik zien als een evolutionair denken van we organiseren iets. Maar we gaan net alles elke keer op nij. Del zetten, want dat is zonde van de centen.
7: Nee, maar dat is heel logisch. Maar die analyse die ik krek even maak, een beetje cynisch misschien. Ja. Maar dit is de deerstek voor het rieden.
5: Nou, ik loop daar het zijn. Maar ik kan me wel vaststellen, was toch zo is. Maar ja, dan wist. Als je altijd cynisch binnen, dan is de lol, ik wil gauw uit het leven slaan. Denk ik dan.
7: Maar soms kan een cynische opmerking, bijvoorbeeld wat losmeisje, wat je dan graag aan zijn tafel jeren.
5: Nee, maar de zus, wij ben al helemaal vol van het reden. Maar misschien was dat ik net een Friese vrouwenvreegje, hè? Dus. Misschien was het in Limburg, maar die stelling daar lezen. Oh ja. Maar dit is toch geweldig.
4: Ja,
5: is en we zetten het feest daar, en Friesland zit weer op elkaar.
4: Ja.
5: Het is hoe dan ik een impuls voor de horeca in de buurt, voor alle hotels, gewoon dat we op elkaar zien, voor het toerisme, voor alle dingen daaromheen.
4: Ja.
5: Dat is geweldig.
7: Ja.
5: Nou, dan keer je misschien nog een paar mooie blockbusters zo'n hing je in het toeristische, in het culturele sector. Ja, het zal er ongetwijfeld op je inspiering. Het versterkt altijd.
7: Ja.
5: En samen had je er een zin, het bent 2-3 dagen, weet ik het wat, hutrieden. Maar alles eromheen is hoe dan ik een impuls in Friesland. We maken het yield voor Jenny en dit is weer een manier om dat te doen.
7: En de logistiek is ik wel inwaarder, want er gaat een trein heen.
5: Precies.
7: Die stopt bij het stadion.
5: We zullen het nog in hebben. Dat zou dus nog mooier wezen als we snelle tramverbindingen hebben.
7: Nee, de lelielijn. Want ja. Nou ja, dat zit weer in die fjouwerie die het is nog rest net om is. Ja. Maar dat hier misschien wel mooi was. Of net die niet.
6: Nou, dus dit is de Leidenstation, dus ik heb best een treinstopje. Maar de lelielijnen, daar zag ik de meerwaarde net zo van niet. Maar dat zul ik in de meest verrassen.
7: Nee, maar hoe kan het nou dat de FNP daar zo op chin is? Nou krijgen we een mooie manier om Friesland nog meer te ontsluiten, nog beter te ontsluiten. En ik vries makkelijker de commissie aan om ergens over te komen in kwartiertijd. En dan keer je hem dat.
6: Ja. Ja, wij laat me vooropstellen, een fatsoenlijke verbinding. Maar de rest van Nederland, daar is niks op zin. Maar de mogelijke impact van de lelielijn, die is zo groot. En dan heb ik het net alleen nog over, dan heb ik het door het landschap, over de verstedeling die daarbij zit. Dat het, wij denken daar de enorme effect denk te zien op het gebied daaromheen. En daar ben wij voorzichtig mee.
7: En dat is dan spietig verdrachten, maar het is net oors.
6: Ja, misschien ja, als dat de consequentie is, ja.
7: Ja, nou ja, je zit al aan het spoor op de RVN.
5: Ja, maar met twee stations.
7: Maar dat zou misschien nog net betjutten dat je het in de lelielijn binnen.
4: Ik ben zeker voor de lelielijn, maar dat mag wel bekend zijn. Ja.
7: En had je dan jaren wat FNP daarvan zei, wat denk je dan?
4: Ja, daar denken FNP en ik anders over. Hè. Dat is al een paar jaar ook wel duidelijk. En de gedachte die de FNP daarbij heeft, ja, ik zie hem echt anders. Ik zie het echt als je de leerbaarheid in het noorden op peil wil houden. Met name op de lange termijn. Ik heb het niet over nu. Ik heb het over de lange termijn. Dan zul je echt stappen moeten gaan zetten. En dan denk ik dat die lelielijn daarbij een heel goed middel is. Die lelielijn is voor mij niet een doel op zich. Het is maar een middel om de leerbaarheid op de lange termijn hier te borgen. En ik denk, en je ziet het overal mondiaal, daar waar gebieden goed bereikbaar zijn, daar ontstaat reuring, daar ontstaat vanzelf dat mensen ook daar willen zijn. En als je kijkt nu ook naar de cijfers voor de komende jaren, hoe wij in 2040 al 30.000 te weinig mensen hebben hier in Friesland om het werk te doen, dat maakt me er echt zorgen over.
7: Ja, maar het sterke punt van Friesland is nou kijk, het Jippenlandschap, de natuurgebieden die we hebben. En de rest, de relatieve rest. Ja, we helemaal die drukte mee van trein en zijn net vanmiddag.
4: Ja. Nou, maar ja, het gaat mij er primair om dat wij met zo'n lelielijn de mensen, met name de jonge mensen, hier kunnen houden. Dat is mijn de primaire zorg. Houden mensen überhaupt maar eens even hier. En daarvoor is het ontzettend wichtig dat je goed en snel bereikbaar bent. En dat kun je met zo'n lelielijn realiseren. En ik ben helemaal niet bang voor dat zo'n spoor ertoe leidt dat het hele landschap wordt verkwanseld. Of dat al die enge Hollanders hier naartoe komen, zoals soms als een beetje wordt gevreemd. Daar ben ik helemaal niet bang voor.
7: Ja, maar eigenlijk dit die lijn die
4: houden mensen hier maar.
7: Die lijn die gewoon naar Grijns staat. En dat betekent dat jou het helemaal aan het voortnijden leidt.
5: Ach nee, ik vind het eerste standpunt van FNP, ja, laat ik het diplomatiek zeggen, grenzeloos naïef. het is achteruit ploegen, zo mijn hart zeggen als boer. Dus ik het helemaal nergens hoor. Wat wordt Friesland dan? In Grut Rusthoes? We hebben dubbele vergrijzing. Jonge mensen keer haast in het ontwerp. Ik zit in een aantal landelijke netwerken in Den Haag. Als ik daarheen wil, maar als om te zien hoe, lukt dat haast al net. Als je nagist, hoeveel mensen naar het westen gaan of naar de Randstad om te werken. Hoeveel mensen uit de Randstad wil waarom willen naar Friesland. Hè? Van, en ze zeggen, ja, maar er is hier een werk van mijn partner bijvoorbeeld. Hoe kan ik dat krijgen? Ik maak je in de zin al. Dank u wel.
7: Batsen maar niet.
5: Nou ja, maar als je dat prima.
6: Zo ben je net.
5: Maar of het hun partners mooi willen. Wat dat net slagt. Maar waar het vooral om geert is, hoe geer wij de yield in 2030, 2040. Ja, nou,
7: dat
5: en dan wat je aantrekkelijk wil.
7: Dat die nou even uit.
5: Nou, ik ben ook zo nieuwsgierig.
6: Nou, ik weet net of ik de oplossing daarvoor heb, maar daar gaat het net per se hoor. Het is wel zo dat je de dubbele vergrijzing is een feit. En daar sluiten wij de eigenlijk helemaal net voor. Alleen wijs je net dat de lelielijn daar nou het antwoord voor is. Je hebt te krijgen maar mensen die het werk doen met hier in Friesland. De gemiddelde Fries is die wennet 30, 40 kilometer van zijn werkhouden. En die vindt dat noffelijk. Daar is die lelielijn net voor nodig. De mensen die hier wennen en werken willen, die moeten hier het werk verzetten. De lelielijn die verstedelijking, mogelijk verstedelijking rondom Heerenveen, Drachten, die het een aanzoegend effect. Er komen zeker mensen, maar die hebben die trein net nodig om in Friesland het werk te verzetten. Die handjes die wij onder het bed nodigen, die komen net uit, die zullen net die trui nodig hebben om je te
7: hebben die bankje in je woonhuis kwallen. En die meesten doggen hier hun watskippen. En die doggen mij in het dorp slippen. En die houden daar toch de provincie misschien ik levend.
6: dat zou mooi wijzen dat de dorpen en de steden, de dorpen daarvan profiteren kunnen. En de, het is, dat heb ik net bedacht, maar het is ik gewoon een feit dat de. Op het moment dat je een dik onlist van het periferie naar een stad, is de stad die het profijt verloopt en het dorp volle minder.
4: Maar als je kijkt naar de centrale as, naar Dokkum. Ja. Dokkum, ik bedoel, het is fantastisch, we hebben net onlangs de Koningsdag gehad. Dat was een paar jaar geleden voor die centrale as, was dat niet mogelijk geweest. Dokkum is zo sterk weer geworden door de centrale as. Maar bedrijven die gingen daar weg, omdat het, nou ja, dat was aan de andere kant van de wereld ongeveer voor hun gevoel. Mm-hmm. En nu die centrale as daar is komen te liggen. En zelfs mensen die tegen waren destijds hebben de afloop gezegd, dit had 10 jaar eerder gemoeten. Ja. Dus ik vind juist Centrale As een heel mooi voorbeeld. Juist om te laten zien van, goh, moest kijken wat het heeft gedaan voor dat gebied.
5: Ja, iets is net voor altijd. Hè. Steeds dubbele vergrijzing is een feit. Maar dat betekent net dat onveranderbaar is. Je kan juist toch onwas te regelen. En keer dat wel. Het hele zorglandschap werd deze, mijn boordvrouw nou FNP nou verwiest. Daar hebben we juist meisjes van nodig. Maar dat ben net alleen nog maar handjes aan het bed. Je moet ik een hoogwaardige economie creëren. En in Friesland lukt het dus aan ze net om die infrastructuur, die economische infrastructuur en die hoogwaardige economie, waar je dus ik waarde toevoegen, lukt net toch alleen nog maar mijn handjes in het bed en in de verzorgende of dienstverlenende taken te denken. Wij zijn meer als toerisme, wij zijn meer als landbouw, maar we zijn ik meer als zorg. Als je alleen nog als sugar wat er bijvoorbeeld in gemeente Ljouwert gebeurt, bij Wetsus, mooi bodem, neem maar op. Het is enorm, enorme katalysator voor de economie. Daar hebben we als Friesland en de Derby Campus bijvoorbeeld, hebben wij een uniek verdienmodel in handen. Dan kun je net zeggen, maar dat je dus alleen nog een landschap. Daarbij is het net zo dat een trein alleen nog maar zwaargert voor verrommeling van het landschap of dat het ooit naar de barbiesjes geert om zo'n mooie oud Friese wut te broeken. Dat is onzin en dat als we op die manier denken blijven, ben je als Friesland voort. Dan wordt het een soort
7: Die instelling is ik helder, die van je alle treien trouwens. Maar
5: en we ben je een openluchtmuseum. Inderdaad, is nog
7: de actuele onderleiding voor het feit om het er nog weer even over te halen, is het feit dat Klaas Knotkaam is mij een rapport met ik instiet van. We moeten mij en waar, en dan bedoelt u die meerdere overheden, we moeten sparren en sparpotje instellen. Dat is opmerkelijk, want dat er weer een sparpotje. En er is
4: eigenlijk.
7: Dus toen dachten wij al eerder van, nou ja, dan zult wel definitief oorwezen. Maar bij dit initiatief is er misschien toch weer Nijl Jocht. Jojo, er werd voor 100% in, of volgens?
4: Nou, dit hele verhaal staat en valt met de politieke overtuiging dat het gewoon goed is. En niet alleen voor het noorden, maar voor heel Nederland, zou ik haast willen zeggen. Want ook de leefbaarheid in de Randstad staat onder druk, omdat het daar juist veel te druk is.
7: Maar is jouw opmerking, als we nou de FNP mee krijgen, dan is de kans dat het trok je dan ik grutter, omdat we dan massiever.
4: Het zit niet alleen om de FNP. Het zit met name toch in Den Haag ook dat daar de overtuiging moet komen van, jongens, dit willen we gewoon. We hebben zoveel beloftes gedaan ook aan Noord-Nederland.
7: Nee, maar als Den Haag al denkt van, als je bent in Friesland zelfs naar in je zorien, waarom ze wij er dan
4: ook om? Nee, maar dat helpt inderdaad niet dat we wel eens een ander geluid laten horen. Dat het verdeeld laat. Daar is helemaal waar. Maar laat onverlet, politiek Den Haag zou je een keer klappen moeten gaan geven. En niet elke keer een verkiezingsprogramma moeten zeggen, goh, we willen het. Een puntje op paaltje komt van, nou, we hebben het geld niet. Het voorstel is nu 400 miljoen per jaar. Is dat veel geld? Tuurlijk is het veel geld. Maar als je kijkt naar de totale begroting, nog het totale verdienmodel wat we hier in Nederland hebben, is het 0,04% voor een gebied van vier noordelijke provincies waar 2,2 miljoen mensen wonen. Waar hebben we het over?
7: Hoe dat kost wieken de kans in dat die lelielijn er uiteindelijk komt?
5: Nou ja, mijn partij is de partij van de hoop. Dus daar geef ik voor. Maar ik ben het volgens mij vinden eens. En we hebben wel een stevige lobby uit Ljouwert. Uit Friesland en uit Ljouwert. Waarbij de commissaris, dus burgemeester. En ik de oren gemeentes omsluiten.
7: Maar de wens van hoop is het altijd dat is uitgestelde teleurstelling.
5: Nee, dat zei ze net altijd. Ben ik meestal in die zeze dat hoop doet leven. Ja. Dus het is maar hoe ze hem framen was.
7: Maar Hap de Moe had het Rick wel eens hoor. Hè?
4: Zeker.
5: Ja.
4: Nou, de pro wil niet
7: de hoop in Den Haag.
5: Ja, maar we hebben ik CDA's die het wel zo hebben. Het is wichtig dat zo vers blijft houden. We vinden dat dit mat. Er is een belofte aan ons dienen. Dat het vorige kabinet, zo heb ik in het Oostwan in de Neder-Saxe lijn en daar het Drenthe Grijns misschien belang bij. Maar je moet wel vol blijven houden. En het idee van, nou, je hebt de Randstad, daar wordt het dienen. En Friesland, nou ja, dat zil al je wol en wat leuk. En daar kun je zielen en daar kun je wat lopen. En daar ben ik oren gezellige dingen. Misschien is er dan wel eens eel in de sim, maar dat zil al je wol. Daar ben ik oren dingen. Daar moet eerst van komen en kind het oren.
7: Percentage, hoe groot is de kans dat het Drik echt komt?
5: Ja, ik gok net.
7: Nee, maar ik heb wel een fascissing aan. Ik hoop 100%. Maar...
5: Ja, natuurlijk hoop ik 100%. Ik hoop 1000%, want ik leeuw hierin. Maar volgens mij wie dat wel duidelijk.
7: En Dodio is er net in?
6: Nee.
7: Denk je dat het er al komt uiteindelijk? Of is het een achterhoede gevecht?
6: Ja, we hebben grotere problemen nu. Ik denk dat we gewoon een fundamenteel oorbeeld hebben van hoe Friesland er inderdaad in 2050 uitziet. En wat is echt een Ierpelof museum. En ik ben het maar wieke eens. Ik ben heel grutsk op provinciaal economisch beleid. En ik denk net dat feest hangt aan de lelijnen. Want het economisch beleid is duidelijk. En
7: ik kan er over praten. Ja. Ik heb eigenlijk meer vragen, maar ik zet wel even een punt. Want ik wil over de horen dingen nog gaan. Snapchat, zit ook daarop?
5: Nee.
7: TikTok, is daarom? In je van de oren nog af?
6: Ja,
7: nog wel.
6: Ja.
7: En wat Jos dan al je voorbij komt?
6: Ja. Van alles. Het is een wonderlijke wereld. En daarom zit ik er op. Ik heb nog mijn ben in 20 inmiddels. Bijna 24. Dus die harden mij wat bij de tijd. Maar dat soort apps. En dan is het wel leuk om dat een beetje te volgen. Maar het is een hoop onzin.
7: Ja.
6: En dat is ze.
7: Nou ja, ik begreep dat dit de kanalen binnen. Werd bij name jongens terug onsprutsen worden. Van hoe zij haar gedragen maten als jongen. En sterker, ik famkes hoe die haar een beetje deljaan matten. Nou, dan hebben we toen die manosfeer, werd het de laatste tijd zo'n soort hoe git. Jongens die haar zelfs met hammers op een kop slaan. Ja. En je kent ze allemaal net betekenen. Je denkt, het is een grap.
6: Ja.
7: Maar het is echt, het is net een speld. Maar dit is de werkelijkheid. Ja. Onder leiding van Andrew Tate en dat soort mannen. Is de hele gedachte over wat een man is en wat een vrouw is ontverschoon. Hoe zie je daarnaar?
4: Nou, ik vind het wel heel kwaad. En ook best wel heel ernstig, moet ik eerlijk toegeven. Ik heb zelf vrouw al ben. Dus ook met hen praat ik natuurlijk uiteraard over wat zij allemaal zien en hoe ze erin staan.
7: Ben het macho's?
4: Nee, vind ik zelf niet. Maar ik vind mijn kind natuurlijk fantastisch. Maar goed, wie niet? Maar ik heb drie dochters en één zoon. En de dochters heb ik altijd meegegeven. Joh, zorg ervoor dat je voor jezelf kan zorgen. Dat je voor jezelf, dat je nooit afhankelijk wordt van een man. En tegen mijn zoon zeg ik van, je hebt op een bepaalde manier om te gaan met vrouwen. Wij hebben dat gesprek uiteraard thuis gevoerd erover. Maar ik moet wel toegeven, gisteren we hadden het hier over dit onderwerp thuis. En toen zeiden mijn kinderen wel van, god mam, het is niet alleen een kwestie van opvoeden. Want ik zei, ja, maar het is ook een kwestie van opvoeden. Hoe voed je je kind op? Toen zei ze, maar onderschat niet wat de impact is en de invloed is van inderdaad die social media's op jongens van 10, 12, 14 jaar. Die nog helemaal aan het vormen zijn, die er graag bij willen horen, die onzeker zijn. Die is gigantisch groot.
5: Afina, het hebben we ook gelijk in. En dat jij, mijn ben, ik heb twee jongens, wij twee jongens. De ene gaat naar de middelbare squallen. En de oren krijgt njoggen. Maar die hebben hier mobiele telefoon en mag ik net op dit soort apps heb je dus ik net. Maar de merk wel dat er sommige jonkjes in de klas dat wil hebben. En die kramen de nieuwste dingen uit. Heb ik de nieuwste dingen schoen. Ze hier een Justus die een onderzoek in de Volkskrant heeft. Misschien heb je hem dat lezen. Dat had ik vast in meer kranten staan. En daar ging het dus over wat jongeren sjuggen. En mochten ze die telefoon volgen. Een gemiddelde band zit twee oeren en nog wat op het telefoon. Dat schrok ik wel van. En op die apps dan eigenlijk alleen nog maar. Sommige ben oeren. En Ian ben hier als hichtepunt dat er 24.000 filmpjes loskomen. Maar ze sjuggen 1000 en nog wat filmpjes op een dag. Sommige, en dan zeg ik ze, jonge ben, jonge meisken. En sommige maar een paar seconden. Maar dan bleek dus dan 100, 200, 300 van die filmpjes al in zo'n
6: fuik.
5: Ja, zo'n fuiks is van die toxische cultuur.
6: Ja.
5: Dan in mijn holle is 300 filmpjes ontzettend vol. Ik denk, hoe lang doe je dat wel net oer? Maar het is binnen no time is dat dus is het beklonken.
7: Nou, ik denk dat net na 12 treien filmpjes, dat is dan al onderwijs best om in die voeken te zitten.
5: Het gaat ontzettend snel. En ik merk, ik zit zelf dan op Instagram, maar ik ben een oude vrouw en wij hebben krijgt een nieuwe hoeskocht. En binnen no time zit het bij mij alleen nog maar hoe kleuren. En ik word heel erg van roze. Dus alle wenkkamers die ik in die algoritme krijg, ben al je roze, neem maar op. En dat ben al je blommen. En dat is een oza gezellig algoritme. Maar laatst zit ik in een wat minder gezellig algoritme. En dat wie je binnen 2 dagen gong het hoe dat meisje een reptielen wien. En ik heb vol verbazing bleef ik shin.
6: Ja, ja,
5: dat zie ik nooit meer verwachten. Want ik dacht, wat is dit? Heb ik je dit heen? En dat explodeerde. En in nieuwsgierigheid bleef ik daar nog een bleef ik een peke shin. Dat het heel lang door. Ik heb heel lang Engelse pionrozen op psychiematten om daar weer uit te komen. Maar de zus zit ik in de trein. Als jonge meisjes zus, hoe snel, hoe volle de zus spritsen wordt. En ik moet je me daar wel heel zwaar gaan horen. Van een deel is het net nee. En is het eigenlijk een voortzetting van het patriarchaat. Door begonnen krijgt. Ja, hier komt de radicale feministen. Bijzonder, drie vrouwen op tafel. Nou, dan hebben wij dus als samenleving en als leed wie 40-plussers, ik nog wel wat te dwan. En Natuurlijk is het een deel opvoeding. Je zust ik dat jongens gevoeliger binnen. Ja. Die op ziek binnen nooit een mannelijk rolmodel. Nooit meesken om hen hinnen. Ja. Maar er is ik iets wat we net meer in de klauwen hebben. En ik vind dat wel echt angst en jagen. Dat is dus juist de manier waarop ze hoe vrouwen praten. En ik seksueel. Hoe makkelijk splitsen we het, hoe we als verkrachting of een vrouw maar beschikbaar wezen. Of, dan vind ik dat echt heel zorgelijk. En dan zeur ik naar militie jongens. Denk, maar wat wordt het nou worden?
7: Ja, maar hier is het al over de Volkskrant, die de verhalen hier dat week baseert op een onderzoek op Squallen. En dan had ik nou docenten vragen van wat vernem je hem. En die vernemen echt dat in de laatste tien jaar daar toch een heel soort in verroren is. En ik derde dan maar weer de vraag, hoe krijgen we de geest weer in de fles?
6: Ik denk dat wij als maatschappij heel erg wennen moeten aan de realiteit van dat internet. Maar wat dat betuurt, wij zijn al nog opgegroeid met denk ik, een wereld zonder internet de hele dag. En al die filmpjes in je gezicht. En, maar voor de jonge opgroeiende ben is het constant. Het is er constant. Het is eigenlijk de realiteit. De realiteit dat wij die kennen, dat wij met de fietsen de derde week in de struinen. Ja, dat is maar voor een beperkte groep ben nog. Dus wij moeten er als maatschappij echt maar leren om te gaan hoe je dat filter je kennen voor die band. En ik kan me indenken dat jou als leraar op school binnen en jou hebben een groepje van die mansjes in de klasse die de hele tijd die iets van Andrew Tate in hun net in hun eer hebben. Nou, dat is moeilijk, les Jan. Want die erkennen geen enkele autoriteit. Ja, dat is heel moeilijk om dat weer bij me kort te brengen.
7: Dat vind ik dat vrouwelijke docenten daar soms les van.
6: Ja, klopt.
7: Die worden minder serieus nou.
5: Ja. En als toen ik voor de klas die wie dat ik al zei, hè? Ik heb 24 jaar voor de klas zien op een middelbare squallen. En dat is vrij skoft. En daar wie dat ik al van, ja, vrouwen. Ja. Of heb je dan PABO gedaan en ik hier geschiedenis studeerd. En er is niks mis met PABO. Maar wel het gemak dat elke vrouw die voor de klas zit een kleuterjuf wie je. Net dat iedereen bij de paard. Nou, je snapt al wel.
7: Nee, maar ik lees in datzelfde verhaal ik van dat ouders dan ik wil zitten. Van, ja, maar jullie hebben ook zoveel labiele vrouwen aan het
5: Sok praat. Dat weet ik toen ik al. Op dat hoort
8: in Australië is nu momenteel, en dan noemen ze echt een onderwijscrisis gaande. Omdat heel veel vrouwelijke docenten hebben aangegeven geen les meer te willen geven. En toevallig mijn dochter, want nogmaals, we hadden die dus gisteren over, die vertelde dat er dat ze had gehoord van een vriendin die ook ergens dan stage loopt bij een school. Dat in dat daar ook al sprake was van een klas. En dan heb je het over HAVO-VWO leerlingen die zeggen van, wij willen geen les van een vrouw. Ja, het is onbestaanbaar.
5: Maar dat wie toen ik was, jongens altijd jij zo en dan zat het op middelbare squallen van, nou, dat zei je u. Anders vind ik zo gek dat ik u tegen een vrouw moet zeggen. Nou, dat wie 15 in Eline.
7: Ja.
5: He, en dat...
7: Nou, het is alleen nog maar slimmer worden. En ja. Ja, het moet in elk geval net normaliseerd worden. Dus je moet er daar een grens onder stellen. En dan maak ik weer een brechtje. Omdat de meesten met de grutste bekken... die menen dat ze ik de meester jochten ha. En dat zul je net alleen bij demonstraties... maar dat hebben we zelfs jongen bij de huldiging van Cambuur... dat meesten die daar net komen mochten... van ongestien en het van een grut paard ik nog... eigenlijk verprutsen van een heel soort meesten die daar echt van het feestje kwamen. De grutste bekken, het meeste loed... de grutste vuurwerkdingen in... onder de jas of op een andere manier naar binnen smokkelen. Hoe krijgen we die geest weer in de fles? Het is de derde keer dat ik de vraag stel, maar ik weet het net. Kom op, vrouwtje. Jomie hoop.
8: Jomie hoop.
5: Nou.
6: Ja. Het is triest, hè? Maar ik denk dat je toch inderdaad zit de besluitvorming, hoe zulke mensen daar komen en wat de keuzes die te maken binnen, daar hebben wij geen beeld van. En dus
7: nee, dat wie geen besluitvorming, dat wie een besluit van die groep zelf. Die is er gewoon heen gegaan en die had het hek aan de kont scoten. En jeest niet en wij.
6: Ja.
7: En er wordt net optreden.
6: Nou, en dan, omdat... dan wordt er op dat soort wel een kar maken van, geven we optreden of net? Omdat je dan net escaleren wil. Of dus dat is dan een kaart die het makkelijk wordt. Nou, en misschien ben wij wel altijd te bang geweest voor de confrontatie. En hebben we die mensen gewoon, hier is een grens. En misschien maken we dan als oerheden wel eens even wat duidelijker wijzen van de grens luid.
7: Maar de groep werd ik nog pleased. Want de muziek die zij jaren wilden, die skalt uit de boksen. En nou ja, oké, genot mij dan nog even spelen worden. En Anneke Douwema's Veske mij nog even voorbij komen. Maar van de rest is het al je van dat hardcore muziek. Werd een heel soort heiten en met mijn jonge band helemaal net op zitten te wachten. Ja, dat wel, hè?
6: Ja,
7: dat is van het stevige werk. Maar...
6: Ja,
5: er zit wel een liedsmaakoordeel bij die in, hoor. En dat begreep ik wel.
7: Nou wist ik van het boom, boom, boom, boom, boom.
5: Nou, ik was zelf heel erg van metal en van hiphop. Dat wie daar net direct. Alleen een soort meisje kan vinden dat al heel lang leuke muziek om naar te luisteren dat ze uitgaan. En ik wil jonger ben. Maar ik begreep wel dat Doe hier is het een gezelliger hebben en doe vind je dit net gezellig.
7: Nou, ik Cambuur is een volksclub.
5: Ja, dus maar in het Cambuur Stadion wordt op de Joen zelf wordt deze muziek een soort draait en mensen genieten ervan en dat mooi. En dat is misschien net voor iedereen zo. Maar.
7: Maar ja, muziek.
5: Hooliganisme is iets oors. Was de just waar we les van hebben, laat ik het zo zeggen. Dus het doelbewust ergens heen gaan en denken, ik ging knokken. En al intimiderend maak ik daar van mij het leuk voor een oor net. Zit voor mij net één op één night lustry, night gabber.
7: Ik mag dat ik wat nuanceren. Maar zit ik wie ik van een week wel een beetje benauwd dat bij die demonstratie van Juster, der misschien ik val van die hooligans wijzen zo. Wij zijn Nederland, wij zijn Nederland.
5: Dat zou samen kennen.
7: Gelukkig is dat al je in het bad. Dus daar zie ik meer oorin dan dat we uiteindelijk uitgaan. En muziek bleef natuurlijk een kwestie van discussie. Songfestival.
6: Ja.
7: Nou. Wie dat leuke muziek of CCM? We hadden het eerst
8: niet. Ik heb er niet naar gekeken.
5: Ik
8: heb er niks mee.
7: Omdat het niks brengt?
8: Ik heb er gewoon niks mee. Ja,
7: nee.
8: Sorry.
7: En wat heet er al mij die in hier niet net, jongen?
8: Nee.
7: Bulgarije had won.
8: Dat heb ik al gelezen, morgen. Nee. Maar nou, ik heb er niks mee.
7: Nou, misschien dat we dat feske joh nog wel eens jaren. Wij zetten hier een punt. Dank u wel, dames, dat je hem hier aan tafel ziet. Om het meis van de wieken mij u te bepraten. Afina Fokkens, morgenmaster van het JRVN. Dini Visser, fractievoorzitter van de FNP in de Steden. En Wieke Goudsvaart van het CDA. Dank u wel.
8: Dank
7: en graag
8: een
7: nog een keer.
1: Dit weer de verhelling van het programma Bureau de Vries van Aron de Middy. Na je hoven op deze stuurder met het oog op morgen. En daarna muziek in Friesland non-stop. Verraas ze alvast wel treizen en graag ontmoen.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Pinkstermandi bij Omroep Friesland.
2: De fiets over sterrentocht.
1: Van 8 uur moois om 8 uur jongens.
2: Live.
1: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
2: En na je 8 op tv, de Geervetting.
1: De fiets over sterrentocht.
2: Pinkstermandi.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Het is 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van de lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn

0: aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. In 12 steden gingen mensen de straat op. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. Een bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In Bietburg bij Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien, met tussendoor ook wat zon. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: True Lease met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden, binnen zit Mieke van der Wij.
2: Bulgarije won gisteren het Songfestival met Bangaranga. Bangaranga, betekent dat eigenlijk iets? Ja, het blijkt een Jamaicaanse straattaalterm die ophef en tumult betekent. Nou zeg, voorwaar een voorspellend lied. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Wat lopen is spannend, leuk, maar zo spannend. U hoort zo een van de deelnemers aan die onfortuinlijke tocht naar Ameland. En ze moest met een helikopter gered worden. Een nieuw praktijkboek verschijnt morgen. En dat moet professionals helpen bij grootschalige seksueel misbruikzaken. Hans Renders komt, de maandelijkse biografie-rubriek. Hij las Zeven Habsburgse Zussen. En Treadwives the Musical komt eraan. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ik bespreek het met de drie hoofdrolspelers. En ze gaan ook een nummer zingen hier live in de studio. Maar eerst het nieuwsoverzicht van
1: zondag 17 mei.
3: Now, the World Health Organization has declared an Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo a public health emergency of international concern.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie slaat alarm vanwege een Ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Er zijn al tientallen doden.
4: That has already killed at least 87 people.
2: Meer dan de helft van de mensen die de ziekte krijgt, gaat eraan dood.
5: Across all of the strains, on average about 50% of people who get the disease are likely to die.
2: Wat de situatie extra moeilijk maakt, voor deze variant bestaat geen vaccin.
6: We know that without a vaccine, it's much more difficult, and without any treatment, it's much more difficult.
2: Gelukkig hoeven we ons in Nederland geen zorgen te maken.
7: Er zijn in de afgelopen 10 jaar met enige regelmaat uitbraken van Ebola geweest. En die hebben niet geleid tot verspreiding buiten de regio.
2: Spannende uren voor watlopers bij Ameland. Ze kwamen vast te zitten.
8: Iets anders dan waar we voor hadden ingetekend.
2: Sommigen raakten ook onderkoeld. En dat gebeurde bij een speciale nachttocht.
9: Ja, deze tocht die heeft als bijnaam de hel van Ameland.
2: En dat komt vooral door alle modder.
9: En dat heeft ook veel met baggeren te maken. En ja, daardoor loop je een heel groot deel door de modder. Je zakt een eind weg. En daardoor is die extra zwaar.
2: Voor de watlopers liep het gelukkig goed af. Iedereen kon worden gered.
10: Lekker naar huis, hè? Uitrusten, chillen.
2: Ja, zometeen spreek ik dus een van deze onfortuinlijke watlopers. Voetbalfans zaten aan de buis of radio gekluisterd voor de laatste speelronde van de Eredivisie.
11: Het is de ontknoping, hè, vandaag.
2: Vooral NEC deed goede zaken. De club won van Go Ahead.
12: Dat is toch mooi?
13: Nee, dit is nog beter dan de bruiloft van mijn vrouw.
2: De Nijmegenaren eindigen op plek 3 en plaatsen zich voor de Champions League voorrondes.
14: We gaan Europa in!
15: We gaan Europa in!
2: Bij directeur Van Schaik moest dat nog even doordringen.
16: Het is eigenlijk niet te bevatten. Ja, het is niet te bevatten, man. NEC.
2: Dan naar die andere ontknoping, de finale van het Eurovisie Songfestival.
17: Ja! Bulgarije!
18: Bulgarije en niet zo'n beetje macht.
2: Ja, het Balkanliedland wint dus met een liedje over
19: Bangarang.
20: Bangarang.
19: Bangaranga.
2: En zo klinkt dat dan.
21: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga.
2: Ja, we weten nu dus ook wat het betekent. Een lekker over de top nummer, net als de interviews met zangeres Dara na afloop.
22: Is the first time Bulgaria ever win Eurovision?
23: Bulgaria, how'd you feel? Yeah. Dara, you've won the Eurovision Song Contest.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
22: Everybody! Yeah. Bangaranga! Go!
14: Yeah!
2: Oké. Nou, ik ben er even stil van. Dan maar naar de krant van morgen. Gelezen door Michiel van der Velden.
0: Ja, Bangaranga ook in de kranten, maar ook andere onderwerpen. Ja. NRC wil weten hoe het hoge beroep tegen Ridouan Taghi door kan gaan zonder advocaat. Het Hof buigt zich morgen over diezelfde vraag, nu niemand de verdediging op zich neemt. Een advocaat verplichten om Taghi bij te staan ziet het OM niet zitten. En ook Taghi zelf wil niet dat iemand wordt gedwongen.
2: Een draaiboek voor deze situatie is er niet, omdat het niet eerder is voorgekomen. Wie in de wet kijkt, ziet dat het hebben van een advocaat niet verplicht is. Als echt niemand zich meldt, heeft het Hof nog twee keuzes. Wachten of een uitspraak doen zonder advocaat. Maar ook dat is eigenlijk geen oplossing. In beide gevallen ontstaat opnieuw vertraging of loopt de procedure alsnog vast.
0: Het FD schrijft dat aannemers grote moeite hebben om mensen in te zetten die zelf lastig aan een baan kunnen komen. Ze lopen vast op een wirwar aan regels. Bij veel bouwprojecten van de overheid zijn aannemers verplicht om sociale doelen op te nemen in de aanbesteding. Maar dat is niet makkelijk.
2: Zo is er volgens de bouwbedrijven te veel papierwerk en kunnen voorwaarden per gemeente verschillen. Door alle regels lopen bouwprojecten soms vertraging op. Dat gebeurt bijvoorbeeld als aannemers er na de gunning achterkomen dat ze niet aan alle eisen kunnen voldoen en de opdracht terug moeten geven. Onwenselijk, zegt de sector.
0: Het zou zomaar kunnen dat er deze week weer een lange wachtrij op Schiphol ontstaat, weet het Parool. 5000 beveiligers worden morgen overgeplaatst naar andere beveiligingsbedrijven binnen Schiphol. Die bedrijven zeggen dat het problemen oplost, maar de beveiligers zelf houden hun hart vast. Roosters zijn niet op orde en een deel van de beveiligers krijgt geen nachttoeslag meer. En wie naar de wc moet, moet gewoon tussen de passagiers in de rij gaan staan.
2: Schiphol zegt dat het beeld dat de beveiligers schetsen niet klopt en dat reizigers weinig van de verandering zullen merken. Er is juist veel aandacht besteed aan de overstap om de beveiliging op de luchthaven zo stabiel mogelijk te maken.
0: 40 jaar na het verschijnen van de eerste Flodder-film is de ordinaire familie terug. In een serie die draait om Kees Flodder, opnieuw gespeeld door Tatjana Simic. Gaat dat gebeuren? Wat maakt het kijken naar die familie toch zo aantrekkelijk, wil de Volkskrant weten.
2: Het is cultureel erfgoed, zegt een expert tegen de krant. En dat het een beetje fout en brutaal is, maakt het extra leuk. Maar het houdt ons ook een spiegel voor. De Nederlander denkt altijd dat hij openstaat voor de ander, tot diegene naast hem komt wonen. Dat is ook in de nieuwe serie overduidelijk het geval.
0: Tatjana zelf twijfelde wel even toen ze werd gevraagd, maar stemde uiteindelijk toch in met de serie. En daarin knipoogt ze af en toe naar het verleden. Met uitspraken als "buurman, doe niet zo gek", zullen veel mensen snel terugdenken aan die beroemde uitspraak van Kees.
12: Buurman, wat doet u nu?
19: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Alex Harvey, To Make My Life Beautiful. Ja, u hoort het al, een groep van 32 wadlopers is vanmorgen met reddingsboten en een helikopter van het wad bij Ameland gehaald. Ze hadden een hulpvraag uitgestuurd omdat sommige zware onderkoelingsverschijnselen vertoonden. Goedenavond, Nienke Heeg.
1: Goedenavond, ja, hallo.
0: Ik mag jij zeggen, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Jij was een van de wadlopers. Had je het wel eens eerder gedaan?
1: Nee, dit was de eerste keer. Maar misschien ook wel de laatste keer.
0: Nou ja, de eerste keer en dan meteen volop in het nieuws.
1: Nou jeetje, wat een avontuur zeg. Ja, ja, hij kikte nu pas in hoor, nu ik weer droog aan wal zit en een beetje in de rust kom. Maar het was een spannend avontuur, ja, ja, zeker weten.
0: Was het zwaarder dan je had gedacht van tevoren?
1: Ja, het was wel pittig. En ik, nou ja, goed, je weet hè, met de temperatuur en je gaat oversteken naar een eiland. Nou, dat doe je ook niet elke dag, dus je weet wel, je kan wel een inschatting een beetje maken van dat het zwaar zal zijn. Maar goed, je gaat met een aantal gidsen op pad en mensen doen het vaker, dus dat voelt dan ook vertrouwd. Ja. Maar ik had het nooit eerder gedaan. En inderdaad, de eerste meters zit je al meteen vast in het slik en moet je uitkijken dat je niet omvalt, want je wilt geen nat pak halen, want dan heb je daar de hele tijd last van en dan word je koud. Ja. Dus dat is wel eventjes goed focussen, inderdaad.
0: Ja, het was een nachtwandeling. Dat was natuurlijk bewust.
1: Ja.
0: Waarom wil je een nachtwandeling?
1: Ja, nou, voor mij was eigenlijk vandaag ik wilde eigenlijk een soort serene overgang maken. Nou, hoe zal ik het even zeggen? Het is vandaag 5 jaar geleden dat mijn man overleden is. En ik wilde eigenlijk in stilte iets doen. Ik was eigenlijk op zoek naar een ritueel voor mezelf. En ik dacht, dit kwam voorbij. En ik denk, nou, dit is zo passend dat je dan in stilte eigenlijk naar de ochtend toe loopt en de zon op ziet komen. En dat was voor mij eigenlijk een mooie manier om de gebeurtenis van 5 jaar geleden en het gemis van hem ook te kunnen een beetje herdenken en op een fijne manier te doen. Dus en dit kwam voorbij, dus ik had me daar voor opgegeven met een vriendin. Ja.
0: Maar het is niet helemaal gelopen zoals je had gehoopt.
1: Nee, nou ja, goed. Ik heb nu wel ook een andere herinnering erbij op 17 mei. Dat is dan wel weer het geval, ja.
0: Maar kun je beschrijven hoe dat was in die nacht?
1: Ja, het begon eigenlijk gewoon, denk ik, zoals het hoort te gaan. Ja, het was natuurlijk voor mij voor het eerst, maar het was eigenlijk een hele goede wandeling. Een prachtige, op een gegeven moment wordt het natuurlijk lichter. Een hele prachtige zonsopgang. Echt zo'n rode vuurbal die over het wad opkomt. Echt schitterend. En de groep was eigenlijk heel relaxed en goed gemutst. En dat liep eigenlijk hartstikke goed allemaal. Totdat we vlak bij het eiland kwamen.
0: Ja, wanneer ging het mis?
1: En nog maar een klein stukje hoefde. Ja, we hadden het eindpunt eigenlijk al min of meer in zicht. Maar we moesten nog een laatste geul door. En daar ging het eigenlijk mis. Ja.
0: Want een van die gidsen ging door die geul, begrijp ik?
1: Ja. Dus ja, ze gingen dan, want ze hebben gisteren ook die route gelopen, de gidsen. Die gaan dan altijd voorverkennen of het vertrouwd is en of het allemaal kan. Nou, dat kon, dat hebben ze gisteren gedaan en toen ging het goed. En nu ging een van de gidsen dus ook de oversteek maken door de geul, waar ze van plan waren om langs te gaan. Maar hij zakte eigenlijk best wel ver weg. Ik weet in ieder geval zijn middel voorbij. Misschien wel tot aan zijn hals. Dus hij dacht, oeh, dit kan niet. Ik moet terug. Dus toen was er een andere gids die aan de andere kant van de groep stond. Die probeerde het een stuk verderop. Maar voordat je daar bent en met zo'n hele groep op die plek bent, moet je ook weer een stuk door het slijk lopen. Dus en op een gegeven moment, je hebt al een paar uur gelopen, dus je bent al best wel moe. Dus toen gingen we daar proberen. Maar die gids ging eerst ook vooruit lopen. En die viel om, ook omdat het ook te diep en te heftig was.
0: Ja, dus die had een stroom natuurlijk ook weer. Dat
1: ja,
0: water,
1: de stroom. Ja. En ondertussen inderdaad kwam het water opzetten. En toen was er nog een andere gids. Die ging het nog op een andere plek proberen. Maar zeiden ze wel, ja, we moeten nu wel doorlopen. Want dan voel je de spanning al wat oplopen. Want het water komt nu wel opzetten. Ze moeten doorstappen. Ja. Maar daar was ook geen geschikte overgangsplek. Dus En op dat moment waren er eigenlijk ook twee mensen die een beetje onwel begonnen te worden. Ja, en dan sta je wel midden op het wat, midden in de zee. En dan denk je, ja, als hier iemand onwel wordt, dan heb je wel een probleem. Dus mensen werden ook koud, omdat we nu natuurlijk stil stonden te wachten. Dus dat was het moment waarop zij de gidsen de hulpdiensten hebben ingeschakeld. En toen zijn wij naar een beetje hoger opgelegen stukje. Nou ja, het stelt niet zoveel voor, maar gelopen. En daar hebben we een poosje gestaan en alle vuilniszakken die we bij ons hadden en poncho's uitgedeeld aan degene die begonnen te rillen en te schudden.
0: Ja.
1: En één iemand was er vrij niet zo fijn aan toe, dus die hebben we vastgehouden. Ik heb mijn arm om haar heen gedaan en haar stevig vastgehouden en tegen haar gepraat en een aantal mannen gevraagd of ze tegen haar rug aan wilde staan, zodat we een beetje als een stelletje pinguïns elkaar een beetje warm konden houden. Want ondertussen het water kwam al over onze knieën.
0: Ja.
1: Dat kwam dan, en het eilandje waar we op stonden werd steeds kleiner. Dus dat was wel even spannend.
0: Ja, raakte niemand in paniek?
1: Nou, ik denk dat er een paar flink hun best deden om in paniek te raken. Maar niet in paniek te raken.
0: Ja,
1: maar het grote deel van de groep bleef wel kalm, ja.
0: Ja. En de meesten waren er dus redelijk goed aan toe. Vier gidsen waren erbij. Hadden die dit ooit meegemaakt?
1: Nee, want ik vroeg het later ook toen we weer het hoog en droog zaten. Zeiden ze, nee, dat hebben we nog nooit meegemaakt. En ze zeiden, het is voor ons ook echt een verrassing van de natuur.
0: Ja.
1: Want zij hadden gisteren echt de omgeving verkend en alles goed in de gaten gehouden. En zij doen dit al jaren.
0: Ja.
1: En er waren ook mensen, kijk, ik liep voor het eerst, maar er waren ook een aantal mensen die doen dit ook al jaren. En ja.
0: En hoe was het om met zo'n helikopter gered te worden? Alsof je in een film zit?
1: Nou, ja, dat was best wel stoer, hoor. Ja, weet je, je staat daar en op een gegeven moment hoorden we wel dat de reddingsactie in touw was gezet. En toen zagen we ook wel bootjes aankomen, maar die bootjes die konden niet bij ons komen.
0: Nee.
1: Want het water was gewoon te laag voor de bootjes.
0: Ja.
1: Dus gelukkig kwam er op een gegeven moment een helikopter bij. En toen zijn de eerste mensen die het meest nodig hadden, die zijn in de helikopter gegaan. Ik denk dat er een man of 10 of zo in zo'n helikopter kunnen. Maar ja, dat gaat als een soort James Bond film, joh. Er komt iemand uit zo'n helikopter zeilen aan een lier.
0: Ja.
1: En je verstaat elkaar ook niet, want het is allemaal lawaai en wind. En die geeft met een paar simpele gebaren, zegt die wat je moet doen. En die gooit een lasso om je heen en hup, dan ga je de lucht in.
0: Geweldig, avontuur.
1: Ja,
0: hoe is het nu met je?
1: Nou, ik was vanmiddag eventjes op bed gelegen en toen voelde ik hem wel, zeg maar. Dan dacht ik van, oh man, wat is er allemaal gebeurd? Dus, maar ik was samen met een goede vriendin van me. En we hebben de moed wel samen er goed in gehouden. En we vonden het ook wel een spannend avontuur. Maar als je dan in de rust komt, dan voel je wel dat je denkt, oeh jeetje, dit was wel heel intens.
0: Ja.
1: En dat voel ik nu wel aan mijn lijf.
0: Dank je wel voor je verhaal en een fijne nacht. Nienke Heeg, bedankt. Ja, wat een avonturen. Grootschalige seksueel misbruikzaken zorgen vaak voor veel onrust en moeilijke situaties voor iedereen die erbij betrokken is. Met een nieuw praktijkboek willen het Centrum Seksueel Geweld, de politie en Slachtofferhulp Nederland mensen die te maken krijgen hiermee beter helpen om daar goed mee om te gaan. Iva Bikanic is directeur kennisontwikkeling van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld en ook initiatiefnemer van dit boek. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, we hebben net de misbruikzaak van Mels de B. in Barendrecht gehad. Er zijn meerdere grote online misbruik- en sextortionzaken geweest de afgelopen tijd. Worden ze steeds groter en akeliger ook?
2: Ja, eigenlijk moet ik wel eerlijk toegeven dat het antwoord ja is.
0: Ja.
2: We worden geconfronteerd met steeds meer zaken waar heel veel mensen bij betrokken zijn. Ook veel kinderen. En het aantal online misbruikzaken, dat volgt elkaar rap op.
0: Ja. Is dat ook de reden waarom dit praktijkboek er nu is?
2: Ja, we vinden toch dat we de bestaande samenwerking van de verschillende partners in de keten nog verder kunnen verbeteren. En daarom hebben we geprobeerd om alles wat er eigenlijk langs aan de orde kan komen bij dit type zaken, die dus maatschappelijke onrust geven, om dat te bundelen. Dus en juridische, forensische, medische, psychologische, psychosociale, al die aspecten om dat bij elkaar te brengen. En dat boek biedt dus tips en reflecties en allerlei voorbeelden voor professionals uit de hele keten. Dan moet je denken aan, ja, hoe moet je eigenlijk bijvoorbeeld medische zorg bieden aan grote groepen? Hoe moet je met de ouders communiceren? Hoe kunnen ouders hun kinderen opvangen zodat die kinderen weer het goed kunnen verwerken? Hoe kun je mensen beschermen tegen publiciteit? Maar ook niet alleen maar de slachtoffers, maar je hebt ook de verdachte. En de verdachte heeft ook weer familie. En wat kun je nou betekenen voor de familie van de verdachte?
0: Dat staat er ook allemaal in. Nou ja, tegenwoordig is het natuurlijk zo dat je met één Facebookbericht een hele school kan laten weten dat er iets aan de hand is, hè, in deze tijd. En voor je het weet is er veel maatschappelijke onrust.
2: Zeker. En kijk, bij dat soort zaken dan kunnen er toch wel verschillende betrokken partijen tegenstrijdige belangen hebben. Dus je hebt van de ene kant politie en justitie en die zijn bezig met hun onderzoek. En daarom moeten zij ook terughoudend zijn soms met het delen van bijvoorbeeld informatie. Terwijl een directeur van een kinderdagverblijf of van een school of van een sportclub of de burgemeester, die wil juist de betrokkenen informeren. Dus dat botst, dat kan soms een beetje wringen. En in dat praktijkboek hebben we het zo eigenlijk uiteengezet van hoe kun je nou die kansen die daar liggen optimaal benutten, maar vooral ook de arousal die ontstaat altijd, hè, heftige emoties. Hoe kunnen wij met elkaar reageren zodat die spanning en die emoties, dat die een beetje zakken en verminderen en uitdoven? Want dat is ook voor kinderen zo belangrijk, dat hun ouders en hun leerkrachten en hun buren of vrienden, dat ze omringd zijn door volwassenen die toch soort van kalm blijven, wat bijna onmogelijk is in zo'n situatie. Want je zal maar een vader of moeder zijn die hiermee geconfronteerd wordt.
0: Wat zijn volgens u de grootste fouten die organisaties in zulke situaties maken?
2: In paniek handelen of een bijeenkomst voor ouders niet organiseren of uitstellen, omdat men ook bang is voor de emoties van de ouders. Terwijl, kijk, soms kan je nog niet alles zeggen over een politieonderzoek. Dat kan soms nog niet. En dat begrijpen mensen ook wel. Mensen willen vooral weten, wat kan ik doen voor mijn kind? Hoe kan ik merken of het wel of niet goed gaat met mijn kind? Wat kan ik wel of niet zeggen? Wat moet ik tegen de andere kinderen zeggen? Moet ik mijn kind nou wel of niet naar school laten gaan? Moet ik nou wel of niet bij mij in bed brengen? Of doe ik met mijn eigen gevoelens? Mijn eigen emoties van schuld en angst en verdriet en ongeloof. Waar laat ik die allemaal? Hè? Dus ouders, alle ouders willen eigenlijk vooral weten, hoe kan ik er gewoon optimaal zijn voor mijn kind? Ja. En dan zijn ze dit soort ouderbijeenkomsten heel nuttig om dat eigenlijk wel snel te organiseren en mensen handvatten te geven, omdat ze zo belangrijk zijn juist voor hun kind.
0: Ja, dus dit boek is ook voor ouders geschikt?
2: Ja, dus we hebben, het is voor professionals, maar via de professionals komt het bij de ouders. Dus we hebben ook letterlijk audiofragmenten voor de ouders. We hebben voorbeeldbrieven wat een kinderdagverblijf naar de ouders kan sturen. Ja, het is eigenlijk, we hebben geprobeerd om het zo praktisch mogelijk te maken en dat je het meteen kan benutten. Kijk, ik zou willen natuurlijk dat het niet nodig is, maar dit onderwerp is voorlopig nog niet weg.
0: Nee.
2: En tot die tijd moeten we proberen om zo goed mogelijk met de organisaties die daarvoor zijn, politie en hulpverleners, om toch zo goed mogelijk die opvang te bieden.
0: Ja, online seksueel misbruik, we hadden het er al heel even over, krijgt een aparte plaats in dat boek. Dat vraagt om een andere aanpak.
2: Ja, zeker. Want kijk, ik wilde zeggen normaliter, maar het is natuurlijk niet normaal seksueel misbruik. Maar in gevallen van fysiek seksueel misbruik is er één of meerdere personen die dat in een bepaalde gemeente doen. En dan is dus die burgemeester met de driehoek verantwoordelijk voor de opvang. Maar bij online seksueel misbruik kan het door heel Nederland gebeuren. Het speelt zich niet af op één plek of binnen één gemeente, maar soms zelfs over de hele wereld. Ja. Dus dan is het ook heel moeilijk soms ook om slachtoffers te identificeren. Dat betekent ook dat zij ook niet altijd rechten als slachtoffer kunnen krijgen. En daar maken wij ons zorgen om. En hoe kan je dat dan coördineren? Dat is toch wel moeilijker bij online. Ze kunnen verspreid zijn over heel Nederland en daarbuiten.
0: Ja.
2: Dat die beelden bij online misbruik, dat is ook nog een extra complicerende factor. Ja. Dat er beelden zijn die niet altijd zomaar verwijderd kunnen worden. Ja. En dat geeft een extra stressor voor de ouders. Van waar zijn die beelden van mijn kind? En wie kan die allemaal bekijken? En wie heeft daar toegang toe?
0: Laten we hopen dat heel veel mensen er iets aan hebben aan het boek. Morgen wordt het aangeboden aan Ronald Schneider, de burgemeester van Barendrecht. En ook een van de experts die gesproken is voor het boek. Hartelijk dank, Iva Bikanic, directeur kennisontwikkeling van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Ja, en dan zijn er inmiddels zijn er drie jonge dames binnengekomen, jonge vrouwen. Sterre Verschoor, Judith Boessen en Ilene Hakkaert. Zometeen ga ik met ze praten over hun show Tread Wives the Musical. Die gaat volgende week in première. Maar eerst gaan ze een lied daaruit zingen, Gender Reveal. En ik zeg er even bij, het is een satirische musical, dus de luisteraars moeten dit niet al te letterlijk opvatten. Maar dat horen we zometeen. Ga jullie gang.
3: Lieve luisteraars, er zijn dagen die je voor altijd met je meedraagt. Dagen die je aan je kleinkinderen vertelt.
4: Dagen waarop de familiegeschiedenis wordt herschreven.
5: Vandaag is zo'n dag.

bang dat je groeit, dat je vecht, dat je draagt. Je bent sterker dan ooit en gereed voor je grootste missie. Het scheppen van een zoon. Maak me trots en kneed een kerel. Hij die ons voor elk gevaar zal behoeden. Hij die kan zwaard vechten met het kwaad. Hij die ons leidt. De held in mijn verhaal. Daar gaan we.

0: een meisje.
1: Gender reveal, ja, dat is ook iets nieuws, hè? Dat is volgens mij uit Amerika overgewaaid. Zo'n feestje en dan wordt er opeens ja, een soort... Nou, zeg jij maar, hoe ziet het eruit?
2: Ja, dan zie je ineens nou, blauwe confetti of ja, roze precies, confetti... Ja. En dan weten we allemaal wat het wordt, ja.
1: Ja, precies. Goedenavond, Sterre, Judith en Ilene. Even in het korte, die musical vindt plaats in een fictieve stad, hè? Drie Treadwives. Ik denk niet dat we dat nog hoeven uit te leggen, toch? Een Treadwife. Nou ja, doe het nog maar even.
2: Ja, Treadwife. Traditional wives. Ja. Traditionele vrouwen. Ja,
1: ja, een perfect Treadwife leven leiden tot ze de buitenwereld ontdekken. En dan gebeurt er van alles met hoe zij naar de wereld kijken. Vat ik het zo een beetje goed samen?
2: Ja, zo vat je het heel goed samen, inderdaad.
1: Ja. Goed. Jullie zitten hier met z'n drietjes. Jullie speelden in 2024 deze show ook al. Toen duurde hij nog 30 minuten, hè, op het Fringe Festival. En nu is die avond vullend gemaakt.
0: Ja, klopt. Dat ook was wel, een 30 minuten versie, een soort pilot, ook voor onszelf. En om te laten zien aan het publiek. En we kregen daar heel veel positieve reacties op. En we voelden zelf ook heel erg dat het een thematiek is waar zoveel over te vertellen is, ja, wat we helemaal niet konden vertellen in 30 minuten. Dus toen hebben we dat de afgelopen 2 jaar doorontwikkeld tot een voorstelling van ruim 1,5 uur. En die gaat volgende week in première. Ja.
1: Hoe kwamen jullie überhaupt op het idee?
3: Ja, wij hadden heel veel gesprekken met elkaar over de wereld, de politiek. Op dat moment was volgens mij net de PVV de grootste geworden. En we maakten ons toch best wel zorgen over de politieke stromingen. En toen zijn we gesprekken gaan voeren over... goh, hoe kan het toch dat we zo verdeeld zijn? En moeten wij niet ook uit onze bubbel stappen? Wij zijn best wel linkse vrouwen. Moeten we niet...
1: Het eerdere tegenovergestelde van een Treadwife zijn jullie,
3: ja? Ja,
2: zeker.
3: En toen zeiden we, moeten we niet op zoek gaan naar verhalen die ons nog onbekend zijn? En toen kwamen we op een gegeven moment op de Treadwives. En dat was iets waarvan we dachten... Dat is iets waar we zo moeilijk bij kunnen, dat we dat juist wilden gaan begrijpen.
1: Ja, want jullie hadden eigenlijk niet echt scherp voor ogen wat het zijn van een Treadwife inhield voordat jullie hiermee begonnen.
0: Nee, of nou ja, we hadden we kwamen het tegen op social media.
1: Ja.
0: Dus we hebben de video's wel gezien, maar...
1: Hoe zagen die eruit?
0: Ja, dat zijn video's waarin we vrouwen een appeltaart zien bakken met een glimlach op hun gezicht. Terwijl ze vertellen aan de kijker dat de man jouw koning is. En het huis is zijn kasteel.
1: Zonder ironie dus, hè?
0: Ja, nee, zeker.
1: Dat is het, ja. Een kasteel, ja.
0: We hebben letterlijk teksten uit die video's kunnen pakken voor onze voorstelling.
1: Oh ja?
0: Waarin wij dat dan ironisch bedoelen, terwijl dat zijn echt teksten.
1: Ja. En hoe zijn jullie toen onderzoek gaan doen?
2: Nou, wij zijn eigenlijk online gaan zoeken op hashtag Treadwife. Ook hashtag thuisblijfmoeder. Om te kijken, wat is die wereld? Hoe erg speelt dat in Nederland? En we hebben eigenlijk mensen gewoon persoonlijk berichtjes gestuurd. Met wij willen deze voorstelling maken. Volgens mij staan wij anders in het leven. Maar wij zijn juist heel benieuwd naar... Nou ja, hoe ziet jouw leven eruit? Hoe is het zo gekomen? Zonder daar een oordeel over te hebben. En dat waren meteen... Ja, heel veel mensen gingen daarop in en reageerden.
1: Toch wel, want je zou ook kunnen denken dat iemand dat ze het niet helemaal vertrouwden. Zo van wij worden niet serieus genomen.
2: Ja, daar waren wij eerst bang voor. Ja. Dus we hebben ook wel heel zorgvuldig dat bericht samengesteld. Maar we waren ook oprecht geïnteresseerd. En dat merkte zij ook. En we hebben echt hele fijne, open gesprekken gehad.
1: Jullie konden niet in jullie directe omgeving ronselen of in je familie?
0: Nou, nee. Ik denk dat wij allemaal wel uit gezinnen komen. Onze moeder werkt en...
1: Mijn grootmoeder misschien nog?
0: Nee, ja. Helaas is die overleden, dus die kon ik niet meer vragen.
1: Bij haar leven was ze misschien meer toch een traditionele
0: huisvrouw. Zeker.
3: Maar niet zozeer bij vrije keuze of zo. Dat is dan gewoon hoe dat dan vroeger of zo was of zo ging. En deze vrouwen... Die willen dat echt heel graag.
1: Nee, dat is ook zo. Want vrouwen waren geloof ik tot ze in de jaren 60 handelingsonbekwaam. Maar goed, dat is... dat is zo.
0: Ja.
1: Maar goed, maar dit is echt een vrije keuze. En wat waren dat voor vrouwen? Allemaal een rijke man thuis of zo? En iedere dag glimlachend appeltaart bakken?
2: Nou, dat hadden wij verwacht. Maar dat viel eigenlijk best wel mee. Wij hebben hele verschillende vrouwen gesproken. Ja, of tegen. Nee, we hebben heel veel verschillende vrouwen gesproken. Dus ook mensen die zich niet per se als Treadwife identificeerden, maar wel als thuisblijfmoeder en daar openlijk over posten online. We hebben mensen gesproken die heel lang graag kinderen wilden en dat lukte niet. Dat eindelijk was gelukt en zeiden, ik wil gewoon al mijn tijd met mijn kinderen doorbrengen nu. Dat vind ik belangrijk. We hebben inderdaad mensen gesproken die zeggen, ja, mijn man verdient zoveel geld. Ik hoef niet te werken. We hebben mensen gesproken die juist zeggen, ik kan wel gaan werken, maar dan verdien ik minder dan wat de kinderopvang kost. Dus dat heeft voor mij geen zin op die manier. Dus ja, we hebben echt heel veel verschillende gesprekken gehad.
1: Ja, en gingen jullie idee over wat een threadwife is ook kantelen?
0: Nou, ik denk het idee van een threadwife niet zozeer. Maar ik denk wat voor ons heel erg eye-opening is geweest, is dat wij best wel tenminste voor mezelf sprekend, maar ik denk we alle drie wel, best wel een oordeel soms hadden als vrouwen thuis zijn. Omdat ik dacht, je hebt toch ambitie of zo? En ik ben heel erg gaan inzien dat er heel veel vrouwen zijn waarvan hun ambitie het huishouden en de kinderen is. En dat zij gewoon heel gelukkig daarvan worden. Maar ik denk dat wij dat meer thuisblijfmoeders noemen. Want ik denk wat we nog steeds wel gevaarlijk vinden aan een threadwife is de manier hoe dat op social media uitgedragen wordt en hoe zij zeggen, je bent onderdanig aan je man.
1: Ja, dat vooral.
0: En daar zijn we niet over gekanteld. Dat vinden wij nog steeds wel heel problematisch. Maar die thuisblijfmoeders, dus dat is voor ons echt een categorie ertussen geworden of zo, waarvan we dachten, dat snap ik wel. En ik was daar oordelend over voor die gesprekken.
3: Maar en dat was ook inspiratie om ook dat perspectief mee te nemen in de voorstelling. Ja.
1: Welk perspectief bedoel
3: van,
1: je?
3: Van het thuisblijfmoeder, van de zorgtaken die op vrouwen veel meer vallen dan dat mannen. Ja.
1: Maar die blik op die mannen als een soort koning, dat...
3: Ja, daar maken we wel satire over.
1: En hoe hebben jullie die gesprekken dan verwerkt tot de show?
3: Ja, het is heel fijn geweest dat het dus menselijker werd. Want wij konden het zo niet begrijpen of zo. En nu hebben we in de voorstelling hebben we eigenlijk drie verschillende vrouwen, schetsen we.
1: Molly, Holly en Polly, hè?
3: Molly, Holly en Polly, ja.
1: Ja, ik heb wel beelden gezien uit die kortere show.
3: Ah, ja.
1: En die zijn dus helemaal in één kleur.
3: Ze hebben allemaal hun eigen kleurtje, hun eigen huisje. Zijn alle drie threadwives, zijn buurvrouwen. Ja. En ze wonen in Oud-Schravendammer-Woudeveen. Dat is een stad waar alleen maar threadwives wonen. Waar de mannen werken en de vrouwen thuis op de kinderen passen. En de gazons zijn daar perfect gemaaid. De was is
1: opgehangen.
3: Ja, de appeltaart wordt gebakken. Het is echt allemaal perfect. En dan op een dag werken ze samen in de moestuin. En dan komen ze tot een ontdekking. En dan allemaal barsten in hun leven.
1: Wat ontdekken ze dan? Of wil je dat niet verklappen?
0: Dat is een verrassing.
2: Maar ze komen uit de buitenwereld.
0: Ja, ze komen er wel achter dat er dus ook iets anders is dan Oud-Schravendammer-Woudeveen.
1: Ah.
0: En dan gaan alle drie de vrouwen hun eigen pad en onderzoeken wat ze nog meer kunnen zijn of niet.
1: Ja. Nou ja, ik dacht ook, kijk, je wil natuurlijk ook niet dat het beledigend is, hè, voor mensen.
3: Nee.
1: Is dat ook nog wel ingewikkeld om die lijn te bewaken?
0: Ja, we maken satire over beide kanten.
1: Jawel.
0: Dat is denk ik wel echt heel belangrijk, want dat willen we ook echt niet, want we willen juist depolariserend werken.
1: Ja?
0: Dus dat is ook wel echt het ding van toen we deze voorstelling gingen maken, vonden wij juist de verdeeldheid zo groot onder mensen. En dat is iets wat we minder willen. En wij geloven dat verzachting naar elkaar en het gesprek openen met elkaar daaraan bijdraagt. Dus dat vinden we ook heel belangrijk, dat de voorstelling dat wel doet.
1: Hè, ik dacht een lekkere keiharde satire. Maar dan
0: zit er zeker in.
2: Oh, dat zit er zeker
0: maar
2: in.
0: Maar het is ook over onszelf satire. Ja. Ook over de linkse, extreem linkse
3: de progressieve feministen. Vrouw wordt ook op de hak
2: de randstedeling. Ja. Het wordt allemaal, we nemen alles mee.
1: Jullie nemen alles mee.
0: Ja, maar het is zeker niemand. Lachen.
1: Dat hoop ik. Hebben jullie de liedjes ook allemaal zelf geschreven?
0: Ja, zeker.
3: Dus Sterre en ik die schrijven voornamelijk. En Helena die maakt voornamelijk de muziek. En dat doen we dan zo met z'n drieën.
1: Ook de muziek?
3: Ja.
1: Alles?
0: Ja, alles is met z'n
2: En we doen natuurlijk ook de fondsenwerking en de marketing en produceren.
1: Gaan jullie me vertellen dat jullie een mannelijke regisseur hebben?
0: Nee, absoluut niet. Imke Smit regisseert ons.
1: Oké.
0: Ja, een vrouw.
1: We komen geen mannen aan te passen aan de hele productie niet?
0: Nou, onze choreograaf is wel mannelijk.
3: Ja, en wat
0: dus
3: voor vormgever.
0: Zeker, zeker zijn er ook wel. Maar we vinden het wel heel belangrijk om ook echt te werken met een vrouwelijk team.
1: Want jullie zijn een collectief, Club Satelliet.
0: Ja.
1: En dat is gewoon, dat zijn jullie drieën.
2: Dat zijn wij drieën.
1: Ik kende jullie nog niet, Club Satelliet.
2: Het is ook onze debuutvoorstelling, dus dat kan wel kloppen. Ja.
1: Oké. Dus dat is meteen wel vrij ambitieus dan.
0: Ja, we hebben wel hele fijne partners. Dus we hebben een impresariaat, Senf, zij doen de boekingen en zo. En we werken samen met Wilmings Kweek en Festival O en Brand New Musicals. Dus we hebben wel echt fijne partijen waarmee we samenwerken.
1: Ja. En bakken jullie wel eens een appeltaart?
3: Nou, na deze tour gaan wij wel eventjes een appeltaartje bakken.
1: Oké. Op 29 mei gaan jullie in première. Ja. En dan is het in het hele land te zien. Dank jullie wel. Sterre Verschoor, Judith Boessen en Ilene Hakkaert van het collectief Club Satelliet. En hun show heet dus Treadwives the Musical. Dank.
0: Bedankt. Dankjewel.

0: Beverly Amour solitaire van Nouvelle Vague.
1: Een leven in letters.
0: Ja, het is de derde zondag van de maand. En daarom is onze vaste gast hier, Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut. Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond, Mikke.
0: Ja, ik heb het in de inleiding al gezegd, maar zeg het nog maar eens. Wat heb je voor ons meegebracht?
2: Ik heb meegebracht 7 Habsburgse zussen, geschreven door Veronica Buckley, uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact.
0: Ja, en wie waren de Habsburgse zussen?
2: Nou, kijk, ik wil eerst iets over de titel zeggen, als je het goed vindt.
0: Ja.
2: Het past in een soort genre. Dat zegt de schrijfster niet, maar het is ook een beetje knipoogend naar, hoe heet ze, Lucinda Riley, dat heet ook 7 zussen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de prachtige biografie van koningin Victoria, die heeft als ondertitel Huwelijksmakelaar. Waren 9 zussen of 9 kinderen, waarvan zij de 8 op de troon hielp. Je hebt ook nog zo'n boek, De 6 zusjes Mitford. Nou, dit zijn 7 zussen. En dat waren de kinderen van Maria Therese van Oostenrijk, keizerin van het Habsburgse Rijk. Wat is dat voor een boek? Zij is nagegaan hoe die dochters in feite handelswaar waren. Dat biedt het voordeel, voor ons als lezer, niet voor die dochters, dat we de hele 18e en 19e, begin 19e eeuwse geschiedenis door de ogen van die dochters zagen. He, want dit speelt zich allemaal af zo tussen 1850 en 1814. Dus 1750, 1840. Dus in die periode. Nou, die 7 dochters, die werden dus, zoals ik net al zei, ingezet om te huwen. Maria Theresia had 16 kinderen.
0: Ongelooflijk, hè?
2: Ja, het kan nog erger, dan zal ik daar iets zeggen. Maar het kan nog meer, dat moet ik zeggen. Maar 5 waren al vroeg, zoals zij dat zelf noemde, bij God. En van die 16 kinderen waren 4 zoons. Die komen ook wel een beetje voor, maar eerder als controleur en als spion van die zussen. Mm-hmm. En dus die 7 zussen. Nou, ik zal ze niet allemaal gaan noemen, maar we pikken er wel een paar uit.
0: Ja, hoe oud waren die meisjes als ze werden uitgehuwelijkd?
2: Ja, de een was 15, de ander was 16. De dochter die trouwde met Lodewijk de 15e, de Franse koning, die was 18.
0: Dat was Marie Antoinette?
2: Ja. Ja, die heette aanvankelijk iets anders, maar die ging pas zo heten toen ze trouwde.
0: Oh, dat
2: maar bijvoorbeeld Josefa,
0: ja?
2: die was 16.
0: Oh.
2: Toen ze naar Italië werd gestuurd om te trouwen met de hertog van Parma. En vlak voordat die trouwerij plaatsvond, overleed ze aan de pokken. De pokken was een veel voorkomende ziekte. Een andere zus had dat ook al gehad, Elisabeth, die daarom niet, ik citeer, niet kon trouwen omdat ze daardoor te onaantrekkelijk in haar gezicht was geworden. Maar deze Josefa, die overleed op 16-jarige leeftijd, en dat vind ik toch wel heel typerend voor dit verhaal, half jaar later trouwde diezelfde hertog met Caroline. Soms kwam het ook voor dat Theresia dacht van nou, deze Amalia, die is een beetje een lastig meisje, en er is een koning en die is bedoeld voor Christine. En dan vroeg ze gewoon, wil je niet ruilen? Wil je niet mijn andere dochter hebben?
0: Hadden die meiden zelf nog iets in de melk te brokkelen?
2: In feite niet.
0: Nee.
2: In feite niet. Maar, zoals altijd met pubers, want het waren in feite pubers. Ja. Ik noemde net Amalia. Ja, die Amalia wilde eigenlijk niet deugen vanuit het perspectief van de moeder. Die had een min of meer geheime liefde.
0: Ja.
2: De prins van Zweibrücken.
0: Ja.
2: Maar daar mocht ze niet mee trouwen. Dus werd Ferdinand van Parma, de hertog, werd voor haar uitgezocht.
0: Ja.
2: En toen deed zij iets heel geks.
0: Oh.
2: Ja, het is laat op de avond, dus we kunnen wel wat concreter worden.
0: Ja.
2: Zij had pijn aan haar rectum.
0: Ja.
2: En toen dat niet hielp, zei ze, ja, ik ben bovendien onvruchtbaar. Waarschijnlijk was dat helemaal niet waar. Ja. Maar werd dat zomaar de wereld ingestuurd. Uiteindelijk trouwden ze toch. En toen werd ze bijzonder promiscu. Want ze vond die man helemaal niks. Er was ook iemand...
0: Ik ben blij te horen dat er in ieder geval nog één van die dames enigszins in opstand is gekomen.
2: Nou, er waren er wel meer. Oh. Bijvoorbeeld Marianne. Marianna, die trouwde ook niet. Maar die heeft 21 jaar lang een geheime liefde gehad. Maar die naam is tot nu toe nog steeds onbekend.
0: Van die geheime liefde?
2: Ja.
0: Oh?
2: Want dat moet ik even zeggen. Deze Veronica Buckley heeft enorm veel en goed onderzoek gedaan. Want ik haal er nu een beetje de krenten uit de pap. Maar dit is een boek wat heel nauwkeurig is onderzocht. Niet alleen bij al die publicaties, veel van die brieven zijn uitgegeven.
0: Want
2: die
0: dochters hebben veel brieven geschreven ook.
2: Die dochters,
0: die moeder vooral.
2: Die moeder, maar ook de adviseurs, de spionnen, de familie. Al die koningshuizen in Europa, die correspondeerden met elkaar. Dus er is enorm veel onderzoek gedaan. En daarom komt zij tot zo'n prachtig boek, ik kan het niet anders zeggen. Ja. Nou, je noemde net zelf al Marie Antoinette.
0: Ja.
2: Om te zeggen, ja, die dochters hadden niks in te brengen. Die werd uitgehuwelijkt aan Lodewijk de 16e, Franse koning. Maar zij zelf en de koning wisten daar niets van tot alles in kannen en kruiken was. Er werd onderling door diplomaten en hofhouding werd het allemaal geregeld. En toen werd zij naar Frankrijk gebracht.
0: Gestuurd,
2: dat duurde 18 dagen voordat ze van Wenen in Frankrijk was. Dan hadden ze ergens in Oost-Frankrijk een speciale loods gebouwd. In twee compartimenten. Aan de ene kant stond de Weense delegatie, de Oostenrijkse delegatie, aan de andere kant de Franse delegatie. En dan moest dat meisje zich spiernaakt uitkleden. Inclusief ondergoed, zeg ik er maar even bij.
0: Ja.
2: Ze had ook een hondje, moest ze achterlaten. Dan werd ze naar het midden gestuurd en nam de Franse delegatie haar over. En dan kreeg ze alleen maar Franse kleren met strakke corsetten. Alles werd verfranst. En ook haar naam werd toen, vanaf toen, Marie Antoinette. Nou, een heel groot deel van dit boek gaat over Marie Antoinette en natuurlijk Lodewijk de 16e. Dat is zo dramatisch in feite.
0: Het is een gruwelijk verhaal, vind ik.
2: Het is heel...
0: Een spiernaakt meisje in zo'n loods die dan gemetamorfoseerd moet worden.
2: Ja, zij werd, wat we tegenwoordig zouden noemen, van haar identiteit ontdaan.
0: Ja.
2: En ze werd ook niet geacht om alsmaar brieven naar huis te sturen. Maar nu kwam er iets heel geks aan de orde. Die Lodewijk, ja, die Fransen die wilden natuurlijk een erfopvolger. Maar dat lukte helemaal niet. En toen werd de broer van Marie Antoinette, dus de Oostenrijker, weg naar Parijs gestuurd om uit te zoeken wat er aan de hand was. Ja, dat is een ongelooflijk verhaal. We wisten wel een beetje dat Marie Antoinette is beschimpt van alle kanten, omdat ze geen troonopvolger had. Zij stond nummer 1 in de toplijst van pornografische pamfletten. Zelfs al is het laat op de avond, dat kunnen we niet allemaal hier herhalen. Zo ver ging dat.
0: Mm-hmm.
2: Maar die man, ja, die kon de daad niet
0: verrichten.
2: Althans, dat dachten sommigen.
0: Ze konden het in ieder geval niet met elkaar.
2: Nou,
0: om elkaar krijgen op een of andere manier.
2: De voorhuidsvernauwing, fimose heet dat geloof ik. Dat was het niet. Het was ook niet iets anders. Het was een koningskwestie. En we hebben nu, de biograaf heeft citaten achterhaald waaruit blijkt dat hij wel degelijk 's avonds met zijn geslacht, wat zeer hard en stijf was, in Marie Antoinette ging en dan na twee minuten en dan trok je zich terug en dan zei hij welterust en dan kreeg je 's nachts in zijn slaap een zaadlozing. Met andere woorden, die jongen wist helemaal niet hoe je kinderen moest maken. Er staat een foto van een schilderij en dan zegt dus ook Veronica Buckley, een stuntel in het seksleven.
0: Nou, ik vraag vaak om juicy details, maar dit overtreft alles, Hans.
2: Ja, dan zijn we er nog niet. Maar goed, we hoeven niet...
0: Nou ja, ik dacht, ze hebben, die broers werden dus ingezet als spionnen. Dat begrijp ik goed.
2: Ja.
0: Ik dacht nog even, van, nou, ze hebben het Habsburgse Rijk uiteindelijk niet kunnen redden.
2: Nou, dat ligt iets ingewikkelder. Oh. Want de Oostenrijkse monarchie was onderdeel van het Habsburgse Rijk. Dus het Habsburgse Rijk, het zuiden van Europa, heeft het nog lang volgehouden. En weer een andere zus. Die was het ook wel weer landvoogdecht des van de Oostenrijkse Nederlanden. Dus dat is een heel ingewikkeld verhaal. En bovendien, diezelfde broer die naar Parijs moest, die werd later wel weer keizer in Duitsland.
0: Dat dus toch wel.
2: Ze werden overal keizers. De kleindochter, om maar één voorbeeld te noemen, hoe ver die vertakkingen ging. De kleindochter van Carolina, die trouwde met Napoleon. En toen Napoleon in 1821 stierf, kreeg zij het gebalsemde hart van Napoleon aangeboden. Maar dat weigerde ze. Ze had in de gaten, we leven in een nieuwe tijd, en het is niet de bedoeling dat ik me nog met Napoleon associeer. Hoewel ze wel samen een zoon hadden.
0: Hadden die zusters onderling trouwens nog contact, weet je dat?
2: Ja, die hadden contact, maar soms zagen ze elkaar 6 jaar niet, soms 7 jaar niet. En Amalia was de jongste, die had met niemand contact. Die kreeg altijd van de moeder te horen dat haar zussen beter waren. Dus die brak met iedereen, eigenlijk ook met haar man, hoewel ze daar dan, ik zei net, wel mee moest trouwen. Dus die ging helemaal haar eigen gang. En dan zijn er ook wel, die Marianne, dat was een hele intellectuele vrouw.
0: Ja.
2: Ongehuwd, ik weet niet of dat een relatie heeft. Ongehuwd, die organiseerde wetenschappelijke avonden over wiskunde. Hield van literatuur en werd ook een soort van kunstenares.
0: Een mooi boek dus en een interessant boek als ik jou zo hoorde.
2: Ik vind het een heel interessant

0: nog even een masker van haar had gemaakt.
1: Nou, dank je wel. Ik moet hier wel even van bijkomen. Ja. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Straks wat blijft. En morgen doet Pieter van der Wielen het oog. Dag.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: Docs.
4: Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
5: Is dat een schrijver?
6: Het was een cultfiguur. Dichter Joti het Hoofd.
7: Op een dag zal ik weg zijn.
8: En wat dan?
7: En wat dan?
6: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrecht Joti beter te leren kennen.
9: En ik zat daar een beetje te kijken. Stond daar iemand achter een toog met gelakte nagels.
6: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Joti. Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
11: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
12: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
11: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op

0: vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïens exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïense gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Pinkstermandy bij Omroep Friesland.
1: De fiets over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois om 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Gearfetting.
0: De fiets over Sterrentocht.
1: Pinkstermandy.
0: Bij Omroep Friesland.

0: really do.
1: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwer en Sijs.
2: Wow, wat is dit mooi.
3: Onderwijs.
4: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegroen.
5: Ik begin met een meer een charme-offensief.
1: Als toen de wijs wist naar hoes.
6: Help, dit is eng.
1: Als van het interesseerde wist.
6: Hey, wacht ze.
1: Of al lekker op de bank zit.
7: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
8: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan der Daan.
9: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat opruchten waard.
1: Van de middag van Fjouwer
6: en Sijs. En dan maar
1: Onderwijs.
2: En nu dit.
6: Woo!

your weather girls. And have we got news?

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de